Ben je altijd op tijd met het geven van een cadeau aan iemand? 5, 3, 8. Nou, zelf ben ik altijd echt altijd te laat. Dat komt niet omdat ik het niet wil, maar ik vergeet het altijd. Dan denk ik, oh ja, kut, het is morgen al, maar vandaag kan ik niks meer halen. Met de post is het te laat. En wat ik dan altijd doe, ja, dat is echt een gouden tip voor iedereen die dit ook heeft. Wat ik dan altijd doe, is dan kom ik bij diegene aan en dan zeg ik tegen diegene, joh, gefeliciteerd met je verjaardag. Ik heb iets voor je besteld, alleen de post had wat vertraging, dus het is nog onderweg. Maar weet dat het eraan zit te komen. En dan kun je twee dingen doen. Of je hebt iets al besteld, zeg maar, heel snel en je geeft een plaatje of je vertelt wat het is. Maar wat je ook kunt doen als je niet weet wat je voor diegene kan kopen, dan zeg je tegen diegene, heb je enig idee wat het is? En dan zeggen zij, ja, ik denk dat het, weet ik veel, een of andere tuinslang is. En dan zeg je, ja, dat klopt, hij komt eraan. En dan ga je ondertussen snel naar huis, dan ga je een tuinslang bestellen. Ideale tip als je dat doet. Of je doet wat Natasha Benningfield doet. Haar broertje was namelijk jarig, maar ze had zelf totaal geen geld. Dus geef ze maar een liedje. En inmiddels heeft ze daar behoorlijk wat aan overgehouden. Dit is een rhythm.

Hey, welk excuus ga jij gebruiken als je maandag niet op het werk verschijnt? Ik ga er maar even vanuit dat je er zo meteen vandoor gaat met cover 5, toch? Goed voor 10.000 euro. Hoe je de kansen kan maken, hoor je zo meteen. Eerst de Kid Laroi.

0: Madonna bij 538, je hoort de Holiday.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Ja. We zijn inmiddels aanbeland bij koffer nummer 5. Goed voor 10.000 euro. En als je maar één naam noemt die goed is, kun je gaan nadenken wat je tegen je baas zou gaan zeggen. Ik kom maandag namelijk niet meer op het werk. 538 stemmenjacht. 8 koffers met een totale prijspot van ruim 100.000 euro. We zijn dus inmiddels aanbeland bij koffer nummer 5. Goed voor 10.000 euro. Er zit dus een stem in van een bekende Nederlander. We hebben hier in de studio eventjes geturfd. We zijn er kennelijk nog niet helemaal uit of het een man of een vrouw is. Ik ben er overduidelijk van dat het een vrouw is. Sterker nog, ik denk al dat ik weet wie het is. Nee, maar 538 DJ's weten echt niet wie het zijn. Maar ik heb wel een vermoeden, denk ik. Ik denk dat het een vrouw is, meer ga ik niet zeggen. En heb je het antwoord goed, ga je er dus vandoor met 10.000 euro. Dus wil je een gokje wagen, meld je aan door op de knop te drukken in de app van 538. En wie weet ga je zo vlak voor het weekend er wel naar huis met 10.000 euro. Inge Vlien, Offenbach, ze komen eraan. Naar Ed Sheeran. Stay.

0: Kings of Leon, je hoorde Sex on Fire.
1: Gisteren in de 538 Ochtendshow.
0: Ja, elke werkdag hoor je ze hier op 538. Tim, Rick, Niels en Florentien in de leukste ochtendshow van Nederland. Natuurlijk de 538 Ochtendshow. En gisterochtend hadden ze daar Bas Smit en Nicolette van Dam te gast. Ze gaan namelijk een nieuwe Netflix-serie presenteren. En de man had eigenlijk wel de vraag aan Bas of hij dit soort tv-klussen vaker wil doen.
2: Ik ben meer een radiohoofd dan een tv-hoofd. Ik ben ook gewoon, ik drink al weken niet. Want ik denk, je krijgt zo'n bolle harsjes op die tv. Dat is echt niet normaal. De radio kom je er nog mee weg, hè, Rick? Ja.

0: Kilian, ik denk dat mijn vrouw denkt dat ik ondertussen een affaire heb. Ik sta namelijk al 20 minuten voor de deur in de auto, omdat jij weigert iets saais te draaien. Wat een platen komen er deze nacht voor mij, zeg. Nou, ik heb nieuws voor je, er komt nog een hoop moois aan, dus ik ben benieuwd hoe lang de relatie dit volhoudt. En ook Marco sprak wat in.
1: Lekker hoor, bijna weekend.
0: En Jolien stuurt, hey Kilian, heb je misschien een zomerse plaat, want het is fris vanavond, vind je niet? Ja, natuurlijk heb ik dat. Ik bedoel, gisteren 28 graden, vandaag met de winterbanden rijden. Dus dit is...

Eén van Max van 538 met Kings and Queens. Oftewel, wat jij ook deze nacht bent. The King of the Queen of the Night. Dankjewel dat je de Nederlandse samenleving een beetje draaiende houdt. Hè? Zometeen zomerse muziek van de Undertow Project. Ook The Weeknd komt eraan. En eerst Temper City.

Future Project in de 538. Je hoorde Summer Jam. En zometeen aan 3 hier op 538 non-stop. De allerbeste hits om die nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En dan hoor je ze vanaf 6 uur weer. Hè? Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met misschien wel jouw kans deze ochtend op 10.000 euro. Heb je enig idee welke stem er in koffer 5 zit? Meld je aan door op de knop te drukken in de app van 538. En wie weet, trap je het weekend af met 10.000 euro. Een fijne

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Butler. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Of er iemand gewond is geraakt is nog niet bekend. Op dit moment woedt de brand in twee delen van het gebouw, weet Omroep Flevoland. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere drie delen. En dan naar een andere brand die van afgelopen zomer in een natuurgebied in Limburg. De oorzaak daarvan die blijft onduidelijk, dat staat in een nieuw rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval. Door de brand ging veel natuur verloren. Het duurde dagen voordat het vuur geblust was. Ruim 400 scholen in Frankrijk blijven vrijdag dicht, dat zegt de onderwijsminister daar. Deze week zijn door het hele land protesten van scholieren en studenten zo uit de hand gelopen dat scholen in brand zijn gevlogen of zijn vernield. In Marseille is zelfs een schoolhoofd met benzine overgoten. Ze protesteren daar tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. Inmiddels zijn al meer dan 2500 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi steekt hand in eigen boezem. Hij heeft na de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje. Hij noemde het een goed leermoment voor hem en zijn team. Het werd uiteindelijk 2-2, dus een nederlaag bleef ze wel gespaard. Dan het weer, vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost later vandaag geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Zielig.
2: Weet jij al wie het is? Speel

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen die besmet is met ebola is aangekomen bij het ziekenhuis in Leiden, dat meldt Omroep West. De patiënt wordt in strikte isolatie opgenomen en vormt geen risico voor andere patiënten of bezoekers, zegt het ziekenhuis. De hulpverlener raakte besmet in Congo, waar ze nu te maken hebben met de ergste ebola-uitbraak ooit in het land. De grote brand in een gebouw met meerdere bedrijven in Almere is onder controle, zegt de veiligheidsregio. Of er iemand gewond is geraakt en hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brand woedde in ieder geval bij één bedrijf. De brandweer controleert nog of het vuur is overgeslagen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. De politie kwam ze op het spoor door een tip van een inlichtingendienst, meldt Duitse krant Bild. Die zegt ook dat ze online met elkaar praten over een aanslag met wapens. Of er ook wapens zijn gevonden bij de arrestaties en hoe concreet hun plan was, is niet duidelijk. De huiszoekingen zijn nog gaande. En een huis kopen wordt straks waarschijnlijk een stuk lastiger voor mensen van 52 jaar of ouder, omdat ze minder kunnen lenen. Rabobank gaat als eerste grote bank strengere regels invoeren en de verwachting is dat andere banken volgen. Wat mensen aan pensioen krijgen gaat eerder meetellen en ze kijken ook naar levensverwachting. Hypotheekadviseurs zeggen in de Telegraaf dat veel mensen hier last van gaan krijgen, vooral ZZP'ers. En dan het weer, vannacht vooral in het noorden en oosten mistig. Dat lost later vandaag geleidelijk op en dan wordt het zonnig en blijft het op de meeste plaatsen droog. En het wordt opnieuw een graad of 20. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Sier.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel

0: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Een huis kopen wordt straks waarschijnlijk een stuk lastiger voor mensen van 52 jaar of ouder, omdat ze minder kunnen lenen. Rabobank gaat als eerste grote bank strengere regels invoeren en de verwachting is dat andere banken volgen. Wat mensen aan pensioen krijgen gaat eerder meetellen en ze kijken ook naar levensverwachting. Hypotheekadviseurs zeggen in de Telegraaf dat ze denken dat veel mensen hier last van gaan krijgen, vooral ZZP'ers. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. De politie kwam ze op het spoor door een tip van een inlichtingendienst, meldt Duitse krant Bild. En die zegt ook dat ze online met elkaar praten over een aanslag met wapens. Of er ook wapens zijn gevonden bij de arrestaties en hoe concreet hun plan was, is niet duidelijk. In Amerika ligt veroordeelde moordenaar Christa Pike in kritieke toestand in het ziekenhuis na haar mislukte executie. En ze krijgt levensreddende zorg. Ze kreeg gisteren de dodelijke injectie, maar dat ging niet zoals gepland. Ze bleef namelijk maar ademen. Pike vermoordde eind vorige eeuw op 18-jarige leeftijd samen met haar vriend, een 19-jarige vrouw. En er staan steeds meer meesters voor de klas. 1 op de 5 nieuwe basisschoolleraren is een man, blijkt uit cijfers van Duo waar het AD vanochtend over schrijft. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 7. Het komt waarschijnlijk doordat het imago is verbeterd en doordat je als basisschoolleraar nu wat meer verdient dan toen. En dan het weer. Nu vooral in het noorden en oosten nog mistig, maar dat lost gedurende de ochtend op. Daarna wordt het zonnig en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Sier.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

Gangsters Paradise van Coolio op Radio 538. Mijn naam is Martijn, goedemorgen. Welkom bij het voorprogramma, zoals we dat noemen, van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur het hoofdprogramma met Tim Rikmans en Florentien. En voor het 6 uur blikken we even terug op de leukste fragmenten van de show van gisteren, die weer bomvol zat met van alles en nog wat. Een vriend van de show, sponsorloper Jeroen van Veen, hing aan de telefoon. Dat was namelijk dit weekend dat hij bekend maakte dat hij weer iets bizars gaat doen. Namelijk Last Man Standing op Terschelling. Waar het de bedoeling is om zoveel mogelijk rondjes van 6,7 kilometer rond dat eiland te rennen. Dat klinkt weer als een krankzinnig idee. En dat past uitermate goed bij Jeroen. Hij vertelde meer over gisteren. Dat hoor je zo meteen nog even terug. En verder was er belangrijk nieuws over sportschoolgangers. Want het schijnt dat mannen beter presteren in de sportschool als ze shirtloos sporten. Nou, daar had Team Ochtendshow ook een mening over. En de luisteraars ook. En ook dat hoor je zo meteen nog eventjes terug hier in het voorprogramma van de 538 Ochtendshow. Wat betreft weer een beetje nattig. Temperatuur kan oplopen tot 20 graden. Dit is Martin Garrix.

0: Set fire to the rain op 538. Nogmaals, goedemorgen. Hulde en lof dat je al naast de klamme lap staat. En dat je klaar bent voor een 538 of de show. Tenminste, daar ga ik vanuit. Straks om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tussen 5 en 6 blikken we altijd even terug op wat er gisteren de moeite van het terugluisteren waard was. En gisteren hing vriend van de show Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, weer eens aan de telefoon. En je weet, als Jeroen belt, dan gaat hij weer wat geks doen. En ja hoor, hij gaat dit weekend namelijk iets tamelijk bizars ondernemen. Last Man Standing heet het. Op Ter Schelling wordt dat georganiseerd. Het is de bedoeling dat je daar zoveel mogelijk rondjes van pak een beet 6,5 kilometer hard loopt. Alleen het is wel de bedoeling dat je als allerlaatste overblijft. Waarom begin je eraan? Vraag je je af. Nou, dat vroegen Tim, Rick, Niels en Florentien zich ook af. Dus even bellen met Jeroen. Luister mee.
1: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou.
1: Wat voor weer wordt het vandaag?
2: Nou, dat heb ik net verteld. Maar in principe gewoon best een aardige dag. Maar wel ietsje minder warm dan de afgelopen dagen. Dus we gaan een stapje
3: prima toch? Ja, het was ook wel heel erg warm natuurlijk.
4: Grappig is, ik zat gisteren even in een zinloos moment van mijn leven te scrollen door de tijdlijn heen.
2: Ja.
4: En toen kwam ik... Ik volg Jeroen van Veen, sponsorloper, vriend van de show.
2: Ja, vriend van de
4: ambassadeur
2: show.
4: Van het Maxima Centrum.
2: En half gek.
4: Dat zijn de woorden van Rick.
2: Maar even ter verdediging van Jeroen, op de goede manier.
4: Op de goede manier.
2: Gek, op de goede manier.
4: Ja, een man die zich zo inzet voor het geld inzamelen tegen kinderkanker, dat alleen maar hulde. En toen zag ik hem, hij doet eigenlijk altijd iets, hij zoekt uitdagingen qua hardlopen. Hij heeft hier natuurlijk weer 538 kilometer op de loopband gelopen.
2: Waarvan wij van tevoren met z'n allen zeiden, dat gaat hij nooit volhouden.
4: Hij gaat voor mij over een maand gaat hij het Pieterpad hardlopen, dus 500 kilometer. En nu zag ik, hij gaat volgens mij morgen, dacht ik, is er een bijzondere run op Ter Schelling. Ik denk, nou, ik ga eens even zoeken wat dat inhoudt. Ja. En nou, ik zeg alleen eventjes, The Last Man Standing heet het.
5: The Last Man Standing?
4: Ja.
2: Laten we het even aan onze vriend Jeroen zelf vragen. De sponsorloper, Jeroen van Veen. Jeroen, goedemorgen!
6: Ja, jongens, leuk. Goedemorgen. Hoi, hoi.
2: Jeroen, wat heb je nou weer bedacht, man?
6: Ja, jullie bellen me bijna wakker, wist je dat?
2: Oh,
6: ik ben net wakker geworden. Nee, is alleen maar hartstikke leuk. Ik ga hardlopen, ja. En The Last Man Standing. Het heet ook wel de Backyard Ultra. Misschien zeggen wat meer luisteraars dat. Maar het gaat erom dat je rondjes rent van 6,7 kilometer.
2: Nou, dat is te doen, toch?
4: Ja, dat voelt als...
6: Dat is heel mooi. En je hebt daar ook 1 uur de tijd voor. Dus als je...
2: Dat is ook te doen.
6: Dat is heel, heel erg te doen. Als je heel snel wandelt, zou je het eventueel kunnen halen. Alleen het enige probleem is, het gaat over doorzettingsvermogen, endurance. Het gaat erover dat elk uur gaat er een fluitje af. En dan moet je weer aan de start staan.
2: Ja.
6: En dan ga je weer 6,7 kilometer rennen.
4: Maar even, is dat iedere keer dezelfde 6,7 kilometer?
6: Ja. Het is eindeloos. Het is bedacht door iemand, ja, die is echt... Nou, niet, hij haat geen hardlopers, hij vindt het fantastisch. maar hij wil, hij zei ooit eens een keer, het is bedacht in corona. Toen kon hij al die hardlopenwedstrijden niet doorgaan. Hij had dit al heel lang in zijn hoofd. Toen heeft hij in zijn eigen achtertuin, daarom heet het de Backyard Ultra, heeft hij dit bedacht. En heeft hij gezegd, ik nodig 200 vrienden uit en goede hardlopers. En we gaan kijken wie het allerlangst vol kan houden. Maar, dus je hoeft niet de snelste te zijn, maar je moet gewoon door blijven rennen.
4: Maar jij zegt in je achtertuin, ik kan geen 6,7 kilometer in mijn achtertuin
2: heel
4: lopen.
2: Veel rondjes,
4: dan ben je 150 rondjes verder. Wat is dat voor achtertuin?
6: Hij woont ergens in Amerika, dus het is natuurlijk een beetje geromantiseerd. Ja, want dit is een evenement, dat heeft hij dus bedacht, hè, nog geen 10 jaar geleden. Maar dat wordt nu echt overal over de wereld gedaan. En die records van dat aantal rondjes, dat schiet omhoog. Dus elke paar maanden is er weer een nieuw wereldrecord.
2: Ja.
6: En mensen, ja, ik weet niet, het record staat, dacht ik, het wereldrecord dan. Hè, niet het Nederlands record, maar het wereldrecord staat echt op iets van 118 rondjes.
2: Nee!
6: Maar
2: deze wedstrijd, want jij zegt, elk uur gaat die ronde opnieuw in. Dus dit is niet een wedstrijd die je in 12 uur afrondt. Dit gaat over een aantal dagen.
6: Nee, klopt, Tim. Het is niet normaal. Ik heb net tassen met eten gekocht en alles. En ik ga ervan uit dat ik natuurlijk heel veel rondjes ga rennen. Maar dat wordt echt met nachtlampje op en dan weer nieuwe sokken aan en kleren en dan rondjes rennen.
4: Het is niet zo, Jeroen, want dit is op Ter Schelling, is het, hè?
6: Ja, op de Schelling.
4: Maar is het niet zo dat je dan uiteindelijk, dat iedereen zegt, joh, om 10 uur 's avonds stoppen we hiermee, we gaan slapen en morgenochtend om 6 uur gaan we weer van start? Dit is 24 uur.
6: Ja, het is 24 uur. Dus ja, je hebt iets van een partytent of iets van in ieder geval een tent en een stoel. Dan kun je in gaan zitten. Ja, het is natuurlijk krankzinnig. Maar het is ook wel heel erg vet. Want ja, remmer, je moet samenwerken. Yeah. Maar uiteindelijk moet je toch ook echt winnen. En het houdt op dus als je één ronde als allerlaatste in je eentje kunt rennen. En de rest heeft allemaal een did-not finish. Dat betekent... Ik heb geen medaille, die hebben allemaal verloren.
4: Maar je moet dus één keer 6,7 kilometer in je eentje rennen om te kunnen winnen.
6: Ja. Als dat niet gebeurt, hè, dus als je met z'n tweeën overblijft en je besluit allebei dat je niet meer kunt, of je haalt het niet binnen het uur, dan is je dus geen winnaar.
2: Oh, dat kan ook nog.
6: Ja, exact. Ja, wat ik zei, ik ga ervoor. Kijk, ik weet niet, ik moet het nog gaan doen. Ja. Maar ja, ik heb wel eens vaker, dan weten jullie ook, rare dingen gedaan.
4: Dan loop je nog heel veel hard. Maar je begint morgenochtend, hoe laat?
6: Nee, morgenmiddag om 4 uur. En dat is ook wel mooi. Het wordt ook allemaal, dan moet je even op zoek op Lesman Standing ter Schelling. Het wordt allemaal live uitgezonden met meerdere camerabeelden op de route. Drones worden in de lucht gegooid. Er is een interviewer bij de start-finish. Dus het wordt echt een heel evenement.
4: Maar eventjes, we zijn in het weekend, zenden wij natuurlijk niet uit. Nee. Maar wij zouden dus in principe, als we jou maandagochtend bellen, zit jij op dag 3. Zo'n beetje.
2: In uren. Ja, drie in uren. Nog
5: als je nog rent, althans.
4: Ja, tuurlijk. Dus dan zou je dan rondje... Nou, wat zou het zijn?
2: 60, 70.
4: 60, 70 moeten zitten.
6: Ja, ik praat dan iets moeilijker, maar bel me vooral.
2: Fantastisch. We zijn heel erg benieuwd hoe het gaat. En ik ga sowieso het hele weekend kijken. Lekker op de bank met een bak chips. Nee, maar even, hoe train je voor zo'n uitdaging? Want dit is toch bijna niet te doen qua training?
6: Nee, dat klopt. Nee, je traint veel en op heel laag tempo. Dat heet dan zone 1 of zone 2. Waardoor er bijna niks gebeurt. Je eigenlijk alleen maar op vetverbranding rent. En je moet ook de saaiheid trainen. Dus ik woon zelf in Amsterdam. En dan ren ik naar Oude Kerk aan de Amstel en weer terug. Dat is een van de saaiste stukken van de marathon van Amsterdam. Ja. En dat doe ik elke dag.
2: Maar je traint op saaiheid, wauw. Dat is ook...
6: Ja, heel veel mensen denken op een gegeven moment... wat ben ik hier eigenlijk in godesnaam aan het doen, weet je wel? Wat een ongelofelijke suf evenement, ik stop ermee. Maar ja, dat is dus ook de truc om dan... het gaat echt niet om... je rent enorme stukken, maar het gaat echt niet alleen om sport, om fysieke kracht. Het gaat ook vooral om mentale kracht. En ik vind dat ook wel heel erg mooi om bij mezelf te testen.
2: Nou, we gaan jou ongelooflijk veel succes wensen,
4: Jeroen.
2: We gaan je volgen en ik weet zeker veel luisteraars ook. En wij zouden het heel leuk vinden om je maandagochtend dan even te spreken in de ochtendshow... om te horen hoe het gaat en of je nog aan het rennen bent natuurlijk.
6: Ja, dat gaan we doen hoor, jongens. Dat vind ik echt fantastisch. Ik vind het sowieso erg leuk. En dat jullie me wakker hadden gebeld. Dus ook, ik moet zoveel mogelijk slapen. Oh, want dan sta ik aan die start, weet je wel. Nee, juist. Alleen maar heel erg leuk.
2: Dus als het zometeen niet lukt, is het onze schuld. Dat is
6: eigenlijk... Nee. Moedig me aan, jongens. Hartstikke leuk. En echt super, super dat jullie me even belden.
2: Nou, ga ervoor, Jeroen. We denken aan je. En onwijs veel succes.
6: Oké, dan. Dankjewel.
2: Tot snel. Jeroen, de sponsorloper, Jeroen van Veen. Die gaat de Last Man Standing lopen op het Terschelling. Bizarre. Ik had hier nog nooit van gehoord. Nee. Maar wel een leuk evenement.
4: Ik had vorig jaar meegedaan. Ik zat op 102 rondjes.
0: Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper. Dus gisterochtend in de 538 ochtendshow. Jeroen heeft weer een grandioos idee verzonnen. Last Man Standing op Terschelling. Benieuwd hoe dat afloopt. Zometeen muziek van Suzanne Freek. En we gaan richting de start van de 538 ochtendshow om 6 uur.

0: Lucas en Steve met All I Know op 538.
1: 538. Martijn Lagaal.
0: Zometeen hoor je het verhaal van Niels en zijn tomatenpuree. Maar eerst Jugel.

0: voor wat Monica Geuze online deed laatst. Namelijk een hap nemen van pure tomatenpuree. Als je het hoort, denk je, dat is gek. Als je het ziet, is het waarschijnlijk nog gekker. Maar als je het proeft, wat doet dat dan met je? Nou, naar aanleiding van die hype rondom die tomatenpuree had Niels gisteren een blikje tomatenpuree meegenomen naar de studio om de rest van het team ook te laten proeven. Nou, Rick rende al kokhalzen naar de prullenbak en ging daar behoorlijk slecht op. Luister mee.
1: Gisteren was die Monica Geuze had natuurlijk die tomatenpuree
2: gelepeld.
1: Ik heb dat gisteren ook nog eventjes gedaan. Ik dacht, ik ga toch eens eventjes kijken hoe een tomatenpureetje... Ik doe het eigenlijk altijd alleen maar door de macaroni hamkaas.
2: Ja, lekker hoor.
1: Ik dacht, ik neem toch eens even een lepeltje tomatenpuree. Maar ik vond het niet lekker.
2: Het is heel sterk.
1: Dus ik dacht, ik heb even een potje tomatenpuree gegeven.
2: Nee!
1: En ik heb even wat... ik dacht, laten we als eerste even een lepeltje pakken.
2: Ja, pak even een nou, ik heb hoor. Wat grappig.
1: Dus ik dacht, laten we eens eventjes...
2: Ja, maar iedereen wil met zijn eigen lepeltje erin, hè?
1: He?
0: Proef op de som.
2: Ja.
1: Even kijken wat iedereen heeft.
2: Mag jij me boven? Ik krijg niet
1: elke supermarkt. Oh god, dat is god.
2: Ja, maar dit is een probleem. Dit is een probleem wat iedereen heeft. Dat lipje breekt dan af.
0: Oh ja.
1: Wat is dit?
2: Ja, dit is er weer.
1: Zo.
2: Oh.
1: De tomatenpuree die spuit er al uit. Dus ik maak dit even.
2: Ja, maak het even. Oh.
1: Gisteren is iedereen natuurlijk naar de supermarkt gerend om.
0: Het verbaast mij dat jij nog tomatenpuree kon krijgen.
1: Nou ja, dit is echt, jongens, hier. Dit is 800 gram tomatenpuree.
2: Zo dan.
1: Dat is, en het is echt, het ziet er heel smakelijk uit. Dus ik dacht, laten we even de proef op de som nemen.
2: Ja,
1: en dan is het niet met het puntje van je lepel erin, dipper ik.
0: Maar gewoon echt een goede lepel.
1: Okay. Ik vind wel, we moeten wel even gewoon een goede, volle lepel tomatenpuree.
2: Is dit een goede
1: lepel? Dat vind ik een hele goede lepel.
2: Dit is een goede lepel.
1: Ik ga het even de... Ik geef hem ook nog even aan Tim door.
0: Ja.
1: Even de... Flo, heb jij een lepel?
3: Nee, maar ik heb wel een klein
1: stukje. Wat doe je, Rick?
0: Oh nee.
3: Nou zeg.
0: Maar vind je het echt zo vies, ja?
1: Nou, dat is... Ik denk dat Rick duidelijk was over de tomatenpuree.
0: Ik moet wel zeggen, er staat op dat hij dubbel geconcentreerd is.
1: Maar een goede lepel.
0: Misschien is dat het probleem. Maar is het zo vies, ja?
1: Hoe was jouw tomatenpuree-ervaring?
2: Nou, dit is echt heel smerig.
0: Ja?
2: Ja, dit is echt heel smerig.
1: Nou, nu Tim.
0: Nou, ik ga ook... Ik heb
2: ja, maar wel een goede lepel, hè?
1: Ja, zo.
0: Ik heb een goede lepel. Kijk of dit... Maar jullie zeggen, is het scherp? Is het...
2: Het is ongekend vies. Het is een aanslag op je maag.
0: Oké. Okay, nou. Ja.
1: Tim smikkelt ondertussen rustig in alle... Of,
3: nou, hij kijkt eruit
1: alsof jij wijn proeft.
2: Ik vind het niet vies. Ik vind het niet vies, moet ik eerlijk zeggen.
1: Paas me even aan Flo, hoor.
2: Ja, even een plaatje daarna eventjes...
1: Nee, laten we Flo ook even een goede lepel.
3: Oh, hij is niet zo groot,
1: nee,
3: hoor.
1: Meer, kom op.
3: Nee, kom op.
2: Oh. Ja.
3: Lekker.
2: Ja, toch? Oh.
3: Nee, dat is goed te doen.
2: Ik vind het wel lekker.
1: Even op de schaal 1 op 10, wat doet een lepeltje tomatenpuree?
0: 6,5.
1: Oké.
3: Ja, ik geef het een 8.
1: Een 8?
3: Ja.
2: Een 2.
3: Het is super lekker.
2: Een
3: 2.
0: Ik vind nasmaak is ook wel lekker.
2: Oh,
3: lekker zoet.
1: Ja, dat is het, hè?
3: Lekker zoet.
1: Het is wel zoetig en...
2: Heb jij nou, je hebt helemaal niet genomen, nog?
1: Ik heb het gisteren thuis gedaan.
2: Ja, dat snap ik. Maar
0: dat is wat andere blik, dat is wel helemaal leeg.
1: Ja, ik heb hem lekker leeg gelepeld.
2: Ja.
1: Nee.
2: Maar misschien is het wel leuk dat we elke dag iemand wat meeneemt. En daar gewoon...
0: Oh ja. Dat is wel een leuk idee, ja. Ik heb nog ergens een blik koeienogen staan. Dat,
1: Nou ja. Oh,
0: maar dit is toch...
3: Nou, dit valt echt, wel mee.
2: Ja, ik kan het niet velen. Nee. Ik ging echt over...
1: Maar was het de structuur?
2: Het is zo vies. Ik vind het zo vies, dit. Och. Ja.
0: Maar jij houdt helemaal niet van tomaten misschien ook.
2: Zeker wel.
3: Oh, ja, dat is net nog team ketchup.
2: Ik ben team ketchup.
1: Monica Geuze die deed natuurlijk gewoon die tube, weliswaar op een lepeltje. Maar ik had wel het gevoel hoe verheerlijk zij erover deed. Of zeggen we die hele tube leeggespoten heeft.
0: Ja, dat denk ik ook. Gewoon. Het is volgens mij heel caloriearm. En het is vrij gezond, zeggen ze.
1: Oh, oké. Okay. Die pot is terug.
0: Nee, je krijgt hier weinig van.
3: Je kan lekker lasagne en zo van maken. Ja.
0: Hier hoef je niet veel bij te doen.
3: Nee.
0: Oh, die arme Rick.
1: Is er een dokter in de zaal?
0: We gaan even...
2: Weer over mijn nek. Het is echt zo smerig.
0: Ja, wil je nog een hapje of zeg je...
1: Nee.
0: Oké.
4: Okay. Nou, misschien dat hier een ouderwetse do not try this at home op zijn plaats is. Dit is 538. Zometeen is om

0: Terrence Trent D'Arby op Radio 58 in de vroege ochtend. Zometeen dus om 6 uur Tim Brink, Niels en Flora 10. Die staan te trappelen als een stel jonge veulens om te beginnen aan een nieuwe 58-ochtendshow. Maar traditiegetrouw blikken we altijd even terug op de show van de dag ervoor. De dingen die daar de moeite van het terugluisteren waard zijn. En in het nieuws had Flora 10 gisteren een opvallende tip voor sportende mannen. Mannen zouden in de gym namelijk zwaarder kunnen trainen als ze de geur van pure chocolade zouden ruiken. Nou, dat verhaal ging een tijdje door en toen ging het vervolgens over sporten zonder shirt. En daarvan had het team zoiets van, joh, hey, wij vinden het raar, wat vinden de luisteraars daar dan van? Sporten zonder shirt tijdens zo'n High Rocks bijvoorbeeld. Nou, dat werd al gauw duidelijk, want we hebben luisteraars hier bij 58 die overal een mening over hebben. En gelukkig maar, sporten zonder shirt, wat vinden we daar eigenlijk van? Luister mee.
1: Je had dat in het nieuws dat bericht over dat ontbloot sporten, tenminste met ontbloot bovenlijf sporten, dat met dat High Rocks dat dat steeds vaker gebeurt eigenlijk.
2: Nou, ik had het vooral over chocola.
3: Ja, ging over chocola. Dat je een trend ontdekt in de sportschool. Dat steeds meer kerels de behoefte hebben om maar zich te ontdoen van hun t-shirt.
1: Oh ja.
3: Te ontbloten. Ja.
1: En daar zijn toch wat reacties op gekomen.
4: Oh, dat is echt niet normaal, man.
1: Sabine die meldde zich toch eventjes ook in deze discussie. Sabine, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ervaar jij hetzelfde? Dat toch meer mensen met een onbloot bovenlijf in de sportschool actief zijn?
5: Nou, helaas in mijn sportschool niet, maar ik zou dat niet erg vinden. Helemaal niet een combinatie met chocola.
1: Je hebt
3: Maar
5: ja, jij ziet daar... wil toch ook wat moois?
1: Maar jij ziet daar het probleem niet van in?
5: Nou, als het mooie lijven zijn niet, nee. Maar ik hoef niet van die uitgezakte puddingzakken te zien. Dat
3: maar... jij vindt dat niet aanstootgevend? Ja,
5: nee, waarom? Waarom? Het is toch gewoon iets moois om naar te kijken. Als mannen vinden het toch ook mooi als een vrouw er goed uitziet en een mooi topje en een strak broekje aan hebt. Nou, maar er is waarom altijd wij dan als vrouw
3: er is een hoop discussie als een kerel te lang naar je kont staat te kijken omdat jij op de loopband loopt. Dat het een vies peuk is en kijkt de andere kant op.
5: Dat vind ik ook echt onzin. Dat zal je mij nooit horen zeggen. Oh. Ik kijk zelf ook. Oh. Ik flirt ook. Dat is toch heerlijk? Dan word je blij van.
3: Zelfs.
5: Mens.
3: Ja, wacht even.
5: Ja, toch, waarom niet?
1: Maar jij flirt in de sportschool.
5: Daar word je zo blij van. Ja, of in de supermarkt.
2: Nou, ik zou daar wel hoor. Ik ga het even voor de opnemen.
5: Ja, je wordt toch blij van flirten? Dat is goed voor je zelfvertrouwen, daar word je blij van.
3: Wat flirt je? Hoe flirt je dan in de sportschool? Dan pak je een dumbbell van 20 kilo en denk je, hey, schatje.
5: Nee, gewoon lachen of een knipoog een keer.
2: Ja.
1: Oh, nou, leuk zeg. En in de supermarkt doe je dat ook?
5: Ja, als ik in iemand zie dat ik denk, oh, mooie man. Nou ja, dan
3: maar
5: lach ik op
3: geen
5: knipoog.
3: Partner?
5: Jawel.
3: Oh.
4: En die weet ook dat je regelmatig knipoogend bij de komkommer staat?
2: Maar je zit hier verbaasd te doen ook, hè?
3: Nou ja.
5: Die doet dat ook. Die vindt dat ook. Die wordt ook blij als er gekleurd wordt met hem anders dan door zijn vrouw.
4: Oh. Nou, ik zou het toch niet leuk vinden als mijn vrouw gaat flirten met een andere vent en een knipoogje geeft, hoor. Dat gaat bij mij niet...
1: Nee, word je dan... ben je zo
3: jaloers? Of wat is
4: nou,
3: het dan?
4: Nou, niet een beetje. Zeg van, joh, kies maar.
2: Nou,
4: kies maar. Ga je voor de groenteman of voor...
2: Ik ben het helemaal niet met je eens. Ik liep laatst op straat. En toen moest een auto voor mij wachten. Omdat ik rechtdoor liep en hij ging de hoek om.
1: Ja.
2: En toen deed hij zijn raampje open. Toen zei hij, wauw, leuk, mooie vrouw, zei hij. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk om te horen.
3: En toen keek jij om je heen.
2: Nee, je had het tegen mij. En ik zei, dankjewel. En mijn dag was weer goed.
3: Tuurlijk.
2: Dat is toch leuk om te horen.
5: Ik had dat laatst bij het tankstation ook. Zegt een jongen tegen mij, waar ik kwam afrekenen bij het tankstation. Die zegt, wauw, wat leuk haar. Wat leuk, super. Het ziet er goed uit. Nou, dan word je toch blij. En dan ga je dan met een glimlach de auto in.
3: Okay.
5: En je doet niemand kwaad, hè?
4: Nee, dat is waar.
3: Nee, maar we leven wel in een samenleving.
1: Je moet zo oppassen.
3: Je moet zo oppassen met wat je zegt.
4: Anders is het weer seksueel intimidatie.
5: Dat vind ik dus echt de grootste onzin die er is. En ik denk dat we daardoor steeds... gemener en preutser, maar ook onaardiger naar elkaar worden. Omdat iedereen bang is het verkeerde te zeggen.
3: Dat is waar. Okay. Daar ga ik wel in mee.
1: Sabine, leuk dat je even reageerde. Jij zegt dus...
3: Leuke vrouw.
1: Zit je haar leuk trouwens, Sabine.
5: Ja,
1: dank je.
5: Dat was een leuk gesprek.
1: Maak er een mooie dag van. We gaan ook nog even naar Mireille. Mireille, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Want jij reageerde ook direct eigenlijk naar aanleiding van de ontblote bovenlijf in de sportschool.
6: Ja, ik vind het gewoon goor.
1: Oh. Ja, dat kan ook natuurlijk.
6: Ja, die mannen die zitten dan aan al die apparatuur en zijn zeik nat. En sommigen hebben dan een heel klein handdoekje bij zich, alsof het zo'n wc-handdoekje is. En dan gaan ze dan hun hele lijf mee afdrogen. En ik denk, je moet alle apparatuur droog maken voordat het erop wil.
3: Maar jij denkt niet Had je net Sabine hoorde dat je dacht van, ja, zit ook wel iets in. Beetje loeren.
6: Ja, nee, ik ben heel erg met mezelf bezig. Klinkt
3: ook
6: een beetje raar.
3: Nee.
1: Dat herkennen we wel.
6: Ja. Nee, maar ik... Okay. Nee, maar weet je, wat wel leuk is, als je inderdaad op straat loopt. Ik heb altijd best wel een beetje uitgesproken make-up op. En als ik dan te horen krijg van, jeetje, wat gaaf. Wat doe je dat mooi en wat heb je dat leuk gedaan. Ja, tuurlijk vind je dat helemaal leuk. En ook als we dat in de sportschool zeggen. Maar ik hoef niet naar een ontblote bovenlijf te kijken. Ja,
1: dat is helder. En ook niet als het echt een heel afgetraind lichaam is en iemand is super hygiënisch en heeft een grote handdoek bij zich.
3: Daar wil ik wel een beschuitje mee eten.
6: Nee, dan vind ik nog eerst lekker douchen. En,
0: ja, joh, groot gelijk. First things first. Dit is fijn.

0: ochtendshow op 538.
1: 538 nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De woningbouw in Nederland loopt steeds meer vertraging op door een tekort aan aansluitingen op het elektriciteitsnet. Volgens onderzoek kan daardoor op sommige plekken tot 40% minder worden gebouwd, kopt de Telegraaf. Brancheorganisaties waarschuwen dat de netcongestie de woningnood verder vergroot en pleiten voor snellere uitbreiding van het stroomnet. De met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen ligt inmiddels in het LUMC in Leiden. De arts liep het virus op in Congo, waar hij aan het werk was. Over de identiteit wordt niks gezegd, wel dat de medewerker in het ziekenhuis in volledige isolatie ligt. En dat andere patiënten en bezoekers geen gevaar lopen om besmet te raken. En het Nederlands elftal is gisteren in de slotfase tegen Griekenland ontsnapt aan de eerste nederlaag onder bondscoach Xavi. Na een 2-0 achterstand bij rust eindigde het Nations League duel in Thessaloniki in 2-2. Gaan we naar het weer. Vandaag buien in het oosten, noordoosten, in de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo, dan de files.
4: Ja. Rick heeft het overzicht.
5: Er staat één file op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens 6200 te vertragen.

0: van vandaag. 0909-3000-538.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 5. Weet jij al wie het is?
7: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Druk op de knop in de 538-app.

0: Save the day, Whitney Houston. In de 538 ochtendshow.
1: Hoe lang is zij nou dood?
0: Whitney is, ja...
2: Jaar of 10 of zo?
0: Ja, ik denk al langer eigenlijk stiekem.
3: Nee, ik denk al 20.
0: Ja, ik denk eerder 20, ja, dat joh. Het die kant op gaat. In 2005 zegt mijn gevoel ergens die kant op.
1: Nee joh.
0: Ja, oh 2012, oh dat valt eigenlijk wel mee. Oh, ja, dat valt wel mee.
1: 14 jaar.
2: Ja, 14 jaar.
0: Oh, ik dacht eerlijk gezegd dat het langer was.
1: Ja, 14 jaar.
0: Ja.
1: Maar voor mij ging het toen, oh, zeg maar de grote drie toch ook, Prince en Michael Jackson. Was het allemaal een beetje diezelfde periode?
0: Ja, Michael Jackson was eerder en toen had je Prince en David Bowie. Die gingen vrijwel naar elkaar.
1: Ja, ja.
2: En George Michael.
0: George Michael is natuurlijk gegaan. Ja. Ironisch genoeg met kerst ook nog eens een keer.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is dan de muziek van die grootheden wel gebleven.
1: Absoluut.
0: En kunnen we die regelmatig laten horen hier in de ochtendshow. Vrijdag 2 oktober. Goedemorgen. Hey Niels. Hey Rick.
1: Hey Tim.
0: Hey Flo.
2: Ja,
0: hallo, hallo, hallo.
1: Laten we het er niet over hebben.
0: Waar? Over?
2: Nou, voetbal.
1: Ja, laten we het er niet over hebben.
0: Over het weer?
1: Nee. Over dat.
0: Over dat?
1: Ja, laten we het er niet over hebben.
0: Waar heb je het over dan?
1: Nee, ik ga het er niet over hebben.
0: Nee, wil je het er niet over hebben?
1: Ik vind, nee.
2: Was het zo slecht?
1: Laten we gewoon iets over, iets leuks, iets vrolijks.
2: Ze hebben wel gelijk gespeeld, toch?
0: Oh, je hebt het over het Nederlands elftal.
2: Dan neem ik aan dat je het daarover hebt.
1: Ja. Maar laten we het daar niet over hebben.
0: Ja, je hebt wel je oranje shirtje aangetrokken, zie ik.
1: Ja, voor ongeluk.
0: Maar het was niet heel slecht, hoor. Tenminste, de tweede helft was best aardig. De eerste helft was echt verschrikkelijk. Maar ik schakelde eigenlijk pas op de tweede helft.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik zat de eerste helft in de auto, hoorde het radioverslag. Toen dacht ik, nou, moet ik die tweede helft wel gaan kijken. Maar toen dacht ik, bij de tweede helft, nou...
1: Oké. Okay.
0: Ik heb ze wel de slechte zien spelen, maar dat was het. De tweede helft. Nederlands elftal ontsnapte gisteravond in Thessaloniki aan de eerste nederlaag onder Xabi, de bondscoach. En na een zwakke eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Maar na rust zorgde Virgil van Dijk en Tijani Reinders alsnog voor een comeback.
4: Dat is gewoon niet goed genoeg eerst. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. En tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
0: Nee, het gebeurde zeker niet. Maar in de tweede helft waren er een aantal spelers die toch opstonden. En lieten zien dat zij een plekje in Oranje wel verdienden. Ja, en twee doelpunten afgekeurd
1: Als je één timber oproept, krijg je dan die andere automatisch.
0: Ik heb geen idee hoe dat werkt.
3: Maar Van Bommel en Meerdink waren gisteren ook niet goed.
1: Het was verschrikkelijk.
3: Nou, verschrikkelijk.
1: Het was echt verschrikkelijk.
3: Dat is meteen zo negatief.
1: Nee,
3: maar er is wel nog richting... Wanneer spelen ze dit? Ik denk zondag weer? Of zaterdag? In het Philipsstadion?
0: Zondag tegen Servië nog.
3: Ja, dan moeten ze wel even aan de bak.
1: Zeker.
3: En natuurlijk ook geblesseerden.
0: En laten we niet vergeten, uiteindelijk zijn het oefenwedstrijden. Ze hebben er de Nations League van gemaakt. Maar het zijn...
3: Het zijn oefenpotjes, man.
1: Ja, het zal best.
0: Wij hebben Desnie aan de lijn, het Enschede. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Eigenaar van een visrestaurant.
3: Oh.
5: Ja, klopt.
0: Wat leuk.
3: Ik vind wel altijd, dan ben je in een visrestaurant. Ik weet zeker dat er nog ergens een biefstuk bij jullie op de kaart staat.
5: Nee, zeker niet. Ik heb wel wat Hollandse snacks op de kaart. Dus dat komt me goed.
0: Bitterballetje.
5: Een vriendelletje speciaal is er ook gewoon.
0: Hamburgertje misschien nog?
5: Nee, hamburgertje niet. Ik hou
3: echt,
5: wel de vis
3: dezelfde hoofdmoot. Maar eet je dan in een soort viszaak? Is dat het? Of is het gewoon echt een restaurant met alleen vis op de kaart?
5: Nee, ik een visstadia. We zitten er een beetje tussen. We hebben 70 zitplekken. Je kan lekker bij ons binnen zitten in de airco of bij de kachel. Je haalt het gewoon op bij ons aan de balie.
3: Wacht even.
5: Ja.
3: Een visstadia? Ja, heet dat zo?
5: Ja, ik weet niet. Ik heb er echt geen naam voor. Ik ben niet echt een restaurant. Ik serveer niet uit aan tafel. Maar het is ook niet zoals op de markt dat je een stuk papier krijgt met een vis erop. Je hebt een lekker porseleinenbordje, lekker bestek, lekker wat te drinken.
3: Goed, man.
0: Ik zit hier even wat foto's van jouw zaak te bekijken. Fish and Chips XL. In Duitsland, moet ik er even bij zijn.
3: Oh, niet in Enschede.
0: Nee, het is in,
3: ja.
0: Het is in Duitsland.
3: Nee.
5: Ja, ik rijd een stukje de grens over, dus minder concurrentie. En ja, mooi pand zo. Dus,
0: en Duitsers.
5: Ja, prima.
0: Duitsers zijn gek op vis, volgens mij.
5: Ja, zonder meer, Grote eters, zeg ik altijd, grote eters.
0: Ja, dan kom je met één lekker bekje, kom je daar niet weg natuurlijk.
3: Maar ik ga ervan uit, laten we zeggen, alles is goedkoper in Duitsland. In Nederland betaal je voor een haringje, 3 piek of zo op dit moment?
1: Ik denk meer.
5: Ja, zo ongeveer. Ja, denk ik wel, ja.
3: Wat kost de haring in Duitsland?
5: Ik heb 3 voor 6, dus dat ben ik wel voordelig, denk ik.
3: 3 voor 6?
0: Dat is een haringje bij jou, €2.
3: Zo.
5: Ja, 2,30 per stuk of 3 voor 6.
1: Ja, en 4 voor 8?
5: Ja,
1: 5 voor 12 ook, hè?
0: Maar dan gebeurt er toch iets geks met die haring. Ja. Op het moment dat je hem mee de grens overneemt, dan word je dus blijkbaar goedkoper.
1: Ja, ja.
5: Komt door de brandstof.
1: Ja.
0: Dan bijzonder.
5: goed, het is maar wat een prijs die je neemt. Hè. Ik bedoel, ja.
0: Maar krijg je de haring een beetje, krijg je dat een beetje aangesneden in Duitsland? Vinden ze dat wel lekker?
5: Jawel, maar het is niet meer zoals vroeger als op de markt, zeg maar. Het is niet zoals in Nederland, laat ik het zo zeggen.
0: Hoe bedoel je?
5: Ik moet het niet hebben van de haring.
3: Ik denk, wat eten die Duitsers graag?
5: Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, sorry?
3: Wat eten die Duitsers graag qua vis?
5: Ja, gewoon de lekkerbekjes, de kibbeling, dat soort dingen. Ja, dat, maar daar is de zaak ook op ingericht. Hè. Kijk, op de markt is gewoon even een haringkie. Dat is bij mij niet de hoofdmoot. Het zijn echt de minuutjes en dat soort dingen.
0: Wel leuk dat je al twee keer hoofdmoot hebt gezegd en dat je vis gestapt. Dat vind ik toch heel grappig. Maar.
5: Ja, dat is wel alles een salmoot, hè?
0: Ja, precies. Desny, wij gaan jou uitroepen tot...
6: De eerste luisteraar.
0: Ja,
5: hoppa, lekker hoor.
0: Kan een t-shirt wel naar Nederland gewoon of moet het ook naar Duitsland?
5: Nee, ik kan gewoon naar Nederland, jongens.
0: Oké, het zou leuk zijn als je hem aantrekt een keer in de winkel. Ja, even een
1: fotootje.
0: Eerste
1: tour.
0: Dat is het,
5: yes.
0: Ja.
5: Ga ik doen voor jullie.
0: Helemaal leuk, man. We sturen hem op en maken er een mooie dag van.
5: Hey, super, dankjewel.

0: Hoppakee, Friday van Ritten hier in de 538-ochtendshow. Nou, dat is lekker, want het is ook vrijdag, dus dat komt even mooi uit. 6:11 geworden. Op deze, ja, voor de televisie in ieder geval, bijzondere dag. Nou weet ik, je luistert naar de radio, dus wat heb je er in principe mee te maken? Maar de televisie is jarig vandaag.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat is, en waar, lang bestaat hier? Hoeveel
2: is dat, televisie?
0: Televisie, ja, dat is dat kastje wat in de hoek staat bij jou.
2: Nee, te verstoffen.
0: 75 jaar is volgens mij de Nederlandse televisie vandaag.
2: Het is wel zo dat de manier van televisie kijken is echt afgelopen. Hè? Vroeger had je natuurlijk gewoon zo'n beeldbuis staan. Ja. Maar tegenwoordig zit je op je iPadje of op je telefoon.
0: Ja, is de televisie nog onmisbaar in het,
2: zeker
0: in het gezin? Dat, want dat was natuurlijk vroeger, dat was echt een...
2: Op zaterdagavond natte haren, ja. naar de tv kijken.
0: Dat was gewoon echt je zaterdagavondbesteding. Ja. En dan eerst de gids erbij op schoot om te kijken wat er allemaal kwam. Ik bedoel, mijn ouders die hadden echt nog zo'n marker erbij liggen. En er werd in de tv-gids werd aangegeven voor die week wat er gekeken moest worden.
2: Op zaterdagavond, kijk, weet je, we zeggen wel eens vroeger was alles beter. Maar ik had Fred Oster.
1: Nou, ik zie hier het eerste programma wat er ooit uitgezonden is, was... De Toverspiegel, een toneelstuk. Maar dat is wel grappig, dat kan je niet voorstellen. Er waren toen maar 500 televisietoestellen in Nederland.
0: Dat is 75 jaar geleden.
2: 500.000?
1: Nee, 500. Waardoor er naar schatting uiteindelijk 100.000 mensen... Wat, dat zat natuurlijk allemaal bij elkaar.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Er waren gewoon maar 500 televisies in heel Nederland.
2: Ja.
1: Ik denk dat, dat er inmiddels huishoudens zijn... waar dat alleen al in een huis staat.
2: Nou, hoeveel televisies hebben jullie thuis?
1: Drie. Eén in de woonkamer en in de slaapkamer.
2: Maar jij lijkt me ook zo'n type nieuws.
3: Jij hebt
0: ook, ja, ik heb er ook vijf.
3: Vijf?
1: Ja, vijf.
0: Vijf, ja.
3: Ja, we
1: dus jullie hebben al, zeggen, dan zit je, ik heb er drie jullie, dus wij hebben al met z'n drieën 13 televisietoestellen. Er waren er toen, 500. Ja,
2: maar jullie zijn natuurlijk ook op de slaapkamer, hebben jullie natuurlijk eentje.
0: Ja.
1: Waar, in die staat bij ons op de slaapkamer, dat ding staat nooit aan.
2: Nee.
1: Dat is echt verspilde energie.
0: Ja, ja, oh, dat stond gisteravond nog aan.
1: Ja?
0: Ja, serieus. Ja,
3: nou, daar heb ik altijd een discussie, want ik vind het lekker om op de slaapkamer te kijken.
0: Ja.
3: En Emiel vindt dat niet leuk.
1: Nee, vind ik ook niet.
3: Dus ja, dan staat hij uiteindelijk ook nooit aan bij ons.
2: Maar heerlijk, lekker.
1: Maar dat vreemd.
0: Ik heb ze nu alle 5 tegelijk aanstaan.
1: Ja, maar ze zitten allemaal in stopcontact en op stand-by. Ja. Dus die vreten gewoon het hele jaar stroom.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Zonde, man.
2: Maar onze luisteraars hebben geen 5 televisies per huishouden.
0: Nou ja, als jij kinderen hebt... Dan is
3: op de slaapkamers van de kinderen hebben wij...
0: Dat staat natuurlijk ook vaak een tv. En televisie is natuurlijk niet meer zoals vroeger kost een televisie. Ja, wat zal die gekost hebben?
2: Dus nou, een knappe tv. Nee, je echt, bij mijn ouders was als eerste van de laan een kleurentelevisie.
0: Ja, maar dat was echt een ding.
2: Er kwamen echt mensen kijken.
1: Nou, ik kan me nog herinneren dat ik ben al een aantal keer bij jou thuis geweest. Jij hebt ook echt nog lang zo'n ding met een beeldbuis gehad.
0: Ja, ja,
1: ja, maar echt. Ja, dat geeft het mooiste beeld. Oh, ja. Die doe ik echt niet weg. Dat je echt dacht, je moet bijna een uitbouw aan je huis bouwen.
2: Ik heb een uitbouw op een gegeven moment.
1: Omdat de achterkant van die tv
2: voor de kinderkamer.
1: Moest.
2: Ik zei, nee, ik zet de beeldbuis hier.
0: Maar tegenwoordig, je koopt echt een goede televisie voor.
1: Ja, maar
0: 200-300 euro op je goede televisie.
1: Zeker.
0: Dus ik denk dat veel kinderen, ja, die kijken inmiddels ook geen televisie meer. Maar
1: nee,
0: die
1: zitten allemaal op een telefoon en een iPad.
0: Ja. Maar hij staat er wel te pronken op de slaapkamer. En wij zijn natuurlijk met deze radioshow, zijn wij ook op televisie.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook een ding.
1: Zeker. Absoluut, man. Leuk.
0: Ja, dus even.
3: Dus kijk vooral.
0: Even zwaaien naar iedereen thuis. Maar we gaan later vanochtend even met de koningin van de kijkcijfers. En ook een beetje de tv-kenner van Nederland. Tina Nijkamp gaan wij het even hebben over 75 jaar televisie. Want wat waren nou echt de hoogtepunten? Wat waren nou de 5 meest iconische tv-momenten?
1: Ze heeft een lijst gemaakt, hè?
0: Ja, zij is al. Ze is echt al weken aan het aftellen.
1: Ze is al 74 jaar aan het aftellen.
2: Nou, zoals ze maakt vanaf het begin natuurlijk.
0: Maar ze maakt vandaag de top 5 bekend. Ga even voor jezelf naar. Nou, wat is wat jou betreft het meest iconische tv-moment? Zometeen hoor je de...

0: hoorde hier in de 538-ochtendshow. 6:54. Net even over eerste televisie. En op het moment van die eerste uitzending die vandaag precies 75 jaar geleden plaatsvond, waren er in Nederland 500 tv-toestellen.
1: Ja.
0: Nou, inmiddels is het gemeen goed geworden. En wij kwamen tot de conclusie dat Florentine heeft er 5. Ik moet eerlijk bekennen.
1: Jij hebt er ook 5.
0: 5 toestellen thuis op staan.
1: En dan krijg je altijd baas boven baas.
0: Ja, want Michael die belde even. Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel heb jij er thuis staan?
2: 6.
3: Ach, 6?
0: Ja.
4: Waar staan die?
2: Naar de slaapkamer sowieso.
1: Ja.
2: En op zolder. Daar hebben we een dartbaantje en een lekker tv'tje erbij. En bij het strijken uiteraard.
1: Ja.
2: En als klap op de vuurpijl in de tuin ook. Lekker bij het barbecue en zo.
0: Ja, maar die snap ik wel. Ja, dat begrijp ik. Wel...
1: Maar hangt die...
4: Maar gaat het niet roesten dan en zo?
2: Ah, nee, lekker toch? Lekker met voetballen en zo en lekker eten erbij.
1: Maar jij hebt zo'n veranda-achtig ding dan?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, gezellig, wel in de zomer en zo. Altijd wel leuk.
0: Ja, is toch heerlijk? Je hebt groot gelijk, ja, als het kan.
1: Maar
0: ja,
1: even eerlijk, Michael, hoe vaak staan die kringen aan?
2: Nou, dat valt wel in menen, wat jullie zeggen. Die jeugd kijkt veel minder tv. En nou krijg mijn zoon straks voor zijn verjaardag een PlayStation. Oh, ik ben op de radio natuurlijk.
0: Maar hoe oud wordt hij?
2: Hij luistert ook geen radio. Dan zal het iets meer worden. Maar het valt inderdaad wel tegen. De jeugd kijkt bijna geen tv meer. Het is allemaal op de telefoon. Maar wij missen niks in ieder geval.
1: Okay.
0: Maar met sport is het lekker toch? Dat je in de tuin...
2: Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Hij staat altijd wel op de achtergrond aan, zeg maar. Beneden of boven. Ja, het lekkerste vind ik op de slaapkamer. Toch wat Florentino zei. Gewoon lekker op bed even tv kijken.
1: Moeten we andere dingen doen man in de slaapkamer?
3: Nee, dan,
2: als hij uitgaat.
1: Oh.
0: Nou, of je zet een ander programma op. Ja, nee, duidelijk Michael.
1: We noteren 6 en dan kijken we vanzelf wel of zich iemand aandient.
0: Die daar overheen gaat.
1: Dan moet je niet zeggen, ik heb een mediamarkt.

0: Ik denk voor heel iets anders. Nou, dat zo meteen hier.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Door mijn namen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7.000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1.

0: weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeze liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
7: In harmonie.
6: Zoals.
7: Ik heb je kat opgesloten.
8: In de wasmachine.
6: Of.
7: Ik heb water gemorst.
8: Over je laptop.
6: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprek.
5: We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws?
5: Tip van 538.

0: info op 538.nl.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat hij anders een broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
3: een duet.
2: Oh ja.
3: Ik ben ook zwanger.
2: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
8: Welkom.
7: Weet wat te doen.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ja, goedemorgen. Vandaag in het binnenland wat mistig. Daarna de zon afgewisseld met stapelwolken. De temperatuur is 19 tot 21 graden vandaag. En dan de situatie op de weg momenteel. Rick met het overzicht.
12: En op de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij havens 6200. 14 minuten vertraging. Ander op de A28 Hogeveen-Assen. Bij Ruinen ongeval gebeurd en de vertraging 16 minuten.
11: Het is 6:45 geworden en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een middelbare school in Zwijndrecht roept ouders op om met hun kinderen te praten over geweld onder scholieren. Aanleiding zijn filmpjes op social media waarin tieners worden mishandeld, vernederd en gefilmd. Dat schrijft regiozender Rijnmond. En de ter dood veroordeelde Christa Pike verkeert nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende medische zorg. De 50-jarige Amerikaanse vrouw zou gisteren in de staat Tennessee geëxecuteerd worden, maar dat mislukte dramatisch. Haar advocaat omschrijft de executie als een marteling. En het Nederlands elftal is gisteren in de slotfase tegen Griekenland ontsnapt aan de eerste nederlaag onder bondscoach Xabi. Ja, na een 2-0 achterstand bij rust eindigde het Nations League duel in 2-2.
12: Ja. Over die executie, wat voor manieren hebben ze daar?
14: Spuiten.
11: Maar ze hebben de elektrische stoel hebben ze nog. Ze hebben het vuurpeloton wordt nog toegepast.
12: Ja,
11: ze hebben ook nog een
12: ophanging.
11: Een doding door een verstikking met, ik dacht.
13: Nee, geen verhanging.
12: Gas.
11: Ja, met een soort gas. Dan stik je langzaam. Dat zijn een aantal methodes. Ja, okay.
13: Ja, zij wilden eigenlijk het vuurpeloton, maar dat kreeg
14: ik denk
13: ze.
14: dat ook het meeste.
11: Dat gaat wel het snelst, denk ik.
14: Denk het ook, ja.
13: Het kabinet gaat toch voorkomen dat 850.000 Nederlanders belasting betalen over spaargeld en beleggingen. Na felle kritiek uit de Tweede Kamer worden de plannen aangepast. Ja, minister van Financiën Ilko Heijnen gaat dus terug naar de tekentafel. Hop, de hele hervorming.
14: Dringen bij die tekentafel.
13: Alle hervormingen gaan ruim 36 uur na de lancering. Hup, weer de prullenbak in. De kleine spaarder mag niet geraakt worden. Dus zij hebben geluk. Maar de grote spaarder wordt daar tegen waarschijnlijk zwaarder aangepakt.
14: Ja.
13: En moet meer belasting gaan betalen. Maar ze gaan eerst nog even broeden over een nieuw plan.
11: Ik heb het idee dat niemand er meer iets van begrijpt hoe het zit. Dat box 3 is zo ingewikkeld. Het was al ingewikkeld, maar dat is nu nog veel ingewikkelder geworden.
13: Ja, het is alweer de tweede dag van Stoptober. Stoppen met roken natuurlijk. En het aantal rokers onder volwassenen daalt gelukkig wel. Maar de zorgen over rokende jongeren die nemen wel toe, omdat 40% van de 18 tot 29-jarigen rookt of vaped. Maar er zijn gelukkig ook mensen die deze maand een poging doen om te stoppen. Zo ook deze vrouw. Na 50 jaar is het gelukt.
11: Ja, vorig jaar heeft zij meegedaan aan
14: Stoptober.
11: Nou, dat hoor je ook meteen.
15: Ik heb 55 jaar gerookt en ik ben vledig jaar met Stoptober gestopt met roken.

0: beetje het gezicht, hè?
1: Ah, ja, het is het gezicht. Ja. En er is ook nog een gouden tip, namelijk bellenblazen.
0: Bellenblazen?
2: Dat uitblazen geeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat je met een sigaret doet.
0: Ah, je moet bellenblazen. Ja.
3: Dan heb je maar meestal zijn er ook van die BN'ers, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we Patty Braart bijvoorbeeld, Koen-Pieter van Dijk. Dat zijn, dat zijn de ambassadeurs van Stoptober. Okay.
0: Ik wist eigenlijk niet dat Patty nog rookte. Ik dacht dat hij al lang gestopt was.
1: Ja, dat dacht ik eigenlijk ook.
0: Ja. Of zou je haar gewoon naar voren hebben geschoven van... joh, doe jij even net alsof je weer gestopt bent?
3: Nee,
0: ja,
3: ik
4: zag van de week, voor mij draagt zij een pruik.
0: Een pruik? Patty?
4: Ja.
0: Oh.
4: Ik zag
1: Extensions
4: voor mij...
1: Extensions misschien?
4: Nee, er werd gewoon echt een pruik opgezet.
1: Oh, ja.
0: Maar dat zou zij kaal zijn, nee, toch?
3: Waar was dat dan?
4: Voor mij zat ze bij Shownieuws of zo. En dan zat ze in de visagie en er ging zo'n pruik op.
3: Waar zat je bij die visagie?
4: Nee, het was op het...
0: Dat werd gefilmd, dat er een pruik op werd gezet.
3: Oké.
0: En het was niet voor Make Up Your Mind.
4: Nee.
1: Ah, bijzonder.
0: Hey, we hadden het net even over die televisies. En we hadden een luisteraar aan de lijn die met 6 televisies op de groepen kwam. Maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. Kees die meldde zich nog even. Kees, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij bent echt een tv-adept, want je hebt nog meer televisies in huis.
3: Hey, joh.
5: Ja, wij hebben er 7.
0: Maar 7?
4: Maar waar staan die in hemelsnaam?
5: Nou ja, ik heb 3 pubers in huis zitten, dus die hebben alle 3 een tv in de slaapkamer.
0: Ja.
5: 3 de woonkamer op kantoor.
3: 4, 5.
5: Ja, nou, daar gaat het
4: uit. Ja, dat zijn er 5. Woonkamer, kantoor, 3 pubers.
5: Ja, we hebben zelf ook een slaapkamer.
3: Ja, 6.
5: En 3 kinderen, dus 4 slaapkamers.
3: Ja.
4: Oh, oké.
5: In kantoor en in keuken. Ja.
4: Ja, ja.
0: Oh, in de keuken ook nog. En kom je aan 7, ja.
3: Maar staat er bijvoorbeeld al, eten jullie in de keuken of niet? Of heb je nog een aparte eetkamer?
5: We hebben wel een aparte eetkamer.
3: Ah, oké. Want ik kan me voorstellen, als je in de keuken ook eet... Het is ook niet gezellig, hè, tijdens het eten de tv. Ja.
4: Oh, juist wel.
0: Ja, als je alleen bent, is het wel lekker om de tv aan te hebben.
4: Ik eet met de tv aan, altijd.
5: Nou ja, en die kinderen zitten vooral te streamen op de slaapkamer, zeg maar. Ja. Die kijken dan niet echt meer tv, maar ja.
0: Ja, dus ze gebruiken het scherm om hun telefoon uit te vergroten, eigenlijk.
5: Ja.
3: Oké, 7 zitten we.
0: Dan denk je, nou, dat is...
1: wat daar nog overheen komt.
0: Reinier, goedemorgen.
3: Oh.
6: Ja, goedemorgen.
0: Hoeveel tv's heb jij in huis dan?
6: Ja, wij hebben er toch echt 8.
3: Onmogelijk.
0: Maar heb jij zo'n groot gezin? Waar staan ze allemaal?
6: Nee.
3: Woon je op Paleis Soestdijk?
6: Nee, ook niet. Ook geen groot gezin. Maar ja, we beginnen eigenlijk in de tuin. Ja, daar hebben we een mooie overkapping. Daar hebben we er eentje. Dan, als je dan naar de keuken loopt, vinden we het ook altijd fijn om in de keuken te kijken.
3: Ja, dat is 2.
6: Ja, en dan hebben we 2 kinderen. Die hebben er allebei 4. Een op de kamer.
4: Ja, dat is 4.
6: Ik vind het zelf ook leuk om op de slaapkamer
3: 5.
6: Te kijken.
0: Ja.
6: Ja, de woonkamer heeft
3: 6.
6: Er 1.
0: Ja.
6: En dan hebben we nog een game room in het huis.
3: 7.
0: Okay. Ja.
6: Ja, en als ik aan het werk ben op kantoor, vind ik het ook fijn om te kijken.
0: Ja, dat zijn er.
1: Daar kan je niet overheen.
4: Nou...
3: We gaan het maken. Dus we zetten er 8. We noteren er 8.
0: 8 televisies. Oké, Reinier, mooie ochtend. Even een kleine rondleiding door het huis van Reinier, maar er staan dus 8 televisies.
4: Heb jij er meer? Is inmiddels onderweg.

0: Ja. En Magnetic hier in de 538-ochtendshow. Ja, we hadden dus net, was het Reinier? Wie had werkt aan de telefoon? Die had acht televisies in huis.
1: Ja.
0: Dat was
1: kantoor.
0: Reinier en Kees, die hadden we nog eventjes aan de lijn. Dat ging van 7 naar 8. En Erik, die meldde zich nog net eventjes op de valreep. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij denkt, 8 televisies, daar ga ik overheen. Ik toep over.
2: Ja. Ja.
0: Hoeveel heb jij er staan?
2: Ik dacht 12, maar het zijn er 13.
3: Maar dan heb jij een hotel of zo.
4: Heb jij een hotel?
3: Dat is flauw.
2: Nee, echt niet.
4: Heet je van de valk van je achternaam? Nee, toch?
2: Ook niet. Nee.
0: Maar even, 13 televisies?
3: 13?
2: Ja. Twee kinderen.
3: Twee kinderen.
4: Twee kinderen. Oh, dat was sowieso.
3: Dat zijn twee tv's.
4: Ja.
2: Ja. Nee, laat ik zo. We hebben de zolder, we hebben 3 logeerkamers.
3: Zo.
2: Op elke logeerkamer staat een tv.
3: Oké, dat zijn er dus 5. Plus je 2 kinderen.
2: Dan hebben we in feite op de eerste etage hebben we onze eigen slaapkamer, 1 van de 2 kinderen. Ook elke slaapkamer heeft een tv.
3: Ja, dus dat is 7 in totaal.
4: Ja.
2: Op diezelfde etage nog een badkamer, daar zit ook een tv.
3: Oh ja. 8, ja.
2: In spiegelbeeld, want dan kan je in de spiegel kijken en dan zie je de tv achter je.
3: Ja.
2: Dan hebben we de woonkamer.
3: Ja, 9.
2: We hebben de speelkamer.
3: 10.
0: De speelkamer? Beneden.
4: De speelkamer.
2: Voor kinderen. Ja. Voor de kinderen. Oh. Ja.
3: Nee, nee. Die andere is op zolder.
2: Nee, in de kelder. Dus we hebben de woonkamer. Ja. Dan hebben we de speelkamer. Dan hebben we de keuken.
3: Die
2: hangt boven de open haard. Dan hebben we de strijkkamer. Als een vrouw staat te strijken, kijkt ze ook tv.
3: Ja, strijkkamer.
0: Ja, strijken is ook.
2: Dan hebben we een kantoor. En daar maak ik meestal dat we daar als we presentaties draaien. Maar dat ding kan ook als tv gebruikt worden.
3: Ja, 13.
2: Dan het werkdeel van het kantoor. Ja, daar hangt ook een tv.
3: Ja, we zitten al op 14, hè?
2: Ja, nou, nog sterker, er komt er nog één bij in de kelder. Ja, daar hangt een heel groot doek. En daar is een beamer. En inderdaad, en daar kijken we voetbal op.
0: Ach. En je hebt de jachtkamer, heb je nog niet eens meegenomen?
2: Nee.
3: En in het zwembad?
2: Nee, ook niet. In het zwembad ook niet. Buiten geen tv.
0: Maar even, Erik, jij woont niet in een rijtjeshuis, nee.
2: Nee, dat klopt.
0: Maar waar staat jouw huis, als ik vragen mag?
2: In Laren. Ah. Ik ben de buurman van de Bonte Paard.
3: Oh,
0: dan zit je wel op een leuk plek.
3: Ja, prachtig.
2: Ja.
0: Tof dat je verbelde, man.
3: Nou, hier gaat niemand
0: meer overheen. We zitten op 15 televisies, Erik. Staan ze wel eens allemaal tegelijk aan? Dat zal toch
3: niet. Ik kan me ook voorstellen
2: dat kan niet.
3: Dat de mensen in jouw buurt ook wonen zeggen, joh, zou het lekker zijn als Erik de tv's uitzet? Dan kunnen wij slapen, want jij verlicht dat hele...
4: Jij bent die eentje al goed voor 3 graden opwarming.
0: Dat er geen woningen gebouwd kunnen worden, dan komt omdat het net vol zit door al die tv's van jou, Erik. Nou, leuk dat je gebeld hebt. Een mooie dag vandaag.
2: Heel fijn. Hoi. Fijne uitzending.
5: Hoi. Lekker. Niet te geloven.
0: 15 televisies. Nou, daar gaat denk ik niemand meer overheen. Wij staan klaar voor Lekker naar de Wekker. We hebben weer 3 liedjes voor je paraat. En aan jou de vraag, welke moeten we zo meteen draaien? Laten we even beginnen met de verjaardag van Moose T. Die is vandaag 60 geworden, dus een mooie leeftijd. Hij had ooit een hele grote hit met het liedje Horny. Dus de eerste optie vandaag, Horny 98 om helemaal precies te zijn. Want zo heette het liedje. Moose T scoorde daar een grote hit mee. Dan, in het jaar 2003, zendt RTL 4 op deze dag de eerste aflevering uit van de reality soap rond de Bouwers. En de begintune van dat programma zou een giga-hit worden, namelijk...

Deze had ook niet misstaan als vreemde een natuurlijk. Nee, ja. Maar dat is hij niet. De tweede optie is dus vandaag heb je even voor mij van Frans Bauer uit de serie De Bauers. Als je die straks wil horen, dan moet je maar even een 2 deze kant op sturen. Dan is je stem.

0: altijd. Ja, dat is waar. Ja. Frans die heeft nog een geweldige imitatie van La Fuente gedaan ook. Die is sensationeel. Dus dit is optie 3.
1: De vreemde eend.
0: En dan is de grote vraag, wat moet het worden vandaag? Ja. Wat is wat jou betreft de leukste van deze platen? Zullen we ze nog even op een rijtje zetten? We hebben dan Moes 3, dat is de eerste optie. We hebben als optie 2 het liedje van Frans Bauer. Heb je even voor mij uit de Real Life Show. En optie 3, de vreemde eend, La Fuente. En ratatatatatat, enzovoort.

0: Voor jou, ik dacht, omdat we de vreemde eend erbij hebben. Moes, die was vandaag de eerste optie. Horny, optie 2. De Bouwers, heb je even voor mij. Want, vandaag was de eerste aflevering van de Real Life Soap rondom Frans Bauer. En optie 3 was La Fuente met Ratata. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Zoetermeer.
1: Jazeker.
0: Jazeker. Schade-expert.
1: Ja, klopt.
0: Yo, maar doe je dat voor de verzekering, dat je bij de mensen thuis komt?
1: Nee. Ze komen bij ons aanrijden, de vrachtwagens dan, zeg maar. En dan moet ik de schade bepalen en dan offertes voor maken. En dan, als het grote schade zijn, komt er ook nog een expert langs.
0: Oh ja. En dan moeten we
2: bepaald worden. Specifiek voor vrachtverkeer.
1: Ja, klopt.
0: En dan is altijd de grote vraag, gaan we hem repareren of is hij totaal los?
1: Ja, dat ook toch.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja. Leuk man. Tenminste, het lijkt me best interessant werk.
1: Ja, zeker. Ja. De ene schade is nog groter, mooier dan de ander, zeg maar.
0: Ja. Hey, en het is bijna weekend. Zijn er nog wilde weekendplannen?
1: Jazeker, het is aankomend weekend natuurlijk 3 oktober en dan gaan we naar Leiden. Leiden is ontzettend. Ja. Haring en Wittebrood.
0: Leuk man.
1: Jazeker.
2: Maar zit je daar dan het hele weekend? Overnacht je daar of is het een dagje?
1: Nee, we gaan vanavond al heen en dan gaan we hutspot eten. En dan blijven we tot, tot een beetje, denk rond 12 uur. En dan gaan we naar huis en morgen om 6 uur staan we in de rij voor de Haring en
2: Wittebrood. Zo.
0: Maar kom jij oorspronkelijk uit Leiden dat je er
3: heen gaat?
1: Ik ben er wel geboren.
0: Ja.
1: En ik heb er even gewoond. En ik woon nu in Zoetermeer, lekker vlakbij het werk, zeg maar.
0: Ja, maar is het, als je niet uit Leiden komt, is het dan toch leuk om erheen te gaan? Of zeg je, nou, het is wel echt een feestje voor de mensen die daar vandaan komen?
1: Nee, het blijft altijd leuk. En ik zou er echt een keer heen gaan. Dat is echt, dus middags hebben we hier een grote optocht op zaterdag. En dat is ook heel mooi.
0: Ja, ik hoor altijd alleen maar goede verhalen over.
3: Ik was vorige week nog in Leiden.
0: Fantastisch. Maar ga jij naar het Ontzet ook komen?
3: Jazeker.
0: Oh, kijk. Nou, komen jullie elkaar nog tegen. Hé, René, wij hadden vandaag 3 liedjes hadden wij klaarstaan. Wij kunnen Moes T kunnen we instarten. Wij kunnen Frans Bauer kunnen we instarten. En we kunnen ook voor La Fuente gaan. Maar de vraag aan jou is, wat moet het worden?
1: La Fuente.
2: Ja, lekker voor vrijdag, man.
0: Ja, dat snap ik ook wel eigenlijk.
3: Ratata. Leiden zeggen ze niet Ratata, maar Ratata.
1: Ratata, echt met de rollen air.
3: Ratata.
0: Wil jij hem in groen of paars, de badjas?
1: Doe maar groen.
0: Gaan we voor elkaar maken. Hij komt je kant op. En ik zou zeggen, veel plezier in Leiden dan komend weekend.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: Oké, dan de winnaar vandaag, de vreemde eend. Oh, I'm like...

0: Ja, je voelt hem altijd al een beetje aankomen op vrijdag als de vreemde eend wordt ingestart. Dat wel eens de winnaar zou kunnen worden. Dat was vandaag ook niet anders, want de meeste stemmen waren voor La Fuente en Ratata. Zometeen vervolg van de ochtendshow. We hebben dus even contact met Tina Nijkamp, want de televisie is jarig vandaag. Exact 75 jaar geleden werd de eerste uitzending op de Nederlandse tv, Nederland 1, die werd uitgezonden. Onze broertje is het eigenlijk, hè, de televisie, is jarig. Zometeen even Tina met haar top 75 die zij heeft gemaakt. Als het gaat om de meest belangrijke tv-momenten, de meest iconische tv-momenten in die 75 jaar televisie. Ze heeft een top 75. We nemen de top 5 even met erdoor. Dus maak je geen zorgen, we gaan ze niet allemaal langs. En ga voor jezelf even na wat voor jou dan het meest iconische tv-moment aller tijden was.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïne-shakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What do you want? I'll give you all.
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
16: Balen zeg. Koffie?
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor
3: Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
3: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Nee, ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
28: 538 Nieuws.
29: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft een brief gestuurd naar ouders vanwege geweld onder scholieren. Op social media gaan filmpjes rond waarin jongeren elkaar mishandelen en vernederen. Volgens de school zijn ook hun eigen leerlingen betrokken, schrijft regiozender Rijnmond. Er komen nu extra lessen over respect, groepsdruk en online gedrag. Tienduizenden geplande nieuwbouwhuizen dreigen er voorlopig niet te komen omdat er geen plek is op het stroomnet. Op sommige plekken kunnen daardoor tot 40% minder huizen worden gebouwd. Brancheorganisaties trekken in de Telegraaf aan de bel. Zelfs huizen die al zijn verkocht kunnen vertraging oplopen omdat er simpelweg geen stroomaansluiting is. En Zuid-Korea dreigt met maatregelen tegen Oekraïne over 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Seoul wil excuses van president Zelensky omdat hij had verklapt dat de 2 zijn uitgeleverd aan Zuid-Korea. En volgens Zuid-Korea zijn er juist afspraken gemaakt om dat geheim te houden. Wat voor maatregelen het land wil nemen, dat is niet bekend. Gaan we naar het weer. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel hangt vanochtend nog dichte mist, code geel daar. Verder vandaag buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan naar de vingers.
30: Ja, Rieke weet waar.
0: Begin op de A4, Den Haag, Rotterdam bij Den Hoorn. 11 minuten vertraging. A15, Ridderkerk, Oostvoorne bij Havens 62, 110 minuten. En de laatste is de A28, Hogeveen-Assen bij Ruinen 21 minuten.
31: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
32: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
33: Het eten is klaar, aan tafel.
34: Zo, dat ziet er lekker uit.
35: Ja,
36: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
32: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
37: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
38: 538. De 538 stemmenjacht.
39: Dit is de stem uit koffer 5.
40: Zielig. Weet jij al wie het is?
38: Speel mee.

0: Het wel. Nee. Het, moet je wel. Je moet en goed produceren en goed opnemen. En wel gewoon daar even werk in stoppen.
1: We rijden met je mee. Wacht.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
2: Komt er uit de film?
3: Ja, dit komt uit Shrek.
2: Ja, zeker.
3: Ja, leuk. Shrek 2 volgens mij zat het
2: erin. Ja.
3: Het is vandaag de 2e van oktober en nieuws deze ochtend is dat het Nederlands elftal gisteravond ontsnapt is aan de eerste nederlaag onder de bondscoach Xabi. De eerste zou dat dan zijn. In Thessaloniki werd gespeeld tegen de Grieken. Nederlands elftal begon heel zwak in de eerste helft, stond 2-0 achter met rust. Maar uiteindelijk zorgde na het verlaten van de kleedkamer Virgil van Dijk en Tijani Reinders alsnog voor een comeback. Onze bondscoach is schuldbewust.
4: Watching the game in the first half, we did so bad, so bad. I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well.
3: Oh jee, he confused the players in some positions. Dat is niet best. Dat je op een gegeven moment dus de aanwijzingen waren zo ongelooflijk onsamenhangend dat niemand begreep wat ze moesten doen. Nou was het ook wel, in die eerste helft was niet om aan te gluren.
2: Niet te geloven. Ik heb nog nooit zo'n slechte wedstrijd gezien van Nederland zelf.
3: Dit was niet best, nee. Herman van der Zand stond gisteravond voor de start van De Slimste Mens stil bij het overlijden van Paulien Cornelissen.
5: Ja, deed hij mooi.
3: Ja, deed hij zeker mooi.
5: Goed.
3: Zij was natuurlijk jurylid van de quiz. Woensdag werd het programma vanwege haar overlijden niet uitgezonden. Vanavond zijn daarom twee afleveringen achter elkaar te zien. En dit was zoals Herman van der Zand daarbij stilstond.
6: In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
3: Ja, mooie woorden van Herman van der Zand.
2: Die, zo hoorde het eigenlijk.
5: Joep van het Hek had ook een... voor mij is dat bij Eva Jinek. Dacht ik, die had ook nog een soort column geschreven.
3: Oh, dat ook
5: een
3: prachtig.
5: Prachtig.
3: Ik moest toch wel even slikken toen ik gisteren... de reactie van de man van Paulien Cornelissen ook zag. Die had gereageerd met een paar... hele mooie... Het is eigenlijk een soort column ook die hij aan haar gewijd. Dat hij vertelde van... er lag ook een brief in mijn bureau. Die lag al heel lang en daar stond op... voor als je weet nooit geloof ik dat de tekst was. Ja. En die moest worden geopend op het moment dat zij er niet was. Oeh. En die had hij 's nachts om 12 uur opengemaakt.
2: Hebben jullie een thuis zo'n soort afscheidsding?
3: Nee.
7: Nee. Jij wel?
2: Nee. Ik heb wel een brief, maar... Ja.
3: Eigenlijk zou je het, als je dit zo hoort, zou je het eigenlijk... Ja, je wil er helemaal niet over nadenken. Nee, maar eigenlijk zou je het moeten doen.
2: Nou, hebben jullie bijvoorbeeld een testament?
5: Nee.
3: Ja.
5: Heb ik ook niet.
3: Ja, heb ik wel,
5: Nee.
2: Het is toch raar dat je geen testament hebt.
3: Nou, het is helemaal niet leuk om daarmee bezig te zijn. Maar het is wel belangrijk
2: dat je het voor je kinderen goed wil regelen.
3: Ja,
7: maar mijn gezin bestaat natuurlijk uit twee gezinnen.
5: Samengesteld gezin.
7: Ja, dus dan moet je wel een testament opmaken. Ja, ja, dat is wel verstandig.
3: Nou, het is sowieso wel handig hoor, om een testament te hebben. Ja. Het is wel als je bij de notaris zit en je krijgt te horen wat de regels allemaal zijn. Het is veel ingewikkelder dan dat veel mensen denken. Ja, je hoopt dat je er helemaal niet mee te maken krijgt.
2: Je krijgt er mee te maken.
3: Maar ooit komt de dag dat je inderdaad... En dan denk je bij jezelf, shit, had ik het toch maar even iets beter geregeld. Ja. Of de... Degene met wie je bent. VVD-Kamerlid Wendy van Eck, die maakte gisteren een opvallende verspreking toen ze het over de rente had. En dat maakt nogal een verschilletje.
8: Want waar de rentestanden lange tijd laag waren, zien we deze nu oplopen. De komende 6 jaar betaalt de overheid in totaal bijna 100 miljoen euro aan rente. U hoort het goed. 100 miljard.
3: Mooi, hè? Die ging vrij snel omhoog, die rente. 13 over 6.

0: Even een blik op de weg. Hoe is daar, Rick?
1: 6 files. En de file met de meeste vertraging op de A28 Hogeveen-Assen. Bij Ruinen, 19 minuten.
0: Ja, hou even rekening. Op sommige plaatsen kan het op dit moment mistig zijn. Dichte mist komt voor. Daarna komt de zon erbij. Ook wat stapelwolkjes. En de temperatuur vandaag komt uit tussen de 19 en

0: Sheeran en over Pat Graffiti in de 538 Show, waar 19 over 7 op de klok staat en wij een goedemorgen wensen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Wordt er nog iets gevierd vandaag?
0: Nou, en op verjaardag? Ja, sowieso. Verjaardagen worden er gevierd. Maar toch een bijzondere verjaardag die wij vandaag mogen vieren. Eentje waar we allemaal wel een keer mee te maken hebben gehad. Omdat er gewoon één bij ons in huis staat. De Nederlandse televisie bestaat 75 jaar. Het was op 2 oktober 1951 dat de eerste officiële tv-uitzending in Nederland te zien was. En sindsdien is er nogal wat veranderd. En daarom dachten we misschien wel even leuk om daarover te praten met de tv-kenner Tina Nijkamp. Natuurlijk ook de kijkcijferexpert. Tina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Want een ontzettend veel impact gehad, denk ik, de invoering van de televisie in Nederland. Sowieso wereldwijd.
2: Ja, ik denk dat het wel voor iedereen een heel belangrijk medium is geweest. Het is een massamedium, maar het heeft ook echt, echt de wereld veranderd. En het is voor heel veel mensen ook een hele goede vriend of vriendin, zoals je het wilt, geworden. Voor mij in ieder geval wel. Het is me al mijn hele leven een van mijn beste vrienden. Omdat het er altijd is, in goede en in slechte tijden.
0: Ja, is dat de magie van de televisie?
2: Ja, dat vind ik wel, ja. Het is, dat hoor je ook best wel veel mensen zeggen. Als je je verdrietig voelt, dan zet je de televisie aan. Dat kan je troosten. En als je blij bent, dan kan het je ook vreugde geven. Het zorgt voor verbinding in heel veel gezinnen. Dat je samen naar de televisie kunt kijken. Dat je over van alles kunt praten met elkaar. Dus het is voor heel veel mensen, denk ik, wel heel belangrijk geweest. En natuurlijk ook voor de nieuwsvoorziening. Heel veel mensen die komen via de televisie aan hun nieuws. Heel lang nieuws, natuurlijk ook social media. Maar je bent echt geïnformeerd door de televisie. En zo is de wereld tot ons gekomen. Hele belangrijke nieuwsgebeurtenissen die we eigenlijk via de televisie hebben gezien voor het eerst. En anders hadden we dat nooit. Hadden we alleen de krant en de radio. Maar de televisie heeft ook beeld erbij gebracht.
0: Maar voor iemand die zo van de televisie houdt, moet het natuurlijk ook pijnlijk zijn om nu te zien dat de populariteit van het apparaat in huis steeds kleiner wordt.
2: Ja, dat is wel, dat doet mij wel een beetje pijn. Maar goed, ik moet ook eerlijk zeggen, de wereld verandert altijd. En televisie zal denk ik wel altijd blijven bestaan. Al moet ik zeggen dat ik het dit jaar wel heel erg
3: Gaat hard achteruit, toch?
2: Oh, wauw, dit jaar is het echt. Ik schrik elke ochtend eigenlijk weer van die kijkcijfers.
3: Nou ja, jij zegt heel vaak, publiceer de cijfers van vorig jaar en van nu. En als je bijvoorbeeld naar de talkshows kijkt en zo, er zijn echt wel een paar honderdduizend mensen gewoon verdwenen of zo, links en rechts.
2: Ja, dat klopt. Zeker, je ziet gewoon, als je het met een jaar geleden vergelijkt, dan zie je ook amusementshows die opeens, de beste zangers bijvoorbeeld, die opeens 300.000 kijkers minder hebben. Ja, ik schrik daar wel van. En dan kun je zeggen, het ligt misschien, dit jaar is de inhoud iets mindere cast of zo. Maar dat is het natuurlijk niet alleen. Nee. Het geldt voor echt heel veel programma's. Dus we kijken, vooral de jeugd natuurlijk, is helemaal op social media en ziet vooral snippets eigenlijk van televisie uit. Maar wat wel zo is, is dat televisie nog steeds ook, dat we ook op social media snippets zien van televisie. Dus bijvoorbeeld B&B voor Liefde. Heel veel mensen kijken dat eigenlijk via social media, via allemaal kleine stukjes. Maar dat is natuurlijk wel een televisieprogramma. Dus het is nog wel heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk nog steeds voor adverteerders om hun producten aan de man te brengen. Omdat het dus een massamedium is. Je bereikt in één keer, kun je, zoals gisteren, de kijkcijfers zijn er nog niet. Maar Griekenland, Nederland is natuurlijk door zeker 1,5 miljoen mensen bekeken. Ja. In één keer kun je dan als adverteerder, heb je een hele grote groep mensen. Dus het zal nog wel heel belangrijk blijven. Maar het valt niet te ontkennen dat we met z'n allen toch ook heel vaak naar de streamingdiensten kijken. Of zelfs de televisie uitzetten.
0: Ja, maar toch al 75 jaar in onze huiskamers. En jij hebt een top 75 gemaakt van de meest iconische
3: TV-momenten.
0: Jij begon eraan toen dacht ik, Tina, je hebt jezelf wel even een klus op de hals genomen. Jij moet toch op een gegeven moment bij nummer 34 gedacht hebben, zijn we op de helft.
2: Ja, klopt. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik inderdaad op de helft was, dacht ik, Jezus, wat ben ik aan begonnen. En je ziet ook, als je die filmpjes ziet, je ziet me eigenlijk steeds een beetje vermoeider kijken. Is dit al afgelopen? Maar ik zei ook net tegen mijn man, ik zei, oh gelukkig, het zit erop.
0: We vieren eigenlijk vandaag twee dingen.
2: Ja, precies. Hey, maar daar ga ik ook een taartje op eten. Ja.
0: De laatste vier van die top 75, die heb jij nog niet bekendgemaakt. Zullen we die dan samen even doornemen? De vier meest iconische tv-momenten. Is dit volgens jou of is dit een algemeen?
2: Nee, het is volgens mij. Okay. Is volgens mij. Okay. Kijk, het zijn wel momenten die voor heel veel mensen heel hoog zullen staan. Dus daar heb ik wel naar gekeken. Want bijvoorbeeld nummer 4. Zal ik het al zeggen?
0: Ja, maar wat is nummer 4? Ja.
2: Nummer 4, bijvoorbeeld toen was ik nog niet eens geboren. Mies Bouwman met Open het Dorp.
0: Oh ja, even een stukje voor de mensen die het niet kennen.
4: Ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Heel hartelijk dank. Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen.
0: Ja, een geëmotioneerde Mies Bouwman. Ja, we kennen het fragment denk ik allemaal wel. Wat was het? Het was er werd geld ingezameld, toch?
2: Ja. Het was eigenlijk de eerste grootste inzamelingsactie ooit. En het was voor het dorp. En het was een woonvoorziening voor mensen met een lichamelijke beperking. In Arnhem was dat. Ja. En daar ging zij dag en nacht voor inzamelen. En dat is dus gelukt. Het bestaat ook nog steeds. En het is belangrijk voor de televisiegeschiedenis geweest. Omdat we daarna natuurlijk, want dat is dus in 1962, toen bestond televisie pas 11 jaar.
0: Zo.
2: Daarna hebben we natuurlijk heel veel inzamelingsacties nog gehad. Vooral bij rampen eigenlijk. Maar die was eigenlijk de eerste.
0: Heb jij gegeven toen, Rick?
5: Nou, het is in mijn. Nee, ja, maar Mies Bouwman was natuurlijk wel. Ik was sowieso een icoon.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Dat was de nummer 4. Dan hebben wij op nummer 3, Tina.
2: Ja, de nummer 3 was de eerste mens op de maan, Neil Armstrong.
0: Oh ja.
2: En dat was in de nacht in Nederland. Daar hebben we misschien ook een fragment van.
0: Zeker.
6: It's one small step for man.
0: De beroemde woorden daar op de maan van Armstrong.
2: Ja, klopt. En dat was in de nacht van 20 op 21 juli. Maar ook Nederlanders hebben daarnaar gekeken. En dat was natuurlijk, hoe vaak hebben we dit fragment wel niet gezien? Dat is natuurlijk heel bijzonder. En het wordt ook zelfs betwist, hè. Is dit wel echt? En weet ik veel wat allemaal. Maar het is dus wel echt een iconisch televisiefragment. Daarom staat het op 3.
0: Op 3, dan de nummer 2.
2: Ja, dat is een doelpunt van Marco van Basten. 1988 is de enige keer dat we natuurlijk wonnen. Nog wel op mijn verjaardag overigens, 25 juni 1988, werden we Europees kampioen. En Marco van Basten die schoot de bal vanuit een hele mooie hoek.
0: Wat een schitterend doelpunt.
7: Van Basten.
8: Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja. Niet te geloven, zoals hij die bal uit de lucht opvakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt.
0: Je krijgt toch nog steeds kippenvel als je
3: via de telefoon, hè?
0: Ja, Theo Rijtsma, de legendarische woorden.
2: Ja, ik mis ook wel commentatoren als Theo Rijtsma, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het echt waanzinnig hoe dat...
0: We hebben Wiese van de Goot.
3: Van de Goot, dat vind ik wel echt een sensatie.
2: Ja, we hebben Wiese. Ja, maar Theo Rijtsma is voor mij toch altijd de nummer 1 nog steeds.
0: Ja, en dan de echte nummer 1. Wat was het meest iconische tv-fragment, tv-moment van de afgelopen 75 jaar, Tina?
2: Ja, ik denk toch wel dat heel veel mensen live zagen dat... het is een heel vreselijk moment. Dat we live zagen dat het tweede vliegtuig... dat de Twin Towers invloog. Nee. Dat hebben heel veel mensen live gezien. En dat je bij zo'n ramp, zo'n grote aanslag... dat je daar live bij bent, dat is natuurlijk...
0: Bizar.
2: En dat is dus ook wat televisie doet. Dat je live bij dingen bij bent. Dat je daar deelgenoot van wordt op die manier. Dus vandaar dat het op 1 staat.
0: 11 september 2001.
9: Goedemiddag. Twee vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Het gebeurde precies 1 uur geleden. Volgens de eerste berichten zijn er 6 doden en zeker 1000 gewonden. In de gebouwen werken 100.000 mensen. Het gaat vrijwel zeker om een aanslag. Een Palestijnse groepering die DFLP heet, claimt verantwoordelijkheid.
0: Ja, dat was toen het eerste nieuws dat binnenkwam.
10: Dat was zo heftig.
0: En ik kan me herinneren dat volgens mij RTL was als eerste omroep, had eigenlijk in de gaten van we moeten hier live over gaan uitzenden.
2: Ja, het was ook echt wel in die tijd dat je dus echt live verslag kreeg per minuut, zeg maar, wat er gebeurde. Dus dat klopt, RTL was er heel snel bij. Ik woonde toen zelf in Australië, daar was het ook echt... het was natuurlijk in de hele wereld, overal, iedereen ging voor de televisie zitten om te kijken wat er zich live wereldwijd om het wereldtoneel afspeelde. Dus het was vreselijk moment.
10: Iedereen weet ook nog precies waar je was op dat moment, wat je deed.
2: Ja. Ja, precies. Dus je wist meteen en je ging ook meteen televisie kijken. Wat je ook deed, je rende naar de televisie om dat te volgen.
0: Ja. Dit is hem dan in ieder geval de top 4. De volledige top 75 is bij jou op de socials terug te kijken. En doe dat even, want er is een hoop tijd in gaan zitten.
2: Klopt. Doe het alsjeblieft. Dan heb ik het niet voor niks gedaan. Maar ik weet niet of ik het nog een keer ga doen.
0: Tina, fijn dat we je even mochten bellen. Geniet van deze dag. En de tv, zoals je al zei, die zal er nog wel even blijven.
2: Zeker. Nou, jullie ook een fijne dag. Okay.

0: 538 om 2 minuten over half 8. Met zo dadelijk bij ons live te gast in deze radioshow. Suzanne en Freek, die hebben een nieuwe plaat en die komen ze zo meteen voor het eerst live spelen op de Nederlandse radio. Florentien, die heeft het laatste nieuws.
1: Ja, op date via Tinder wordt straks veel makkelijker voor je. Vooral vrouwen hebben er baat bij.
0: We spelen stemmenjacht met kans op

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het binnenland mist. En daarvoor is nu ook code geel op sommige plekken afgegeven in verband met dichte mist op de weg. Daarna de zon erbij, afgewisseld met stapelwolken. 19 tot 21 graden wordt het. En de files die weten te staan.
2: Vijf files beginnen op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Heerhugowaard 24 minuten. En ook problemen op de A28 Hogeveen-Assen bij Ruinen 13 minuten.
1: Het is 8 over half 8. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een huis kopen wordt straks waarschijnlijk een stuk lastiger voor mensen van 52 jaar of ouder, omdat ze minder kunnen lenen. Rabobank gaat als eerste grote bank strengere regels invoeren. De verwachting is dat andere banken ook gaan volgen. Wat mensen aan pensioen krijgen, gaat eerder meetellen en ze kijken ook naar levensverwachting. Afgelopen zomer was officieel de heetste ooit gemeten in West-Europa. De zomer dus. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graden boven normaal. Dat meldt de Europese Klimaatdienst Copernicus. En Max Verstappen heeft in een ontzettend zware eerste vrije training de snelste tijd gereden. Ja, de coureur van Red Bull Racing was een stuk sneller dan de rest van het veld, maar het ging allesbehalve makkelijk. Tinder, hè? Online dating app Tinder maakt het makkelijker voor iedereen, want Tinder introduceert group hangouts. Nou, daarmee kun je dus niet langer alleen met z'n tweetjes op zoek naar de liefde, maar je gaat als groep vrienden daten.
4: Beetje swingen.
3: Nee, dat niet. Oh. Nee. Oh. Je gaat als groepje gewoon mensen die je leuk vindt. Yeah. Dus je kan met een vriendin, een gewone vriendin, kun je op Tinder, dan kun je aansluiten, kun je een groepje vormen. Yeah. En dan ga je met een ander groepje bijvoorbeeld een date, bijvoorbeeld bowlen of zo. Dan kun je een activiteit. En twee groepen kunnen elkaar dan meeten en dan kunnen ze de liefde vinden.
1: Oh.
3: En dan wordt de drempel wordt gewoon wat verlaagd.
4: Ja, ook nog, zo handig. Dat is de drempel verlaagd.
1: Op zich is natuurlijk wel als je.
2: Ja. Wat ouder zijn.
1: Als je met vier vriendinnen vier vrienden ontmoet, dan is de kans dat er één van die vier dat die elkaar leuk vinden, is natuurlijk wel
2: een stuk groter.
1: Die is wel een stuk groter. Ja, ergens snap ik het wel.
3: Dus het is vrouwen die vinden het best wel eng om te gaan tinderen, om één op één een date te gaan organiseren. Ja. Maar dit, nou ja, misschien werkt het.
1: Nou ja, wie weet is het inderdaad de oplossing. Flo, dankjewel even, want we moeten ook nog stemmen afspelen.
5: De 538 Stemmenjacht.
1: Jelmer die is namelijk voornemens om eventjes €10.000 te winnen op deze vrijdagochtend. Goedemorgen, Jelmer.
6: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, wij gaan zo meteen nog een keer naar de stem luisteren. Dan is het moment dat jij de naam die jij in je hoofd hebt mag gaan noemen. En dan ben ik wel even benieuwd hoe zeker je van je zaak bent.
6: 50-50.
1: Oh, dat is.
6: Gewoon met een kleine.
1: Ja. We gaan luisteren naar de stem in koffer 5.
7: Sier.
1: Ah, we hebben hem al zo vaak gehoord. Of haar, want dat weten we niet eens. Maar wie denk jij dat het is, Jelmer?
6: Ik denk dat het Kim Veenstra is.
1: Kim Veenstra?

0: jammer.
1: Je hebt het gehoord. Het is helaas niet het juiste antwoord.
0: Nee,
1: inderdaad. En dat betekent dat jij geen 10.000 euro wint. We klappen hem eigenlijk weer een beetje dicht, zo voor je neus. We doen je wel, jammer, als een soort van troostprijs, doen we je een reiskoffer cadeau van de Postcode Loterij.
0: Aardig. Super lief, dankjewel.
1: Dat dan weer wel. Verder spelen is het enige dat je kan doen als je toch nog geld wil winnen.
0: Dat gaan we doen, dankjewel. Okay,
1: mooie dag, jammer. Die ging voor Kim Veenstra, dat is dus niet goed. Zij staat inmiddels op de site bij de foute antwoorden. Check maar even welke namen genoemd zijn. En speel zelf mee, hè, met Stemmenjacht. Dan kun jij 10.000 euro winnen via de app of de site.
2: De 538 Stemmenjacht.

0: Nou, ik moet zeggen, we zitten vanochtend best lekker in de liedjes die uit films komen. Want ook deze plaat kwam volgens mij uit. Niet uit die Mr. Bean-film.
1: Ja, zeker.
0: Ja, daar zat hij in.
1: Ja, maar dat, met die TGV.
2: Vonden jullie Mr. Bean leuk?
3: Ja, vond ik grappig.
0: Ja.
1: Dus als je ik vond Mr. Bean fantastisch.
0: Toen het uitkwam was het geweldig. Als je het nu ziet is het een beetje...
1: Ik kan nog steeds genieten van dat filmpje dat er met zijn hoofd in die cocoon zit. En dat hij, dat is, laten we zeggen, dat zijn die kleine sketches, weet je wel, niet de speelfilm.
0: Nee, en er wordt dat echt een woord
1: ingesproken. Dat is een horloge en ja, heerlijk man. Je kan het uittekenen.
0: Die parkeergarage en zijn auto.
1: Altijd goed.
0: Zo grappig. Jongens, het is 7:15 en wij hadden natuurlijk al de hele week aangekondigd dat ze hier vandaag zouden zijn. En ze zijn er
1: ze
0: ook.
1: Ze zijn er ook.
0: Live bij ons in de studio, ja. Suzanne en Freek.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En wat fijn om jullie hier te zien.
5: Ja, fijn dat we hier weer mogen zijn.
0: Ja, nee, altijd welkom, dat weten jullie. Ja, dan allereerst om even die vraag die... ja, ik vind het vervelend om te moeten stellen, maar ik ben toch heel benieuwd. Hoe gaat het met jullie en hoe gaat het ook met jou, Freek?
5: Het gaat goed met ons allebei en ook met mij. Dus ik voel me goed en dat is heel fijn.
0: Ja, ja, je zal er gek van worden dat iedereen de hele tijd maar die vraag aan je stelt.
5: Nou ja, ik vind het ook lief van mensen dat ze met me en met ons meeleven. Dus geen enkel probleem. Nee, het gaat goed, dus ja.
0: Dat vind ik oprecht fijn, fijn om te horen. Er is nieuwe muziek. Daarom zijn jullie vandaag hier. Ik kan me voorstellen dat er gebeurt zoveel in jullie leven. Ook met de kleine die er is natuurlijk. Dat je ook genoeg materiaal hebt om uit te putten als het gaat om inspiratie voor nieuwe muziek.
5: Ja, absoluut. Ja, het afgelopen 1,5 jaar heeft het leven ons veel gebracht, zeg maar, qua onderwerpen. En daar hebben we veel woorden van op papier kunnen zetten. En dat heeft geresulteerd in wat we hier vanochtend kunnen bespelen.
0: Ja, is dat dan ook als dat hoor je natuurlijk vaak, hè? Dat als er een hoop gebeurt in je leven, dat je als muzikant dat je echt aanstaat. Dat je gaat vlammen, dat er ontzettend veel uit je vingers komt. Is dat bij jullie ook het geval?
3: Ja, er komt heel veel uit. En je hebt het vooral ook heel veel nodig om heel veel achter je instrument te zitten of zo. Ik weet niet, ik heb gewoon meer dan ooit achter de piano gezeten om gewoon dingen eruit te laten komen. En alsof ik mijn gevoelens ook een beetje verwerk door achter dat instrument te zitten en te zingen. Dus dat heeft ons ook geholpen. De muziek is in dat opzicht ook echt een pijnstiller voor onszelf.
0: Ja.
3: Dat is heel fijn dat je dat dan hebt.
0: Zo heette de nieuwe single Pijnstiller. Jullie stonden in mei, hebben jullie 10 keer hebben jullie de Ziggo Dome even Gelredome, hebben jullie plat gespeeld.
1: Die is nu van jullie toch ook?
3: Die
1: hebben
3: we nog gekocht.
1: Die hebben jullie gewoon, die is nu. Dat is jullie oefenruimte geworden.
5: Ja, klopt. Ja. Ja.
3: Voorbij, weet je wel.
0: Maar hoe kijk je daarop terug? Dat is toch...
1: Sensationeel was dat toch?
5: Dat was echt geweldig. Ja, het was zo bijzonder omdat we ook niet wisten wat we konden verwachten. Omdat we nog nooit in het stadion hadden gespeeld. Er was een hele bijzondere sfeer met al die mensen daar. En het leek heel groot, maar tegelijkertijd ook heel intiem. Dus we hebben er een soort van een beetje heimwee wel naar.
0: Maar de heimwee, dat klinkt bijna alsof er...
1: Dat hij alweer geboekt is.
5: Nee, dat echt nog niet. Maar dat komt ook omdat we het album wat we op 13 november uit gaan brengen... daar staat ook wat kleinere muziek op. En ook iets meer akoestisch wil ik niet zeggen, maar iets organischer. En dat past wat ons betreft niet direct bij een stadion. Het was gewoon heel bijzonder om dat te mogen doen.
0: Ja, en een waanzinnige eer dat je dat gewoon 10 keer voor elkaar krijgt.
5: Ja, bizar.
0: Dan zit ik wel even tegen, als je 10 keer het Gelredome vol kan krijgen... dan is hoe vaak moet je dan de arena gebruiken om datzelfde te doen? Dat zou natuurlijk ook nog... Ja, ik wil nergens op vooruit lopen.
3: Het is groter dan de Gelderdome.
0: Ja, Roxy Dekker doet het ook, toch?
5: Ja, klopt.
3: Ja, heel cool.
5: Geweldig dat ze dat
0: doen. Dat is wel waanzinnig, toch? Maar is dat dan, als je daarna zit te kijken... dat je elkaar een keer op de bank aanstaart van... dromen kan altijd, toch?
5: Ja, dromen kan altijd, maar het is niet per se van hoe groter, hoe beter of zo.
0: Dat is absoluut waar.
5: Ja, en we willen er wel voor waken dat het ook nog intiem blijft. Ja. En dat klinkt heel gek in een stadion, maar...
3: Wat ik heel fijn vind aan de Gelredome was voor ons heel fijn dat er een dak op zit. Waardoor je met lampen al vanaf het eerste liedje eigenlijk ook heel klein of heel groot kan gaan. En dat vind ik zelf heel leuk. Ja. Maar ik zeg nooit, hè? Nee. You never know.
0: Nee, jullie hebben laten zien dat het inderdaad in een stadion heel intiem kan zijn. Want dat was het zeker tijdens die concerten. Pijnstiller, je zei het al, zo heet de nieuwe plaat. Er komt ook een nieuw album aan. Dat is eigenlijk gewoon 13 november komt die uit.
5: Klopt inderdaad. Die heet ook Pijnstiller. Dit is de titeltrack die we hebben uitgebracht. En wat ik zei, het gaat over alles wat het leven ons het afgelopen 1,5 jaar heeft gebracht. Dus liefde, maar ook nieuw leven. Onze kleine Sef die ons voor het eerst ouders heeft gemaakt. En moeilijke dagen, maar ook hele mooie momenten. Want het afgelopen jaar was ook heel mooy. Dus dat zit allemaal in dit album, in deze 10 liedjes.
0: Ja, en dus ook in dit liedje dat we nu gaan horen voor de eerste keer live gespeeld op de Nederlandse radio. Suzanne en Freek en... Pijnstiller.

0: Sanne en Freek. Pijnstiller!
1: We krijgen alleen maar waanzinnige reacties.
0: Ja, dit, is, dit raakt mensen, omdat ze natuurlijk ook jullie verhaal kennen en horen dat het terugkomt in dit liedje. En herkenbaar ook voor heel veel mensen wordt hier gestuurd.
2: Dus, nou, dankjewel, dat is mooi.
0: Hey, dan hebben wij nog een kleine verrassing voordat jullie doorgaan. Want jullie hebben een drukke dag vandaag. Maar jullie gaan hier wel de studio verlaten in de wetenschap dat jullie de komende week hier op 538 de hele week de allerbelangrijkste plaats zijn. Namelijk de 538 Favorite!
2: Wow.
3: Hey. Wat lief, dankjewel jongen.
2: Geweldig.
0: Dus die kan je mooi nog even in je zak steken.
2: Wauw, dankjewel.
3: Heel bedankt.
0: Waanzinnig leuk dat jullie hier waren vanochtend. En wij hopen zeker tot snel. Nou ja, 13 november denk ik dan zo. Want dan is het sowieso.
3: Dat kan wel zo, ja.
4: Gelijk af dan.
0: Dan is er een heel nieuw album.
2: Dus lijkt ons gezellig.
0: Ja, en als het eerder kan, altijd welkom jongens.
2: Leuk, dankjewel.
3: Ja,
0: fijn dat jullie er waren. Suzanne en Freek hier bij ons in de studio. Dit is de 538 ochtendshow met zometeen onder andere Stemmenjacht en meer in het vervolg.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
12: in harmonie.
11: Zoals,
12: ik heb je kat opgesloten.
13: In de wasmachine.
12: Ik heb water gemorst
13: over je laptop.
11: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538 en een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
13: een duet.
11: Oh ja.
13: Ik ben ook zwanger.
11: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
13: Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
4: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-out fase van de WK-kwalificatie.
6: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
13: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: 538 Nieuws. 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Brussel is irritatie ontstaan over uitspraken van justitieminister David van Wil. Hij koppelde het stopzetten van de Europese miljoenensteun aan Sierra Leone aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. De Europese Commissie spreekt dat tegen en zegt dat de steun niet wordt betaald omdat er technische problemen zijn. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Politie kwam ze op het spoor door een tip van een inlichtingendienst, dat meldt de Duitse krant Bild. Die zegt ook dat ze online met elkaar spraken over een aanslag met wapens. En Max Verstappen is goed begonnen aan het Formule 1 weekend in Maleisië voor de grote prijs van Bahrein. Hij reed de snelste tijd in de eerste vrije training en liet de rest ruim achter zich. Makkelijk was het trouwens niet. Het oude asfalt op Sepang is vuil, geeft nog weinig grip en is ruw, waardoor de banden extra snel slijten. Dat meldt het AD. Gaan we naar het weer. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel hangt vanochtend nog wat dichte mist. Verder vandaag buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Dankjewel Florentien. Dan de files zeg. Ik weet waar ze staan.
17: Begin op de A9, Amstelveen, Alkmaar bij Heer Hugo Waard. 25 minuten. Dan de A20, Hoek van Holland, Gouda bij Krooswijk. 29. En de laatste is de A28, Hogeveen-Assen bij Ruinen. 13 minuten.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond.
19: Algemene voorwaarden van toepassing.
20: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
20: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: De 538 stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 5.
29: Sier.
28: Weet jij al wie het is?
27: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
28: Druk op de knop in de 538-app.

0: Swims en Mr. Know-It-All.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Voor deze vrijdagmorgen, het is de 2e van oktober. Gisteravond kwam het Nederlands elftal in actie. Een uitwedstrijd in Thessaloniki tegen Griekenland in de Nations League. En uiteindelijk was het een zeer zwak oranje dat zich liet zien op het veld in de eerste helft. 2-0 gingen ze de kleedkamer in met rust. Uiteindelijk kwam het toch nog goed in de tweede helft. Denzel Dumfries maakte 2 doelpunten die allebei werden afgekeurd.
3: Het was natuurlijk wel duidelijk dat je de eerste helft gewoon moest vergeten. En dat je de tweede helft opnieuw moest beginnen. Want dit is niet de manier hoe we wilden beginnen. Dus ja, dat hebben we gezegd. En complimenten naar elkaar. Hoe wij dat dan omdraaien. Met de hoofdjes niet laten hangen, maar gelijk doorgaan. En dus, ja, dat is part of the process.
0: Ja, uiteindelijk dus toch vlak tegen het einde nog.
4: Dumfries werd tijdens dat interview werd hij nog boos. Was onwijs rumoerig in die catacomben.
0: Oh, was hij kwaad, ja?
4: Dat hij op een gegeven moment, voor mij stond hij met Noah Falen of zo een stukje interview te doen. Dat hij echt zoiets, hij vroeg echt van, joh, kan iedereen even... Maar hij kan zo boos kijken.
0: Ja!
4: Die blik van hem, jongen.
5: Je schrikt je kapot.
0: Het is niet als hij inderdaad...
4: Hij was zo geïrriteerd.
0: Als hij zijn boze ogen opzet.
4: Mooi stukje.
0: Beert Dekker, die kreeg woensdagavond bij de tafel van Gert de vraag of ze wel eens iets geks had meegemaakt in haar auto. Nou, daar had ze wel een bijzonder verhaal over.
6: Ik moest een keer zo nodig plassen en toen dacht ik, ah, ik haal het tankstation echt niet meer. Echt super pijn en toen zag ik een bakje aardbeien op mijn andere bijrijdersstoel en toen dacht ik, die aardbeien moet eruit. Ik moest gaan plassen, dus ik trok zeg maar heel ongemakkelijk mijn broek naar beneden. Maar toen zag ik dus dat die vrachtwagenchauffeur erop keek. Toen dacht ik, ja, ik wil niet naakt nu gefilmd worden en op social media rondgaan. Toen heb ik soort van een dekentje over mijzelf gelegd en ben ik in mijn bakje gaan plassen.
7: En dan heb je dat bakje veilig weggezet daarna?
6: Nou, dat ging niet...
7: Dus het is van die gaatjes.
6: Ja, dat is vreselijk.
0: Ja, een aardbeienbakje is misschien niet het handigste bakje.
5: Nee, ik geloof dit hele verhaal niet.
4: Ja, 100%. Ja,
0: ik denk bij Britten.
4: 100%.
5: Ja, dat denk ik geloof er helemaal niks van.
0: Ik heb zomaar het vermoeden dat dit echt waar is.
4: Ik dat denk dat niet ook. Ik denk dat zeker vrachtwagenchauffeurs dat er in alles gepist wordt in de auto. In flessen, in zakken.
0: Ja, ik weet zeker, je ziet als vrachtwagenchauffeur, je ziet hele gekke dingen voorbij komen.
5: Zou je denken?
0: Ja, dat weet ik zeker. Ja. Je hebt natuurlijk, je kijkt heel mooi van bovenaf zo al die auto's in.
4: Je ziet alles gebeuren.
5: Ja, maar jij denkt een beetje seksuele achtergrond.
0: Ook. Maar ook mensen die lekker uit hun neus zitten te eten. Van alles. En dan laten we even weten, vrachtwagenchauffeurs, als jullie wel eens gekke dingen hebben gezien onderweg. Wij vinden het leuk om te horen. En dan, dit is wel grappig. Bij Vandaag Inside was de man opgevallen dat Matthijs van Nieuwkerk in zijn nieuwe podcast reclame moet maken.
4: Klopt, ja.
0: Maar dat is een beetje ongemakkelijk op het moment dat hij het moet doen. Zullen we even luisteren naar een fragment?
8: Even een time-out in dit gesprek. We gaan straks vanzelfsprekend verder met dit gesprek. Maar wij kunnen bestaan en we konden dit beginnen. Dankzij een sponsor. En onze sponsor is Bamigo. Bamigo is ondergoed. En zij zijn enthousiast over ons. En dat vinden we ontzettend fijn. En dat maakt het mogelijk dat we dit nog, ik hoop, heel lang kunnen doen.
0: Ja.
4: Maar de vraag is ook, zit Matthijs nou ook in Bamigo boxershorts daar de podcast te presenteren?
0: Dat moet toch wel?
4: Wat gek is dan, want hij zegt op een gegeven moment, Bamigo is, vindt ons leuk, is blij met ons of zo. Maar hij zegt,
0: en wij zijn blij met Bamigo.
4: Dat zegt hij niet. Luister maar, hij zegt alleen, Bamigo is blijkbaar blij met ons.
0: Zegt hij dat niet?
4: Nee.
8: Bamigo. En zij zijn enthousiast over ons. En dat vinden we ontzettend fijn. En dat maakt het mogelijk dat we dit nog...
4: Het is heel eenzijdig.
0: Nee, die zit daar gewoon in zijn bureau.
5: heeft iemand van ons...
4: Bamigo?
0: Nee, dat zijn van die bamboe
4: Het is heel, voor mij, klimaatneutraal.
5: Het schijnt een geweldige onderbroek te zijn. Ja, ik zou zeggen Bamigo.
4: Wij zijn enthousiast over jullie.

0: Isn't it ironic? Alanis Morissette hier bij 58. Het is de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen, de 2e van oktober. En bij ons op de verjaardagskalender prijkt de naam van een vriend van de show.
1: Nou, wat ik wel mooi vind, is dat deze persoon waar Jelte straks voor de deur staat, laat maar zeggen, op de dag dat televisie ook 75 jaar bestaat, dat dat samenvalt.
0: Ja.
1: Het een hoort duidelijk bij het ander.
0: Zeker. Ja. Hij, want het is een hij, hoort zeker op die televisie thuis. Een zeer bekend en vertrouwd gezicht. En daar waar de televisie de 75 aantikt, tikt deze persoon de 50 aan.
1: Oh, serieus?
0: Dus ook een mooie mijlpaal.
1: Ja.
0: Voor ons reden te meer om Jelte even die kant op te sturen. Het is een beetje, in zijn geval, ook een koekje van eigen deeg.
1: Oh!
0: Jelte, goedemorgen.
2: Dat is het. Goedemorgen Tim, ja dat is het zeker, want we gaan eigenlijk de verrasser verrassen.
0: Oh.
2: Hij wordt vandaag 50. Hij is normaal gesproken degene die altijd op zondag bij mensen met de thuisprijs langs gaat.
0: Ja.
2: Weet je wel, degene die thuis meespelen.
0: Oh. Ja, ja.
2: En dan mensen verrast, weet je wel, dan staat hij op de stoep en dan ja, vaak met een boel confetti en een boel gedoe. Maakt hij mensen ongelooflijk blij, maar ja, wel altijd onaangekondigd. En ik dacht, dat gaan we hier ook gewoon even doen. Hij wordt 50 vandaag.
1: Waar ik heel benieuwd
2: Hij ziet Abraham.
1: Is dat, dat de kandidaat waar de persoon vaak voor de deur staat, die komt of in onderbroek naar beneden, of in een badjas, of het is altijd op een onmogelijk tijdstip.
2: Ja, het is 7:15, dus ik ben heel benieuwd hoe die er op dit moment bij zit of staat. En of hij thuis is. Maar ik hoorde al heel hard gelach uit het huis komen en meezingen. Dus ik denk dat ze zitten te luisteren.
0: Oh, dat zal niet anders. Even voor alle duidelijkheid. We hebben het over Winston Gerstanovic.
1: Ja.
0: Of Gerstanovic, dat is maar net hoe je de klemtoon legt. Jelte, moet je aanbellen of hoe werkt het daar?
2: Nee, ik sta voor een hele mooie poort midden in het Gooi. Prachtig, prachtig huis hier. Ik denk als je hier de straatprijs wint, dan hoef je het niet met heel veel mensen te delen. Maar ik ga aanbellen. Ik heb aangebeld, jongens.
0: Ja. Maar dan ben ik benieuwd. Ik weet niet. Ja, Winston heeft zijn kinderen volgens mij. Dus die is wel vroeg. Die is vroeg aan het leren.
2: Goedemorgen.
3: Jelte!
2: Oh, je ziet mij op een camera, denk ik. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Winston, kom even naar buiten als je wil.
3: Ik doe het hek open.
2: Oké, top. Dankjewel.
1: Nou, dat is al heel wat. Je mag
2: het hek gaat open, jongens.
1: Nou, dat bellen we over een uur terug.
2: Even kijken, hoor. Kijken of ik naar binnen mag. Ja, het is wel een stukje. Ik ga mijn klok 2 keer verzetten. In de tocht naar de voordeur. Even kijken. Ja, hij is aangekleed. Goedemorgen, Winston. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens. Hey, Jelte. Hey, goedemorgen. Hi.
2: Gefeliciteerd.
4: Leuk. Jezus, daar voel ik eindelijk eens hoe dit zelf is.
2: We komen jou met de 58 ochtendshow feliciteren en je overvallen. Hoe is het om zo overvallen te worden?
4: Nou, ik moet zeggen, je zegt dit nu en op dit moment, nu jij dit doet, denk ik, oké, zo voelen die mensen zich dus altijd. Ik ben blij dat je me niet onderspuit met een confetti-kanon.
2: Nou, dat hebben we zo vaak misgegaan gaan bij jou, dat ik dat durf ik niet meer.
4: Ja, dat mag niet meer na die ene avond, hè, weet je nog?
2: Oh, ja. Dat mag ook echt niet meer.
4: Nee, dat mag echt niet meer. Hé, wat leuk, jongens.
2: Gefeliciteerd, je bent 50 geworden.
4: De helft van 100 stuurde iemand vanmorgen, dat is wel pittig, hè?
0: Oei.
2: Ja, dat is pittig. Heb je er tegenaan gehikt?
4: Ja, gek genoeg eigenlijk wel. En nu het zover is, denk ik, ja, moet eigenlijk blij zijn dat ik zo 50 mag worden.
2: Ja, want hoe stond je vanmorgen op? Hoe voelt het 50-jarig lijf?
4: Nou, het is grappig. Als je 50 bent en je voelt je 34 in je hoofd, merk je gelijk dat je lichaam dat toch wat anders ziet. Maar ik ben goed opgestaan. Ik ga er een hele leuke dag van maken. Ik ga allemaal leuke dingen doen. Ik ga zo even lekker een beetje sporten en ik denk dat het gewoon een hele leuke dag wordt. En ik moet zeggen, ik vind dit wel een hele leuke verrassing. Zeg.
2: Ik
4: ben blij dat je niet zo'n pop in de tuin hebt gezet.
2: Nou, daar ben ik nog mee bezig geweest. Maar ik denk, als ik het in zo'n tuin zet, dat valt allemaal weg tegen al die andere dingen hier.
4: Zie je niet, bedoel je?
2: Nou, dan moet je echt gaan zoeken. Er wordt een soort speurtocht naar zo'n pop.
4: Nee, ik vind het echt hartstikke leuk dat jullie er zijn. Bloemetje bij. Hè,
2: ja, ik heb een bloemetje mee. Maar ik heb nog iets, Winston. Kijk, want het is natuurlijk zo dat jij geeft ook altijd weg wat er dan in de studio is gewonnen.
4: Ja.
2: Ik dacht, dat moet ik dan ook doen bij jou.
4: Oh, leuk. Wat is er gewonnen in de studio?
2: Nou, ik ga het niet opschrijven, maar het begint met een 5.
4: Oké.
2: Dan komt er een 3.
4: Een 3, maar ik denk dat ik het weet.
2: Het is de 58 badjas.
4: Wat geweldig, ik zie hem. Ik ga hem aandoen, jongens. Oh, wat cool, kijk eens.
5: Ja, deze is top, zeg.
2: Kijk, hij gaat meteen aan, de badjas gaat meteen aan. En hoe ziet het weekend er verder uit? Ben je zondagavond weer gewoon op tv?
5: Ik ben zondagavond gewoon weer bij iemand thuis aan het aanbellen. En hopelijk doen ze open. Weet je wat nou zo leuk is, hè? Dat vraag ik eigenlijk elke keer. We doen het bijna 25 jaar. En iedereen weet op dit moment wel dat die zondagavond, als Miljoenenjacht loopt, een moment is dat die deur open kan gaan. Ik snap niet dat je dan niet confetti bij de deur hebt staan. Weet je, de hele shebang.
2: Jij roept eigenlijk mensen op, zet het vast klaar.
5: Het is toch hoe
4: het hoeft geen schrikmoment meer te worden. Het zou zo mooi zijn als de mensen gewoon gelijk op de bank springen. En, maar goed, we gaan het weer zien. Aanstaande zondag is het weer zover. En voor de rest maak ik er gewoon een feestweekend van. En denk dat het heel laat gaat worden vanavond.
2: Namens de hele 538 ochtendshow, ongelooflijk gefeliciteerd met je verjaardag. En fijn dat je er was.
4: Ik ben hier heel blij mee namens de hele familie. Ook deze paarse badjas, die gaat niet meer uit.
2: Hij staat je geweldig.
4: Dankjewel jongens, heel attent. Merci.
0: Jelte, dankjewel. En de Winston, hartelijke groeten namens het hele team. Het jaren vandaag. Winston Kerstanovic is vandaag 50 geworden. Mooie leeftijd. Ja. 6 voor half 9. Dit is de ochtendshow met Lost Frequencies.

0: Lost Frequencies. Live it all bij 58. Het is de ochtendshow voor deze vrijdag. Met verderop in het programma natuurlijk nog Peter Heerschop. Die hebben we zo rond 9:15 hier in de show. En dan blikt hij eens even rustig terug op de afgelopen week. Waarin een hoop is gebeurd. Verder natuurlijk het laatste nieuws van Florentien.
1: Slippers en crocs kunnen gevaarlijk zijn.
0: En koffer 5 staat nog steeds opengeklapt. 10.000 euro zit erin. En wie weet gaat dat er zo meteen uit.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
11: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
12: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
10: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor

0: feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
4: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
3: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
4: Ja toch?
3: Kijk op wakkerdier.nl.
5: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Ja, goedemorgen. Het weer voor vandaag. In het binnenland wat mistig. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken en 19 tot 21 graden de temperatuur. En de files die weet Rick te staan.
8: Het is erg rustig. 5 files. Dit zijn de knelpunten. A27 Breda, Gorkum bij Werkendam 10. A27 Almere, Utrecht bij Eemnes 9 minuten vertraging. En de N223 Hoek van Holland, Delft bij Schipluiden. De vertraging 10 minuten.
7: Het is 9:03 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
9: Goedemorgen, een 22-jarige vrouw uit Naaldwijk is gewond geraakt nadat ze van haar fiets werd geduwd door een jongen op een fatbike, schrijft Omroep West. De vrouw sprak twee jongens aan die volgens haar een meisje lastig vielen. Ze liep onder meer een hersenschudding en een gescheurde bovenlip op. Een paar crocs of slippers dragen op een roltrap kan gevaarlijk zijn. Het Liftinstituut waarschuwt mensen ervoor bij RTL Nieuws. Aanleiding zijn twee recente incidenten. De schoen kan vast komen te zitten op het punt waar de treden van de roltrap in elkaar vallen. En weer winst voor Dick Advocaat en zijn Curaçao in de Nations League. In Willemstad werd Trinidad Tobago met 1-0 verslagen. Ja, het is de derde wedstrijd die werd gewonnen en daarmee ze lastig vielen. Ze liepen onder meer een hersenschudding en een gescheurde bovenlip op. Een paar crocs of slippers dragen op een roltrap kan gevaarlijk zijn. Het Liftinstituut waarschuwt mensen ervoor bij RTL Nieuws. Aanleiding zijn twee recente incidenten. De schoen kan

0: het loopt gewoon zo fantastisch goed.
1: Het fijn. Van een vriend van mij. Heeft hij de Crocs...
0: Is hij de Crocs bedacht?
1: Dick, ja.
0: Zo. Dick Crocs.
1: Dick? Nee, Dick Wijsman heet hij volgens mij.
2: Oh. Ja.
3: Die heeft ooit bedacht, ik ga van die rubberschoenen maken.
1: Ja.
2: Maar ze zijn nog wel populair ook, of...
1: Jazeker. Nou, ik heb Dick's huis gezien.
2: Ja, en, hij woont ook Dick.
1: Ja.
2: Ja, koning Willem-Alexander die heeft dinsdagavond met vrienden gedineerd in restaurant Cuisine bij Tromp in Oostvoorne. Maar het leuke was, bijna niemand heeft hem dus gezien.
0: Ach,
2: er was vooraf helemaal geen rugbaarheid aangegeven. Maar hij heeft dan wel met zijn vrienden daar gedineerd. Maar hij heeft wel het hele restaurant afgehuurd.
3: Ja, dan is het niet zo gek dat niemand hem gezien heeft.
0: Er stoppen 6 Audi's voor de deur.
2: Ja.
0: En
2: zo ging dat wel. Maar wel leuk.
0: Maar toch is dat voor ons natuurlijk heel vanzelfsprekend. Dat je zegt op donderdagavond, ik ga even een hapje eten met zijn vrienden. Maar voordat hij kan natuurlijk nooit zomaar even met zijn eigen auto naar Oostvoorne rijden. Daar een restaurantje binnenstappen.
1: In Den Haag kwamen we regelmatig tegen op de Dennenweg. En daar ging je regelmatig ook bij een...
0: Ja, maar niet toen hij koning was. Niet in zijn periode als koning.
3: Nou, hij stond bij de ballentent is hij toen opeens op.
1: Ja,
3: op zaterdagmiddag zat hij daar met het hele gezin.
1: Ja,
0: ja, maar er staat wel beveiliging voor de deur.
3: Dat weet ik niet. Dat kon je niet zien.
0: 100%.
2: Dat kan niet anders.
0: Hij mag niet weg zonder beveiliging.
1: Nee.
0: En dat is natuurlijk... Nee, ik denk niet... Ik denk als Maxima bij de HEMA gaat shoppen... dat er ook uiteindelijk voor de deur een beveiliger staat.
3: Nou, ik weet dat ze dan vaak s'avonds de winkel dichtgooien. Dan bellen zij op een gegeven moment van Maxima door kleding.
1: Gooi maar dicht!
3: Nee, dan komen ze na sluitingstijd, komen ze een uur shoppen. Ja. Dan hebben ze de hele winkel voor zichzelf.
0: Ja, ook niet leuk.
3: Nee, ja, maar dat moet wel, omdat
1: voor de veiligheid.
3: Ja, maar je krijgt natuurlijk echt een enorme oploop als zij daar ergens
0: einde
3: staan.
0: Einde van de dag zijn die rookworsten oud. Er liggen de taarten, die zijn... je krijgt wel alle liflafjes.
1: Ja,
0: je kan wel aanbiedingen pakken.
3: Ik wou zeggen, je bent wel de eerste met een nieuwe folder.
2: Ja, Sylvie Meijsdans is alweer een jaartje single. Ach, maar ze heeft de hoop nog niet echt opgegeven. Nee. 48 inmiddels.
1: Maar ze heeft inmiddels al een beetje alle miljonairs gehad.
2: Ja, maar hoe ze er nu voor staat... ze zit in ieder geval nooit op een dating-app... maar ze wil nu echte liefde.
0: Kijk.
2: Niet iets snels, maar echt een connectie die blijvend is. Uiterlijk, beroep, leeftijd, dat doet er niet toe voor haar. Ja.
0: Het gekke is toch, zij is met Rafael echt lang samen geweest.
3: Heel lang.
0: En dat eigenlijk, dat het daarna...
2: Is
0: ze gaan hoppen, weet je wel. Was het dan weer, gingen ze met die trouwen, dan was dat gescheiden, gingen ze een maand met die. En eigenlijk is het naar Rafael nooit meer een hele steady, lange relatie geweest.
1: Ik denk dat geen vent het met haar uithoudt.
3: Nou, ik moet zeggen, ze maakte nu zelf ook wel een beetje een running gag van. Want ze had nu, ik zag het toevallig van de week op televisie, ging ze vertellen, ze heeft een verrekijker dan op tafel staan.
2: Ja.
3: Ze woont aan het water.
0: Ja. Ze woont fantastisch.
3: Als ze dan een jacht voorbij vaart, dan kijk ik even of de kapitein vrijgezel is.
1: Maar moest ik wel om lachen. Denken jullie dat zij gelukkig is, ja of nee?
2: Nou, ik zou haar wel aanraden om een keer een ander soort type te nemen.
0: Ja, maar
2: want,
0: zij luister jongens, zij komt natuurlijk op feestjes en partijen. Want Rick gaat serieus, ze zal nooit met de loodgieter thuiskomen.
1: Nee,
0: want die komt zij ook niet tegen op feestjes en partijen.
3: Nou,
0: zij beweegt zich niet in die kringen.
3: Ze zal toch wel eens een loodgieter over de vloer hebben.
0: Jawel, zeker. Maar dat is natuurlijk toch hoe het is. Weet je, de koning die komt ook niet met
1: Maar ze is niet geboren als rijke vrouw.
2: Ja, maar zij werkt gewoon heel hard ook.
0: Ach.
2: En zij kan haar eigen centen prima verdienen. Zij heeft helemaal geen miljonair nodig eigenlijk. Toch? Ja, ik bedoel, daar in Duitsland is ze hartstikke bekend.
1: Zeker.
2: Daar heeft ze allemaal programma's. Ja. Als ik haar was, zou ik nu wel echt voor de liefde gaan.
3: Nou ja, wie weet komt ze die een keer tegen.
2: Ja.
3: Maar ik denk wel dat het is een ingewikkeld samenleven, denk ik, met Sylvie.
1: Ach,
3: ik denk dat zij legt de lat wel hoog.
0: Ik denk dat met elke succesvolle vrouw of man dat het ingewikkeld is om samen te leven.
1: Nou, zeker op dat niveau. Ik denk dat je namelijk gewoon agendas moet trekken. Joh, we kunnen volgende week een keertje lunchen.
3: Ja.
1: We kunnen over 2 weken een keertje gaan dineren. En voor de rest zie ik je bijna niet.
3: En ik denk ook dat zij niet graag een man naast zich heeft die succesvoller is dan zij.
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Dat vindt ze ook niet leuk. Ik denk dat ze wel iemand zoekt die wat op de achtergrond blijft.
1: Nou, dan maken wij.
4: De 538 Stemmenjacht.
3: Heerlijk. Wij gaan naar Olivia. En Olivia die komt uit Dordrecht. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Wat vind jij, want jij bent een vrouw, wat vind jij van Sylvie Meijs?
5: Mooi, sterk. Ik weet niet zoveel over haar, eerlijk gezegd.
0: Nee, dat is het ook natuurlijk.
3: Ja,
0: wij
3: mooi
0: denken
3: en sterk,
0: allemaal.
3: Maar dat zijn wel twee
0: fantastisch.
3: Mooie kwalificaties,
1: zeker.
3: Toch?
1: Ja,
5: zeker.
3: Ja. Olivia, jij gaat het spel Stemmenjacht spelen.
5: Ja, ik vind het heel spannend. Ik zit een beetje te trillen.
3: Ik hoor het ook aan je, dat je een beetje zenuwachtig bent.
5: Ja, ja.
0: Maar kunnen we iets doen om je gerust te stellen?
5: Sorry?
0: Kunnen we iets doen om je gerust te stellen? Wil je samen een liedje zingen? Of,
5: Nee, ik denk niet dat dat gaat helpen.
0: Oh.
3: Nee. Moeten we even wat ademhalen?
5: Nee, maar gewoon even het antwoord geven, dan...

0: Gewoon tempo maken.
1: Nee, sowieso een leuk weekend. Morgen ben ik voor mijn vrijwilligerswerk bij de celiakievereniging bezig. Zondag tennis. Tennissen van de kids, dus het is een leuk weekend.
2: Hartstikke goed. Kijk, fijne dingen allemaal. En misschien nog wel met een aardig zakcentje erbij. 10.000 euro. Zo. Olivia.
1: Ja, dat hoop ik. Ja.
2: Dit is de stem in koffer 5.
3: Sier.
2: En dan is daar het grote moment. Jij mag ons gaan verlossen, want wie zit er in koffer 5?
1: Oké, ik denk... Broedersbol.
0: Femke Broedersbol.
2: Femke Broedersbol. Ja. Oh, ik denk, het zal toch niet gebeuren nu dat je...
0: Je had een blackoutje.
2: Dat je naar de naam komt.
1: Ja, nou een beetje, want ik had twee namen in mijn hoofd.
2: Maar wie gaan we... Wordt het Femke?
1: Femke Broedersbol, ja.
2: Femke Broedersbol. Femke
4: Broedersbol. Het antwoord is... Fout.
2: Olivia!
1: Oh, als ik toch de andere is, ga ik echt balen. Maar goed, dat maakt niet uit.
2: Ja, ik ga niet aan je vragen welke naam dat is, dat weet jij zelf.
1: Nee,
2: maar ik hoop echt voor je dat dat ook fout is, dat antwoord.
1: Ja, ik
2: want dat,
1: ook.
2: Dat zou ongelooflijk pijnlijk zijn. Olivia, wij gaan jou wel, een soort van blij maken je wel. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Een mooie troostprijs.
1: Nou, dankjewel.
2: Alsjeblieft. Dankjewel. Je gaat een mooi weekend tegemoet, dus ik zou zeggen, ga daarvan genieten. En leuk je gesproken te hebben.
1: Ja, nou, fijne dag verder.
2: Dankjewel.
4: De 538 Stemmenjacht.
2: En wil je

0: Waarvan we met trots kunnen zeggen dat zij ooit smulschijf is geweest bij ons in de ochtendshow. En Chills in Texas. En ja, het zul je altijd zien, smulschijf. En dan prompt meteen in één keer de grootste hit die er ooit is geweest in de Verenigde Staten. 23 week op één.
1: Ze gaan een onderzoek doen in Utrecht. Er is heel veel gedoe over van die hondjes met die platte neuzen, weet je wel.
2: Dat is hartstikke slecht.
1: En nu dacht ik, ze gaan Flo, dat is misschien wat voor jou. Ze gaan puppies onderzoeken. En deze dame die is op zoek naar puppies.
3: Ik zag het, ja.
1: En jij hebt natuurlijk een puppy. Hoe oud is Bolly?
3: 6 maanden. Billy, hè?
1: Oh, Billy.
2: Oh ja.
1: 6 maanden inmiddels. Ja. Pist hij al buiten? Of?
2: Ja, dan ben je wel een puppy nog, Bolly.
1: Plast hij nog wel eens binnen?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee?
3: Nee, is eigenlijk wel goed zindelijk. Okay. Ja, nou, leuk.
1: Is het wat om je hond te laten onderzoeken?
2: Ik denk het wel.
0: Maar heeft jouw hondje ook zo'n platte neus dan?
1: Ja, nou, dat is ook wel een beetje zo.
3: Hij heeft niet echt een platte neus, want het is een toypoedel.
1: En maar die zijn toch ook
2: gekruist?
3: Ja, maar zij hebben het hier meer over echt van die Pekineesjes met zo'n plat.
0: Maar zijn dat dan die mopshondjes?
3: Dat soort hondjes.
1: Ik dacht dat
3: hij valt denk ik niet helemaal in de doelgroep van wat zij zoekt. Maar ja, wie weet.
1: Maar misschien kan hij wel psychisch ook onderzocht worden.
2: Ja, ja.
3: Het is een heel leuk hondje.
1: Ja, gedijt hij goed?
2: Neem de hond een keer mee.
3: Ik zal hem een keer meenemen.
1: Ja, maar je kan niet zomaar je hond mee naar die werk nemen.
2: Nee, man, even mee, joh.
1: Zijn er ook mensen allergisch voor honden? Hebben we reglementen hier binnen dit bedrijf?
0: Mogen geen huisdieren mee?
3: Ook niet even 10 minuten.
1: Nou, wat het is, we hadden vroeger een collega hier. Die nam zijn hond dan mee.
2: En Daniel.
1: Maar die hond, die moet natuurlijk op een gegeven moment water drinken. Ja. Weet je wel? En die hond, die dronk water uit dezelfde bakken waar wij soms kwark uit aten. Ja. En nu gaat zo'n bak natuurlijk in de afwasmachine.
0: Ja, maar dat hoop je.
1: Maar goed, dat zijn hier van die horeca afwasmachines. Die zijn 5 minuten en schoon, weet je wel. Dat je toch denkt, ja, daar heeft gisteravond die hond nog aan zitten likken.
2: Ja.
1: Ja, dat is toch niet fris?
0: Nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Maar het is, likt, prima, maar dat je dan vervolgens uit dezelfde bak moet eten. Nee. Ja.
0: Nee, het is echt streng verboden hier. Het staat ook echt in het reglement. Er mogen geen huisdieren mee.
1: Echt waar?
0: Nee, dat is absoluut niet.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, Rick, jij hebt van vroeger natuurlijk 2 hondjes gehad. Chichu en...
2: Boeddha en...
1: Boeddha en...
0: Wat was jij gek op dat diertje?
1: Wat was dat een leuke hond? Ik kan me wel voorstellen dat als...
2: Chico.
1: Papa Chico. Dat als Flo een keer de hond kwijt wil, dat je bij Rick aan kan kloppen.
2: Natuurlijk. Ik vind honden fantastisch. Ik vind het superleuk om met ze... Het liefst ga ik de hele dag lopen. Ik vind het fantastisch.
1: Jij bent wel een wandelaar.
2: Ik ben absoluut een wandelaar.
1: Nou, maar is het geen idee dat...
2: Ja, ga mee, joh.
0: Maar zou je Rick vertrouwen met
2: 100%?
0: Ja.
3: Zeker.
1: Ja? Ik hoop van
3: en
1: Rick.
3: Trouwens, mag ik dan ook nog even reclame maken voor Billy? Want hij heeft ook een Instagram-account, hè? Toypoedel Billy. Volg hem vooral. Toypoedel op zijn Engels.
0: Ja, je moet eventjes...
1: Toypoedel op zijn Engels? Maar wat is toypoedel op zijn Engels dan?
3: Nou, dus met 2 O's in plaats van...
1: Poedel. Maar waarom heb je hier gewoon poedel gedaan?
3: Ja, ik dacht, ik pak het grootste aan.
2: Ja, maar jij zag weer een hele carrière.
0: Nee, zij zag geld.
1: Ik kan me ook voorstellen. Heb je bijvoorbeeld is er een castingbureau voor dieren?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ik vind jou...
3: Ja, maar hij is een beetje lelijk, hoor.
2: Nee.
0: Het is een leuk hondje.
3: Ja, het is heel schattig.
1: Schrijf hem in bij zo'n castingbureau. Leuk, man.
3: Ja, ik wil lachen.
1: Dan kan je misschien... Dan zien we straks ineens zien we weer goede tijden.
2: Vanavond in GTST.
3: Hij is zo'n schatje.
0: Ja, maar hij heeft juist... Jij zegt hij is lelijk. Hij is juist
3: lelijk in de zin van hij hoort eigenlijk bruin te zijn, maar hij begint steeds witter te worden.
0: Ja, maar dat is juist wel. Hij geeft hem een beetje een eigen smoeltje.
2: Een soort eigen mimiek.
3: Ik vind hij heeft mooie ogen. Ja, groene ogen. Oh,
0: dat is een leuk diertje.
2: Als jij nou moet kiezen tussen je man en...
0: Dat weet jij best, Rick. Het is 9:10 in de 35 ochtendje. We gaan zo dadelijk trouwens nog op zoek naar, en dat is wel echt lelijk, de kunstwerken die zijn binnengekomen. Het lelijkste kunstwerk van Nederland. Zometeen weer een nieuwe nominatie.

0: Tiësto en Traffic. Terwijl ik hier in de studio de beelden zie van de videoclip die erbij hoort. Dat is dat stadionconcert.
1: Dat is voor mij het eerste stadionconcert.
0: Van een disjockey.
1: Fantastisch.
0: Dus dat hij in die soort vliegende schotel is.
2: Ja, en het Gelderdome was het ook.
0: Dat was
2: solo show.
0: Sensationeel, was nog nooit gedaan. Zometeen dus, vervolg van de ochtendshow met onder andere de verkiezing van het lelijkste kunstwerk. Tenminste, we gaan weer eventjes op zoek naar wat inzendingen. Heb jij bij jou in de buurt trouwens een kunstwerk staan dat je niet zo mooi vindt? En vind je het de moeite waard om te nomineren? 538.nl/kunstwerk, dan kun je het met ons delen. En zometeen ook Peter Heerschop.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting.

0: nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou, want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, half 6.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In Brussel is irritatie ontstaan over justitieminister David van Wil. Die zei dat Europese steun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land bouillon niet wil uitleveren. Maar, zegt de Europese Commissie, dat klopt helemaal niet. Er is gewoon een technisch probleem. Een 22-jarige vrouw uit Naaldwijk is gewond geraakt nadat ze van haar fiets werd geduwd door een jongen op een fatbike. De vrouw sprak twee jongens aan die volgens haar een meisje lastig vielen. Dat schrijft Omroep West. Ze liep onder meer een hersenschudding en een gescheurde bovenlip op. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. En weer winst voor Dick Advocaat en zijn Curaçao in de Nations League. In Willemstad werd Trinidad Tobago met 1-0 verslagen. En daarmee heeft Curaçao een prima start van hun Nations League programma. Tot dusver heeft Curaçao alle wedstrijden gewonnen en is het land koploper in hun groep. Gaan we het weer verder. Buien vandaag in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
20: Dankjewel Flo, dan de files. Waar staan die, Rick?
21: Op de weg begint op de A4, daarna Rotterdam bij Den Horen. Daar is een oprit afgesloten. En ook de afrit. En de vertraging 7 minuten. A27 Almere-Utrecht bij Eemnes 15. En de laatste is de N223 Hoek van Holland-Delft. Bij de A4 de afrit Den Horen. De vertraging 14 minuten.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: De 538 Stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 5.

0: muziek van Michael Jackson. Dit is Bam. Radio
1: 538. Nee, dat gaat door zolang er niet één van ons echt omvalt. Dus ja, dat kan wel ieder moment gebeuren natuurlijk. Je weet het nooit. Maar laten we het niet open.
0: Start

0: is a ghost town.
1: Adam Lambert. En My Heart is a Ghost Town. 8:08 op de vrijdagmorgen. Dit is de 538-ochtendshow waar de zoektocht is opgestart deze week naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
2: Grappig is, als je nu ook door de stad fietst, laat maar zeggen door Utrecht of nou,
3: je gaat
2: door Den Haag.
3: Je gaat omleven, hè?
2: Ineens zie je op zoveel meer plekken zo'n ding staan dat je denkt, oh, hier ook een sok om in de kunstwerk. Ook ja. Daar ook, daar oh. Dit en...
1: Nou, ik moet zeggen, we maken onze luisteraars in die zin wel kunstbewust. Want,
2: zeker.
1: Je gaat om je heen staren en ziet ook heel veel mooie kunstwerken.
2: Absoluut. Nee, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Maar er wordt af en toe geld uitgegeven dat je denkt, nou...
1: Dit had wel even iets minder gekund. Ja. We hebben er al een aantal gehad in onze zoektocht die wij noemen...
4: De 538-ochtendshow op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
1: Afgelopen dinsdag hadden wij Ivo aan de telefoon. Die kwam met excuses nogmaals voor taalgebruik. Maar het kunstwerk wordt in de volksmond wel de kutjes van Ulft genoemd.
2: De kutjes van Ulft.
1: Het zijn drie op vagina lijkende...
2: Oh ja, dat kan er dit weekend weer in gaan zitten. Het zijn gewoon een soort huisjes waar je gewoon... als het regent kan je er even schuilen of zo.
1: Schuilen. Het schijnen eigenlijk ijzerovens te moeten voorstellen. Precies. Maar het zijn, het heeft gewoon het meeste weg van de vagina.
2: Is niet de verbinding tussen de natuur richting het industrieterrein en dat soort...
1: Ja, dat was ooit het idee. Ze hebben overigens wel de kutjes al een keer naar een andere plek verplaatst.
2: Het kutje is verplaatst.
1: Ja. Robin, die meldde zich woensdag met man doet hond. Dat is eigenlijk een beetje waar het op lijkt.
2: Uit de Muiden.
1: Dat is een hele grote beeld waarbij een soort hond van kubussen...
2: Achterlangs genomen wordt.
1: Wordt aangeduwd door een man die erachter staat. In IJmuiden is dat te zien. Corine, die kwam afgelopen week met een dijk van een wijf. Dat was een hele grote hoop aarde in de vorm van een vrouw. Zo is het ooit neergelegd, maar inmiddels is de vrouw ook wat begroeid.
2: Op tekening ziet het er prachtig uit, want dan zie je inderdaad de contouren van een vrouwenlichaam. Maar dat is nu gewoon een hoop afval, een hoop onkruid geworden.
1: 2 miljoen heeft het gekost.
2: Niet normaal.
1: 2 miljoen euro.
2: Niet normaal.
5: Het idee was wel mooi.
1: Het idee was prachtig. Ja, zeker. Wij hebben Henk nu aan de lijn. Henk, goedemorgen.
2: Henk.
6: Goedemorgen.
1: Henk.
2: Hey. Hoe is het, Henk?
6: Ik zie jullie live op de laptop, maar er zit vertraging in.
1: Oh, nou dan zwaaien wij nu, dan zie jij dat over een minuut.
6: Doe maar even zwaaien.
1: Hey Henk, jij dacht, ik weet ook nog wel een kunstwerk te staan waar ik nog niet zo heel enthousiast van word.
6: Nee, dat staat er al heel lang. En ik rijd er iedere keer langs als ik ga sporten. Dus dan kijk ik maar tegenwoordig een beetje naar boven dat ik het niet zie.
1: Ja.
6: Het is zo lelijk. We hebben een draaiend huis.
2: Oh, op die rotonde.
6: Ja.
1: Maar dat is een kunstwerk dus.
6: Nou ja, ik kunst moet je leren lezen en ik zie het niet hoor.
2: Maar wonen er mensen in dat huis?
6: Nee joh, dan wil je nog geen, ik ga het niet zeggen. En het is gewoon, het is een huis op een rails en hij rijdt in de kern van de rotonde rijdt hij rond.
1: Ja.
6: En dan 1 keer in het uur is hij rond geweest, maar hij staat nu alweer heel lang stil. Dus ik zie foto nu, ja, daar is hem. En, maar het is heel lelijk, het is echt gewoon heel cheap, dat heeft gewoon een kind van 6 getekend of zo.
1: Want het is een beetje, zo'n dorp. Een rijtjeshuis, een doorzonwoning zoals we hem kennen in heel veel in Nederland staat.
6: Ja.
1: Maar dan is het vrijstaand. En hij maakt dus ieder uur zou die rondgedraaid moeten zijn.
5: Dat is toch wel grappig?
6: Normaliter wel, ja. Maar dat doet hij niet meer.
1: Maar wat vind je er niet mooi aan dan, Henk?
6: Nou, dat kan ik beter aan jou vragen. Wat vind je er niet mooi aan?
2: Ik moet wel zeggen, ik snap inderdaad als hij telkens stuk is en dat ding rijdt niet rond. Het is niet een... zie ook het plaatje, het is niet heel...
6: Nee, maar het staat ook leeg en dan hangen er van die verhuispeertjes in, van die lampen aan draadjes.
1: Ja.
6: Ik weet niet, ik kom s'avonds niet heel veel naar buiten, dus ik lek op de bank. Maar dan brandt daar voorheen van die felle lampen erin en het staat gewoon leeg. Dus het is gewoon lelijk.
2: Maar
6: en het
2: kost.
6: Ja.
2: Wat is het idee achter het huis op de rotonde?
1: Ja.
6: Geen idee. Kunst.
2: Ja, wel, maar geeft het iets. Heeft daar vroeger ook zo'n huis gestaan?
6: Het was gewoon... wat was het daarvoor? Het staat er al sinds 2008. Dus ik weet niet meer hoe het was daarvoor. Maar het heeft 500.000 euro gekost.
2: Zo.
6: En het kost, en ik hoop niet dat dat nog zo is... want dat geld kan echt beter besteed worden in deze stad... 10.000 euro per jaar aan onderhoud.
1: Oh, ja, dat is
5: maar dat het nog niet gekraakt is, joh.
1: Ja,
6: dat is 1 keer. Want er stond op Wikipedia dat iemand het gekraakt had. Ik weet niet meer precies wie en wat. En die woont er niet meer in. Ik kan me daar niet herinneren dat er ooit gekraakt is geweest. Dat weet ik niet meer. Misschien was ik niet hier of zo.
1: Maar het is ook wel frustrerend als jij hard op zoek bent naar een woning... dat je iedere keer langs die rotonde rijdt en daar staat een leeg draaiend huis dat voorbij komt. Dat je denkt, ja, dat is...
6: Waar zou jij in een draaiend huis willen wonen?
1: Nou, hij is altijd stuk, dus op zich... En je hebt wel altijd een ander uitzicht. Dat is wel leuk, hoor.
6: Mijn idee is eigenlijk om het 10 kilometer verderop te rijden naar de wereld van wonderen, hè? En het daar niet in te zetten.
1: Henk, we gaan deze meenemen in de nominatie. Heeft het een
6: naam? En waar win ik als wij de slechtste kunstwerk hebben?
1: Ja. Dan win jij, daar ben je van overtuigd.
2: Oh, dat denk jij, ja.
6: Kijk,
1: ja, ik ben gedomineerd. Ja, nee, hij gaat zeker bij de shortlist, denk ik. Draaiend huis heet hij ook gewoon.
2: Ja, joh. Dus, ja,
1: hij heet wat het is. Hey, Henk, dankjewel. En heb een mooi weekend.
6: Jongens. Oké, dan. Fijn weekend allemaal. Doei, doei.
1: Henk uit Tilburg, die zich dus iedere keer weer als hij er langs rijdt... verwondert over dat het draaiende huis dat leeg staat op de rotonde... en ook stilstaat op dit moment, want het mechaniek schijnt... Ja,
2: nou, als je daar nu rijdt, geef hem even een duwtje, dan gaat hij... Even
1: een kortje.
2: Ja.
1: Help hem even opstarten thuis. Deze gaat ook mee, denk ik wel, op de shortlist van de kunstwerken... die eventueel kans maken op die prijs, die geuzetitel... lelijkste kunstwerk van Nederland. En dit is...

0: Mario en Let Me Love You bij 538 in de ochtendshow. Overigens kwamen er nog wat reacties binnen over het huis in Tilburg dat net genomineerd is voor de shortlist voor de lelijkste kunstwerk.
1: Ik moet eigenlijk zeggen dat ik die in de categorie, ik vind hem niet zo heel lelijk.
0: Nee, ja, wat kan je lelijk vinden aan een huis?
1: Nee, ja, dat is altijd een discussie over kunst.
2: Ik snap wat je bedoelt.
1: Van, ja.
0: Nee, het heeft ook wel iets grappigs, toch?
1: Ja, dat is het. Het is, het is natuurlijk een beetje een gimmick. En ik had me net even wat iets meer verdiept. Dat de kunstenaar ooit had bedacht dat daar ook daadwerkelijk iemand in zou gaan wonen.
0: Oh, echt?
1: Die kwam alleen achter. Ja, het is natuurlijk als daar een gezin woont en die kinderen moeten elke ochtend naar school, moet die rotonde oversteken. Nou, het is geloof ik een van de drukste rotondes van Tilburg. Ja, dat is natuurlijk niet handig.
0: Kinderen altijd te laat op school. Ja. Het is voor de postbode ook heel vervelend dat hij nooit weet aan welke kant de brievenbus zit natuurlijk. Dus nee. Ik snap het wel. Dus dat is vrij snel is dat weer tot het einde gekomen, dat
1: project. Ja, dat is uiteindelijk niet...
0: En het is inderdaad een paar keer gekraakt geweest, maar die mensen werden er steeds uitgezet.
1: Ja, je wordt hartstikke misselijk, denk ik. Deze zeeziek wordt in zo'n huis.
0: Nou, we zetten hem mooi bij het overzichtje waarop je straks kunt stemmen. Wanneer kan er eigenlijk gestemd worden op het lelijkste
1: kunstwerk? Ja, we gaan nog eventjes op zoektocht door. En dan eind ergens volgende week gaan we beginnen met echt het...
2: shortlist.
1: Stemmen op de laatste kunstwerken. En daar komt er dan een uit voort.
0: Nou, ik zou zeggen, zet eventjes radar aankomend weekend. Ja. Kom je ergens een lelijk kunstwerk tegen waarvan jij vindt dat die ook op de lijst moet? En dan kun je hem altijd onze kant op sturen. En dat is heel makkelijk via 538.nl/kunstwerk.

0: En kun je niet nog even blijven? Jazeker, dat doen we ook. Zeker nog tot 10 uur. Met later hier in de show natuurlijk Peter Heerschop, die tegenwoordig op vrijdag voor ons te beluisteren is. Zo rond 9:45 blikt hij even terug op de afgelopen week. Je hoort Melee en Guns N' Roses staan ook klaar.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie er in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Even bollen. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend. Altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
15: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
16: in harmonie.
15: Zoals,
16: ik heb je kat opgesloten.
15: In de wasmachine.
16: Of, ik heb water gemorst.
15: Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
16: een duet.
15: Oh ja.
16: Ik ben ook zwanger.
15: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
26: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
27: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
28: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
0: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het binnenland nog wat mistig, maar daarna veel zon. Afgewisseld met af en toe wat stapelwolken. En de temperatuur vandaag 19 tot 21 graden. En de situatie op de weg heeft Rick voor je.
29: Begin op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk. 20 minuten vertraging. En 223 Hoek van Holland Delft. Bij de afrit Den Hoorn 11. En de laatste is de N320 Liende Culemborg. Bij Liende de vertraging 6 minuten.
0: Het is inmiddels 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Florentien.
30: Goedemorgen. In Hellevoetsluis bij Rotterdam heeft de politie een paar honderd kilo aan vuurwerk in beslag genomen. Het spul lag in een huis en met een deel van het vuurwerk was geknoeid. Ja, en of er iemand is aangehouden, dat is niet bekend. Christa Pike dan, de Amerikaanse gevangene die 2 dodelijke injecties overleefde, heeft hersenschade opgelopen. Dat zeggen Amerikaanse media. Mocht ze de mislukte executie overleven, dan gaat ze weer de gevangenis in. En dit is ook wat hoor. Een doodsbange toeriste is gedwongen tot een sprong van bijna 80 meter in een Russische kloof in Dagestan, nadat de instructeurs die haar begeleiden tegen haar benen schopten en de kloof induwden. Meldt het AD. Haar man stond erbij te lachen en filmde het incident. En naderhand werd haar zelfs gevraagd of ze het nog een keer zou doen. Er loopt een onderzoek naar de medewerkers.
0: Oké, dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Aan de telefoon Luc uit West-Beemster. Luc, goedemorgen.
31: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent de kandidaat in Stemmenjacht dit uur.
31: Ja.
0: Er is één iemand die heel erg dichtbij €10.000 is om te winnen in dat spel. En dat ben jij dus op dit moment.
31: Nou, heel dichtbij. Ja, mooi als ik win. Ik
0: wil de druk verder niet opvoeren, maar...
31: Nee. Geen probleem.
0: Dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Aan de telefoon Luc uit West-Beemster. Luc, goedemorgen.
31: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent de kandidaat in Stemmenjacht dit uur.
31: Ja.
0: Er is één...

0: ga je doen met het geld?
1: Ja, volgend jaar toch maar een groot reisje maken tijdens de vakantie.
0: Ja, tuurlijk. Oh,
1: Amerika.
0: Verenigde Staten, ja.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn.
0: Nou, je kan een heerlijke reis maken van 10.000 euro.
1: Zeker, zeker.
0: Dit is de stem in de vijfde koffer.
2: Zie je.
0: Hoeveel namen hebben we gehoord, maar nog niet één keer het juiste antwoord? Kom jij nu met een naam die wel goed is, Luc?
1: Ja, ik ga er wel vanuit eigenlijk.
0: Wie ga je noemen?
1: Lisa Wade.
3: Oh,
0: oh. Ja, ja. Lisa Wade.
3: Ja, ja.
0: Dan moet je misschien toch wat mensen even helpen, Luc.
1: Heb ze ook het jeugdjournaal gepresenteerd, ja, volgens mij, ja, ja. En 13 in de oorlog. En ze is weer iets aan het doen op dat gebied, dacht ik. Maar voor de rest zeker niet.
0: Nee, nou, radio-tv-presentatrice doet een hoop. Ja. Onder andere dus jeugdjournaal. Ja. Is het Lisa Wade?
4: Het antwoord is... fout.
1: Nee. Helaas.
0: Spijtig, Luc.
1: Ja, nou ja, dit is niet anders.
0: Nee, je moet denk ik toch voor het reisje zelf gaan sparen.
3: Oké.
1: Was ik al aan het doen.
0: Oké, kijk. Nou, we hebben wel wat leuks voor dat reisje, want jij krijgt als troostprijs een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Kijk.
1: Ja, nou, top.
0: Die komt er wel goed van pas.
1: Hartstikke mooi.
0: Toch een mooie dag van en een goed weekend.
1: Ja, van hetzelfde, heren. Fijne dag.
0: Hoi.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: Oeh, even de lofzang op Havana om 14 minuten voor 10 uur. Dit is de ochtendshow van 538. En tegenwoordig bij ons op de vrijdag, dat is natuurlijk wel heel erg leuk, hebben wij Peter Heerschop die wij op dit
1: tijd... Dat is alweer even, hè?
0: Ja,
1: weer 6 weken onderweg.
0: We hebben veel nieuwe luisteraars ook, hè?
1: Oh, is dat het?
2: Ja, dan is heel veel, hè?
1: Nou, welkom.
0: Ja, leuk dat jullie er allemaal bij zijn.
1: Laat vooral even weten hoe je het vindt. En of je je thuis voelt. Ja. En of, of we iets kunnen veranderen.
2: Verbeteren.
1: Of iets doen. Of,
2: moet er iemand uit?
1: Meld je even aan als nieuwe luisteraar.
0: Moet er iemand uit ook, natuurlijk niet. De hoogste tijd om te bellen.
3: Even bellen. Even bellen. Even bellen. Even bellen met Peter.
2: Hallo.
0: Goedemorgen. Hè, wat fijn om je weer te horen.
2: Ja, en inderdaad, nou, het is wat Rick zegt. Het is toch alweer een week of 5, 6 op de vrijdag.
0: Het voelt helemaal vertrouwd.
2: Nou, voor mij zeker ook. En ja, nou ja, dat is ook, het is ook
0: heerlijk,
2: vrijdag. Ja, heerlijk, man. En ook dat het op zo'n vrijdag, dan kun je een beetje terugkijken. En dan is er toch weer heel veel gebeurd.
0: Zeker.
2: Ja, nou, ik ga dat eens eventjes doornemen.
0: Ja.
2: Ik begin met maandag. Kijk, vorige week hield ik me nog een beetje op de vlakte wat betreft het Nederlands voetbalteam. Ons nationale visitekaartje. Ja. Ik wilde vorige week niet gelijk in enthousiasme losbarsten. Ja. Wat ik natuurlijk live wel deed bij die fantastische goal tegen Duitsland. Van Bommels buitenkantje naar Gakpo's glijvlucht. Hè. Ja. Het werd toen 1-1 gelijk tegen de Duitsers. En daarmee speelde ik ook een beetje gelijk toen ik zei dat Nederland en Duitsland elkaar tegenwoordig de punten gunnen. Nou, gisteren was de wedstrijd uit tegen Servië. Het enorme stadion van Servië was karig bezet. Heel weinig thuispubliek. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat er bij de ingang op wapens werd gecontroleerd. Oranje was veel beter dan Servië. Kwam ook terecht met 1-0 voor, maar opeens stond er toch 1-1. Gelukkig was er nog een nieuwe spits bij Oranje die de boel naar 2-1 gleed. En konden we toch met een winnend gevoel naar de wedstrijd van donderdag tegen Griekenland.
0: Ja.
2: Maar juist dat gevoel kan verkeerd uitpakken. Want vaak als je met zo'n gevoel de volgende wedstrijd ingaat, dan speel je vaak een dramatisch slechte eerste helft, waarin je zomaar 2-0 achter kan komen. Nou, gelukkig lukt het daarna ook vaak nog wel om 2-2 te maken. Maar goed, die wedstrijd is pas donderdag en we weten het niet. We gaan wel zien hoeveel het wordt. Dinsdag. Het voetbal in Engeland ligt onder vuur. Manchester City wordt aangeklaagd wegens 141 overtredingen van financiële afspraken. Komt dat als een klap? Financiële afspraken overtreden in Engeland? Nee, totaal niet. Het is een enorme open deur uit de categorie van is de paus katholiek, heeft een schaap schaamhaar en zit Angela de Jong bij een talkshow. Heeft Manchester City met onterecht veel geld gesmeten? Ja, natuurlijk. Ik wist trouwens niet eens dat er financiële regels waren in de Premier League. Ik bedoel, daar werd afgelopen periode voor 3 miljard aan transfers uitgegeven. Enzo Fernandes voor 145 miljoen van Chelsea naar Manchester City. Bradley Barcola voor 124 miljoen naar Liverpool. Morgan Rodgers voor 138 miljoen naar Chelsea. En Elliot Anderson voor 135 miljoen naar City. En dan moet je nu eens aan Florentien vragen of ze Fernandes, Barcola, Rodgers en Anderson kent.
4: Nee,
2: natuurlijk niet. Maar die zijn wel voor 542 miljoen verhandeld. Welke financiële regels zijn er in het voetbal? Financiële grenzen natuurlijk niet. Ook in Spanje. Barcelona heeft een schuld van 1,2 miljard. Bij Real Madrid verdienen Mbappé en Vinicius 31 miljoen per jaar. Dat is 600.000 euro per week. Moet je eens aan Flo vragen hoeveel weken zij moet werken voor 600.000 euro.
4: Eindeloos veel.
2: Ja, het hele voetbal is vereconomiseerd. En ik weet niet of dat een woord is, vereconomiseerd. Maar dat zou ik eens moeten vragen aan Paulien Cornelissen. Woensdag Wilfred Gené gaat voor een nieuw televisieprogramma Klussen met bekende Nederlanders weer op tv. Dat is leuk, hè? Wilfred ook weer eens op televisie. Hij zat er waarschijnlijk thuis en hij denkt, nou, ik ben toch wel echt weinig te zien, hoor. Nou, Klussen met bekende Nederlanders, is dat een goed idee? Nou, ik ga iets vertellen over klussen. Ja, Rick zegt al ja, ik denk het ook. Mijn vader was verwarmingsmonteur. En ook echt overal een hele handige klusser. Maar omdat hij dat was, ben ik het niet. Want als ik zelf wilde klussen, stond hij achter mij en dan zei hij, jongen, dat kan je helemaal niet, laat je vader nou maar. En die kon het inderdaad heel goed. En ik mocht het zo nooit doen, want hij beschermde zijn klusjes en hij hield mij erbuiten. Het waarom daarvan begreep ik pas later. Mijn vader was niet van de grote woorden. Als het over gevoel ging, was taal maar niet zijn ding. Hij zei nooit tegen mij, hey, ik hou van je. Nou, wacht even, hij zei het niet met woorden. Hij zei het met een klusje. In elk klusje dat hij voor mij deed, zat, ik hou van jou. En als hij merkte dat het met mij om wat voor reden niet zo goed ging, dan zei hij, ja, ik kom wel even bij jou een plank ophangen, of de werkkamer behangen, of de cv ontluchten. Klussen was, zeg maar, echt zijn ding. Bij het klussen stond ik dan achter hem of naast hem, en dan praten we wel over voetbal of over mijn gezin, of ik wel genoeg werk had, en over mijn moeder, en dat ze thuis dingen voor over mij uit de krant hadden geknipt. En dan zei ik, als hij klaar was, nou, je bent echt een geweldige vader. Pap, ik hou van je. En dan zei hij, ja, maar doe niet zo raar en haal maar een borrel voor me. En als hij wegging, dan riep hij zijn standaardzinnen, het komt goed, jongen. Komt goed, want daar gaan we vanuit. Het komt goed. Donderdag. Oranje heeft na een dramatische eerste helft 2-2 gespeeld tegen Griekenland. Veilinghuis Sotheby's verwacht een recordopbrengst bij de veiling van een werk van Vincent van Gogh. De waarde van het werk Kastanjeboom in Bloei wordt geschat op 158 miljoen euro. Manchester City wil het kopen voor de wc in de kleedkamer. Ik heb hier en daar nog gehengeld naar de rol van Sinterklaas. Jongens, ik geef het maar. Ik heb de rol niet gekregen. De belangrijkste reden, ik ben te oud. Te oud. Hoe kun je nou te oud zijn voor Sinterklaas? Sinterklaas is over de 400 jaar. Hoezo te oud? Kijk, als ik gesolliciteerd had voor de rol van het paard... en ze hadden gezegd, nee, je loopt te vaak op twee benen... dan snap ik het nog. Maar te oud voor Sinterklaas, zeg, alsjeblieft. Bij de wedstrijd Spanje-Kroatië vroeg de Kroatische speler Perisic in de rust al aan Lamine Jamal om shirtjes te ruilen. En dat was heel slim van Perisic, want Jamal scoorde in zijn nieuwe shirt in de tweede helft 3 keer voor Kroatië. Vrijdag, Paulien Cornelissen is overleden. Ze was pas 50 jaar. Kanker. Taal was, zeg maar, echt haar ding. Maar kanker is dan, zeg maar, echt het lelijkste woord in onze taal. 50 jaar, dat is voor de rol van dood wel veel te jong. Ik ken haar niet echt persoonlijk. Ja, wel natuurlijk collegiaal. En ik heb haar volledig unieke theaterprogramma's gezien. Ik heb haar ook wel gesproken, de podcast Echt Gebeurd geluisterd. Ik heb haar vooral gelezen, altijd gelezen. Laatste jaren vooral de korte stukjes op de voorpagina van de Volkskrant. Net zo scherp als luchtig, net zo grappig of ingehouden ontroerend. Ik heb het altijd gelezen met een glimlach door haar virtuose zachtheid. In haar laatste column stond, ik krijg een infuus en ik lig daarna een tijdje op apengapen. Dan heb je in weinig dingen verder zin, behalve nadenken over het woord apengapen. Gapen apen veel? Ik stel me een gapende aap voor. Ik denk dat apen niet per se veel, maar wel altijd vol overgave gapen. Het woord geeft een prettig gevoel, dat is belangrijk. Wat voor woorden geven hetzelfde prettige gevoel als apengapen? Ik doe ze een beetje verder weg en krijg diep in mijn brein 2 woorden voorgeschoteld: ginnegappen en lantafanten. Laten we dat dit weekend gaan doen. In gedachten met Paulien. Met overgave een ander een goed gevoel geven. Zoals zij dat kon. Voor Paulien was taal een klusje. In alles wat ze zei zat, ik hou van je. Taal was, zeg maar, echt haar ding. En dat ding was altijd... liefde.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
7: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
10: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
15: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
16: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
19: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
24: Oh, ja, het is weer Brugmania.
0: Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Justitieminister Van Wil blijft bij zijn verklaring over het stoppen van Europese steun aan Sierra Leone. De 18 miljoen wordt niet meer overgemaakt omdat het Afrikaanse land Bolle Jos niet wil uitleveren. Gisteren werden de woorden van Van Wil door Brussel echter tegengesproken. Brussel beweert namelijk dat de betaling niet kon doorgaan door een technisch probleem. Maar volgens Van Wil moet de EU dat wel zeggen, maar is de echte reden anders. Krista Pike, de Amerikaanse gevangene die 2 dodelijke injecties overleefde, heeft hersenschade opgelopen. Dat zeggen Amerikaanse media. Mocht ze de mislukte executie overleven, dan gaat ze weer de gevangenis in. Ondertussen zijn er vraagtekens rond de executiearts. Eerder dit jaar was hij ook betrokken bij een andere mislukte executie. En winkelbedrijven komen in opstand tegen het plan om de belastingvrije personeelskorting af te schaffen. Vanaf volgend jaar valt die korting in hetzelfde potje als bijvoorbeeld kerstpakketten. En als dat vol zit, betaalt de werkgever 80% belasting over het extra bedrag. Jusk, Plus en TUI die vrezen volgens de Telegraaf dat personeelskorting daardoor verdwijnt. En brancheorganisaties zijn een petitie gestart. Gaan uit weer. Buien vandaag in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja,

0: weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
5: De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 5.
6: Sier.
4: Weet jij al wie het is?
5: Speel mee in de

0: Roxy Dekker, ga dan.
1: Radio 538.
2: De 5 van het bedrijf.
0: Nee, blijf nou. Het is hier supergezellig. Het is de vrijdag van 538. Warm welkom. Dennis hier, het is 12 over 10. En Robin, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Is dit Hoesjes Direct Live?
3: Ja, klopt. Hoesjesdirect.nl, dat klopt.
0: Nou, wat leuk. Hey Robin, wat zijn een beetje de laatste trends in de telefoonhoesjes en zo en iPads?
3: Oeh, heel veel. Gewoon gezellige kleurtjes, ook wat betere bescherming en vooral de screenprotectors. Dus dat het scherm gewoon veilig en netjes blijft.
0: Oh, je zal dat altijd zien, hè? Ik herinner me nog goed, op een parkeerplaats ergens langs een smerige Franse snelweg valt die telefoon net een kiezeltje en krak.
3: Daarom kopen wij screenprotectors, werkt perfect.
0: Nou, heel goed. En met hoeveel collega's werk je daar, Robin?
3: We zitten ongeveer met z'n 28 in totaal.
0: Oké, heel goed. Nee, ik zit iemand van Multifly in de studio namelijk. Die telt even mee. Dus we sturen voor 30 mensen slagroomtaart.
3: Oh, heerlijk.
0: Ja, en die prijs wordt verzorgd door jullie nieuwste vrienden van Multifly.
3: Oh, heerlijk. Nou, dank je wel.
0: Zo romig kan het leven zijn, hè?
3: Perfect.
0: Op een vrijdagmorgen.
3: Kijk er naar uit.
0: Nou, wat goed. Robin, al weekendplannen?
3: Ik ga dit weekend een weekendje weg met mijn vriendinnen naar Lissabon.
0: Oh, kijk eens. Zo, met de meiden naar Lissabon. Doe maar gek. Ja. Even, lekker.
3: Ja.
0: Heerlijk. Nou, ik wens je heel veel plezier. Ik ben benieuwd hoe je maandag dan klinkt.
3: Ja, ik ook.
0: Heel goed. Heel veel plezier. De groet aan iedereen bij Hoesjes Direct. Wij sturen zo snel mogelijk de taart die kant op, Robin.
3: Hartstikke goed. Hartstikke bedankt.
0: Mooi weekend. Hoi.
3: Doei.

0: zometeen een nieuwe ronde. Ook Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Binnen nu en apart tellen.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a world! And give you a world!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5.99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
10: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu!
15: Big deals bij Keukenconcurrent!
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
20: In harmonie.
19: Zoals.
20: Ik heb je kat opgesloten.
21: In de wasmachine.
20: Of.
21: Ik heb water gemorst.
20: Over je laptop.
19: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
21: een duet.
19: Oh ja. Alles klinkt beter in harmonie.
24: Binnen 1 minuut
19: meer muziek
24: tijdens de 538 werkdag.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Kies
0: ervoor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Ja, de hoveniers van Ruud Kroeze zijn aan het werk. Ik denk, kan ik dit liedje wel even aan ze opdragen natuurlijk. Enrique Iglesias, Baila Mos. Te vroeg, hè? Te vroeg. Koffiegong dan maar, 10:38. Dit is Radio 538 met het spannendste spel van de Nederlandse radio.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, de 538 Stemmenjacht. Totale prijzenpot, 100.000 euro. En in die koffer 5, 10.000 euro. Lianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zie in mijn kristallenbol dat jij eerst even naar de fysio moet en dat je daarna doorgaat met sieraden maken.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb mijn eigen sieradenwebshop en daar mag weer een voorraad gemaakt worden, dat klopt.
0: Nou, wat leuk. Wat is je specialiteit qua sieraden?
2: Ik maak kettingen, armbanden, enkelbandjes, oorbellen en eigenlijk allemaal van hele verschillende kralen, zeg maar.
0: Nou, wat leuk zeg. En doe je dat dan fulltime of een paar dagen per week of hoe werkt dat?
2: Ik heb gewoon een normale baan, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En dit vind ik leuk om erbij te doen.
0: Nou, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Hoe is het met de zenuwen voor die 10.000 euro in de koffer?
2: Nou, die zijn goed aanwezig.
0: Kijk, lekker. Dat is altijd goed. Gezonde wedstrijdspanning. Want je hebt ook nog, en dat vind ik bijzonder, dat zag ik ook in mijn bol net. Je hebt zelfs gedroomd over de stem.
2: Ja, dat klopt. Ik weet ook niet waarom. Maar 's nachts kwam deze naam voorbij. Ik had deze naam al in mijn hoofd en die kwam 's nachts voorbij. En toen dacht ik, nou, als ik de kans krijg, dan ga ik deze naam noemen.
0: Het is een teken van het universum.
2: Hoop het.
0: Hè? Nou, goed. Jury, laat die stem nog maar een keer horen dan.
3: Zielig.
0: Voor 10.000 euro in koffer 5, Lianne, wie zoeken we?
2: Ik denk dat jullie Marlijn Weerdenburg zoeken.
0: De charmante presentatrice, zangeres doet ze ook nog, ze kan alles, actrice.
2: Ja.
0: Marlijn Weerdenburg, jury, is dit het goede antwoord?
1: Het antwoord is... fout.
2: Oh, wat jammer.
0: Ik dacht even, toen ik het hoorde, dacht ik, ja, dit kan er zijn. Maar dat is er niet. Ach, jammer.
2: Ja, dacht ik ook. Maar nou, helaas.
0: Ik stuur je gewoon de reiskoffer van de postcode loterij en meld je gewoon nog een keer aan, Lianne.
2: Ja, superleuk. Hartstikke bedankt, hè.
0: De groeten daar aan iedereen in Eindhoven.
2: Ja, doei. Hoi, dankjewel. Fijne uitzending.
1: 538 Stemmenjacht. Shanna Spyro is hier. Great Expectations.

mocht je denk ik boeken Taylor Swift gezellig voor een verjaardagsfeestje, een partijtje. Ze wil comfortfood, backstage. Verschillende pakken met Kraft macaroni en cheese, heel belangrijk. Een zak Tostitos, tortilla chips met pees pikante salsa mild en geraspte cheddar. Ben er nog niet hoor. Zowel Twizzlers, dat is rode drop, macht een tromp popcorn met boter, Ben & Jerry's ijs. Met name de smaken chocolate chip cookie dough en chocolate brownie frozen yoghurt. En dan heel veel koffies van de Starbucks. Klinkt nu al als gedoe, hè? Nou goed, dan moet je het gewoon maar laten zitten, denk ik. Qua budget. Je bent bij 538 en de 538 werkdag richting een splinternieuw weekend.

0: Jamaican Bam Bam, gebaseerd op deze reggae classic. Ja man, Sister Nancy, Rastafari, A-Sin. Ja, die Vugel die heeft er een hitje van gemaakt. Hij ligt wel behoorlijk onder vuur omdat hij zijn meeste liedjes met Artificial Intelligence zou opstarten. Maar wel een grote wereldhit geworden, deze Bam Bam op 58. Ja, en Bam Bam, zo zit daar ineens Willemijn Delwel recht voor mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor het nieuws van 11 uur?
1: Nou, de Amerikaanse overheid wordt aangeklaagd. En door wie, vertel ik je zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur. Lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
17: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
18: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
19: Honda, the power of dreams.
20: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteer.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Het vangen en zenderen van wolven op de Utrechtse Heuvelrug mag niet. De rechter houdt het tegen. Van de provincie mochten onderzoekers daar strikvallen gebruiken om het gedrag van de wolven te volgen. Dierenbeschermer stapte naar de rechter en die vindt ook dat de vergunning niet helemaal in orde is. Justitieminister Van Wiel blijft bij zijn verklaring over het stoppen van Europese steun aan Sierra Leone. De 18 miljoen wordt volgens hem niet meer overgemaakt omdat het Afrikaanse land Bolejos niet wil uitleveren. Volgens Brussel heeft het te maken met een technisch probleem. Ja, volgens Van Wiel moet de EU dat wel zeggen, maar is de echte reden dus anders. De familie van de Amerikaanse Renee Good, die begin dit jaar werd doodgeschoten door een agent van de immigratiedienst ICE, klaagt de overheid aan. Volgens de nabestaanden leidde het strenge immigratiebeleid van president Trump tot haar dood. En ook tegen de agent loopt een aparte rechtszaak voor buitensporig geweld. En wie naar Japan wil verhuizen om daar te werken en te wonen, kan de portemonnee trekken. Permanente verblijfsvergunning is met 1900% verhoogd. Je betaalt voortaan bijna €1300 en dat was eerst maar een paar tientjes. Nou, ook worden toelatingseisen aangescherpt. Japan vindt dat er te veel buitenlanders naar het land verhuizen. Het weer dan nog. Buien vandaag in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Ja, Willemijn, dank. Dan 538 verkeer. A12 Oberhausen Arnhem. Bij Zevenaar ben je 10 minuten lang onderweg. 6 kilometer langs de rij.

0: 104.5. A4 Leiden-Amsterdam, Weteringbrug 21-1 en de A7 Den Oever-Bolsward bij Witmarsum 108.0. En ook op de A10 Diemen de Nieuwe Meer ter hoogte van Amsterdam bij 20.5.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: 538. De 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 5.

Ja, wat zou je graag willen herhalen in het leven? Misschien een dag met geliefden die er niet meer zijn of zo, weet je wel? Dat je denkt, ach, kon ik de tijd nog maar even terugzetten? Ed Sheeran, Martin Garrix op 538 tijdens je 538 werkdag en Repeat It. De Dance Smash Classic van deze vrijdag. Ja, het begin van de 90's draaide de Italiaanse Eurodance-industrie natuurlijk echt op volle toeren. En producer Francesco Bontempi Annerly Gordon die schreven het nummer The Rhythm of the Night. Maar dat is vaak gek hoe dat gegaan is met dit soort Eurodance-dingen. Want ze zochten dan een model wat er heel goed uitzag, wat zeg maar naar buiten toe dan de naam Corona kon krijgen. Niet wetende dat het ook nog ooit een virus zou worden wat de wereld overging. Olga de Sousa. Klinkt ook fantastisch meteen. Zij werd officieel gepresenteerd als Corona. Maar de echte stem die je hoort in The Rhythm of the Night is niet van deze Olga de Sousa, die je in al interviews zag en die je op de hoesjes zag. Nee, de stem van Jenny B werd backstage ingehuurd. Maar waarschijnlijk vonden ze de looks van Jenny B dan niet goed genoeg om het officiële gezicht te kunnen zijn. Dat was echt, ja, zo jaren 90. En Jenny B, ik hoor je denken, Dennis, die ken ik ergens van.

richting een nieuwe Evers & Co vanmiddag op Radio 58. Daar komt Sven Seliers langs, Douwe Bob is bij Edwin te gast. En ook ja, onze baas, John de Mol, vanmiddag bij Edwin in de show. Dat vanaf 2 uur op Radio 58. En ook de stemmenjacht loopt nog door met op dit moment 10.000 euro in koffer nummer 5. En als je vanuit de auto luistert, kijk dan nog een keer om je heen naar de medebestuurders. Het kan zomaar zijn dat die eigenlijk nog niet achter het stuur horen. Vind ik best wel een dingetje dit. Team Alert heeft een nieuw onderzoek gedaan. En ze zijn erachter gekomen dat meer dan de helft van alle jongeren wel eens in de auto stapt zonder rijbewijs. En bij heel veel gasten is dat gewoon een gewoonte. Ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom zou je betalen voor een rijbewijs als je daarmee gewoon een onbegrensd bewijs dat je kan rijden? Want ja, de auto verplaatst zich. Maar onveilig is het natuurlijk wel, hè. Levensgevaarlijk. Maar wel weer één voordeel. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Een Cruyffiaanse uitspraak. Een extra dashcam-compilatie om te kijken tijdens het scrollen. Ook lekker. Of als je denkt, hey Dennis, nog 83 dagen tot kerst. Ik wil graag naar huis rijden voor kerst. Dan kan het ook zo met Chris. En dit is dan de Without a Driver's License version. Kortom, don't try this at home. Direct, my friend, hoor je zo meteen. Maar eerst dacht ik, in het kader van het is een beetje Indian Summer, een beetje reggaeton lento op de radio. Radio 5, 3, 8, CNCO en Little Mix op 538.

Helden van Direct. Radio 58 de vrijdag richting je weekend met My Friend. Nou, je friend is sowieso koffer nummer 5, want daarin zit het astronomische bedrag van 10.000 euro. De 58 stemmenjacht, meespelen, druk op de button in de 58-app. Wellicht bel ik je dan zo al terug voor een nieuwe ronde 58 stemmenjacht. En ook Stella, Lefty en Topic en A7S hoor je zo.

0: 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
19: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu...
24: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld.
0: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trouw.

0: Best een aardige route, een keer gedaan vanuit New York naar Boston met de trein. Stella Lefty zingt daar toch heel romantisch over. Je hoorde Boston op 538.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Het zal je maar gebeuren op vrijdag dat je gewoon even 10.000 euro binnenharkt. Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bedrijfsleider van een bouwbedrijf. Je woont in Krommenie.
2: Ja, klopt.
0: Lokaal bekend als de Kromknie.
2: Ja, zeker. Dat is waar.
0: Ja, heb je wat hulp, Ruben, of doe je het alleen?
2: Nee, ik heb het alleen. Oh, ja, mooi, alleen bedacht gisteren.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, het gaat om 10.000 euro in die koffer nummer 5. En we hebben natuurlijk nog één keer voor het spelelement de opgave. Luister nog een keer goed.
3: Zielig.
0: Ruben, wie denk je wie er in die koffer zit?
2: Ja, ik begin steeds alweer te twijfelen. Gisteren was ik ervan overtuigd. Maar ik ga het toch zeggen. Ik dacht namelijk iemand, iedereen zegt zielig. Maar het lijkt voor mij of het iemand is die afgekort wordt die Sigrid Kaag wil zeggen.
0: Ja.
2: Dus zodoende kwam ik eigenlijk op een nieuwslezeres Annegien Steenhuizen.
0: Oh, Annegien Steenhuizen van de NOS.
2: Ja.
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Jury, is dit het goede antwoord?
1: Het antwoord is...
0: Fout. Ah, helaas, het is
2: jammer.

0: niet Annegien Steenhuizen.
1: Nee, helaas. Nee.
0: Nou, helaas. Ja, Ruben, meld je gewoon opnieuw aan en probeer het nog een keer.
1: Ga ik doen.
0: Ik stuur je de reiskoffer van de Postcode Loterij en ik wens je een fantastisch weekend.
1: Oké.
0: Geniet ervan. Hoi, groetjes.
1: Hoi, hoi. Ga ik
2: weekend. 538 Stemmenjacht.

Ja, het is bijna weer zover. En ik vind het toch altijd wel lekker de Teams-vrije zone. Heb je dat ook op je werk, dat je die app Teams gebruikt? Dat is natuurlijk echt misschien wel een van de horrorverhalen, vind ik, in het online leven, dat soort dingen. Ben je ook weer even 2 dagen van verlost natuurlijk. Dat je die app gewoon even niet hoeft te openen, ook heerlijk natuurlijk. Lucia, die hebt Dennis lekker aan het luisteren, terwijl ik het huis aan het poetsen ben. Mijn vrije dag vandaag op de vrijdag. En de radio staat lekker hard. Kijk, dat is goed nieuws. Bakermat en Rani, I Love Life. Een eerbetoon aan het leven, hoor je zo naar deze Jason Derulo. What you say? What did she say?

0: Armani, I Love Life. Nou, op vrijdagmiddag gaat dat net iets beter natuurlijk, I Love Life. Dan komen de kroketten en de frikandelletjes tevoorschijn. Dan is er Evers & Co. op de radio. Dan hebben we nog steeds die 10.000 euro voor je om te winnen. Zonder ruier, want zometeen zit hier Floris Molenaar, want Linda met vakantie. En Willemijn is aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je in petto voor ons?
1: Ja, er is een run op de boeken van de overleden cabaretière Paulien Cornelissen.
2: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak... en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja. €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De inflatie in ons land blijft rond de 3,5% hangen, ook de afgelopen maand, zegt het CBS. En dat komt vooral door de tankprijzen. In de winkels stegen de prijzen met maar 0,1%. In Europa stijgt de inflatie nog harder met bijna 4%. En dat is de grootste stijging in 3 jaar. Het is goed dat de vakbonden en werkgevers weer komen overleggen op het Catshuis. Minister Velbrief van Sociale Zaken noemt het een startschot voor echte onderhandelingen om het te hebben over grote dingen. De onderhandelingen kunnen wel maanden gaan duren. De 5 verdachten die dinsdag werden opgepakt omdat ze bagage hadden achtergelaten op treinstations zijn weer vrijgelaten. Ze blijven verdachten. Alle 4 hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Er werden onbeheerde tassen gevonden in Utrecht, Haarlem, Rotterdam en Dordrecht. De treinstations werden kort ontruimd. En na de dood van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is een run op haar boeken. In een dagtijd werd er 1,5 keer zoveel verkocht als normaal in een maand. Haar columnbundel In het Kort is het populairst. Paulien Cornelissen stierf woensdag op 50-jarige leeftijd. Ze is de komende weken nog wel te zien op televisie als jurylid bij De Slimste Mens. Het weer dan nog een warme en mooie herfstdag met flink wat zon. Blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 8 minuten. A2 Utrecht Den Bosch bij Beest 7. En de A12 vanaf Duitsland richting Arnhem bij Duiven 13. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht. Hectometerpaal 36,5. A4 Amsterdam-Leiden 4,5. A6 Lelystad-Muidenberg. 62,2. En de A13 Rijswijk Rotterdam 5,9. A22 Beverwijk Velsen in beide richtingen 14,7. A27 Almere Hilversum 108,1. A28 Zwolle Meppel 104,0. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens 18,1. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu!
6: Big deals bij Keukenconcurrent!
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: De 538 stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 5.
14: Sier.
13: Weet jij al wie het is?
12: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
13: Druk op de knop in de 538-app.
15: Floris Molenaar.
4: Waar zijn de huizen goedkoper? Ik las daar een handige truc voor. Hoe en wat? Hoor je zometeen.

Swims, Mr. Know-it-all bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een grappig bericht vandaag. Wat heeft een snackbar te maken met de prijs van je huis? Meer dan je zou denken. Oké, het verhaal hierachter hoor je over 6 minuten naar Robbie Williams.

0: Lucas en Steve en All I Know. Wat heeft een snackbar te maken met de prijs van je huis?
1: 538.
0: Meer dan je zou denken. Ik weet sowieso niet of je in het trotse bezit bent van een huis of naastig op zoek. Ja, dat is een lastige strijd. Misschien heb je wel hetzelfde als ik, dat je huurt. Toch een beetje de beginstap. Ergens ook wel weer makkelijk. Als het dakgoot kapot is, wordt het gewoon gefixt. Het scheelt weer in de papieren. Het mogen duidelijk zijn, het is anno 2026 niet per se makkelijk om een huis te kopen. En dat is dan in de eerste plaats natuurlijk door hoe duur die krengen zijn. Niet te geloven. Maar er zijn plekken waar huizen een stuk goedkoper zijn. Ik las daar een bericht over vandaag. De huizen zijn gedaald in waarde op sommige plekken. Wat is er nou aan de hand? Bijvoorbeeld huizen rondom een populaire frietzaak in Amsterdam zijn echt behoorlijk goedkoper geworden. De reden? TikTok-rijen. Die zaak is zo populair dat er dus allemaal van die TikTok-rijen rondom die zaak staan. En in die buurt. Ja, en als je nou de godganse dag een rij voor je deur hebt, dan zit je natuurlijk niet op te wachten. En daardoor zijn dus de huizen rondom die frietzaak met dik 11% goedkoper geworden. Dat is best wel behoorlijk. Dat kan best wel aantikken. Ja. Misschien goed, zoek naar TikTok rijden en dan heb je zo een huis gevonden voor een mooie prijs. Goed voor de portemonnee en in mijn geval ook goed voor de weegschaal, want ik weet niet hoe bij jou zit, maar ik ga niet in de rij staan voor een partijtje oorlog. I'm so

0: stel je even voor hè, dat je je bank-app opent en dat er ineens 10.000 euro meer op staat dan de vorige keer dat je dat deed. Ja, ik weet niet, bij mij zou dat opvallen. Bij jou, ik zou dat zien. Ik zou dat zien. Hè? Er staat ineens veel meer op. Het kan je gaan gebeuren. De stemmenjacht in volle gang. Koffer 5 in het spel. 10.000 euro zit erin. En er zit een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Die 10.000 euro is voor jou als je in de uitzending komt. Omdat je hebt aangemeld. En je raadt van wie die stem is. Dat aanmelden is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar 538.nl of de app van 538. Daar geef je op. Dan bestaat de kans dat we jou binnen nu en een minuut of 10 gaan terugbellen. Om een poging te wagen dus voor die 10.000 euro.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
16: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
20: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
21: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
23: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
24: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
25: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
24: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
23: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
0: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
26: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
27: Over 6 minuten een nieuwe ronde in de stemmenjacht. Geef je snel op via 538.nl of de app van 538 en maak kans op €10.000.
28: 538, Floris Molenaar.
27: Nothing but Thieves hoor je zo meteen naar Calvin Harris. Dit is Satisfied.

0: Dancing with Thieves en Overcome.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Lisette, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik heb me laten vertellen, Lisette, dat jij als kapster werkt normaal gesproken.
2: Dat klopt, zeker.
0: Dan vraag ik me af, want ik ben daar heel slecht in. Maar ja. Jij bent eigenlijk de hele dag aan het smalltalken met mensen.
2: Zeker, je bent een halve psycholoog als kapster inderdaad.
0: Ja, maar hoe weet je nou waar je over moet praten? Waar je over kunt beginnen bij mensen?
2: Ja, dat moet je toch een beetje aanvoelen. Ook aan, aan degene die je in de stoel hebt zitten natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ja, vaak loopt dat wel een beetje vanzelf. En rolt daar wel een gesprek uit. Ja.
0: Het begin gewoon over het weer of over de showbiz.
2: Ja, altijd.
0: Ja, oké.
2: Okay. Op vakantie, de standaard.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt een klein arsenaal aan dingetjes om jezelf te redden.
2: Zeker. En stemmenjacht, daar gaat het over.
0: En stemmenjacht, nou ja, dat is het onderwerp van gesprek. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. Koffer 5 momenteel in het spel. Jij mag zo meteen een poging gaan wagen voor 10.000 euro. Raad jij welke stem er verstopt zit in die koffer 5? Is die 10.000 euro voor jou? Lisette, we gaan luisteren. Dit is je opgave.
3: Zielig.
0: Ja, Lisette, wie heb jij hier gehoord?
2: Ja, ik denk dat het Angela Schijf is.
0: Angela Schijf? Dat is die actrice van Flikken onder andere. Daar is ze vrij bekend van. Oké. Okay. Ja. Ja, die stem die kun je vaak horen als je die serie kijkt. Zullen we eens gaan luisteren naar de jury?
1: Het antwoord is... fout.
2: Jammer.
0: Helaas. Nou ja, het is niet het juiste antwoord, maar ik denk wel dat je weer een goed verhaal hebt voor in je kapperszaak.
2: Zeker weten.
0: Helaas geen 10.000 euro voor jou, wel een reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor je dappere deelname. Die komt je kant op.
2: Super, dankjewel.
0: Wens ik je een mooi weekend.
2: Hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Helaas, het is niet Angela Schijf. Die schrijven we erbij op 538.nl in de lange lijst van namen die het niet zijn voor koffer 5 in de Stemmenjacht voor 10.000 euro. Weet jij nou wie het wel is? Race dan naar 538.nl of de app van 538 om je aan te melden

0: Alphabeat en Fascination.
1: Radio 538.
0: Dansen is gezond, dus laten we dat ook lekker veel doen. De Dance Mash, de track die je extra vaak gaat horen de komende week op Radio 538. In ieder geval uit het genre dance. Om lekker op te dansen, komt van een Nederlander. Misschien heb je wel afgelopen zomer de set van Martin Garrix zitten checken op Tomorrowland. En dan vooral de opening van die set. Daar hoorde je namelijk ineens iemand zingen. Dat je dacht, ja, wie is deze zanger? Maar ja, het klinkt eigenlijk wel lekker. Wat bleek, het is meneer zelf. Het is Martin Garrix zelf. Die zingt op zijn nieuwe track die vandaag is uitgekomen en direct gebombardeerd tot Dance Smash van Radio 538. Martin Garrix, This Dream of You, hoor je nu bij 538.

0: nieuwe 538 Dance Smash van deze week. 100% Martin Garrix, de beat en de vocals. This Dream of You hoorde hier bij 538. Willemijn, een nieuws zometeen over Max Verstappen.
1: Ja, je hoort zo hoe hij het heeft gedaan bij de eerste Formule 1 trainingen in Maleisië.
2: Zaterdag 24 oktober
3: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
2: Net even anders.
3: De allerbeste DJ's.
2: 40.000 dancefans.
3: En jij.
2: Bent VIP. AMS. Luister vanavond vanaf 6 uur 538.
3: En ga als VIP
2: naar AMF.
3: Een extra lange nacht met Afrojack,
2: Marlon Hofstad,
3: Armin van Buuren
2: en David Guetta.
3: Alle AMF-info op 538.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
12: Nu, later en altijd.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
20: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
22: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, 6.
0: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
3: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
23: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
24: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
25: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
24: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
25: Ja, toch?
24: Kijk op wakkerdier.nl.
26: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
27: In de keuken, alles ready.
28: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
28: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
31: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De Oranjes hebben slavernij en het kolonialisme eeuwenlang gesteund en daar ook flink aan verdiend. Ze hielden er ruim een half miljard euro aan over, blijkt uit officieel onderzoek dat vanmorgen in de aanwezigheid van koning Willem-Alexander is gepresenteerd. De conclusies liegen er niet om. Het onderzoek naar het verleden van de Oranjes is gedaan op verzoek van de koning zelf. Hij noemt de bevindingen onverbloemd en indringend. En dat het aan tegendraads leiderschap ontbrak binnen zijn familie vindt hij schrijnend en confronterend. In een huis in Ellevoetsluis vlakbij Rotterdam is 573 kilo vuurwerk gevonden. De bewoner van 33 is opgepakt. Het huis ligt midden in een woonwijk en lag vol met kartonnen dozen met daarin echt of zelfgeknutseld vuurwerk. En de politie ging kijken naar een anonieme tip. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. En het Formule 1-circus is dit weekend in Maleisië en de eerste trainingen zijn alweer achter de rug. In de eerste was Max Verstappen het snelst. In de tweede werd regen verwacht, maar bleef het droog. Op medium banden zette Max toen de vierde tijd neer. Het weer nog warme en mooie herfstdag vandaag met flink wat zon. Blijft droog, het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
32: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Het wordt al drukker, 10 vertragingen. Je hoort de drie langste. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest, 15 minuten.

0: op snelheid. Gemeld op de A1, Duitse grens Hengelo, hectometerpaal 166,4. A4, Leiden Amsterdam 21,4. En de A6, Emmeloord-Jouren 285,8. A6 verderop, Lelystad-Muiderberg 62,3. A7, Den Oever-Bolzwart 107,6. A8, Beverwijk Amsterdam 3,1. En de A13, Rijswijk-Rotterdam 5,9. A67, Eindhoven-Belgische grens 18,1. A73, Venray-Venlo 61,1. En de A79, de laatste Heerlen in de richting Maastricht op de rem bij 8,3.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: tablet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
2: 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.
4: Sier.
3: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538-app.
5: Floris Molenaar. Wel leuk, over 6 minuten hoor je waarom we het vaker over het weer zouden moeten hebben.

0: Just Stay and Turn the Lights Off. Praat jij vaak over het weer?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, dat je even niet meer weet waar je het over moet hebben met iemand en dat je dan maar gewoon over het weer begint. Want ja, iedereen maakt het weer mee natuurlijk. Dus het is op zich iets, dat hebben we allemaal gemeen. Ik had net trouwens luisteraar Lisette aan de telefoon. Die is kapster. Ja, dan moet je natuurlijk ongelooflijk veel smalltalken met je klanten. En die begint inderdaad ook wel eens tegen klanten over het weer, vertelde ze. Als ze het even niet meer weet. Ja, ik maak mezelf er ook vaak schuldig aan. Ik ben niet goed in smalltalken en dan is het toch altijd lekker en comfortabel om gewoon te praten over scheidweer of hoe lekker warm het is of wat het zonnetje lekker schijnt. Het lijkt misschien saai en oppervlakkig, maar het is dus juist heel goed. Ik las een bericht vandaag over een onderzoek van een psycholoog. Daaruit blijkt dat dus praten over het weer juist een heel goed beginpunt is voor een beter gesprek. Want meestal komt er wel een haakje uit over waar je dan over verder kunt praten. Vanuit dat weer bijvoorbeeld. Hey, jammer die regen, kan ik niet gaan wielrennen vandaag? Dan denk ik, oh, doe je aan wielrennen? Nou, klaar is Kees, heb je een gesprek. Misschien trouwens ook voor het komende weekend. Ik zit direct even hard op te denken. Een goede openingszin voor in de kroeg. Gewoon lekker over het weer beginnen. Wie weet stijgt de temperatuur nog dit weekend. Lekker. Radio 538 met George Michael en Mary J.

Calvin en Michelle, nieuwe muziek Pinky Swear bij Radio 538. Elke zaterdagavond, morgen dus vanaf 7 uur, vlieg je hier op 538 de wereld rond in 2 uurtjes. Zonder ook maar een druppeltje uit te stoten. Met mijn collega Wessel van Diepen achter de stuurknuppel van GDC Airlines. De Global Dance Chart, de 40 grootste dancehits ter wereld. Momenteel op nummer 3 in de lijst. Kygo, it is Take Me Back bij Radio 538.

0: The Killers en Human.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En misschien wel een vreugdedansje bij jou zometeen als je 10.000 euro wint zo op de valreep vlak voor je weekend. Nieuwe ronde Stemmenjacht in de startblokken binnen nu en een minuut of 10 koffer 5 in het spel. Daar zit een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Raad jij van wie die stem is en kom je in de uitzending omdat je hebt aangemeld. En heb je het goed, is 10.000 euro het bedrag dat we naar jou gaan overmaken. Aanmelden doe je via 538.nl of de app van 538. En doe je dat, bestaat de kans dat we jou binnen nu en een paar minuten gaan terugbellen om een poging te wagen. Dus, en wie weet, pak jij dan dus vandaag wel 10.000 euro in de Stemmenjacht.

0: Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
3: In de keuken, alles ready.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Over 5 minuten een nieuwe ronde in de stemmenjacht. Op zoek naar de stem in koffer 5. Meld je aan via 538.nl of de app van 538. Maak kans op €10,000.
14: 538. Floris Molenaar.
13: Ook direct zometeen naar DJ Goja, Jason Derulo en...

0: Through the Looking Glass.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En contact met Alkmaar. Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi. Hoe is deze vrijdagmiddag voor jou? Wat ben je aan het doen?
2: Ja, fantastisch. Nou, we zijn een stukje aan het wandelen met een paar mensen.
0: Oh.
2: Dus ja, in het bos. Dus helemaal geweldig.
0: Ben je vrij vandaag?
2: Ja. Ja.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja.
0: Een lekkere wandeling. Ja. Lekker de benen strekken. Ja, dat is een goede inspanning.
2: Ja, ja, dus het, helemaal prima. Ja.
0: En dan daarna aan de vrijdagmiddagborrel, of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou ja, vanmiddag gaan we barbecuen, denk ik, met z'n allen. Dat wordt helemaal leuk vanmiddag.
0: Hey, Jeroen, het zou dan...
2: eten.
0: Oh, wat een feest!
2: Ja, heerlijk, lekker hè.
0: Hoe lekker zou het zijn als je dan ook nog extra kan proosten omdat je 10.000 euro hebt gepakt in de stemjacht?
2: Nou, dat zal toch helemaal een feest zijn.
0: Ja,
2: dat is wel een kroon op mijn werk wezen.
0: Ja, dat zou, dan is het echt weekend, Jeroen.
2: Ja, ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, ja. Koffer 5, 10.000 euro zitten in. En Jeroen, dit is de stem die erbij hoort.
3: Zielig.
0: En dan is de grote vraag, Jeroen. Wie heb jij gehoord?
2: Nou, ik denk zelf Nicolette van Dam.
0: Nicolette van Dam? Dat zou grappig zijn, want die was van de week hier in de ochtendshow te gast.
2: Ja.
0: Ook zeker aanwezig toen er een ronde stemjacht gespeeld werd. Dan hadden ze toch echt de gezicht in de plooi moeten houden als zij het was geweest.
2: Ja, dat zou leuk wezen, ja.
0: Ja,
2: mooie vrouw. Mooie vrouw.
0: Maar heeft ze ook een mooie stem? En is het ook de stem van Koffer 5? We gaan luisteren naar de jury.
1: Het antwoord is... fout.
0: Hoi.
2: Het was jammer.
0: Jammer, maar het was een beetje too good to be true, maar ik had het wel een giller gevonden.
2: Ja, zeker. Nou ja, heel jammer. De volgende keer
0: bel ik
2: weer.
0: Het is niet goed, Jeroen. Het mag de pret niet drukken bij jou, volgens mij. Geen 10.000 euro, wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Gaan we je kant op sturen. Okay. En ik wens je een mooi weekend.
2: Hey, hartstikke goed. Dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan.

0: Pharrell Williams en Happy
1: 538. Favorite.
0: Lekker op weg naar het weekend en op weg naar Edwin Evers, die dat weekend met je aftrapt zometeen vanaf 2 uur. Eerst nog eventjes de 538 favorite die je de komende weken extra vaak gaat horen op 538. Mocht je een vroege vogel zijn, dan heb je het waarschijnlijk al gehoord. We gaan heel even terug naar vanmorgen in de ochtendshow van 538. Daar waren Suzanne en Freek te gast.
2: Hey, dan hebben wij nog een kleine verrassing voordat jullie doorgaan. Want jullie hebben een drukke dag vandaag. Maar jullie gaan hier wel de studio verlaten in de wetenschap dat jullie de komende week hier op 538 de hele week de allerbelangrijkste plaats zijn. Namelijk de 538
3: Favorite!
4: Wow. Wow.
3: Nou,
4: wat lief.
3: Dankjewel,
4: jongen.
2: Geweldig. Dus die kan je mooi nog even in je zak steken.
3: Wauw, dankjewel.
4: Heel bedankt.
0: De gloednieuwe 538 Favorite van de komende week. Suzanne en Freek, dit is Pijnstiller.

0: 538 favorite van deze week. Suzanne en Freek en Pijnstiller ga je extra vaak horen de komende weken hier op Radio 538. Hoi, het is al bijna 2 uur en dat betekent dat Edwin Evers samen met je het weekend aftrapt. Een nieuwe ronde Evers & Co. in de startblokken.
1: Ik heb er zin aan.
0: Nou, anders ik wel inderdaad. Sven Seliers te gast vandaag, de man van het moment. Grote hit heeft hij te pakken momenteel. Ook Douwe Bob komt optreden en John de Mol is te gast. Dat is ook echt een hele leuke gast voor Evers & Co. vandaag. In verband ook met de 75 jaar televisie in Nederland. Dat wordt een gezellige show, dat wordt een gezellig weekend. Eerst Edwin Evers, zometeen op 538.
2: Zaterdag 24 oktober
3: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
2: Net even anders.
3: De allerbeste DJ's.
2: 40.000 dancefans.
3: En jij.
2: Bent VIP. AMS. Luister vanavond vanaf 6 uur 538.
3: En ga als VIP
2: naar AMF.
3: Een extra lange nacht met Afrojack,
2: Marlon Hofstad,
3: Armin van Buuren
2: en David Guetta.
3: Alle AMF-info op 538.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
11: Flirt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
10: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
11: Ja toch?
10: Kijk op wakkerdier.nl.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
20: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
17: En
1: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
19: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De Oranjes hebben flink verdiend aan het kolonialisme, omgerekend naar nu zo'n 500 miljoen euro. Blijkt uit jarenlang onafhankelijk onderzoek, maar niet echt aan de slavernij, zegt de onderzoekscommissie. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de koning. Willem-Alexander noemt de conclusies schrijnend en confronterend. Door de grote ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Afrika zijn nu officieel meer dan 4000 doden geteld. Maar waarschijnlijk ligt het dodental nog veel hoger, want niet alle sterfgevallen worden geregistreerd. Ook een medewerker van Artsen zonder Grenzen is besmet. Die ligt sinds gisteren in isolatie in een ziekenhuis in Leiden. En in Amsterdam rijden de metro's weer. Ze stonden 1,5 uur stil omdat het hele metronetwerk gereset moest worden na een systeemfout. Het vervoerbedrijf GVB dacht dat het een uurtje zou duren, maar de metro's stonden dus net wat langer stil. De perrons stonden daardoor overvol met mensen. Het weer veel zonneschijn, maar af en toe zijn er ook stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden.
7: En dan de files, Kobus.
8: Ja, 20 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A9. Alkmaar-Amstelveen voor het Rottepolderplein. Daar is een ongeluk gebeurd. Bijna 1,5 uur vertraging. A27, Gorinchem-Utrecht voor Rijnsweerd. Door een ongeluk en een auto met pech, 40 minuten. En de A58, Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Een vertraging van bijna 1 uur.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a word! And give you a word!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Stemmenjacht.
15: Dit is de stem uit koffer 5.
16: Zielig.
15: Weet jij al wie het is?
14: Speel mee in

ABC. Night You Murdered Love. Het is 7 minuten over 2. Hé jongens, daar zijn we weer. Ik zou op

0: Hallo Edwin.
1: Hoe is het met je?
0: Ja, het is goed.
1: Ben je er weer boven?
0: Ja, ik ben boven Jan.
1: Wat had je, griep?
0: Ja, griep.
1: Je hoort het veel op een gegeven moment.
0: Hoesten. Man.
1: Je hoort veel mensen hoesten ook.
2: Ja, ik had het ook, ja.
1: Ja, zie je wel.
2: Het ook?
1: Ja,
2: ik had het ook.
1: Ja, nou, dat is ongelooflijk zeg. Hallo Kobus trouwens.
0: Hoe is het?
1: Ja. Ja, hoest. Maar je bent er weer, Henk.
0: Ja hoor.
1: Fijn om je weer fris en fruitig aan de desk te hebben op deze vrijdagmiddag.
0: We zijn er kwijt. We zijn wel iets op achteruit gegaan natuurlijk.
1: Ja, dat zeker wel. Ja, dat...
0: Dat snap ik ook
1: dat
0: wel.
1: Dat snapt Henk ook nog wel, ja. Dus, maar ja, dat zou ook zijn als een van ons er niet was.
0: Dat klopt.
1: Dat we zeggen, misschien nog wel meer zelfs. Maar goed, week 40 ligt achter ons. Henk, heb je wel een woord van
0: deze? Ik heb wel een woord en het komt naar het nieuws natuurlijk weer. Ja. Spaanse pluim
1: was van de week in de week.
0: Oh ja.
1: Spaanse pluim?
0: Vanwege het weer. We hadden een paar lekkere warme dagen, zo eind september, begin oktober. En dat komt omdat de wind uit Spanje komt.
1: Ja, oh.
0: En in Spanje was het een paar weken geleden nog 44 graden. Dus,
1: ja, dat is echt niet normaal.
0: Maar
1: een Spaanse pluim, ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het jou, ik hoorde het woord zeggen, ik dacht aan een geslachtsziekte.
0: Ja, ik dacht het eerst ook,
1: maar ik heb de Spaanse pluim.
0: Ja, maar het heeft met de wind te maken.
1: Spaanse pluim, je moet echt even naar de dokter, want ik heb de Spaanse pluim. Nou, dan zou jij het ook wel hebben, de Spaanse pluim. Snap je?
0: Ja, ik snap het.
1: Het is heel wat anders natuurlijk.
0: Het is heel wat anders natuurlijk.
1: Dat heeft niks mee te maken.
0: Het is gezelliger.
1: Oké.
2: Mijn woord, nou, we hebben Shacktember hebben we net achter de rug.
1: Shacktember?
2: Ja, Blovember komt eraan. Februari. En we zitten nu in Stoptober.
1: Oh,
2: ja.
1: Stoptober. Ga je een poging doen of niet?
2: Nou, ik heb mezelf voorgenomen dat ik niet meer ga roken tijdens dit programma.
1: Meen je dat nou?
2: Niet meer roken tijdens het programma.
1: Maar er zit een oudertje onder het gras, denk ik.
2: Nou nee, maar hoe vaker jij dit programma gaat doen, hoe beter het voor mijn gezondheid is natuurlijk.
1: Oh! Maar geldt dat voor dit programma of programma's in het algemeen die ik ga doen?
2: Nee, laten we beginnen met dit programma.
1: Met dit programma?
2: Ja,
1: jij gaat nu 4 uur niet roken?
2: Ik ga 4 uur niet roken.
1: Want hoeveel rookte je dan? Ja, je ging iedere keer als er een commercial blok is.
2: Ging je buiten?
1: 12 keer per middag.
2: Nee.
1: Ging jij naar buiten om te roken, zeg maar?
2: Drie keer.
1: Ja, oké. Maar dat ga je dus vandaag niet doen?
2: Dat doe ik dus vandaag niet.
1: Ik ben heel benieuwd hoe lang je dat gaat volhouden.
2: Ja, ik ook.
1: Ja, oké. Mijn woord is genieten.
2: Oh.
1: Ja, want twee weken geleden heb ik hier uitgebreid stilgestaan natuurlijk bij het overlijden van Martina Koeman.
2: Ja. Ja.
1: Deze week weer Paulien Cornelissen. En toen hadden we het ook over bij Martina van dat het altijd te vroeg is.
2: Ja.
1: Dan ben je 50.
2: Zo.
1: En dan kom je te overlijden. Ik ken Paulien niet persoonlijk, maar alle aandacht die er van de week geweest is, was natuurlijk prachtig.
2: Zeker.
1: En genieten, daarmee wil ik zeggen, je moet maar van het leven genieten. Want er gaan zoveel goede mensen dood.
2: Ja. Ja.
1: Er gaan zoveel leuke mensen dood. Luister om je heen hoeveel ellende er is. Dus ja, genieten is het woord dat even bij mij opkwam. En ik snap dat het op dit moment voor mensen die dicht bij haar staan niet genieten is. Maar je moet het wel doen. Want je weet, je ziet het maar, je bent 50 en je gaat gewoon dood. Hoe kan dat nou toch?
2: Ja, en mensen zeggen, je gaat maar één keer dood. Maar dat klopt niet. Nee, je leeft elke dag en je gaat maar één keer dood. Of je leeft maar één keer, zeggen mensen altijd.
1: Ja.
2: Maar het is dus dat je maar één keer dood gaat en je leeft elke dag. En daar moet je inderdaad van.
1: Dat is mooi gezegd, Koma. Ja,
0: carpe diem, hè.
1: Ja, zo is het. En dat moeten we maar gaan doen met z'n allen, denk ik. Hoe treurig de berichten om ons heen af en toe ook zijn. Iedereen wens ik veel sterkte, familie, vrienden. Paulien Cornelissen, afgelopen week overleden. 50 jaar, mensen.
2: Jongen.
1: Dit is de middagshow tot 6 uur.

0: Calvin Harris, Dua Lipa. Ja, One Kiss. Zo, goedemiddag, vrijdagmiddag mensen. Dan gaan we naar het weekend aan het eind van week 40 met vandaag een volle show. Ik moet jullie ook nog even feliciteren, 2 oktober natuurlijk, met de verjaardag van de televisie.
1: Ja, 75 jaar.
0: 75 jaar bestaat hij vandaag. De televisie is precies 75 jaar vandaag begonnen, of vanavond eigenlijk. Ja. Was de eerste uitzending en toen hadden geloof ik iets van 500 mensen hadden nog maar tv in Nederland. Ja. Dus er was een, denk ik, kijkdichtheid van 100%.
1: 1 zender denk ik ook nog maar.
0: 1 zender.
1: Ja, ja. Nederland 1. En het grappige was, ze hebben het, want het is best laat 1951. Philips testte al televisies in 1930 en in Engeland was er ook.
0: Ja, precies.
1: Maar er werd in Nederland door de omroepbaas, de duivel kwam in ons midden.
0: Ja, maar zo werd het ook geopend door de voorzitter van de NTR was dat toch?
1: Nee, van de KRO, J.B. Kors.
0: Ja, precies. En die sprak inderdaad dat we moesten oppassen voor wat er ons allemaal voorgeschoteld ging worden. Ja. Maar we hadden wel een beetje gelijk gekregen uiteindelijk. Ja, ik moest eerlijk zeggen, ik had een beetje hetzelfde gevoel als wat we nu hebben met social media.
1: Ja, ja.
0: Weet je wel,
1: dat met AI,
0: gewaarschuwd dat het allemaal narigheid op zou leveren. En vaak was televisie de klos van alles. Weet je, maar dat is nu bij social media. Heel vaak wordt social media ergens bijgehaald. Van ja, dat komt allemaal door de social media, weet je wel. Ja, ja. Vaak is het misschien ook wel zo. Maar nou goed, interessant genoeg om vanmiddag over te gaan spreken. Want onze tafelgast vanmiddag, onze hoofdgast, is vandaag John de Mol.
1: Zo.
0: Nou, die heeft wel iets met televisie.
1: Dat zou je denken.
0: Ja, die loopt al heel lang in het wereldje rond. En heel leuk dat hij vanmiddag wilde komen om te praten over onder andere 75 jaar televisie. Verder, Sven Siliers is hier straks. Gaat zijn nieuwe single doen. En Douwe Bobs, die schuift ook aan. Die komt hier vandaag lekker muziek maken.
1: Leuk.
0: Ja, verder hebben we natuurlijk de weekendquiz met kans op de originele Even Zijn Koop borrelplank. En de 50-dag stemmenjacht. Nog steeds er niet uit, hè, die stem.
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nou, echt zo moeilijk.
1: Ja, ik vind hem heel moeilijk.
0: Ja, ik zou ook niet weten wie het is. Ik bedoel, ja, het is geen touw aan vast te knopen natuurlijk. Maar goed, ja, hallo. Tja, la, la.

0: Lester Jones en me. Zo, goedemiddag. Dit is Evers & Co. Met muziek onderweg van onder andere De Boza en Jason Mraz komt er ook aan zometeen. En, nog veel belangrijker, Henk is er weer. En die heeft zometeen het belangrijkste nieuws en andere dingetjes van de afgelopen week en dit moment.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
9: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen, met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
15: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
18: in harmonie.
17: Zoals,
18: ik heb je kat opgesloten.
17: In de wasmachine.
18: Of, ik heb water gemorst.
17: Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix pakket.
18: Meer info op 538.nl.
19: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
20: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
21: een duet.
20: Oh ja.
21: Ik ben ook zwanger.
20: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
22: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 100. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Goedemiddag, dit is 538 vanmiddag. En vanavond blijft het op het enkel bijtje na in het noorden droog. En zacht met een graad of 21. Morgen een zonnige dag met 22 graden. Dan de files voor dit moment.
24: Ja, ook 22 in totaal. En de drie met de meeste vertraging staan op de A12 Utrecht-Arnhem... voor Waterberg door een ongeluk, 50 minuten. A27 Gorkum-Utrecht voor Lunetten, ook door een ongeluk, 50 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg, een vertraging van een uur.
0: 2 minuten over 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
25: Goedemiddag, koning Willem-Alexander noemt het schrijnend en confronterend dat zijn voorouders omgerekend naar nu zo'n 500 miljoen euro hebben verdiend aan het kolonialisme. Dat bedrag kwam vandaag naar voren in een uitgebreid onderzoek. Een man van 23 die zijn opa had doodgestoken is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs. Volgens de rechter handelde de man in een opwelling, gebeurde op straat. Meerdere mensen waren ervan getuigen. En in Schiedam gaan ze een deel van een park afgraven waar 5 honden dood zijn gevonden die daaruit waren gelaten. Het vermoeden is dat er giftige paddenstoelen in de grond zitten waar de honden van hebben gegeten.
0: Oh, ja, bedoel ja. Jammer. Ja, Henk, nou ja. Dan even wat andere dingetjes van de afgelopen week. Fake 40 alweer.
25: Ja, sorry.
0: Sorry.
25: Dat zei premier Rob Jetten deze week voor zijn volop hun bek slaan uitspraak.
0: Ja, ja, ja.
25: Hij deed het nu af als een slip of the tongue.
0: Slip of the tongue.
25: Slip of the tongue natuurlijk. Ja. En hij bedoelde het ook helemaal niet letterlijk. Hè. Hij beloofde om voortaan beter op zijn woorden te letten.
0: Ja, precies. Ja, ja. Nou, ik vond het wel dat er veel gedoe om was, moet ik eerlijk zeggen. Want we maken dat natuurlijk allemaal heel groot. En het is ook niet echt premierwaardig. Dat ben
25: precies,
0: ik ook,
25: dat is het.
0: Dat ja. is het. En toen Mark Rutte zei van pleur op, weet je wel. Toen stond hij vooraan om te zeggen dat het niet premierwaardig was.
24: Ja, maar ik vond het vooral pijnlijk dat er alle mensen in de zaal, hè. Daar zitten allemaal ambtenaren, rechters, mediamensen die allemaal applaudisseren.
0: Ja,
24: allemaal,
0: ja, ja. Klappen voor de baas.
24: En sterker nog, een week daarvoor stond hij nog met een gediplomeerde homohater op de foto. Natuurlijk, ja, ja, ja. Toen deed hij niks.
0: Ja. Met die Syriër.
24: Nou. Met die Syriër, ja, ja, ja, die jihadist in pak.
0: Jihadist in pak. Ja, nee, het is wel. Ja, dat is de ene kant. En aan de andere kant dacht ik, oh god, we hebben weer iets gevonden waar iedereen weer. Je weet toch dat iemand het overdrachtelijk bedoelt.
24: Klopt.
0: En dan denk ik, nee hoor, we moeten daar weer met z'n allen. Maar goed, het is weer geweest, jongens, we vegen het.
25: Hij schoot even uit zijn rol.
0: Even uit de slof, hè.
25: Natuurlijk allemaal wel eens.
0: Ik. Zeg ik.
25: Het ging deze week over TikTokkerijen in de Amsterdamse Negenstraatjesbuurt.
0: Ja.
25: Bewoners klaagden bij de rechter over de lange rijen snackliefhebbers bij patatverkoper Fabel Friet.
0: Fabel Friet.
25: Die kent hem niet.
0: Ja.
25: Door de smullende snackers en de troep die ze achterlaten, zouden de huizen in de buurt bij verkoop 11% minder opleveren.
0: Oh ja.
25: De rechter doet ergens in november uitspraak.
0: Ja, maar dat soort tentjes. Of is dat al een hele oude zaak?
25: Nee, dat
0: of?
25: Is nog niet eens zo heel erg.
0: Nee, want het is vaak dat komt dan op en dan is het even heel populair. En dan,
25: dus even, ja. Daarna staat het op TikTok en dan wil iedereen erheen.
0: Maar is dat dan, zou dat echt zo zijn? Of heeft die tent dan zelf gewoon 50 mensen opgetrommeld?
25: Om lekker in de rij te gaan staan.
0: Voor de rij gaan staan, een fotootje maken.
25: Ja.
0: Oh, daar moeten we heen.
25: Ja, ja, dat zou wel lekker zijn.
0: Weet jij nog wat klopt en wat niet?
25: Ja, dat is ook zo. Het is allemaal fake.
0: Het is allemaal fake, Henk.
25: En Stefana Polman is niet langer vaste gast bij Vandaag Inside, bij deze week bekend. Ze zou 1 vrijdag per maand aan de talkshowtafel aanschuiven, maar het bleef slechts bij 1 uitzending in augustus. René van der Gijp zei in zijn podcast al snel dat hij weinig vertrouwen in de rat.
0: Oh. Of woorden van gelijke strek. Maar daarna heeft hij gezegd, ik ben verkeerd begrepen.
25: Ja, dat kan natuurlijk.
0: Dat kan natuurlijk ook, maar goed. Ja. Hij is denk ik wel met heel veel bombarie daar aangekondigd.
25: Ja, ja.
0: Misschien hadden ze dat weten, maar ja, het is allemaal achteraf mooi wonen natuurlijk.
25: Ja, laat er eerder keer langskomen, joh.
0: Hè?
25: Laat er eerder keer langskomen.
0: Ja, we hebben er al een paar keer uitgenodigd. Ja, maar ja, ze gebruikt dezelfde smoes als Rafael. Ik ben in het buitenland. Maar Rafael was hier vorige week, misschien kan hij een goed woordje van ons doen.
25: En Samuel Welten was dit jaar de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Die zijn weer uitgereikt deze week.
0: Die zijn weer uitgereikt.
25: bereikt, Henk.
24: De 20-jarige Utrechter, die ooit de Voice Kids won, sleepte nu meerdere prijzen in de wacht met zijn debuuthit Echte Liefde is te koop.
25: Juist.
24: Ja, was onder meer de succesvolste kroeghit. Werd voor het eerst ook een René Karst Award uitgereikt. En oh. Justin de Wild en zijn schrijversteam kregen die prijs voor het nummer Cheerio.
25: Dat is ook een knaller natuurlijk, hè?
24: Dat is ook een knaller,
25: ja. Dat zou ik wel zeggen, ja. Goed, dat was hem, Henk. Ja, voor

0: Evers en Go. Goedemiddag mensen. We moeten even stemmen gaan raden, denk ik. Hè? Want, ja.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, er staat hier een koffer open met 10.000 euro erin. En Fernanda wil die heel graag hebben. Hallo Fernanda.
2: Hallo.
0: Hallo Fernanda, welkom in dit radioprogramma.
2: Dank u wel.
0: Oeh, zijn nou u?
2: Nee, dank je.
0: Oh, ja, ik wou zeggen, wat krijg je nou? Oh, ik schrok al. Nee, precies.
2: Hey,
0: oké.
2: Ga ik er vaak niet aan doen,
0: dat zeg ik, oké. Fernanda, Fernanda. Wat een mooie naam, Fernanda. Die hoor je niet zo vaak.
2: Nee, dat klopt, dank je wel.
0: Waar komt die vandaan? Of is dat, beetje, is dat onbekend?
2: Ja, een beetje samenvoeging van opa's, van de Beppes, van zijn vriend. Maar van, ja, dat is een beetje...
0: Van de Beppes, verzamelvoeging van de Beppes. Wat leuk. Want jij kent het liedje van Abba, wat over jou geschreven is ook, of niet? Of ken je dat niet?
2: Ja, dat heb ik vaak gehoord.

0: eens gehoord, maar het is niet helemaal... maar, nee, dat was Fernando. Was Fernando
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Klopt, ja, wat ook wel eens tegen mij gezegd.
0: Ja, oké. Okay.
1: In een grappige zin inderdaad. Klopt,
0: maar je, belt, ja. Je komt uit Friesland?
1: Ja, klopt.
0: En je belt nu ook uit Friesland. Waar woon je precies?
1: In Ter Wispel.
0: Nog één keer?
1: Ter Wispel, dat ligt richting Heerenveen.
0: Heerenveen is, klinkt mij iets bekender in oren inderdaad.
1: Dat dacht ik, nou, ja. In die omgeving.
0: Kijk, een beetje welke kant ik op moet praten, Fernanda. Nou goed, we hebben hier een koffer met 10.000 euro.
1: Ja.
0: En ja, ik wil hem heel graag aan jou geven, maar dan moet ik wel eerst weten welke stem er natuurlijk in de koffer zit. Zullen we even gaan luisteren nog een keer?
1: Ja, is goed.
0: Ja.
2: Zielig.
0: Zielig, ja, dat is het. Dat hoor ik nu al een tijdje, maar...
1: Ja,
0: ja. Fernanda, het is 10.000 euro. Maar ja. Wie is het? Dat is de vraag.
1: Ja, het is moeilijk.
0: Ja.
1: Maar dat is ook de bedoeling. Maar ik dacht Martien Meiland.
0: Martien Meiland? Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is jammer. Hij komt vanmiddag nog aan het woord, Martien. Dan had je het mooi even de stemmen kunnen vergelijken. Maar we gaan nu eens luisteren of die het is of niet.
3: Martien Meiland, het contact. Antwoord is... Fout.
1: Ah,
0: dat is jammer zeg. Het is niet Martien Meiland, helaas.
1: Het is een hele moeilijke reden.
0: Ja, het is wel moeilijk. Ik snap het ook. Ik hoor het ook niet hoor. En ja, goed, geen 10.000 euro voor jou helaas, maar wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Die krijg je als dank voor het meedoen.
1: Nou, dankjewel.
0: En ik wens jou een mooi weekend.
1: Van hetzelfde, dank je.
0: Oké, dankjewel. Dag Fernanda.

0: yours. Oké, mensen, we zijn toegekomen aan de quiz. We zoeken een kandidaat. 0909-3000-538. Als je denkt van, nou, ik weet wel het een en ander van de afgelopen week. Van week 40 die voorbij is gegaan. Een beetje van de actualiteit. En dan kan je kans maken op een officiële Evers & Co. borrelplank. Plus, in totaal, als je geluk hebt, voor 100 euro aan borrelhapjes. Voor elk goed antwoord, 20 euro op de plank. Dus 0909-3000-538 is het nummer als je mee wilt doen, mensen. Ja, de Weekend Quiz. Voor het eind van deze week, week 40 alweer. Veel gebeurt er, Kobus.
1: Ah, was het weekje wel, hè?
0: Was het weer zoeken en schrapen? Van,
1: ik moet al die televisieshows en die talkshows en al dat, ja, zit ik allemaal te kijken.
0: Jij neemt dat allemaal op de VHS, hè?
1: Ik neem het allemaal op de VHS op en dan ga ik s'avonds in de bar staan. En dan, ja, buiten, want dan kan ik roken.
0: Oh, je hebt een bar buiten. Het is toch niet te geloven, dan kan ik roken. Ja, je denkt dat hij een grapje maakt, mensen, maar dat is echt zo, hè?
1: Dan zit ik zo'n talkshow, ik noem maar wat, Pauw in de Wit zet ik dan aan. En dan ga ik gewoon zitten schakelen op mijn telefoon. En dan zodra ik wat hoor wat leuk is, dan stop ik het.
0: En dan kijk jij Pauw in de Wit of Rensen?
1: Allemaal. Pauw in de Witte, ja. Rensen, Eva.
0: Ik begrijp dat, is het wat moeilijk met de kijkcijfers? Of
1: ik geloof dat ik de enige ben die nog kijkt, inderdaad.
0: Ik vind het best wel leuk, hoor.
1: Ja, ja, ik vind het ook best wel, maar...
0: Ja. Ja. Dus, maar moet misschien even, ja, je krijgt er gewoon bijna geen tijd meer, natuurlijk. Het moet allemaal meteen bam aan, en anders word je afgezaagd bij enkels.
1: Ik vind dat druk soms aan die tafel bij.
0: Dat is bij, maar dat is bij veel talkshows. Denk, god, we leren, waar haal je ze allemaal vandaan?
1: Lijkt wel Snakbaar Fabel.
0: Dat zeg ik. We hebben Kevin aan de telefoon. Hallo, Kevin.
2: Hi, goedemiddag, Edwin.
0: Hallo, goedemiddag, Kevin. Waar vandaan?
2: Ik kom uit Moerkapelle.
0: Uit Nieuwkapelle?
2: Oh. Nee, Moerkapelle.
0: Dat zeg ik, uit Moerkapelle, dat heb ik kwalijk.
2: Moerkapelle, dat is hem, jazeker.
0: Bestaat Nieuwkapelle ook eigenlijk?
2: Ik heb geen idee.
0: Ja, dat is ook totaal onbelangrijk. Goed, leuk dat je er bent. We gaan een quiz doen. Kobus heeft het woord. Ja,
2: daar komt.
1: Hallo, Kevin. Dan gaan we met de eerste vraag. Ja. Een verslaggever vertelde afgelopen week aan ex-pornoactrice Bobby Eden...
0: Oh.
1: Dat steeds meer mensen het oké vinden als een man zijn vrouw slaat. Luister maar even.
3: 16% van de Nederlandse mannen die vindt het gerechtvaardigd om een vrouw te slaan.
1: Ja, wat is het antwoord van de ex-pornoactrice Bobby Eden? A. In plaats van haar beuken kun je haar beter... Nou ja. B. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Of C. Als het op mijn billen is, dan vind ik het geen probleem.
2: C.
1: Als het op mijn billen is, vind ik het geen probleem. Daar komt-ie.
4: Dit slaat helemaal natuurlijk nergens op.
1: Het slaat helemaal nergens op.
0: Dus die goed.
1: Poont ging afgelopen week met Jacob uit Urk naar een open dag van een AZC.
5: Jacob, jullie willen geen AZC op Urk? Waarom eigenlijk niet?
6: Ja, nee, dat moeten we op Urk niet aan beginnen.
5: Maar weet je eigenlijk wel wat het is, het AZC?
1: Is dat A, een asielzoekerscentrum, B, een gelukzoekerscentrum... of C, een academisch ziekenhuis? En waar de C voor staat, dat weet ik niet.
2: Oh.
0: Ja.
1: Ja.
2: C.
1: C, het academisch ziekenhuis.
5: Weet je eigenlijk wel wat het is, het AZC?
6: Ja, een gelukzoekerscentrum.
0: Nou, kom op, Kevin. Twee fouten al.
1: Fijn hoor. De volgende vraag. Feyenoord-fan, Rotterdammer en tatoeëerder Richie vertelt over de vele kakkerlakken die hij al heeft mogen tatoeëren bij Feyenoord-fans.
7: Ja. Wij worden kakkerlakken genoemd omdat wij veel hebben meegemaakt. We zijn niet uit te roeien.
8: Als je enthousiast bent geworden, maakt Richie graag een afspraak met je. Maar als je de arena tussen je arm wil, kan je het vergeten.
7: Ajax-tato's worden hier niet gezet. Dat is twee keer gebeurd. Ik kom gewoon hier binnen en zeg, ja, ik dacht dat ze een geintje maakten.
1: Ja, dus er komt een Ajax-fan aan Feyenoord-fan Richie vragen of hij de arena wil plaatsen. Wat was het antwoord van Richie? A. Jij bent zeker de leukste thuis. B. En nou heel snel mijn zaak uit. Of C. Je gaat toch ook geen sperrips eten in een moskee?
2: Het is allemaal leuk, maar dan ga ik toch voor antwoord B. Echte Rotterdammer, die stuurt me gelijk weg.
1: We gaan luisteren.
7: Ik dacht dat ze een geintje maakten. Je gaat ook geen sperrips eten in de moskee.
0: Ja. Nou, je gaat lekker. Geen sperrips eten in de moskee. Nou goed. Nog twee te gaan. Je hebt nog kans op 40 euro. Kom op.
1: Gisteren de wedstrijd van Oranje tegen Griekenland.
0: Oh, en, wedstrijd.
1: Nou ja, wedstrijd. Na de eerste helft stonden we al 2-0 achter. En toen gaf Rafael van der Vaart dit commentaar.
9: Ik moet eerlijk zeggen dat gewoon echt er is... Ik vind dit echt zo'n verschrikkelijke, hopeloze eerste helft. Iedereen, ze lopen verward rond. Als je zo in Amsterdam rondloopt.
1: Ja, als je zo in Amsterdam rondloopt, dan A, moet je parkeergeld betalen. B, dan krijg je een baan als ambtenaar. Of C, dan bellen ze de politie om te zeggen dat er verwarde mensen rondlopen.
2: B.
1: B, een baan als ambtenaar. Komt ie.
9: Ze lopen verward rond. Als je zo in Amsterdam rondloopt, bellen ze de politie. Dan lopen ze voor de mensen. Nou,
0: nog één keer. Ik heb dat nooit meegemaakt, dit.
2: Maak
0: je nou wat makkelijker. Ja, nou goed. Nog eentje. Kevin, je hebt nog één kans.
1: Deze moet je weten. Kevin, blijf bij jezelf bij het antwoord.
0: Al moet je die plank opeten.
1: In een sneak preview van de reality-serie van André Hazes... zien wij André zitten in de auto met zijn vriendin Noah. En dan vertelt hij dit.
10: Toen ik je weer voor het eerst zag... toen was het meteen raak. Gewoon.
11: Ja, precies.
10: Want je was nog steeds dat meisje van toen. Alleen nu gewoon een vrouw. Ik zei het toch op het begin. Je bent voor mij de perfecte combi. Tussen een mooie, chique vrouw. Maar ook gewoon een lekker...
1: Oh ja. Ook gewoon een lekker A, gezellige, leuke vrouw.
0: Ja.
1: B, een heerlijke vrouw waar ik oud mee wil worden.
0: Ja, ja.
1: Of gewoon een lekker pornowijf met een grote reet en tieten.
2: Ja, je moet gewoon C zijn, toch? Dat kan toch ook gewoon
1: een lekker. Komt-ie.
10: Maar ook gewoon een lekker pornowijf eigenlijk. Met een grote reet, een lekkere grote
0: tieten. Ja, dit is toch niet te geloven. Hij heeft er één goed. Het had allemaal wat plattiger moeten, had Kevin het al geweten.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: 20 euro aan borrelhapjes en de Evers & Co. borrelplank is voor jou.
2: Ja, leuk, dankjewel.
0: Ja, nou goed, dit komt allemaal zo snel mogelijk naar je toe. Ik wens jou een goed weekend en ik wil je natuurlijk ongelooflijk bedanken voor het meedoen ook, hè?
2: Ik wens hem niet minder en graag gedaan.
0: Oké, okay, nou, dankjewel en tot de volgende keer. Doei, doei.
2: Doei, doei. Doei.
0: Ah. Eentje goed. Ja, nou ja, goed, het is beter dan niks natuurlijk, zo is het ook. Een aardige score voor Kevin bij de Evers & Co. Weekend Quiz. We gaan richting 3 uur. Dit is Evers & Co. voor de vrijdagmiddag. 2 weken geleden was ze hier. Dit is de nieuwe single, Mel VF.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
5: Semyo.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden. 538. Met morgenavond nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Curver en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Morgenavond 9 uur Dance Department op Radio 538.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
15: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
20: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Een man van 23 die zijn opa had doodgestoken is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs. Volgens de rechter handelde de kleinzoon in een opwelling. Het gebeurde op straat en meerdere mensen zagen het gebeuren. De man heeft het slachtoffer op straat achtergelaten. De opa is enkele dagen later aan zijn verwondingen overleden. De Oranjes hebben eeuwenlang flink verdiend aan het kolonialisme, maar geen miljarden, zoals wel eens is beweerd. Geruchten gingen dat het Koningshuis vorige eeuw nog veel geld verdiende aan de koloniën via beleggingen, maar onafhankelijke onderzoekers hebben daar geen bewijs voor gevonden. In de eeuwen daarvoor verdienden de Oranjes aan kolonialisme wel, omgerekend naar nu een half miljard euro. In Frankrijk lopen scholierenprotesten op veel plekken opnieuw uit de hand. Agenten en schoolmedewerkers worden aangevallen en ook worden de fikkies gestookt en vernielingen aangericht. Franse leerlingen zeggen dat het onderwijssysteem faalt. Zo zitten de klassen te vol en is er een groot leraartekort. Al 4 dagen is het onrustig rond Franse scholen. Honderden scholen bleven vandaag uit voorzorg dicht. En na het overlijden van schrijfster Paulien Cornelis is er een run ontstaan op haar boeken. In een dagtijd werden er 1,5 keer zoveel verkocht als normaal in een maand. Paulien Cornelis stierf woensdag op 50-jarige leeftijd. Ook in de Schatkamer, het online archief met allemaal oude radio- en tv-uitzendingen, wordt opvallend veel gezocht naar programma's met Cornelissen. Het weer, het is zonnig en op de meeste plaatsen droog. Ook het weekend belooft zonnig te worden en warm voor begin oktober, met opnieuw iets boven de 20 graden.
22: En dan de files voor dit moment. Hoe staat het ermee, Jacobus?
23: 35 stuks in totaal. En de 3 met de meeste vertraging vinden we op de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Door een ongeluk 1 uur en 1 kwartier vertraging. Diezelfde A12 vanuit Oberhausen naar Utrecht voor Grijsoord 1,5 uur. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg 1 uur en 10 minuten.
24: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
25: Die wil ik.
26: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
25: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
24: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
27: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
28: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
31: Zeker weten.
30: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
32: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
34: 538 Stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 5.
35: Zie je.
33: Weet jij al wie het is?
34: Speel mee

0: Zo, goedemiddag, welkom bij Evers & Co. Het is 9 minuten over 3. En daar gaat hij voor het einde van week 40 alweer. Zo, hè. Ja, mensen, een volle show vandaag. Want we hebben zo meteen hier Sven Seliers, die gaat de nieuwe single doen. Douwe Bob komt vanmiddag. En ik moet hem nog wel even zover krijgen dat hij hier ook nog even aan de desk komt met zijn gitaar. Weet je nog dat, dat ik een paar maanden geleden dat hij dat liedje van Kenny Rogers deed? Dat ik daar een stukje van gedraaid heb. Dat ik toen tegen hem gezegd heb, je moet hier een... Dat kon hij niet. Ja. Dus dan moet hij vanmiddag even... Ah, moet niks, maar ik ga toch proberen om even te verleiden om hier even met zijn gitaar aan de desk te komen.
1: Ja, lekker intiem.
0: Ja, intiem.
1: Ja.
0: Het is toch vrijdagmiddag.
1: Daarom.
0: Een stukje intimiteit, waarom niet? Dan gaan we zo meteen hier verder met Raad hoe die verder gaat. Vorige week hebben we dacht, we spelen dat twee weekenden, €538 te winnen. Je krijgt zo meteen een vrij, ja, laten we zeggen, ongemakkelijke boodschap te horen met drie mogelijkheden hoe die verder gaat.
1: Oh ja.
0: Nou, het is aan jou eigenlijk om te kiezen, A, B of C. Het is vrij makkelijk eigenlijk, dus dat doen we zo meteen. En verder is vandaag 2 oktober. Vandaag bestaat de televisie 75 jaar. Denk je misschien, ja, je werkt bij de radio, wat heb je daarmee te maken? Nou, het is toch een leuk gegeven, toch, op zich?
1: Oh, ja.
0: En de gast waarmee wij daar vanmiddag onder andere over gaan praten... vindt het erg leuk dat hij vanmiddag hier de laatste twee uur ons komt vergezellen. John de Mol.
1: Oh. Ja, leuk.
0: De baas komt vandaag.
1: Ja, de baas. De baas,
0: ja, ja, ja. Zeker. Ja, ja,
1: ik heb een nieuwe blouse aan.
0: Ja, ik heb ook mijn t-shirt gestreken. Ja, ja, ik denk, nou. Goed, dan zijn we tijdens gekomen week 11, van week 40, wou ik zeggen. Wat een week.
1: Zo, dat was toch al het een en ander,
0: hè? Europa gaat de geldkraan dichtdraaien naar Sierra Leone. En dat is alleen omdat, Bolle Jos daar zit.
1: Bolle Jos daar zit, 20 miljoen krijgen ze niet.
0: Krijgen ze niet meer.
1: En Helene van Rooij had een boekpresentatie op de Wallen afgelopen week.
0: Ja, dat had ik begrepen. Ja, ze heeft achter het raam gezeten toch om het boek te presenteren.
1: Ja, klopt.
0: Een middagje. Okay,
1: ja. En Groningen willen eigenlijk meer toeristen trekken.
0: Groningen wil meer toeristen? Gaat niks boven

Een schrijfster op de wallen. Maar niet om te rampen tampen. Nee, het is voor een boekpresentatie. Helene van Rooij.

0: Temper City, self-aware op 538. Zo mensen, het is tijd voor...
1: 538. Ja. Raad hoe die weg gaat.
0: Nou, inderdaad. Te winnen €538 in een Twix prijzenpakket. Er komt zometeen een opgave met een, ja, laten we zeggen, tikkie ongemakkelijk boodschap. Als jij denkt te weten hoe die boodschap verder gaat, dan kun je ons appen. A, B of C, want er komt meer keuzevraag. Dus
2: dat is een ABC'tje. Dus.
0: Ja, ABC'tje. Maar de opgave, eerst maar eens even luisteren, Erik.
3: Hey, hallo. Ik ben bijna bij jullie. Ja. Maar ik zou alvast zorgen dat niemand te gehecht is aan hoe die taarten uit worden te zien. Ik heb...
0: Oh. Ja, namens Britt een verjaardagstaart voor een feestje van nichtje. Maar de vraag is A, ik heb de verkeerde naam op de taart laten zetten. B, de verjaardagstaart door de auto laten vliegen. Of C, de taart helemaal niet besteld. Ja, je mag het appen naar 530 en als je het goede antwoord hebt, win je dus €538 en een Twix prijzenpakket. Is het wat of niet?

0: en Christina Aguilera. Nou, dat moet Henk eigenlijk zeggen. Die kan dat veel beter dan ik natuurlijk. Christina Aguilera, Henk.
1: Wat schuift het?
0: Daar ging het toen om, hè?
1: Ja, daar ging het om. Ach,
0: ja, dit is uit lang vervlogen tijden, of zo, maar even zeggen. Ja.
2: 538. Raad hoe die verder gaat.
0: Hallo Sarah, goedemiddag.
3: Hoi, met Sarah.
0: Ja, dat was Sarah. Hallo, waar bel je vandaan, Sarah?
3: Uit Westkapelle, Zeeland.
0: Uit Westkapelle, Zeeland?
3: Ja, ja, ja.
0: We hebben vaak mensen uit...
1: uit Friesland en uit Zeeland.
0: Uit Zeeland, ja, ja, inderdaad. Nou, Westkapelle is wel wat makkelijker uitspreken. Want we hebben Henke Sand, Serozes, Kerken, weet je.
3: Ja,
0: je kent ze allemaal wel, hè?
3: Ja, ja, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Hey, had je al weekend?
3: Ja, ja, ik moest thuiswerken vandaag.
0: Oh, wat doe je voor werk?
3: Ik loop stage nog bij een aardappelveredelingsbedrijf.
0: Bij een?
3: Aardappelveredelingsbedrijf.
0: Een aardappelveredelingsbedrijf.
3: Klinkt heel chic, maar...
0: Nou, dat, maar ja, dat is niet zo, begrijp ik.
3: Sorry?
0: Ik zeg, en dat is niet zo, begrijp ik.
3: Jawel, maar dat is, ja, het zijn gewoon aardappels kruisen,
0: totdat
3: er een mooie ras uitkomt.
0: Oh, oh, dat noemen ze dan veredeling.
3: Ja.
0: Dat heb ik nooit gehad. Aardappelveredelingsbedrijf. Wat klinkt, het klinkt onwijs mooi inderdaad, ja.
1: Ja, die was.
0: Ja, ja, maar we moeten door, zo is het ook. Ik heb hier een opgave, die heb jij waarschijnlijk gehoord. Ik laat het nog één keer horen.
4: Hey, hallo. Ik ben bijna bij jullie. Maar ik zal vast zorgen dat niemand te gehecht is aan hoe die taarten uit worden te zien. Ik heb...
0: Ja, ik heb A, verkeerde naam op de taart laten zetten. B, de verjaardagstaart door de auto laten vliegen. Of C, de taart helemaal niet besteld. Ja, zeg jij het maar.
3: Ja, ik dacht antwoord B.
0: Jij dacht antwoord B?
3: Ja.
0: Nou, even luisteren.
4: Ik zou alvast zorgen dat niemand te gehecht is aan hoe die taarten uit worden te zien. Ik heb de taart door de auto laten vliegen.
0: Oh ja, de taart door de auto laten vliegen is goed.
3: Ja, echt mooi.
0: Ja, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, het lekker geharmonized antwoord. Dat klinkt altijd net wat leuker natuurlijk. Maar wat nog leuker klinkt is, je wint het Twix prijzenpakket en €538.
3: Oh, dat is nog mooi.
0: Dat is lekker, mooi. Zo, lekker zo voor het weekend, hè?
3: Ja, dat is mooi verdiend op de vrijdag.
0: Ja, vind ik ook. Hartstikke goed. Nou, die prijzen komen zo snel mogelijk naar jou toe. Ik wens jou een mooi weekend. Heb je nog goede plannen?
3: Nou, werken ook nog een beetje.
0: Werken ook nog? Oh, ja. Kan niet altijd werken, hè? Pas op, hè?
3: Ja, nee, dat is waar.
0: Nou ja, weet je wat? Kijk maar even.
3: Ja, is goed. Bedankt.
0: Oké, okay, dag. Doei, Sarah. Doei, doei.
3: Doei.
0: Oh, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Maar goed, toch €538 in het Twix prijzenpakket in de pok.

0: over 75 jaar televisie. En Henk komt eraan natuurlijk met het belangrijkste nieuws.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Goedemiddag, dit is 538. Vanavond blijft het op een enkel buitje in het noorden na droog en zacht met een graad of 21. Morgen zonnige dag bij 22 graden. Dan de files voor dit moment.
13: 44 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen op de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Daar is de weg afgesloten. Ruim 1 uur en 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam door een ongeluk. Een vertraging van een uur. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Grijzoord ook een vertraging van ruim een uur.
12: 4 minuten over 4:30 is aan de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
14: Goedemiddag. Nu duidelijk is hoe groot de rol van de Oranjes was bij het koloniale verleden, moeten er concrete stappen komen voor herstel, zegt actiegroep Zwart Manifest. Die wil echte daden en minder woorden. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de Oranjes het kolonialisme steunden en er flink aan verdienden. Justitie heeft een zaak rond een doodsbedreiging aan Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs, bevestigt het OM aan het ANP. Gül is vol onbegrip over het besluit omdat de identiteit van de verdachte volgens haar bekend is. En Olcay Gülsen is slachtoffer geworden van een straatroof in Amsterdam. Daarbij werd haar horloge van haar pols getrokken. Gebeurde toen ze, in haar auto wilde stappen. De politie is op zoek naar 2 verdachten.
15: Casiootje.
12: Ah, dat was geen casiootje, denk ik.
15: Nee, ik denk het ook niet.
12: Nee.
15: Maar je loopt toch ook niet met een duur klokje tegenwoordig meer op de Sofratica?
12: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar aan de andere kant, ja, waarom zou dat niet moeten kunnen?
15: Omdat je weet. Omgekeerde wereld, zeg.
12: Ja, dat is ook zo. Dat is een omgekeerde wereld. Ik ben het helemaal denk ik eens.
15: Ja.
12: Ja, ik ben het ook met jou eens. Maar ik snap wel, ik ben het altijd met iedereen eens. Dat is altijd. Weet je, de gulden middenweg, kom je altijd een beetje, blijf altijd een beetje buiten de vuurlinie, zou ik maar zeggen. Ja. Nee, maar ja, het is toch van de gekke dat je gewoon, dat je moet denken, oh, die kan ik niet omdoen, want dan word ik beroofd. Ja,
15: ja, dan is het de tijd waar we in leven.
12: Het is wel de tijd waar we in leven.
15: Helaas.
12: Absoluut, hè?
15: Ja. Je durft niet eens mijn auto vol te tanken.
12: Nee, dat snap ik.
15: Nee, dat snap
12: dan komt
15: er
12: iemand met een tuinslang die doet.
15: Ja. Zeg beter een horloge omdoen gewoon.
12: Nou, inderdaad. Ja. Andere dingetjes.
15: Ja, er was weer van alles met scheuren deze week.
12: Scheuren.
15: Scheuren, ja. En bruggen, die zijn ontdekt in bruggen in de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad.
12: Oh, dat lijkt me niet handig.
15: Ja, nee, precies. Betekent slecht nieuws voor vrachtverkeer. Want ja, de vrachtwagens die mogen vanaf 21 oktober niet meer over de dijk. Tot die datum kan het.
12: Tot die tijd kan je gewoon, maakt die scheur niet uit.
15: Nee.
12: Dan kan je gewoon erdoor overheen
15: scheuren. Maar vanaf 21 oktober moeten ze even omrijden via Amsterdam of de afsluitdijk.
12: Ja, maar even omrijden, ja. Dat is een gigantisch eind omrijden.
15: Anderhalf uur.
12: Jeetje, mina.
15: Ja.
13: Het is ook niet goed voor het milieu, hè?
15: Wat?
13: Het is ook niet goed voor het milieu.
15: Nee, het is niet goed voor het milieu.
12: Nee, maar als die dijk doorbreekt, dat is ook niet anders. Dat is ook niet... Maar weten ze hoe lang het gaat duren, Henk? Is dat bekend?
15: Nee, waarschijnlijk heel lang.
12: Juist.
15: Ja. De Universiteit van Amsterdam komt met een laptopverbod tijdens colleges, om te beginnen bij de opleiding, daar komt die, interdisciplinaire sociale wetenschap.
12: Ja, ja.
15: Ja, ik heb het ook nog overwogen om het te gaan studeren, maar toch maar niet gedaan.
12: Ja, nee, ja, precies.
15: Ook telefoons en tablets komen de collegezalen niet meer in. De UvA denkt dat de studenten zich dan beter kunnen concentreren, want tot nu toe zat 3/4 van de studenten tijdens de colleges met hun hoofd meer op hun telefoon of laptop dan bij de les.
12: Nou, je moet wel een beetje aantekeningen maken, of niet?
15: Ja, dat hoeft dat
12: ook. Dan moet je dat weer op zijn notebook doen, dat kan toch ook niet?
15: Ja, papier gewoon weer, papieren pen.
12: Ja, oké.
15: Okay. Ja. En nou dat weer, padellen vergroot het risico op oogletsel.
12: Ja, dat zag ik van de week.
15: Ja, oogartsen, ja. Jij, ja. Je zag het.
12: Ik zag het nog, ja. Ik padel niet, dus ik sta zie dat nog gewoon.
15: Oogartsen luiden daarvoor deze week de noodklok.
12: Oh. De noodklok, zeg jij. Wacht even hoor.
13: Heb je een noodklok?
12: Vervolgens zoek ik voor volgende week even.
15: Ja, dat is goed.
12: Ik heb wel een noodklok, maar ja, dat is echt... Ja, daar gaat niemand van in paniek natuurlijk.
15: Een noodhorloge.
13: Dat is een horloge van Olsé.
12: Noodpelletje, ja.
15: 5% van de padelpatiënten loopt zelfs blijvend oogletsel op... zoals gezichtsverlies of zelfs blindheid.
12: Ja.
15: Oogletsel kan volgens de oogartsen makkelijk ontstaan... door de grootte van de bal bij padellen.
12: Ja, als je die bal op je oog krijgt...
15: Ja, die schiet
12: dan,
15: precies in je oog dan. Ja, ja. Zo wil je niet hebben.
12: Ja, of je moet met een veiligheidsbril op gaan padellen. Kan natuurlijk ook, hè.
13: Volgend jaar John van Lottem hier met een lapje voor zijn oog.
12: Ja, precies. Of Rafa van der Vaart. Of Ronald de Boer.
15: En Roxanne Hazes zei deze week dat ze heel blij was met haar borstverkleining en haar borstlift. Ja, groot nieuws deze week.
12: Ja, dat was
15: iets minder groot natuurlijk. Maar goed, gezichtsverlies of zelfs blindheid.
12: Ja.
15: Oogletsel kan volgens de oogartsen makkelijk ontstaan door de grootte van de bal bij padellen.
12: Ja, als je die bal op je oog krijgt.
15: Ja, die schiet precies in je oog dan.
12: Ja.
15: Zo wil je niet hebben.
12: Ja, of je moet met een veiligheidsbril op gaan padellen. Kan natuurlijk ook.
13: Volgend jaar John van Lottem hier met een lapje voor zo.

0: door met de stemmenjacht. 10.000 euro in de koffer en Mark aan de telefoon. Hallo Mark.
1: Goeiedag, met Mark. Hallo. Ja,
0: hallo daar. Waar bel je vandaan, Mark?
1: Wel vanuit Helmond.
0: Helmond, oké. En ben je daar al een beetje weekend aan het vieren of ben je er nog niet aan toe?
1: Ik ben nog aan het werk, dus ik ben thuis aan het werk. En over een uurtje wil ik toch wel weekend gaan vieren.
0: Ja, dat snap ik ja. En wat doe je voor lekker zo, vrijdag thuis werken? Doe je dat altijd?
1: Ja, lekker is het, hè? Ja, ik doe non-verbale communicatietraining.
2: Oh, non-verbale communicatie.
0: Oh, dat kan je net zo makkelijk thuis doen als het toch non-verbaal is dan.
1: Ja. Waarom? Ja, zeker. Dan hoef je ook geen stem te gebruiken. Nee.
0: Maar kun je even, non-verbale communicatietraining?
1: Ja, dat is 70% van mensen die communiceren, gebruiken eigenlijk, 70% is non-verbaal. En daar kun je eigenlijk veel meer uithalen. Dat kan commercieel zijn, maar dat kan ook voor anders zijn in de overheid of wat dan ook, om bepaalde dingen te achterhalen van mensen.
0: Ja, dus maar even simpel gezegd, iemand zegt ja, maar je ziet aan gezicht, hij bedoelt nee.
1: Nou, eigenlijk, zo is het eigenlijk.
0: Ja, en komt het dan ook met lichaamshouding en dat soort dingen, komt dat er ook allemaal bij?
1: Ja, komt erbij.
0: Want wat betekent micro-express? Wie zegt u micro-express?
1: Ja, micro-expressie zit erbij. Dus maar eerst de globale grote bewegingen. En wat is dan eigenlijk de micro-expressie van.
0: Ja, micro-expressie. Ja. Maar wat is dat bijvoorbeeld? Kobus zit hier nu met zijn armen over elkaar. Wat betekent dat?
1: Dat wil eigenlijk nog niet heel veel zeggen, want het kan ook een algemene houding gewoon zijn.
0: Nou ja.
1: Dus er moet een aantal meer hints zijn om tot een conclusie te kunnen komen, zeg maar.
2: Ik had al begrepen dat het een.

0: gesloten houding is.
1: Gesloten houding, dat hoor je wel vaak.
2: Ja, dat kan. Maar als dat gewoon een fijne houding is die hij aanneemt, dan hoeft hij niet per se een gesloten houding te zijn.
1: Nee, maar het kan ook zijn dat hij het bewust doet, omdat hij anders met zijn handen in een pak check gaat zitten. Dat is
2: ook... ja, die kan
1: dat het een soort bescherming voor zichzelf is. Dat denk ik eigenlijk dat dat het is. Maar goed.
2: Ja,
1: oké, okay, ja, we zouden nog uren door kunnen praten, maar jij denkt, ja, ik wil die 10.000 euro, wel op met een gelul.
2: Dat zou heel mooi zijn. Nou ja, ik vind het wel gezellig om met jou te kletsen.
1: Ja, nou, dat is geheel wederzijds, maar we gaan toch even luisteren naar de stem voor die 10.000 euro. Luister goed.
2: Ja.
3: Ja. Luister goed, zeg ik.
1: Kijk, dit gebeurt er als je de techniek niet zelf in de handen hebt.
4: Zie je.
1: Oh, dat was hem al, sorry. Ja, je had hem al een paar keer gehoord natuurlijk. En Mark, wie was dit nou?
2: Ik denk dat het een hobbyster is, Maartje Paume.
1: Maartje Paume?
2: Ja.
1: Oké. We gaan luisteren, is het Maartje Paume voor 10.000 euro?
3: Het antwoord is... fout.
1: Het is niet goed.
2: Nee, ja, jammer.
1: Ja, dat is ontzettend jammer. Dus geen 10.000 euro, maar wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt zo snel mogelijk naar je toe. En ik wil jou natuurlijk oneindig danken voor je interessante bijdrage aan dit programma en voor het meedoen. Dankjewel, man.
2: Nou, jij ook bedankt. En een fijne uitzending.
1: Yep. Dag, Mark.
2: Hoi, hoi.
3: De 538 Stemmenjacht.
1: Het is ook niet Maartje Paume. Man, we gaan weer door. Volgende uur weer kans op 10.000 euro. Zometeen Sven Seliers live hier. Nu Martin Garrix.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Oké, okay, dit is Evers & Co. Straks bij onze gast, 75 jaar televisie, gaan we met hem bespreken. John de Mol is onze hoofdgast vandaag. En Douwe Bob gaat straks spelen. En nu eerst bij ons in de show, Sven Siliers. Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, goed om te zijn.
0: En hoe is het met je?
1: Ja, heel goed.
0: Heel goed. Wat hoor ik voor accenten, Sven?
1: Ik ben zelf Zuid-Afrikaans.
0: Dus... Ja, dat is een overbodige vraag. Ik wist het, maar ik denk, ja, ik ga het toch even checken. Geboren in Zuid-Afrika?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, okay, en sinds wanneer ben jij hier?
1: Ik ben al hier sinds, ik denk, 14 of 15 ben.
0: Oké, okay, en wat heeft jou hier gebracht?
1: Ik denk origineel, mijn oma was Nederlands.
0: Ja.
1: En eigenlijk, als we een jaar in Nederland gingen wonen, kon ik een Nederlands paspoort krijgen. En uiteindelijk zouden we teruggaan naar Zuid-Afrika. En toen zijn we hier en toen waren ze van, nou, het is heel mooi. Het zijn allemaal fietsen, zijn bitterballen, kroketten. En het is gewoon hartstikke mooi in Nederland. Dus uiteindelijk zijn we gebleven en
0: wauw.
1: Ja, dat is heel, heel leuk.
0: Dit is ook leuk dat iemand eens een keer zegt, ja, het is zo leuk in Nederland met die fietsen. Want er zijn ook heel veel Nederlanders die zeggen, ja, ik word helemaal gek van al die kutfiets hier op dat fietspad. Helemaal gek van. Nou zegt er iemand, lekker, al die fietsen. En dat is natuurlijk ook zo. Dus maar, ga je wel af en toe terug? Of,
1: Ja, zeker. Ik probeer wel altijd in december gewoon een beetje te sparen, dat ik mijn familie daar kan gaan zien. En een beetje vrienden en gaan surfen. En
0: Lekker. En was jij daar ook al met muziek bezig?
1: Zeker. In Zuid-Afrika heb ik altijd heel vaak, vaak gitaar gespeeld ook. En ook wel stiekem vond ik het heel leuk om te zingen. Alleen ik heb twee broers en die gingen altijd grappen van mij maken. En op een gegeven moment zei ik van, nee, ik ga het gewoon serieus nemen en ik ga het gewoon doen. En in Nederland heb ik het veel meer serieus begonnen te nemen. En, maar in Zuid-Afrika was ik ook wel bezig daarmee, hoor.
0: Oké, okay, heel goed. Hey, man, ik begreep dat jij je publiek een beetje opgebouwd hebt door gewoon eigenlijk spontane shows te doen voor zalen als Paradiso, waar dan bezoekers binnenkwamen, of bij de Ziggo Dome. Daar kwamen dan mensen aan een concert kijken. En dan stond jij daar te spelen.
1: Ja, zeker. Dat is een beetje een happy accident voor mij.
0: Want, leg uit.
1: Ik had een hele vette kans om eigenlijk te spelen voor samen met een artiest die heet Benson Boone.
0: Ja.
1: En dat was een hele coole ervaring. En dat was voor zijn show in Paradiso. En ik had dan een beetje video's op social media geplaatst. En zo begon mensen dat een beetje te zien. En eigenlijk ben ik gewoon toen met mijn gitaar om Paradiso gelopen met een hele goede gevoel in mijn buik. Van wauw, ik heb net met een hele vette artiest mogen spelen.
0: Ja.
1: En toen stond hij daar en een paar van de fans die vooraan stonden, die herkenden mij. En die zeiden, wil je van zijn nummer spelen?
0: Ah.
1: En ik stond daar van, let's go.
0: En wat heb je gespeeld toen?
1: Ik heb toen mijn eigen nummers begon ik te spelen.
0: Oké. Okay.
1: Eigenlijk gewoon mijn eigen nummers om te kijken van voor de eerste keer van wat dat gebeurt nou als ik in zo'n context zit van allemaal mensen die terugluisteren naar je muziek en die het vet vonden. En ook een paar covers die ik dacht van oké, dit moeten ze kennen.
0: Ja.
1: En in één keer begonnen ze allemaal mee te zingen en het was echt heel bizar voor mij, want ze waren sowieso klaar voor een concert in de avond. Dus.
0: Maar ze konden daarvoor nog even lekker naar jou luisteren. Wat er toen hartstikke leuk was.
1: Zeker.
0: Ja, oké. Okay. Hey, maar je hebt al een aantal singles uitgebracht. En komt er een album? Of zeg je van, nou, ik laat het eerst bij singles? Of wat zijn je plannen?
1: Nou, ik ga het nog heel een mystery een beetje houden.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik heb zeker een droom om het vetste album te maken wat ik kan.
0: Ja.
1: En de pad daar naartoe ben ik aan het lopen.
0: Ja.
1: En ik weet nog niet hoe de pad mij gaat brengen en hoe dat gaat gaan. Maar we zijn onderweg.
0: Heel goed.
1: En,
0: sorry.
1: Ja, en wie weet of dat in singles komt of hoe die pad daar naartoe lijkt.
0: Ja, oké, dat pad. Ik vind het mooi. Ik vind mooi, je zegt, ik wil het vetste album maken wat ik kan. En dat is heel tof. Sven, ik vind het leuk dat je er bent vandaag. Somewhere New is jouw single. Ben je even ver om te gaan spelen?
1: Zeker.
0: Oké, dames en heren, live in Evers & Co. Hier is Sven Siliers, Someone Now, New.

0: Sven Siliers! Lekker, Sven!
1: Dankjewel.
0: Ja, zeg maar, ik lees hier net dat jij op 30 januari in Paradiso staat.
1: Dat klopt zeker.
0: En dat zeg je dan niet als ik jou interview. Dan zeg, maar de meeste artiesten dus, die komen, dan vraag ik van zo, goedemiddag, hoe gaat het? En dan zeggen ze, ja, gaat goed, ik sta 30 januari in Paradiso. En dat doe jij niet.
1: Nou, dat doe ik het in dat geval nu.
0: Dat doe ik het. Nou, ik heb het hierbij al gezegd. 30 januari, je eerste grote show in Paradiso, neem ik aan.
1: Zeker, ja. Ik heb heel, heel veel zin in.
0: Oké, waar kunnen mensen kaarten kopen als ze er naartoe willen?
1: Ze kunnen naar mijn Instagram gaan of op de site van Paradiso kijken.
0: Hartstikke goed.
1: Daar staat de kaartverkoop op.
0: Heel, heel goed. Goed dat je er was, Sven. Veel succes. Geniet van Paradiso. Geniet van alle liedjes die je nog gaat schrijven en het optreden wat je gaat doen. Dankjewel dat je hier was vanmiddag.
1: Dank je, Sven. Dank je dat ik hier mag zijn.
0: Zeker. Doei, doei.
1: Doei, doei.
0: Sven Siliers met zijn nieuwe single bij ons vandaag. Zometeen in het volgende uur. Douwe Bob gaat spelen, gaat de finale doen. En we bespreken 75 jaar televisie zometeen met John de Mol.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
3: Zaterdag 24 oktober
2: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
3: Net even anders.
2: De allerbeste DJ's.
3: 40.000 dancefans.
2: En jij.
3: Bent VIP. AMF. Luister vanavond vanaf 6 uur 538.
2: En ga als VIP
3: naar AMF.
2: Een extra lange nacht met Afrojack.
3: Marlon Hofstad.
2: Armin van Buuren.
3: En David Guetta.
2: Alle AMF-info op 538.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
11: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
12: Flirt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
11: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
12: Ja toch?
11: Kijk op wakkerdier.nl.
10: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
13: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
22: In de keuken alles ready.
23: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
24: In harmonie.
23: Zoals,
24: ik heb je kat opgesloten.
22: In de wasmachine.
23: Of,
24: ik heb water gemorst.
23: Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
25: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
26: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
27: een duet.
26: Oh ja.
27: Ik ben ook zwanger.
26: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
28: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
28: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
31: 538 Nieuws.
32: 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Dat zegt premier Rob Jetten net. Vandaag werd bekend dat de Oranjes, omgerekend naar nu, ruim 1,5 miljard hebben verdiend aan het kolonialisme. Een actiegroep eist daarom ook meteen daden van koning Willem-Alexander. Maar volgens Jetten is daar al 200 miljoen voor uitgetrokken sinds de excuses voor het slavernijverleden. Vapen wordt een stuk duurder. Nog niet meteen, maar over 2 jaar komt er een extra belasting op vapes. Die komt bovenop de 21% BTW, zegt de NOS. Het kabinet wil zo het vapen ontmoedigen. Vooral onder jongeren wordt volgens staatssecretaris Eelco Ereberg schokkend veel gevaped. En er staan weer iets meer meesters voor de klas. 1 op de 5 leerkrachten op de basisschool is nu een man. Dat was 10 jaar geleden nog. 1 op de 7. Zo komen doordat het imago van de basisschooldocent de afgelopen jaren flink is verbeterd. Het weer zonnig en droog, vannacht misschien weer mist en dan koelt het af naar 1 graad of 7. Het weekend ook zonnig en warm met opnieuw zo'n 20 graden.
33: Dan de files, Kobus.
0: Ja, 56 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op dit moment op de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Daar is de weg afgesloten, daardoor ruim 40 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Ridderkerk voor Gorkum, bijna 1 uur. En de A50 Os-Arnhem voor Grijsoord, een vertraging van ruim 50 minuten.
33: Ja, mensen, zometeen de aftrap van de vrijdagmiddagborrel met het zangetje.
34: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
35: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
36: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
37: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
38: Shopper de Shop, alleen dit weekend
1: in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
3: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
4: Zie je.
2: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee.

0: Dag Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, welkom in dit Radio Feuilleton. Je staat in de kroeg.
0: Ja, het is al heel gezellig hier.
1: Ja, het is vrijdagmiddag. Wat denk jij? Je staat wel vaker in de kroeg, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Elk weekend wel.
1: Ja, treed jij veel op?
0: Ja, het treedt er heel Nederland op. Vernieuwen van alles en heel veel leuke dingen. Ik doe ook nog draaien erbij, dus voor alle markten thuis.
1: Oké, en is dit de enige, of doe je dit voor je werk of ben je nog andere dingen erbij?
0: Nee, ik doe dit echt voor mijn werk. Oh. Ik heb gelukkig van mijn hobby mijn beroep kunnen maken.
1: Dat is het mooiste wat er is, hè?
0: Ja, echt wel.
1: Ja, hartstikke goed. En wat is jouw repertoire een beetje, zeg maar?
0: Nou, vooral Nederlandstalig natuurlijk. Ja. Lekkere feestgezelligheid. Ik ben een echte Brabander, dus ik breng de Brabantse gezelligheid mee. En die verspreid ik eigenlijk door heel Nederland. En dat probeer ik ook met mijn muziek eigenlijk te doen.
1: Nou, daar krijg je nu een minuut de tijd voor. De officiële aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Daarvoor vinden we het erg leuk dat jij hier bent, Gino. Wat ga je zingen eigenlijk?
0: Ik ga mijn nieuwe single Hete Daad voor jullie zingen.
1: Toch?
0: Jazeker.
1: Ben je zover?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Op Hete Daad, dames en heren. Gino Gaans!

0: tot zover.
1: Nou, het is jammer. Het is gezellig. Leuk op hete daad. Maar we moeten door met de show, zo is het ook natuurlijk. Het is wel vrijdagmiddag, mensen. Geen tijd te verliezen, zo is het. Hartelijk welkom tot 6 uur. Evers & Co.

0: DJ's got us falling in love. Goedemiddag, het is 12 minuten over 4 voor 2 oktober. Dat staat op de kalender. We zijn aan het eind van week 40. Dit is Evers en komen straks live hier. Douwe Bob komt met zijn nieuwe single. Doet ook de afsluiting. En ik probeer hem nog even hier aan de desk te krijgen met zijn gitaar. Oh, leuk. Dat is prachtig natuurlijk. En we gaan terugkijken op week 40. Ook met onze vrienden van de Stamtafel. En we hebben hoog bezoek vandaag, dames en heren. Bij ons zit John de Mol.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo John.
2: Hey, goedemiddag Edwin.
0: Wat leuk dat je er bent.
2: Ja.
0: Ik weet dat jij bent niet zo van, heel gek voor iemand die in de media werkt, niet zo van de media optredens op televisie en op radio. En ja, dag vanmiddag, nou ja, vrijdagmiddag.
2: Ja, en radio, hè?
0: Ja, heeft dat toch
2: leuker dan televisie.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, vind ik wel, ja.
0: Echt?
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Ja, ik ben heel lang geleden ook begonnen op radio.
0: Wanneer was dat?
2: Radio Noordzee.
0: Oh.
2: Ja, dat was het, 1975, 76.
0: Ja.
2: En radio is zo lekker direct, zo lekker intiem. Kijk, ons dan zitten hier gezellig.
0: Ja, dan zitten hier gezellig. Zo kan het ook, John.
2: In de studio lopen 100 man rond om een tv-programma te maken.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, zolang die dan maar doen wat jij wil, dan is er niks aan de hand.
2: Nou, dat lukt nog wel, maar.
0: Oh, dat lukt dat wel, ja.
2: Ja, dat lukt
0: nog
2: wel, ja.
0: Maar wat ben jij, was je als DJ begonnen ook? Of zat je eerst achter de schermen? Of
2: ik zat eerst achter de knoppen.
0: Ja, oh.
2: Ik was programmatechnicus. En op een gegeven moment viel er iemand uit. En toen heb ik nog 1,5 jaar kunnen genieten van een eigen radioprogramma.
0: Ja?
2: Ja.
0: En wat deed je?
2: De ochtend van 10 tot 12. Een soort, soort arbeidsvitamine, maar dan om de 2 platen. Een tijdmelding en een afkondiging.
0: Ja, precies, ja. Dat ging nog wat anders aan toe op die tijd. Maar ja. Heb je niet op een schip gezeten, toch?
2: Nou, in de laatste maanden, toen we zeg maar vochten voor, om te overleven,
0: ja,
2: heb ik tijdens allerlei acties wel af en toe een weekje op die boot gezeten, ja. Ja. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Was leuk, hoor.
0: Ja, wat, ja, vond je dat leuk?
2: Ja, dat is wel apart.
0: Pionieren natuurlijk.
2: Zit je echt in de buik van zo'n boot. In een studio waar de traaitafels in de tijd af en toe schommelen als het hard waaide.
0: Ja.
2: Ja, echt leuk.
0: Nou, dan ziet het er tegenwoordig wat anders uit.
2: Ja.
0: Ja, je was hier toch wel eens geweest in je eigen studio? Mag ik
2: was wel eens geweest in eigen studio. Ik heb de bouwkosten goed gekeurd.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja, met pijn in het hart. Ja. Maar
2: het is mooi geworden, hoor.
0: Ja, het is absoluut mooi geworden. Ja, we vieren vandaag 75 jaar televisie.
2: Ja.
0: Nog een speciale dag voor jou? Of zeg je van, nou ja, het is gewoon een dag als alle anderen. Nee?
2: Nee. Nee, niet echt. Nee.
0: Nee. Maar terwijl die televisie toch ja, eigenlijk het grootste gedeelte van je leven bij je was.
2: Ik heb van die 75 er ruim 50 meegemaakt. Ja.
0: Ja. Mooie tijd?
2: Ja.
0: Oké, dan moeten we het zo meteen maar wat uitgebreider over hebben. Want we gaan het onder andere natuurlijk over die 75 jaar televisie hebben. Daar weet jij wel het een en ander van. En verder wil ik natuurlijk van jou ook weten wat een beetje jouw muzikale voorkeur is. Ook belangrijk, je hebt heel snel nog wat actuele dingen opgezocht. Want je dacht niet alleen maar 's middags maar die oude rommel draaien.
2: Ja, precies. Ja.
0: En wat heeft jouw voorkeur dan?
2: Nou, ik vond Teddy Swims.
0: Teddy Swims,
2: dat vond ik goed. Ook die nieuwe single vind ik echt goed.
0: Ja, geweldig.
2: Douwe Bob, maar ik wist niet dat hij er was.
0: Ja, dus hij is het.
2: Dat gaan we straks live doen.
0: Ja.
2: En Bruno Mars vind ik toch eigenlijk wel de nieuwe Michael Jackson van dit tijdperk.
0: Ja, absoluut. Nou, ik denk dat wij de middag wel door gaan komen met John, als ik dit zo over qua muzikale voorkeur. En mochten er vragen zijn, laat ons weten via de app. Mensen, dit is Evers & Co.

0: nog niet op de titel uitgekozen, hè?
1: Nee.
0: Mr. Noorzol.
1: Absoluut niet.
0: Nee, hè, precies. Hè. Want dat is niet zo, denk jij.
1: Nee.
0: Krijg je veel tegenspraak, of niet?
1: Jawel.
0: Hou je ervan?
1: Meer dan mensen denken.
0: Ja?
1: Maar ik heb natuurlijk een clubje mensen om me heen die al heel lang met me werken.
0: Ja.
1: En die durven echt wel te zeggen van, wat een absurd idee is dit.
0: Ja?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, nee, dat is ook nodig, toch?
1: En anders heb ik ook thuis nog iemand zitten die
0: dat is
1: er ook nog.
0: Dat is... Ik las dat jij ooit in een ver verleden eigenlijk profvoetballer wilde worden.
1: Klopt.
0: Waar is dat misgegaan?
1: Gescheurde enkelbanden.
0: Oh.
1: En toen kwam Noordzee voorbij in die tijd.
0: Ja.
1: En toen ben ik radio gaan doen. En dat ben ik blijven doen.
0: Ja.
1: Want ik zou nooit het Nederlands elftal gehaald hebben.
0: Nee, nou, gisteravond had je niet meer staan, denk ik.
1: Nee, daar had ik erbij
0: zelf nu nog.
1: Ja,
0: zelf nu nog.
1: Vooral de eerste helft. Dat had ik er makkelijk bij gekregen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Wat was het moment dat jij bij de televisie wat ging doen?
1: Ja, toen Noordzee verplicht was om te stoppen en dat niet meer mocht. Toen dacht ik van ja, wat nu? En via Piet Reumer. Die deed toen een programma op Noordzee. En die heeft een broer, die heet Paul Reumer.
0: Ja.
1: En die werkte bij Studio Sport. Ben ik toen eerst bij NOS Sport terechtgekomen. En daar deed ik samenvattingen van voetbalwedstrijden. En toen heb ik iemand van de Tros leren kennen. En heb ik daar gesolliciteerd. En toen ben ik bij de Tros gaan werken.
0: Als?
1: Aankomend assistent producer.
0: Oh, daar sta je nog wel echt onderaan. Je bent nog niet eens assistent, je bent aankomend.
1: Aankomend. 875 euro gulden in de maand.
0: Oh zo?
1: Ja.
0: Maar dat was voor die tijd toch best wel veel geld, of niet?
1: Nou, nee hoor.
0: Nee?
1: Nee. Nee, zelfs voor die tijd niet.
0: Nee, niet. Nee. Maar had je toen al zo'n hoge levensstandaard dan? Of wat was het dan?
1: Nee, dan moet je niet aanpassen, ik vind.
0: Ja, ja, oké. Okay. En want jij bent in stapjes ben je omhoog geklommen, maar best wel snel. Want jij was hartstikke jong toen jij je eerste grote televisieprogramma's produceerde, toch?
1: Beetje geluk, want toen ik bij de Tros begon te werken, toen in anderhalf jaar tijd, ging ongeveer iedereen weg die boven mij stond.
0: Oh.
1: Dus een assistent producer ging weg, de producer ging weg, de hoofd. Dus in anderhalf jaar tijd was ik producer.
0: Ja. Maar toch ineens iets heel anders dan radio. Maar dat trok je dan toch op een of andere manier.
1: Ja, in het begin had ik er wel moeite mee. Omdat het inderdaad, televisie is vergeleken met radio echt een gecompliceerd medium.
0: Ja.
1: En wat wel hielp, is de eerste productie waar ik op zat was Miss Holland.
0: Oh, dat was...
1: En dat was een leuke productie.
0: Dat kon slecht.
1: Ja, dat was een leuk programma.
0: Ja, dat was, wat moest je daar precies aan produceren? Wat,
1: nou, de voorselecties in het hele land organiseren.
0: Ja, precies, ja.
1: Nou, dat soort dingen. Ja. En het leuke was dat... Dan ging je een week in Scheveningen in het Koerhuis. Zat je met z'n allen voor één live-uitzending op zaterdagavond.
0: Ja.
1: En daar keken dan 5,4 miljoen mensen naar.
0: Ja, bizar.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En maar, want wat jij deed in de tijd ook al vrij vroeg die grote shows, toch? Van de Showbiz Quiz zo.
1: Showbiz Quiz, ik heb de Showbiz Quiz opgezet bij de Tros.
0: Ja.
1: Ja.
0: Werd dat ook live uitgezonden toen?
1: Nee. Nee, okay. Gingen we ook. Op een maandagochtend reden we met het hele circus naar Groningen. In de Martinihal. En dan gingen we, geloof ik, vrijdagavond opnemen.
0: Okay.
1: Ze zaten een week voor één programma.
0: Jeetje, minuut. Want dat is tegenwoordig ondenkbaar, toch?
1: Nou, als je de staatsloterijshow neemt, die nu zeg maar op de televisie is vergeleken met vroeger. We doen er nu twee op een dag. En vroeger één in de week.
0: Werd er een hele week voor uitgetrokken.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Maar die hele grote liveshows, dat is natuurlijk ook, dat gebeurt ook niet zoveel meer.
1: Nee.
0: Is dat te duur? Of
1: ja,
0: is dat...
1: live is te duur.
0: Ja?
1: Ja,
0: wat absoluut. Maakt dat zo duur dan?
1: Nou ja, live is, laat ik een voorbeeld geven bij een talentenjacht. Als je eerst je auditieshows hebt die je achter elkaar kan opnemen. En je moet dan vervolgens het decor 5 weken laten staan tot aan de liveshow. Dan staat er een studio leeg 5 weken.
0: Ja, precies.
1: En dat kost heel veel geld.
0: Ja, ja, ja. Wat ben je nu allemaal zo druk mee nog? Ja, ik ga even van de hak op de tak, maar dat vind ik altijd leuk. Want, ik ga even van het verleden naar het heden. Kom straks nog wel weer bij het verleden. Want jij bent echt wel een druk baasje. Dat denk ik soms wel van, jeetje Mia, wat maak je toch overal nog druk om?
1: Ja, ik maak me daar nog wel druk om. Vooral omdat ik het leuk vind, hoor.
0: Ja?
1: Ik ben natuurlijk in hart en nieren een programmamaker. En in eerste instantie een programmabedenker. Dus we hebben bij Talpa Studios een ongelooflijk leuke club mensen. Van toch al 20, 22 man.
0: Ja.
1: In alle leeftijdscategorieën. Waarin we dagelijks bezig zijn met het ontwikkelen, bedenken van nieuwe televisieformats.
0: Ja. Ja, want je zit daar ook bovenop. Want ik was net even bij je op het kantoor. En dan zit je toch weer zo'n programma te spotten.
1: Ja.
0: Een nieuw programma. Want jij bent ook een man van de details natuurlijk.
1: Ja, maar de details maken echt het verschil op de televisie.
0: Ja.
1: Als je daar niet op let, dan kunnen stomme details die niet kloppen een goed programma
0: zoals wat?
1: Naar de knoppen helpen. Ja, casting, montage. Vooral montage is heel belangrijk. Omdat soms dingen weggeknipt worden die niet weggeknipt moeten worden.
0: Ja.
1: En soms laten ze dingen zitten dat je denkt, nou, laten we de kijker daar niet mee vervelen.
0: Nee, precies. En is dat, dat is al onwijs veranderd zijn ook de afgelopen jaren. Met name montage, de programma's zijn natuurlijk snel tegenwoordig. Ja,
1: als je nu terugkijkt naar programma's van nog geen 10 jaar geleden,
0: ja,
1: dan val je al in slaap.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja, dat heb je ook met series natuurlijk. Ik zat toevallig voor een paar weken geleden, ja, ik weet niet hoe ik het terecht kwam, met Derk.
2: Aus der Reihe.
0: Niet doorheen te komen,
1: nee,
0: werkelijk.
1: Dat is echt heel oud.
0: Aus der Reihe.
1: Ja.
0: Zeg maar die. Nou
1: ja.
0: Goed.
1: Ja, maar we maken nu een nieuwe serie Baantje.
0: Ja.
1: En als je dat dan vergelijkt met de oude serie van Baantje met Piet Reumer.
0: Dan heb je dat ook al.
1: Dan heb je dat ook al.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Wanneer begint die eigenlijk, die nieuwe serie?
1: Ergens volgend jaar.
0: Ja.
1: Ik weet niet precies wanneer, maar volgend jaar.
0: Met Thomas Achter, de nieuwe Baantje.
1: Ja.
0: Okay. Dit is even zo komen. We gaan

0: zijn nieuwe single en ook nog wat andere dingen.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
14: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
19: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
20: In harmonie.
19: Zoals.
20: Ik heb je kat opgesloten.
19: In de wasmachine.
20: Of.
19: Ik heb water gemorst.
20: Over je laptop.
19: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
21: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
20: een duet.
19: Oh ja.
20: Ik ben ook zwanger.
19: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
22: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
23: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
0: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
1: Oh, ja ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
25: Goedemiddag, dit is 538. Vanmiddag en vanavond blijft het op een enkel buitje na in het noorden. Droog en zacht, 21 graden. Morgen een zonnige dag bij 22 graden. Dan de files, Kobus.
26: Ja, 66 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Daar is een ongeluk gebeurd, bijna een uur vertraging. A12 Oberhausen-Utrecht voor Arnhem-Noord, ruim 3 kwartier. En de A50 Os-Arnhem voor Grijsoord, een vertraging van ruim een uur.
25: 3 minuten over 4:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
27: Goedemiddag. Vapen wordt over ruim 2 jaar veel duurder. Dan wordt er meer belasting geheven op vapes en over e-sigaretten. Die belasting komt dan bovenop de 21% BTW, zegt de NOS. En het kabinet wil zo het vapen ontmoedigen. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes, zegt premier Rob Jetten. Volgens hem loopt er al een meerjarenprogramma sinds de excuses voor het slavernijverleden. En kenners waarschuwen voor de groene knol... Amaniet.
25: Wie zegt u?
27: De groene knolamaniet. Wie kent hem niet? Dat is een giftige pannenstoel die op steeds meer plekken in de bossen voorkomt.
25: Ja.
27: Hij heeft een groenige hoed, dat kan je hem aan herkennen.
25: Ja,
27: een groenige hoed en een witte steel met een ring.
25: Ja, ja,
27: eet je hem, dan volgen uren later hevig braken en diarree. Daarna kan je lever uitvallen en kan je zelfs overlijden. Dus,
25: dat is geen grap, Henk.
27: Even opletten voor de groene knolamaniet.
25: Ja, precies. Ja, het staat er niet bij natuurlijk. Van dit, pas op, dit is de groene
27: knolamaniet. Nee, dat staat er niet bij.
25: Andere dingetjes nog vanaf de week.
27: Steeds meer organisaties en bedrijven namen deze week maatregelen tegen de camerabrillen van Meta onder andere.
25: Oh ja.
27: Hans Anders, maar ook webwinkel Weekamp haalden hem uit het assortiment. Aanleiding is dat nogal wat vrouwen en minderjarigen ook de afgelopen maanden stiekem zijn gefilmd met zo'n camerabril.
25: Oh ja.
27: Waarna de beelden online werden gedeeld.
25: Ja, precies. Ja. Maar ze zijn niet verboden, toch, die camerabrillen?
27: Nee, ze zijn niet verboden. Nee,
26: maar wel uit de handel. Hans Anders heeft het ook vandaag.
25: Hans Anders, zou er nog een televisieprogramma in zitten? Iets met van die camerabrillen, of niet?
27: Ja, zeker.
25: Ja?
27: Ja, ga er gelijk over nadenken.
25: Ga me niet vertellen dat je dat niet al gedaan hebt.
27: Ja, met een camera erin is inderdaad al 10 jaar geleden gedaan. Met het cameraprogramma.
25: Ja, dat is het natuurlijk ook een beetje.
26: Maar of een BN'er zo'n bril opzetten en dan moet je raden wie het is. Welke BN'er? Wie ben ik?
27: Nou, ook dat hebben we gedaan vroeger. Maar dan had hij een camera op zijn hoofd.
25: Het is allemaal oud nieuws.
26: Alles is al geweest.
25: Nou, dat is natuurlijk wel met tv. Want jij zit natuurlijk wel ook echt in het verzinnen van een nieuwe vorm. Maar er is natuurlijk heel veel al gedaan op televisie.
27: Onvoorstelbaar.
25: Ja,
27: maar het gelukkige omstandigheid is dat de techniek, AI onder andere... maakt het nu mogelijk om dingen te doen die vroeger niet konden.
25: Ja.
27: En dat geeft ons wel weer wat creatieve ruimte om echt nieuwe dingen te bedenken.
25: Ja. Al meer, Henk?
27: Ja, parkeren in grote steden was natuurlijk al niet goedkoop. Maar plaatsen als Rotterdam en Utrecht laten weten het betaald parkeren nog weer eens flink uit te breiden.
25: Oh.
27: Alleen Rotterdam al verwacht daar de komende 4 jaar... €236 miljoen extra mee op te halen. En ze om de begroting rond te krijgen, zeggen zichzelf ook.
25: Ja, zijn we wel druk met de begroting in de afgelopen dagen. Ja.
27: En groot en ook wel een beetje vies nieuws uit Griekenland en dan het vakantieeiland Rhodos, want daar is een grote virusuitbraak ontstaan die ook Nederlandse toeristen heeft getroffen.
25: Wat zeg je nou?
27: We zagen de poep gewoon langsdrijven, zeggen ze.
25: Nee, dat meen je niet.
27: Ja, stond
25: op Rhodos.
27: Rhodos,
25: dus dan ben je even lekker een weekje met z'n tweeën naar Rhodos.
27: Ja, de Rhodos en dan...
25: En dan is de poep. Maar dus, je kan ook het Noro vieren en...
27: dat is allemaal niet gezond.
25: Nee, dat is natuurlijk allemaal... Nee, dat is verschrikkelijk, mensen. Dat is, heb jij even lekker geboekt? Je denkt van nou, de zomer is een beetje voorbij. Ik pak nog de laatste zonnestraaltjes op een prachtige rode.

0: 538. Stemmenjacht.
1: Door met de stemmenjacht. 10.000 euro in de koffer en Maud aan de telefoon. Hallo Maud.
2: Hallo.
1: Hallo. Waar vandaan?
2: Waar het vandaan komt?
1: Ja.
2: Uit Breda.
1: Uit Breda. Ja, oh. Nou, je zegt het met een vanzelfsprekendheid, maar ik kon dat natuurlijk niet weten, Maud.
2: Nee.
1: Heb je al weekend?
2: Ja, ik heb al weekend. Oh, ik ben op vrijdag altijd vrij.
1: Oh,
2: dus,
1: heerlijk. En wat doe je als je niet vrij bent?
2: Wat, als ik niet vrij ben, wat, ja, wat voor werk? Ik werk bij een accountantskantoor en ik werk ook nog voor mezelf.
1: Ook nog?
2: Ja.
1: Nou, dan ben je wel toe aan een lang weekend.
2: Ja, zeker.
1: En dat in Breda, dat moet gezellig worden.
2: Ja, zeker. Altijd gezellig in Zuiden.
1: Ja, ik hoor het al. Maud, we hebben hier een stem die bijna niet te raden is. Maar ja, er staat ook 10.000 euro tegenover. Wil je nog even luisteren?
2: Ja hoor.
1: Goed.
3: Zielig.
1: Ja, ik vind het ook zielig als je dit moet raden, want dat is niet te doen. Sinds wanneer weet je het al, denk je?
2: Nou, ik zit er al een paar dagen over na te denken en vandaag kwam ik een fragment tegen waarin ze dit ook echt zei, dus...
1: Maar dan moet het goed zijn!
2: Ja, dat hoop ik!
1: Ja, dat kan niet anders!
2: Ja!
1: Nou, laat me komen, wie is het?
2: Nou, ik denk Bente Fokkens.
1: Bente Fokkens, we gaan luisteren. Is het Bente Fokkens voor 10.000 euro?
0: Het antwoord is...

0: Je wist, het ook, je wist het ook zeker?
1: Ja, ik wist het echt zeker.
0: Nou, geweldig zeg hé.
1: Ja, ik ben heel blij.
0: Nee, dat snap ik. Nou,
1: ik kan niet beter beginnen.
0: Nee, dat absoluut. Nou, dit wordt aan de lampen van dit weekend in Breda, zeg maar.
1: Zeker, goed, hoor. Ja, vanavond in Amsterdam, dus...
0: Nou, dan ben je alleen aan het parkeren, ben je daar ook ja. We gaan even luisteren of het inderdaad het goede antwoord is. Luister even, Mark, de jury.
2: Hoi, ik ben Wente.
3: Ik ben best wel gepest.
2: Ja, zielig hè?
0: Ah, het was inderdaad Bente. Ja. Gefeliciteerd, 10.000 euro.
1: Dankjewel.
0: Ik ga jou een ongelooflijk goed weekend wensen, maar ik denk dat dat wel goed zit, eerlijk gezegd.

0: Dat komt zeker goed.
1: Dankjewel voor het bellen. En nou, nogmaals, ja, veel plezier ermee, hè?
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
1: Dag Wout. Doei doei.
0: Doei doei.
1: Zo, mensen. Nou, en we moeten door.
2: Ja.
1: Want we moeten een nieuwe stem hebben. Laat maar horen.
3: Koffer 6.
1: Voor 15.000 euro. Koffer 6 gaat open. En welke stem hoort daarbij? Dat gaan we nu horen.
4: Zeker.
1: Oh, die is minder moeilijk.
2: Ja, die is minder moeilijk.
1: Ja, ik herken hem niet, maar hij is wel... Ja, het lijkt me dat het wel herkend moet kunnen worden. Wordt dat voor 15.000 euro? Nou, probeer maar. Dat spelen we de eerste ronde van de stemmenjacht. Met deze koffer nu open, 15.000 euro. Je zal het maar meepakken, zo vlak voor het weekend. Zometeen live, duim op. En dit is Coldplay.

0: Coldplay op 538 en Let's Talk. Goed idee eigenlijk. John de Mol is bij ons vanmiddag. Over 75 jaar televisie moeten we het ook nog even gaan hebben namelijk. Ja, want als jij nou denkt aan 75 jaar televisie en het televisiemoment waarvan je denkt, nou dat blijft voor eeuwig. Wat is dan het eerste wat bij jou binnenkomt?
1: De Twin Towers.
0: 9-11.
1: Ja, ik kan me nog zo goed herinneren dat dat gebeurde. En dan dat je hoorde dat het gebeurde. Je zet de televisie aan. En toen zag je de tweede erachteraan komen nog. En ja, dat vond ik wel het meest impactvolle televisiemoment. In ieder geval wat ik ervan vind.
0: Ja, dat je dat ook live zo'n aanslag ziet gebeuren. Dat je er naar zit te kijken. En dat er gewoon dan ook nog, terwijl je zit te kijken, een tweede vliegtuig naar binnen vliegt.
1: Ja, en ik kan me nog herinneren, er zat bij mij iemand in de kamer die zegt, hoe is het mogelijk dat ze twee keer per ongeluk in zo'n toren vliegen?
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Serieus?
1: Ja,
0: maar ik kan me ook nog een beetje voorstellen, omdat je gelooft het gewoon niet.
1: Nee. Het was echt heel heftig.
0: Ja. Ja, dat is zeer impactvol, denk ik, voor veel mensen. En ik denk dat veel mensen dit overigens gaan roepen. Van dit is het televisieformat. Dat is wat bij veel mensen denk ik als eerste te binnen schiet.
1: Ja.
0: Als we het hebben over de televisie in zijn algemeenheid. Want toen het begon, werd er eigenlijk best wel kwaad over gesproken over de televisie. En ik voel tenminste dat het ons niet veel goed zou brengen, zeg maar. Bij de opening van de televisieavond zelfs.
1: Oh.
0: Ja. Niet meegekregen.
1: Nee, dat is 75 jaar geleden.
0: Ja, dat pleit. Kijk, er werd gezegd, we hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvattingen uw huizen binnengevoerd.
1: O jee.
0: 1951 werd dit was de eerste avond op televisie werd dit gezegd.
1: Nou ja,
0: is het uitgekomen?
1: Het deel uitgekomen. Ja, niet helemaal. Maar
0: ja, vind je dat?
1: Ja.
0: Ja, heeft de televisie ons veel goeds of veel slechts gebracht?
1: Allebei.
0: Ja, en wat is het goede wat het ons gebracht heeft?
1: Jeetje, daar kan ik echt tot vanavond doorgaan met voorbeelden.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk ook slechte dingen gebeurd op televisie die niet oké waren en die negatief waren. Heel veel dingen zoals.
0: Ja, ook altijd wel op een of andere manier een vorm van verbinding toch ook, hè? Want je zit samen naar iets te kijken en je kunt dat zeg maar zonder met elkaar te praten kun je dat doen.
1: Dat is een rol die televisie natuurlijk een klein beetje aan het verliezen is op dit moment.
0: Ja.
1: Het lineaire kijken loopt natuurlijk al hard achteruit.
0: Ja.
1: Maar ja, tot 10 jaar geleden werd op zaterdagochtend op alle voetbal- en hockeyvelden toch gepraat over de shows van vrijdagavond.
0: Ja. Hoe zie jij de toekomst van televisie eigenlijk?
1: Ik ben natuurlijk in eerste instantie een contentmaker. En als contentmaker maak ik me geen zorgen, want dat blijft nodig. De vraag is alleen op welke platformen dat extra uitgezonden wordt.
0: Ja.
1: Maar wat je ziet is dat de streamers en de lineaire zenders, SBS6, RTL, steeds meer naar elkaar groeien. En eigenlijk het verschil steeds kleiner worden. Ik volg wel eens een serie op een streamer. En dan moet ik ook een week wachten tot maandagavond 9 uur voor een nieuwe aflevering. Nou, hetzelfde bij SBS6 en RTL4.
0: Ja.
1: En je kan hem ook nog terugkijken. Dus het verschil wordt kleiner. Het is dan een kwestie van budgetten. Dat de Netflixen en de Amazons van deze wereld natuurlijk hele diepe zakken hebben om heel veel mooie en dure content te maken.
0: En jij hebt wel het geduld om een serietje te kijken op televisie?
1: Nou, ik ben begonnen met Lioness.
0: Ja?
1: 3 maanden geleden. En ik hoop dit weekend aflevering 4 te gaan kijken.
0: We hebben het net over televisiemomenten gehad. Als je nou over televisieprogramma's nadenkt, wat zijn dan voor jou de meest iconische televisieprogramma's? Het is een bijna onmogelijke vraag, weet ik ook. Maar...
1: Nou ja, het eerste wat me te binnen schiet is Mies Bouwman. Met 24 uur, ja. 24 uur live.
0: Oh, Open het Dorp.
1: Open het Dorp, ja. Dat was hem, ja. Dat was wel iconische televisie voor het eerst. 24 uur live televisie. Met verbindingen, met mensen die naar de studio kwamen. Met luciferdoosjes, met centjes erin.
0: Ja.
1: Dat was wel groundbreaking televisie, vind ik.
0: Mies Bouwman.
1: Ja.
0: Ja. Noem nog eens wat een paar dingen dan. Want ik,
1: Big Brother is natuurlijk ook eentje in die rij. Hè,
0: zo.
1: Voor het eerst in een huis 12 mensen opgesloten werden met 80 camera's. Waar ook overigens van tevoren werd gezegd dat het van de duivel was.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk ook wel groundbreaking televisie.
0: Hoe is dat ontstaan? Hoe kwam dat idee, dat Big Brother?
1: Big Brother is ontstaan op een vrijdagavond. Waar wij met een aantal creatieve mensen bezig waren om een programmaconcept voor de KRO te ontwikkelen, die dat dan ook vraagt. En soms heb je van die sessies, dan gaat het niet zo lekker. Dus om 9:30, 10:00 riepen we aan. Dit wordt niks, we gaan volgende week wel verder. En toen, aan het einde van die avond, vertelde iemand mij dat hij in het vliegtuig een artikel had gelezen over een Amerikaans project, Biosphere 2, waarin mensen in een hele grote glazen koepel een jaar lang gingen wonen en dan hun eigen groenten moesten verbouwen. En dat triggerde mij zo erg. En dat werd die avond, ik denk 1 uur. En dat is het begin van Big Brother geworden.
0: Dat was de geboorte.
1: Ja.
0: Hoeveel landen is dat programma verkocht eigenlijk?
1: Big Brother?
0: Ja.
1: 120, 130.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En wist jij meteen, dit gaat een knaller worden? Of
1: ja,
0: niet?
1: Ja. Ik wist absoluut dat dit gaat echt iets heel bijzonders worden. Ja, ja.
0: Was dit ook met de samenwerking met Joop van den Ende al of niet? Want ik begreep dat die, of heeft hij zich ooit daar eens, of was dat het dat hij er eens zich over uitgesproken heeft?
1: Nou,
0: dat
1: het niet Joop zijn, heeft wel eens gezegd dat het niet zijn favoriete genre was.
0: Nee.
1: Maar daar moet ik tegenover zetten. Big Brother werd ontwikkeld bij Endemol toen wij beursgenoteerd waren.
0: Ja.
1: Uiteindelijk kon ik het idee niet verkopen. Dus wat ik toen gedaan heb, ik heb toen het vroeger Veronica, heb ik gezegd, jullie krijgen het programma voor niks. Gratis en voor niks. Ik wil de helft van de reclameinkomsten en daarmee is het genoeg. Dus geen risico voor de zender.
0: Nee.
1: En er zat een risico aan vast voor ons toen van, ik weet nog goed, 14 miljoen gulden.
0: Zo.
1: En de commissarissen van Endemol, beursgenoteerd, riepen toen van, dat gaan wij niet doen.
0: Ben je gek geworden?
1: Onverantwoordelijk voor de aandeelhouders. En toen keek ik Joop aan en die zei tegen mij, geloof jij erin? Ik zeg, ja Joop, ik geloof erin. Hij zegt, dan nemen we het risico samen privé.
0: Wauw!
1: En het was gelukkig niet nodig, want het was natuurlijk gelijk een enorm succes.
0: Maar je was er dus zo van overtuigd dat je zei van, je krijgt het voor niks.
1: Ja.
2: En wat er vooral erg veranderd is, dat vanaf dat moment werden onbekende mensen bekende mensen. Ja, wat nu natuurlijk ook volop.
1: Precies. Dus ik ben ook wel een beetje trots op het feit dat we een programma bedacht hebben wat gewoon een heel nieuw genre televisie gecreëerd heeft.
0: Goed, dames en heren, we hebben vandaag ook muzikale gasten. Ja, niet dat John niet muzikaal is, dat zou ik niet willen zeggen, denk ik. Maar ik heb hem eigenlijk nooit echt horen zingen. En ik wou dat voor vandaag in ieder geval ook even zo laten. Maar ik geloof hij zelf ook. Of denk je er anders over?
1: Nee, lijkt me niet.
0: Dat kan ik ook even. Douwe Bobbers,
3: wel! Dankjewel.
0: Douwe, goed. Ja, je stond al even te wachten.
3: Ja, maar ik vind het altijd heel erg interessant om te horen, hoor, dit soort dingen.
0: Ja, dat is zeker. Hey, goed dat je er bent. Hoe is het?
3: Ja, super lekker man.
0: Ja?
3: Gisteravond is een leuke show gehad. Dus,
0: je hebt een leuke show, waar was je?
3: Tivoli.
0: En wat maakte die show? Ja, potverdorie, dat is ook een zaal zeg.
3: Mooi, supermooie zaal.
0: Geweldige zaal.
3: Ja, hele goede geluidsinstallatie ook.
0: En een goede vibe met het publiek, neem ik aan.
3: Mega.
0: Ja, te gek.
3: Altijd. Hè.
0: Ik ga straks even met je verder kletsen, want je staat met je gitaar om en dat is niet voor niks.
3: Nee, we gaan wat doen.
0: Wil je wel spelen toch?
3: Nou, doe ik het allerliefst.
0: Zo is het. Ja. Met een gelul. Wat ga je spelen?
3: Note to self.
0: Dames en heren, nieuwe single van Douwe Bob. Live in Evers & Co.

0: was live, ik zeg het er maar even bij. Jeetje Mina, douwe bot!
1: En Bent, hè?
0: Maar en Bent, natuurlijk, en Bent. Ga zo meteen meer van Douwe Bob en John de Mol.
2: Zaterdag 24 oktober is de opstelling in de Johan Cruijff Arena. Net even anders. De allerbeste DJ's. 40.000 dancefans. En jij. Bent VIP. AMS. Luister vanavond vanaf 6 uur 538. En ga als VIP naar AMF. Een extra lange nacht met Afrojack, Marlon Hofstad, Armin van Buuren en David Guetta. Alle AMF-info op 538.nl.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
13: In de keuken alles ready.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
18: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
17: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
18: Ja toch?
17: Kijk op wakkerdier.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Gebruik je Android.
0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Er is deze week ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inzamelpunten van de overheid. De inlevercampagne loopt nu ruim een maand en in die maand tijd hebben mensen bijna 6 ton aan vuurwerk weggebracht. De komende week staan er nog inzamelpunten in onder meer Alkmaar, Groningen en Leeuwarden. Daarna eindigt de campagne. Justitie heeft de zaak rond een doodsbedreiging aan Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Dat bevestigt justitie aan het ANP. Gül is vol onbegrip over het besluit omdat de identiteit van de verdachte volgens haar bekend is en hij aanvankelijk ook voor de rechter zou verschijnen. En in Schiedam wordt een deel van een park afgegraven. Het is een stuk van tientallen meters lang en breed. Het gaat om het park De Plantage. Daar zijn zeker 5 honden doodgegaan die er waren uitgelaten. Mogelijk lagen er giftige paddenstoelen in het park in Schiedam. Het weer vanavond koelt het snel af naar een graad of 8. Vannacht kan het opnieuw mistig worden. Maar morgen en zondag is het zonnig en rond de 20 graden.
23: Dan de files, Kobus. 53 stuks in totaal nog. En de 3 met de meeste vertraging vinden we op dit moment op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld ruim een half uur. A12 Oberhausen-Utrecht voor Arnhem-Noord ook ruim een half uur. En de A50 Os-Arnhem voor Grijsoord een vertraging van bijna 40 minuten.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
25: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
26: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
25: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Het eten is klaar, aan tafel.
30: Zo, dat ziet er lekker uit.
31: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: 538. De 538 Stemmenjacht.
32: Dit is de stem uit koffer 6.

0: My Life. Zo, goedemiddag. Laatste uur van Evers & Co. voor deze 2e oktober. De 75-jarige verjaardag van de Nederlandse televisie. En daarom zit John de Mol hier vandaag aan tafel. En dat vinden wij ontzettend leuk. Vind je het zelf ook nog leuk? Of
1: ik vind het ongelooflijk gezellig.
0: Toch wel, hè?
1: Ja. Ja. En ik dacht, bij zo'n jonge zender, ik kom allemaal met jonge gozer gesprek. Ja,
0: Ja, had de gemiddelde leeftijd ook niet echt omlaag, nee. John, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Heb jij nog steeds, je hebt nog steeds onwijs veel plezier in wat je doet, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En hoe lang, je blijft gewoon doorgaan waarschijnlijk.
1: Ik ga nooit helemaal stoppen met werken. Nee. Ik zou ietsje meer de baas over mijn agenda zijn. Wel prettig vinden.
0: Dan ben je overal de baas over, maar niet over je agenda.
1: Ik ben overal de baas behalve mijn agenda.
0: Ja, dat doe je niet goed, hè?
1: Nee, je wordt een beetje geleefd.
0: Ja. Maar wat doe je als je niet werkt?
1: Ik ga toch vaker op vakantie dan mensen denken.
0: Oh.
1: Vaak weekendjes. Ik heb een huis in Portugal. Ja. Waar ik zomers probeer wat langer te zijn. Maar ja, als ik in Nederland ben, dan werk ik eigenlijk wel bijna 6 tot soms 7 dagen in de week.
0: Zeker, ja.
1: Een hoop verantwoordelijkheden, hè?
0: Ja, dat is waar. Waar keek jij zelf naar vroeger, toen John nog 5, 6, 7 jaar was? Kun je daar nog iets van herinneren?
1: Ja, zeker. Het eerste wat me dan te binnen schiet is Swiebertje.
0: Oh ja, natuurlijk, ja.
1: Pieper de Clown.
0: Ja.
1: Nou, dat dus.
0: Ja.
1: Ja, Swiebertje en Pieper de Clown.
0: Ook wel iconische programma's natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Als je nou, want we hebben het net even over televisiemoment gehad. We hebben wat televisieprogramma's besproken. Ja, je kan er waarschijnlijk nog tientallen noemen. Want er zijn natuurlijk. Als je nou een presentatoren drinkt die zo'n invloed hebben gehad op de Nederlandse televisie. Waar denk je dan aan? Wie zijn dat geweest? Ja, Mies Bouwman heb je net daar gewoon
1: uiteraard. Ja. En daarna denk ik Willem Ruis.
0: Willem Ruis?
1: Ja, ik heb met Willem gewerkt jarenlang. En dat was ook wel buiten categorie, ja. Talentvol.
0: Ja. Ja. Wat maakte hem dan zo goed?
1: Ja, over live televisie gesproken.
0: Ja,
1: in die tijd was alles live. De sterrenshows, noem maar op, waren gigantische producties.
0: Deed jij die producties ook van Willem Ruis?
1: Ik heb een tijd lang de productie van Willem Ruis shows gedaan.
0: Ja. En dat waren wel live shows?
1: Dat waren live shows.
0: Die gingen door het land of was dat op een vaste plek?
1: Die zaten wel meestal op een vaste plek. In de tijd dat ik het deed. En toen ik ermee stopte, toen ging hij in een of andere tent door Nederland.
0: Ja, klopt.
1: En daar ging de vader aan failliet, geloof ik.
0: Oké, okay, ja. Dat kostte natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar wat even over Willem Ruis, wat was dat? Wat hem zo goed maakte?
1: Ja, het zien van dingen en daarop reageren. Je hebt natuurlijk bij televisie altijd draaiboeken. En de meeste presentatoren houden zich eraan. Maar de grote, die luisteren naar wat iemand zegt. Die kijken naar wat er gebeurt. En die reageren daarop. En de mensen die dat kunnen, die dus kunnen afwijken van het pad wat je van tevoren met elkaar hebt afgesproken. Ja, dat zijn de betere.
0: Ja. En dan kijk je daar nu zo naar? Of want ik kan me voorstellen, als je als producer bij zo'n programma staat en iemand doet maar die.
1: Ja, je helemaal, een beetje wat hij wil.
0: Dan word je helemaal gek, toch?
1: Dan word je soms nerveus. Maar op een gegeven moment weet je ook wel, hij weet zo goed wat hij doet, dat hij uiteindelijk altijd weer terugkomt daar waar we moeten zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is er ooit nog iemand geweest zoals Willem Ruis eigenlijk, vroeg ik me af. Ja, iemand die ook buiten de lijn.
1: Nou, goed, met die flair. Niet met die flair.
0: Nee.
1: Die is er daarna nooit meer geweest, wat mij betreft.
0: Nee. Volgens mij heb je nog wat televisietuuntjes, toch?
2: Jazeker.
0: Dus kijken of we er nog wat herkennen, of niet?
2: Oh, dat is misschien wel leuk, ja.
0: Ja, ik heb ook. Kijk, ik heb geen idee wat hij heeft, hè. Dus,
2: even kijken of jullie deze weten.
0: Ja.
3: Lieve tante Geetje, vraag altijd aan mij.
4: Wat wil je later worden in de maatschappij?
1: Ja. Straten herkent het, maar ik kom niet op de titel.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
2: Stratenmaker.
0: Stratenmaker op zich. Oh ja, oké, heel goed. Ja. Doe er nog eens één, dat vind ik zo leuk altijd.
1: Prijs is slag. Rad van Fortuin.
0: Ja, het is wel zoiets. Ik hoor dat. Prijzenslag, dat hoor ik er gewoon in.
2: Babylonië was dit.
0: Babylonië? Oh ja, met hoe heet ook weer? Pim Jacobs. Loes Haasdijk.
2: Ja.
0: En Jos Brink.
2: Inderdaad. En deze bijvoorbeeld, die is wat moderner.
0: Dat zeggen we ook niks, Kopers.
2: Jawel. Expeditie Robinson?
0: Nee.
2: Je hoort ook wat achtergrondgeluiden.
0: Oh ja, wat was dit ook weer?
1: Ja. Sounds familiar, maar. Liedje, aanwijzing.
2: Hij is niet meer onder ons.
1: Oh.
2: Peter R. de Vries.
0: Och, natuurlijk. Ja, jeetje.
1: Heb ik zelf gemaakt.
2: Van Peter. Heb je die zelf gemaakt?
1: Ja, het programma is van Peter R. heb ik gemaakt. Ja.
2: Oh, dan doen we ook deze even.
1: De showbiz quiz.
0: Nee. Ja, het is wel zo'n soort.
1: Ja.
2: Dit is de Willem Ruis show. 5 tegen 5.
0: Werden wel goede tunes gemaakt in die tijd. Oh,
1: ja, zeker. Ook gemaakt.
0: Dat is, want dat is ook anders. Ik heb bijvoorbeeld, ik had dat ook een paar weken geleden keer, zag ik een intro van De Fabriek.
1: Ja,
0: maar,
1: ja.
0: Die intro, die duurde gewoon 2 minuten.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dat kan niet meer.
0: Dat kan niet meer, hè?
1: Alhoewel series nog wel langere leaders hebben.
0: Ja.
1: Omdat daar vaak titels en namen.
0: Oh ja.
1: Maar een amusementsprogramma heeft een leader van 10 seconden nu.
0: Ja, dat.
2: Nou, wat goede tijden, slechte tijden was in het begin ook heel lang.
1: Een liedje.
2: Ja, het was een heel liedje inderdaad.
0: Nog eens één kopers, ik vind het zo leuk.
2: Even kijken of u deze weet. Het komt uit 1991.
0: Oh ja, dat is... Dat is toch maar lastig.
1: Ja, die...
2: Dat is ook een programma van mij, volgens mij. Koffietijd?
0: Nee, bijna.
2: 5 uur show?
0: Ja. Ook voor jou?
1: Ja, was ook voor mij, ja.
0: En de tune, je hebt natuurlijk 100.000 tunes. Nog eentje dan,
2: Een hele moeilijke uit 1972.
0: Nou, ik vond deze ook wel pittig. 72?
2: Ja, 72. Ja,
0: we doen onze helemaal...
2: Ik ben benieuwd hoe John er weet.
1: Ja. Oh, jongens. Is dit... Ja, ik herken het, maar
2: dat weet ik zeker dat je hem herkent.
1: Ik heb even geen...
2: De Kleine Waarheid.
1: Oh, ja.
2: Het Willeke Alberti.
1: Het Willeke,
2: ja. Dat is voor jouw tijd, Ed.
0: Ja, maar dat is meestal met alles wat jij laat horen. Gelukkig was het vlak na de Tweede Wereldoorlog is. Maar goed, mensen. Oké. Okay.

0: Stars. Goed, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, dit is zo'n...
1: echt een nieuwe Michael Jackson, dit.
0: Dat is het, hè? Ja, in alles. In zijn zang, zijn muziek, maar zijn dans ook. Hij danst ook zo lekker licht.
1: Geweldig. En hij kan zo hoog zingen. Dat is niet normaal.
0: Het is bijna onnatuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Maar hij doet het wel, Bruno Mars. Dit was de nieuwe single. Ja, nou, we gaan eens even overschakelen naar beneden. Want we gaan terugkijken op week 40 aan het eind van deze radioshow bijna. Met onze vrienden van de Stamtafel, die er als het goed is zijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, wat was dit voor een week, mensen?
2: Ja, nou, wat was het voor een week? Ja. Het was natuurlijk wel... Ja, het was wel een beetje de week van Rob Jetten.
3: Caroline, zal ik even het woord doen? Ik ben de partijleider van de BBB.
0: Oh ja, meneer Vermeer, wat was dit voor week?
3: Nou ja, het was wel de week van Rob Jetten.
0: Ja, precies. Vanwege de... Van, we gaan op een bek slaan.
4: Ze keihard op een bek slaan.
0: Op een bek slaan, ja.
5: We spreken hier van een linkse directe.
0: Ja.
6: Nou, weet u, ik heb altijd al gezegd dat het gevaar in Nederland van links komt. Nou, dat blijkt maar weer.
7: Ja. Nou, het staat hier ook precies in de krant deze week... dat iets meer Nederlanders begrip hebben voor het slaan van de vrouw.
0: Ja, mevrouw
7: nou,
0: Keizer.
7: Vreselijk.
4: Nou, ik ben altijd heel hoffelijk voor mijn vrouw.
2: Ja. Heel goed, Harry.
4: Breng haar altijd in de auto naar de supermarkt.
0: En netjes, Harry.
4: Ik hou altijd de deur voor haar open.
0: Heel goed.
4: Ze de vuilnis buiten zet.
0: Ja, wat is jullie favoriete televisieprogramma, wil ik nog even weten... van de afgelopen 75 jaar, want daar hebben we het vanmiddag
2: over. Wat mij betreft, Boer zoekt vrouw.
4: Hoi. Ik dacht zelf business class.
0: Nou, Harry, we hebben het
4: zondagochtend.
0: We hebben het over de maanlanding.
7: Ik vond zelf de soap van Jan Smit wel heel leuk. Nou. Volgens mij is die nog bezig, die soap.
2: Nou, ik vond de Mijnlandjes ook wel leuk.
0: Nou, jongens, dat zijn toch geen televisieprogramma's?
2: Ik heb een gegouden televisering.
0: Ja, nou, je hebt hem niet eens om je vinger trouwens, maar goed.
2: Nee, niet om de vinger.
0: Goed, dan even anders.
6: Weet u, er is maar één programma in Nederland dat al die asielzoekers op het idee gebracht heeft hoe ze hier moesten komen.
0: Meneer Wilders.
6: Namelijk Talent de Zee en in de Lucht.
0: Dan begonnen deze week de audities voor Bert en Ernie voor de nieuwe stemmen. Ik weet niet of jullie daar het meegekregen hebben, maar het is wel
2: dat
0: leuk.
2: Dat is misschien wel wat voor Harry en Maarten.
0: Nou, inderdaad zeg.
7: Nou, wordt het niet tijd voor een Volendamse Bert en Ernie?
0: Nou, mevrouw Keizer lijkt me
7: geen... Bert en Ernie Veerman.
0: Nee, alsjeblieft niet, zeg, alsjeblieft niet.
7: Niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
7: Tol?
0: Nee,
2: ik denk toch Harry.
0: Harry, ik weet niet. Met Maarten samen, jawel, dat is leuk.
4: Ja.
0: Ja.
5: Nou, schiet maar op, dan zijn we er vanaf.
0: Ja, want ik heb hier, dat is wel even leuk, de tune van Sesamstraat. Die is instrumentaal, als iemand dat even kan zingen, dan is dat misschien wel...
8: Oh, yeah. Sweet Surrender.
0: Ja, Dinant even.
5: Nee, toch?
8: Oké, je zoekt de zanger.
0: Ja, maar voor de tune van Sesamstraat, dat is niks van jou. Dus
8: wij moeten dit even... Nee, I know. Ja. Oh yeah.
0: Dinant, alsjeblieft.
8: Sesam Street.
5: Ja, maar god, zit ik net te luisteren.
0: Nee, wacht wel even.
3: Sesam Street. Ik hoor liever Benny Joling.
0: Ja, precies.
7: Rain down on me. Ik heb liever PCM.
8: Can't you see Sesam Street.
2: Oh, een heerlijke zang.
0: Ja, we doen even de scène dat Ernie niet kan slapen. Dat is wel even leuk, Harry. Misschien even... No.
4: En ik ben Ernie.
0: Jij bent Ernie, maar het is dan Bert. Is dat...
5: Vreselijke onzin.
0: Nou, doe nou even... Ja, doe maar.
4: Bert.
0: Ja.
4: Bert.
5: Ja, Ernie.
4: Ik kan niet slapen.
0: Ja.
5: En wat heb ik daarmee te maken?
0: Nou, Maarten, doe nou even mee. Het is gewoon even voor de radio. Jezus.
5: Hoe komt dat, Ernie?
0: Ja, heel goed.
4: Ja, maar ik heb een nare droom, Bert.
0: Ja, precies.
5: Waarover, Ernie?
0: Ja.
4: Ik droomde dat ik naast Catharine Keul lag.
0: Harry.
5: Nou, ik zou zeggen, dat is beter dan naast een rol prikkeldraad.
0: Jongens, wacht even. Dit gaat een keer komen.
4: Ik word er ook niet een geil van.
0: Nou, Harry, alsjeblieft.
5: Nou,
0: dit is
5: misschien zo'n blauw pilletje.
0: Jongens, Harry, stop.
4: Die neem ik normaal als kalmeringsmiddel.
0: Wacht even, het is een kinderprogramma.
4: Ja, kinderprogramma.
0: Dan kan je toch niet over Catharine Keul en erectiepillen houden?
4: Zal ze me nodig hebben.
0: Het is voor kinderen voor het slapen gaan. Dus je moet even...
5: Oh, nou, in dat geval zou ik zeggen, oogjes dicht, snaveltjes toe en... Slaap lekker.
7: Nou, lekker.
2: Dat is toch van de Fabeltjeskrant.
0: Ik ga afsluiten, jongens. Dit leidt nergens toe.
7: Heb jij nou niet de hele proef,
0: ik spreek jullie altijd.
5: Op zwart zie je niks.
0: Mooi. We moeten door met het programma.

0: Stella Lefty, Boston. Country's back. Zal daar het wel mee eens zijn, denk ik.
1: Ja, 100% toch?
0: Ik ben wel een blij mens, denk ik, met al die country muziek die we allemaal...
1: Ik denk dat er wel een paar mooie jaren aan komen. Qua muziek, hoor. De rest niet.
0: Ja, we waren er... we waren er aan toe of zo, denk ik.
1: Ja.
0: Gewoon een beetje echte muziek of zo. Ik weet niet, ja, misschien word ik ook oude lul. Zal wel.
1: Nou... Dat is niet, ja, weet ik, misschien.
0: Ja,
1: misschien is dat het, maar dan word ik ook een oude lul.
0: Dat ook.
1: Ik ben ook al 33. Maar het is, ik denk dat het ook een beetje een natuurlijk antwoord is op de AI en dat soort dingen. Dat mensen toch wel...
2: echte muziek.
1: Echte muziek willen, ja. Met echte stemmen en mensen die ook echte instrumenten spelen nog.
0: Die iets kunnen.
1: Ja, en je ziet het aan... Je ziet dan live. De live is weer heel erg groot. En je ziet ook aan dat de grote platenlabels kijken naar... niet meer naar... Ja, ze kijken nog wel naar, maar echt een stuk minder naar je Spotify streams en dat soort dingen. Maar ze kijken naar hoe je live optreedt en wat je act is.
0: Dan komen er inderdaad gouden tijden aan voor jou, denk ik.
1: Dankjewel, dat vind ik lief. Ja, maar het is wel wat ik het liefst doe, ja.
0: Nou, je zit hier met je gaat. Je gaat zo meteen nog even... Ik had je gevraagd, wil je nog even wat aan de desk doen? Wat ik zelf altijd het leukste vind. En jij gelukkig ook. Dus dat gaan we zo meteen doen. Met Douwe Bob hier.
3: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
4: Maar ook het geld in de koffers.
3: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
4: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei, 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
4: Goedemiddag, dit is 538. Vanavond blijft het op een enkel buitje in het noorden na droog en zacht met een graad of 21. Morgen een zonnige dag, 22 graden. Dan de files voor dit moment.
5: Ja, 49 stuks in totaal nog op dit moment. En de drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2. Dat is Eindhoven richting Maastricht-Noord voor Kerensheide door een ongeluk. 50 minuten vertraging. En de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Culemborg ruim een half uur. En dan nog de A50 Os-Arnhem voor de Rijnbrug. Een vertraging van ruim 1 uur en 10 minuten.
4: 4 minuten over half 6. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
6: Goedemiddag. Vapes worden over ruim 2 jaar waarschijnlijk een stuk duurder door een extra belasting. Het kabinet wil vooral voorkomen dat jongeren gaan vapen. Ook mogen vapes straks mogelijk alleen nog in speciaalzaken worden verkocht. Een nest geelpoothoornaars houdt het centrum van Venderaai in zijn greep. Delen van het Limburgse dorp zijn afgezet omdat het nest in een boom hangt, zegt L1. En Yvonnie heeft zijn volledig archief van de tv-show gedoneerd aan de schatkamer van Beeld en Geluid. Meer dan 800 afleveringen van dit legendarische interviewprogramma zijn vanaf nu terug te kijken. Dus als je niks te doen hebt komend weekend.
7: Nee, nou.
6: Eklatant succes.
7: Jij snapt natuurlijk wel wat ik nu ga vragen, John.
6: Waarom
7: jij moet lachen? Hij begint te lachen.
6: Toen ik dit hoorde, dit bericht.
7: Waarom is dat?
6: Nou ja, alsof hij de Nederlandse schatten de goudkelder overhandigt.
7: Ja, nou ja, is dat niet zo?
6: Nou ja, ik vind wel dat het mooi is dat het weer terug te zien is.
7: Ja, ja.
6: Maar een soort, ik heb het geschonken aan...
7: Dat was over nou ook weer niet, zeg maar.
6: Ja, nee.
7: Ja, ja. Nee. Kon je als programmamaker wat schenken dan? Aan dit, heb jij nog wat geschonken of niet aan het materiaal?
6: Nee, volgens mij heb ik ooit gezegd, alles wat ik gemaakt heb, mag je daar opslaan en laten zien.
7: Precies. Maar Yvonnie, ja. Is Yvonnie ook...
6: eigenlijk heb ik het ook geschonken, zit ik nu.
7: Nou, dat is inderdaad. Dan maar een klein bedankje. Was wel het minste.
5: Dankjewel.
7: Ja, precies.
5: Dankjewel. Ik kom hier naar buiten.
7: Is Yvonnie ook, hoort hij ook bij al die grote televisiesterren, zeg maar, die televisiegeschiedenis geschreven hebben?
6: Als je vanuit het publiek denkt, wel ja.
7: Als je vanuit het publiek denkt, wat bedoel je daar precies mee?
6: Nou, dat is voor de massa, Ivo, uit de tijd dat televisie 5, 6 miljoen kijkers had. Ja. Denk ik wel dat hij bij de bekende namen hoort.
7: Ja, dat sowieso.
5: TV-show op reis.
7: TV-show op reis.
6: Ja, maar bij de grote hoor.
7: Maar die wordt nog steeds uitgezonden, toch? De TV-show op reis, of niet?
6: Nee, niet meer op reis. Oh,
7: hij reist niet meer?
6: Nee.
5: Hij reist voor half geld.
7: Nee, reist. Ik heb toch het idee dat ik Yvonnie nog elke week op televisie zie. Ik weet niet hoe dat komt, maar...
6: Ja, nodig hem uit volgende week.
7: Wat zeg je?
6: Nodig hem uit volgende week.
7: Nou, dat kan best gezellig zijn. Ja. Maar John, jij hebt zelf natuurlijk een grote bijdrage geleverd ook aan het televisielandschap. En aan 75 jaar televisie. Met van allerlei, ik weet niet, 100.000 titels noemen. Medisch Centrum West, Big Brother, The Voice, allemaal. Wat is nou het programma waar je het meest trots op bent?
6: Ja, toch Big Brother.
7: Ja?
6: Ja. Omdat we daarmee een genre hebben gecreëerd, reality.
7: Ja.
6: Wat vervloekt werd toen we ermee kwamen. En wat inmiddels, 27 jaar later... Ja, gewoon 10.000 andere programma's heeft gecreëerd uit dat idee.
7: Ja.
6: Dus daar ben ik wel, daar ben ik eigenlijk best wel trots op.
7: Ja, ja, ja.
6: Ook omdat het van tevoren door iedereen verketterd werd. Dat moet je niet doen, dat kan niet, dat vinden mensen niet leuk. Daar gaat niemand naar kijken.
5: Kamervragen, kan ik me nog herinneren.
6: Ja, maar klopt.
7: Vind je dat stiekem ook leuk? Dat het een beetje die tegenwind, dat mensen allemaal roepen het kan niet. En dat jij denkt, nou, dat zullen we nog wel zien.
6: Ja, nou, inderdaad. Omdat de grootste hits die ik gemaakt heb, altijd deze reacties hadden. Ook bij The Voice. Ja. Hier een talentenjacht, zitten daar aan om te wachten.
7: Ja.
6: Daar heb ik iets van. Oh nee, nou zal ik het even laten zien.
7: Ja, precies. Ja. Ja. Is er een televisieprogramma waarvan je niet zozeer denkt van daar ben ik trots op, maar daar ben ik jaloers op. Ik wou dat ik het gemaakt had.
6: Alles wat scoort.
7: Sprak hij teder. Ja, nou ja, daar is alles mee gezegd. Ja, inderdaad, zit je er zo in?
6: Of? Ja, inderdaad. En ik denk als ik dat niet meer heb, moet ik ermee stop.
7: Ja?
6: Ja.
7: Dus je wil altijd televisieprogramma's maken om te scoren?
6: Ja. Ik vind het nog steeds leuk om te horen dat mensen met plezier naar mijn programma's kijken.
7: Ja.
6: En als je dat niet meer hebt, dan moet je er echt mee stoppen.
5: Nou, dan moeten we eigenlijk de beste singer-songwriter van Nederland weer maken.
6: Nou.
5: Hè?
6: We gaan om 6 uur even zitten.
7: Ja.
0: Nou, dit is mijn pitch.
7: Ja, dit is jouw pitch. Ja. Nou, je pakt echt het goede moment.
8: Als jij weet, dan is de winnaar al bekend.
7: Dus nou. Nogmaals, leuk dat je er bent. Ik heb jou even hier met de gitaar neergezet. Omdat ik daar, dat vind ik zo verschrikkelijk goed. Ik bedoel, ik zag jou op Instagram. Ik zie je wel vaak op Instagram. En dan plaats je af en toe filmpjes. En je deed op een gegeven moment een keer Kenny Rogers. Dat heb ik uitgezonden. En jouw app. Ja. Man, dit slaat helemaal nergens op zo goed dat is.
0: Dankjewel, man.
7: En je ziet
0: dat
7: hier
0: zijn die classics.
7: Ja, dat speel je die graag? Ja, hè?
0: Ja, dat is uiteindelijk staan we.
7: Ja, dit is jouw pitch. Je pakt echt het goede moment.
8: Als jij weet, dan is de winnaar al bekend.
7: Nogmaals, leuk dat je er bent. Ik heb jou even hier met de gitaar neergezet. Omdat ik daar, dat vind ik zo verschrikkelijk goed. Ik bedoel, ik zag jou op Instagram. Ik zie wel.

0: kwam net binnen en jij zei, wil je hem even doen?
1: Ja, ik
0: heb hem net wel even door moeten nemen.
1: Ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik ben blij met elke minuut die je wil doen van zo'n prachtig liedje. En bevoorrecht dat jij hier aan de desk wil zitten om dat even te doen.
0: Ja, ja. Gitaar, want... Mega, dankjewel.
1: Let's go.
0: Ja?
1: Ja.

0: Adrian.
1: Is dat toch verschrikkelijk mooi. Ja.
2: Mooi song.
1: Ja, geweldige song.
2: Dat hoorden die hazes wel goed, hè?
1: Ja, dat... Dankjewel, Douwe.
2: Dankjewel.
1: We gaan zo meteen... gaan we het spel nog doen? Ja, hè?
3: Ja? Hebben we daar tijd voor nog?
1: Dat niet, maar... Ja, dat is elke week hetzelfde verhaal. Maar goed. Douwe gaat afsluiten zo meteen hier.

0: 15.000 euro. En Tom aan de telefoon. Hallo Tom.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we hebben een nieuwe stem.
1: Ja, zeker ja.
0: Je hebt hem al gehoord?
1: Ik heb hem gehoord, ja.
0: En je wist het meteen? Of?
1: Ja. Ik kreeg gelijk een ingeving, ja.
0: Oeh, het is vaak, ja.
1: Ik denk, laat ik me even aanmelden.
0: Nou, waarom niet. Tom, we gaan even luisteren nog een keer naar de stem.
1: Ja. Daar komt-ie.
2: Zeker.
0: Niet gebeuren dat ik nog een keer klapgeld weg ga geven. Tom Stoeks uit Monnikendam. Je mag de eerste die gaan proberen om die 15.000 euro in de wacht te slepen. Wie was dit?
1: Ik denk en ik hoop Sander Lantinga.
0: Sander Lantinga. We gaan luisteren naar de jury. Is dit Sander Lantinga?
3: Het antwoord is... fout.
0: Ah.
1: Ja, helaas.
0: Het is niet goed. Je krijgt geen 15.000 euro. Je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Daar wens ik je veel reisplezier mee.
1: Ja, ben ik ook blij mee.
0: Ja, gelukkig. Nou, ik wens je een goed weekend. Dankjewel voor het meedoen. Hè.
1: Hetzelfde. Dank jullie wel.
0: Oké, doei doei.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, zo. Nou, we gaan bijna afsluiten, mensen. Maar zoals altijd zijn we natuurlijk weer verschrikkelijk in tijdnood. Ja, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Ik bedoel, plannen is niet mijn beste eigenschap. Maar we sluiten af natuurlijk met het legendarische spel.
4: Ken uw klassiekers.
0: Ja, vandaag spelen we met John.
4: Ken uw klassiekers.
0: En met Douwebop, maar die is nog aan het spelen volgens mij.
5: Dus kunnen we wat winnen?
0: Je kan niks winnen. Oh. Dit spel draait erom de...
5: Dat is niet heel motiverend.
0: Nee, dat is... Nou, John. Dit spel heeft als enige doel dat het 6 uur wordt.
5: Oké. Okay.
0: En daar werken we langzaam naartoe. Maar de kopers legt het spel even uit.
5: Ja, het is normaal spelen we een spel met Nederlandstalige klassiekers. Maar omdat we natuurlijk 75 jaar Nederlandse televisie herdenken vandaag... vonden we het leuk om tv-klassiekers. Dus ik heb een tune van een tv-programma, daar stel ik een vraag over. En het antwoord op die vraag zit altijd in die tune. Ja. Nou, ik kan best gewoon maar gelijk gaan beginnen.
0: Dat is het makkelijkste.
5: De tune van Zeg is A bijvoorbeeld.
0: Ja, wat een beetje...
5: Daarin zingt ze dat ze pukkels op haar armen heeft... vreemde krampen in haar darmen... maar wat heeft ze in haar keel?
6: Kriebels.
0: Zo.

0: Dus ja. hoeveel andere dingen kun je hebben in je keel?
1: Ja, dat kan wel een paar dingen verzinnen. Maar moet het even netjes houden in jezelf. We gaan naar een van de eerste tunes van Koffietijd. Daarin zingen ze dat je door Koffietijd ergens mee geholpen wordt. Maar waarmee?
2: Koffietijd.
0: Ik hoor niks.
1: Gezelschap. Nee,
2: maar
1: dat moet eerst
2: doen. Voor jezelf. Dat helpt je de dag door, zoiets.
0: Ja, de dag door. Ja, klopt.
2: Een beetje gezelschap.
3: Pak tijd voor jezelf. Het helpt je de dag door.
1: Ja, mooi, mooi, mooi.
2: Nou, voor een radioman vind ik dat...
1: Ik vind dat je helemaal niet verkeerd doet. We gaan naar Big Brother.
2: Oh,
1: Han van Eyck, die zong natuurlijk de titelsong van het programma. Het nummer Leef, inderdaad. Ja. Maar waar is iedereen blij mee in dat nummer?
0: Mijn god.
2: Ja, dus ja,
1: jongens, dus het is leef met je eigen talent. Iedereen is mooi en je bent wie je bent. Ja. Leef.
0: Leef je eigen leven?
1: Nee, met jezelf en elkaar.
2: Weet je, ik denk steeds van leef alsof het je laatste dag is.
1: Maar dit is een ander nummer. Ik laat hem horen.
2: Leef
3: met jezelf en elkaar.
1: Met dat enige baan.
2: Ja, ik vind het lastig.
1: Dan gaan we nog verder terug in de tijd. We gaan naar de tune van Peppy en Kokkie.
0: Oh, ja. Jongens.
2: Ja. Ja, dat zeg ik. Dus hij doet alles van vlak naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat is, ja.
1: In dat nummer gaan ze centjes verdienen, dus gaan ze op naar de wal. Kokkie heeft een schoppie, maar wat heeft Peppy?
0: Ja. Schoppie, Peppy, een...
1: Klokkie?
0: Nee, een ja, ik weet het niet.
4: Kokkie en Peppy, centjes verdienen.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
4: Hup naar de bal.
0: Heel logisch.
4: Kokkie je schoppen, Peppy je scheppie.
1: Een scheppie.
2: Een scheppie.
1: Een scheppie.
2: Ja, ja, oké.
1: Okay. Ja. Nou, zullen we er nog één doen?
2: Doe er één die John kent. Want
1: ja, oké. Okay, dan pakken we het speelprogramma 5 tegen 5 uit de jaren 90.
0: Ja, dat heb ik gemaakt.
1: Juist.
2: Ja. Nou, dat is al gevaarlijk om dat te zeggen. Want dan,
0: ik weet het.
2: Nou, je mag ook meedoen, hè, als je... We doen televisietunes.
5: Oh, leuk.
2: Ja,
1: in die tune wordt gezongen, 5 tegen 5. Maar waar komen die 5 vandaan?
2: 5 tegen 5.
1: Ja, en dan is het uit een familie of...
2: 5 tegen 5, uit een familie. En dan moet rijmen op 5?
1: Zou je denken.
5: Dit is van voor mijn tijd.
2: Ja, ook.
1: Ja, dat is... Daar komt
3: 1, 2, 3, 4, 5 tegen 5.
2: Natuurlijk!
1: Ja. Ja,
2: net te laat. Ja,
1: maar... jammer.
2: Heb je hier gewoon nog 1 of 2 liedjes ook even?
1: Liedjes, ja, heb ik ook.
0: Die stoppen, dat je dan moet afmaken. Ik dacht dat
1: Nee, dat is te makkelijk.
2: Ja.
1: We gaan naar het nummer een beetje van Teddy Scholten uit 1959.
0: Ja.
1: Heeft jouw vader ooit gezongen?
0: Klopt, heeft mijn vader gezongen, ja.
1: Ja. In dat refrein zingt ze dat je iets vergeet. Maar wat?
0: Vergeet, ja... Laten we even horen.
6: Een beetje.
0: Beetje. Verliefd is iedereen, dat is een beetje.
6: Verliefd is iedereen, wel is dat weet je.
0: Je hart komt wel eens.
6: Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je.
1: Ja, een beetje verstandig zijn. Je wil verstandig zijn, maar dat vergeet je.
0: Okay.
1: Een beetje verstandig zijn.
2: Ja, het is geen makkelijk spel. Nee, maar dit is ook het programma een hoog niveau.
1: Deze kan Douwe ook meespelen. Douwe.
2: We doen er nog één, Kobus.
1: Jan Klaassen was trompetter van Rob de Nijs.
2: Oh ja, Jan Klaassen.
0: Leger van de Prins.
1: Juist, hij marcheerde tot Den Briel. Maar waar begon hij met
0: marcheren?
7: Jan Klaassen was trompetter van de Leger van de Prins. Hij marcheerde wat de Nijs.
2: Toch een aardige score.
1: Ik vind het een goede score.
2: Kan je hier het weekend mee door of heb je de pleuris erin nu?
0: Ik kan niet meer leven. Geen probleem.
2: Goed, we zijn er bijna door. Douwe gaat zo meteen afsluiten. John, ik vond het echt superleuk dat je er was.
0: Dankjewel.
2: We hebben veel besproken over programma's die geweest zijn. En waar ben je op dit moment mee bezig? Wat is het belangrijkste ding, het belangrijkste programma op dit moment waar je mee bezig bent?
0: Het belangrijkste programma wat eraan komt over een week of 5, 6 is Sing With Me.
2: Oh, Sing With Me.
0: Een hele grote nieuwe talentenjacht. Met fantastische artiesten en waanzinnige talenten. En dat is super, super, super goed gelukt. De opnames zijn geweest, we zijn nu in de montage. En dat is echt fascinerend goed geworden.
2: En wat is het idee eraf?
0: Idee is dat als je als talent meedoet aan dit programma... dan zitten er 4 bekende Nederlandse artiesten achter je. Yves Berendsen, Waylon, Nick Schulder en Davina Michel.
2: Ja.
0: En als ze jou goed vinden, dan pakken ze de microfoon... Dan zitten ze op een stoel die naar beneden komt en gaan ze met je meezingen.
2: Oh.
0: En dat is feel good in optima forma.
2: Juist. Ja. Talentenshows, dat blijft nog tot in lengte vandaag een genre, denk ik, hè?
0: Na The Voice is niet de vraag, komt er een nieuwe grote hit op dat gebied? Maar de vraag is welke.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, en ze blijven dat leuk vinden.
2: En er komt een programma met liften?
0: Ja.
2: Met Matthijs van Nieuwkerk.
0: Dat wordt het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk.
2: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: De Golden Elevators. Nou, hij vond het format... al zodanig interessant dat hij begon te twijfelen. Maar we hebben dat programma ook al in Engeland verkocht.
2: Ja.
0: En de Engelse presentator, wisten wij ook niet, is puur geluk, is altijd het grote idool geweest van Matthijs van Nieuwkerk. En toen hij hoorde dat hij het ging doen, toen zei hij, ik ga het ook doen.
2: Echt waar? Was dat voor hem de reden?
0: Ja, ja, ja. En hij heeft het inmiddels gedaan. Het is opgenomen.
2: Ja.
0: En ja, ik denk echt de comeback van Matthijs.
2: Oké, okay, en wanneer begint het?
0: Dat is pas voor maart.
2: Oh, voor maart. Oké, okay, ja. Heel goed.
0: Ja.
2: Ja, dan zijn we er wel zo'n beetje door, John. Of wil je nog ergens op terugkomen of zeggen?
0: Nee hoor, nee, ik heb nergens spijt van.
2: Super dat je er was, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Nou, ja, hopelijk tot snel, dankjewel. John de Mol bij ons vandaag, dames en heren. Wij gaan afsluiten, want ja, aan alles komt een end. Zelfs aan dit programma, niet getreurd. Volgende week zijn we er weer. Tenminste, zonder tegenbericht, zeg maar. Hoort zo na 6 uur wel, denk ik. Ja, nou, dat kan bijna niet. Want je gaat een nieuw liedje doen, volgens mij, toch, Douwe?
5: Wat zei je?
2: Je gaat een nieuw liedje doen, toch? Of wat ga je nu doen?
5: Ja, dit heeft nog niemand gehoord.
2: Dit heeft nog niemand gehoord, dus, nee. Dus je tingel is volkomen overbodig. Maar goed, hij hoort bij het einde van het programma. wat ben jij, waar even nog snel, waar ben je verder op dit moment druk mee? Hoe is het met de situatie in Amerika? Houden we hier nog of zijn we hier kwijt?
5: Nee, ik blijf hier sowieso wonen, hoor.
2: Ja?
5: Ja. Nee, nou, het gaat wel goed. Ik ben over een weekje weer en dan heb ik weer meetings. En dan ga ik waarschijnlijk wel een mooie deal tekenen.
2: En dat houdt in?
5: Platen maken en uitbrengen daar.
2: In Amerika?
5: Ja, ja, dat is wel echt mega gaaf.
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk.
5: Ja, zeker.
2: Daar wensen we jou natuurlijk alle succes bij. Man. Maar beloof ons dat je hier ook blijft, want we hebben je hard nodig.
5: 100%. Nou, dankjewel.
2: Wat ga je spelen?
5: Ik denk dat het ook prima zonder mij gaat hier, hoor. Maar,
2: wat ga je spelen?
5: Going in.
2: Going in. Dames en heren, de afsluiter voor vandaag. Hier is Douwe Mob.

0: ze komt wanneer uit, Douwe?
1: ZSM.
0: ZSM, maar het komt op je nieuwe album en dat komt volgend jaar, begreep ik.
1: Ja, ook ZSM.
0: Ook ZSM, oké, man. Nou, kom ZSM terug.
1: En, ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Thanks, man.
0: Nou, Bob, goed weekend allemaal. Tot volgende week.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra.

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden. 538. Met morgenavond nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Curver en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Morgenavond, 9 uur, Dance Department op Radio 538.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Ook bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas. 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er komt geen uitgebreid onderzoek naar veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Minister Hermans wil de aanpassingen in de praktijk laten testen, want anders duurt het allemaal te lang, zegt ze. Een van de veranderingen is dat het maximumbedrag voor hulpverleners wordt geschrapt. Daardoor moeten mensen in spoedgevallen altijd ergens terecht kunnen. Er is sinds begin vorige maand bijna 6 ton aan vuurwerk ingeleverd bij de speciale inzamelpunten van de overheid. Er wordt overigens nog steeds meer vuurwerk in beslag genomen dan er wordt ingeleverd. Sinds begin dit jaar is er meer dan 45.000 kilo onderschept. In Schiedam wordt een flink deel van een park afgegraven. Het gaat om de Plantage. Er zijn zeker 500 dood gegaan toen ze er werden uitgelaten. Er lagen mogelijk giftige paddenstoelen en daarom staan er nu waarschuwingsborden. En afgelopen zomer was officieel de heetste ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was nog 2,5 graad hoger dan normaal, meldt het Europese klimaatdienst Copernicus. Heb ik het weer nog voor je vanavond. Wat sluierbewolking, maar het blijft droog. Morgen kan het eerst mistig zijn, maar later breekt de zon door. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het 538 nieuws.
12: Dan een verkeer, 34 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A2 in de richting van Maarsen bij de Leidse Rijntunnel. Dat is 37 minuten. En op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag bij het Limes Aquaduct 32 minuten. A58 in de richting van Breda bij Bavel. Daar verlies je 28 minuten. En de flitsers in de Flitsmeister app.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
15: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
16: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
14: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
19: 538. De 538 stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 6.
20: Zeker.
18: Weet jij al wie het is?
19: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
18: Druk op de knop in de 538-app.
21: Bas en Dylan.
12: Ja, ja. En dan kijken wij even op dat klokkie.
22: En daar staat...
23: Yeah.
22: Ja, ja. 538. We gaan beginnen.

0: 7 minuten over 6. Je weekend is officieel begonnen. De 538 vrijdagavondshow die komt live vanuit de 538 kroeg.
1: Ja, dat is de eerste vrijdag van de maand. En dat is dus een kroeg vol met publiek. Ja, godver. Wel een beetje op blijven letten, jongens.
0: We hebben niet geoefend. We
1: een kroeg vol met publiek.
0: Oké, dat is hoe we dat graag horen. En we hebben een vol programma, dus we gaan snel beginnen. We hebben Gordon vanavond in het huis. Dat is sowieso lachen. En nou ja, er gaat ook gewoon een enorme TikTok-sensatie optreden.

0: applaus voor Chris de Lux!
1: Is die hoor.
0: Ja, Chris, dat is toch lekker. Wat is eigenlijk jouw beste dansmove zelf?
2: Mijn beste dansmove?
0: Ja?
2: Toch op een barkruk.
0: Ja? En wat, maar wat doe je dan op de bar, op de kruk?
2: Op de vispump, hè? Dat is ook
0: de vispump. Nou, dat klinkt heel erg als weekend. Goed, drop even een verzoekje in de 538-app. Laat weten waarvan je wil dat Chris het even aan elkaar mixt. En Jasper, die gaat er voor je aftrappen.
3: Hey, Chrissy! Oh. Klap even de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof er doorheen, man. Dat gaat me weekend even een beuker geven.
4: De 538 Weekend Mix. Chris de Luxe.

0: moet nog een liedje zingen. Dus kom maar door via de app van 538. Wel mooi, ik zie binnenkomen via de app Tom Jones. Dat is een persoonlijk favorietje van mij. Maar deze komt van Chantal.
1: Een hele goede avond. Ik zou graag Hugel Moving to the Sun willen horen. Dankjewel.
2: Even naar Chris kijken. Duimpje hoor. Daar komt goed.

0: on it.
1: Mensen in de 58 kroeg, mag een groot applaus voor Chris de Luxe!
2: Dankjewel weer, jongen.
3: Graag gedaan, jongens.
1: Hey, zometeen gaan we tickets weggeven voor de Vrienden van Amstel Live. Dat is volledig uitverkocht, maar je kan er naartoe. Eén dag in de maand maak je kansen op tickets en dat is vandaag. Je hebt ons precies op de juiste dag getroffen. Meld je aan via 538.nl/acties. Doe je zometeen mee met de Ken Je Vrienden quiz. Zometeen ook het nieuws van Eva. Wat heb je?
4: Nou, het antwoord op een belangrijke vraag. Wordt Brian Brobbey lid van de familie Hazes?
1: Oh, god.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Soms zul je zeggen,
3: mam, jij bent de beste.
2: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
5: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
6: In harmonie.
5: Zoals,
6: ik heb je kat opgesloten.
7: In de wasmachine.
5: Of,
6: ik heb water gemorst.
7: Over je laptop.
5: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
4: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
5: Oh ja.
7: Ik ben ook zwanger.
5: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
1: In de keuken, alles ready.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

0: Bas en Dylan.
1: Live vanuit de 538 kroeg en je krijgt het nieuws van Eva.
0: Ja, wordt Brian Brobby lid van de familie Hazes? Als het aan kleine Dre, dat is de zoon van André Junior, ligt. Wel, want hij vindt hem de perfecte stiefvader. En daarom heeft hij aan zijn moeder Monique gevraagd van, kan jij niet met hem aan gaan pappen? Nou, Monique die vertelt erover in haar eigen podcast. Toen dacht ik, ja, ben ik wel benieuwd wat Brobby daar dan zelf van vindt. Ik heb hem even een DM'tje gestuurd, maar wat wil het nou?
1: Ach.
0: Hij reageert niet.
1: Maar wel werkt ook bij shownieuws.
0: Ja, gewoon journalistiek onderzoek. Je kan dat niet allemaal over die man roepen zonder het even bij hem te checken. Ik denk wel, kijk, wie zwijgt stemt toe. En hij zwijgt tot nu toe.
2: Hou eens eventjes op. Nee. Hier doen we niet aan mee. Dat doe je vooral
0: alleen bij shownieuws. Maar heeft normen en waarden ineens.
1: Ja, maar dit is toch niet, dit is niet in de familie Hazes.
0: Oh, dat is toch wel het verlengde van de familie Hazes.
1: Ja, maar het is een ex van Hazes.
0: Dat ja, maar zij heeft een Hazes gebaard. Dus is
1: ja.
0: Het een,
1: ja. Ja, ja.
0: Goed, Monique zelf zegt verderop in de podcast dat ze geen jongere man meer wil. En toen heb ik even zijn leeftijd opgezocht. Brian is 24. Monique, echt precies twee keer zo
1: oud. Sorry, wacht, 24?
0: Ja? Ja?
1: Zo jong.
0: Ja, natuurlijk. Het is een voetballer, hè?
1: Ja, nee, misschien heb ik dan een verkeerde voetballer voor me. Dat
2: nee,
1: kunnen...
2: nee, je hebt een goede voetballer voor je. Alleen, ja, je hebt gewoon geen weet van voetbal. Jij zou ook kunnen denken dat hij al 12 jaar op topniveau speelt.
1: Ja, ja,
2: maar dat is
0: hij
2: dat
0: voelt
2: is
0: zo vertrouwd, hè?
1: Ja, daarom. Ja, nee, maar dat heb ik heel erg. Ja. Ah, oké. Okay. Wat denk je zelf? Wat zeg je gevoel?
0: Nou ja, kijk, ik denk als... Ja, nou ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, goed. Ja, ik zou er veel dingen leuk vinden.
1: Ja, ik vind ook heel veel dingen leuk.
0: Ja, maar heel leuk is al een heel mooi startpunt.
2: Dan gaan we daarvan uit.
1: Oké. Okay. Nou, Eva, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: 538. Vrienden Vrijdag.
1: Het is vrijdag en wel de eerste vrijdag van de maand. En dat betekent bij ons Vrienden Vrijdag. Het is je enige kans in de maand op tickets voor het volledig uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Je kan er naartoe als je je opgeeft via 538.nl/acties.
2: We spelen vanavond met Esther en Christian.
3: Hallo.
4: Hallo. Ja,
1: hallo. Hallo. We gaan de Ken Je Vrienden quiz spelen en dat is eigenlijk doodsimpel. Jullie zijn nu net, echt, je komt er vers uit, buiten de uitzending geïnterviewd. Er zijn allemaal vragen op jullie afgevuurd, afzonderlijk van elkaar. Ja. En wij gaan nu een quizje doen om te kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Want we willen wel dat er echte vrienden naartoe gaan natuurlijk.
2: Dat is inderdaad wel de bedoeling. Jullie krijgen zometeen 3 vragen over jullie vriendschap. En die moeten alle 3 goed zijn. Hebben jullie er nou eentje fout, dan gaat de aasgierenlijn open. En daar komt de rest van Luisterend Nederland aan te pas. Want ja, je kan dus gewoon dan die 4 tickets wegsnaaien als Christian en Esther het voor zichzelf verpesten. Dus ja, blijf erbij om erachter te komen of Esther en Christian wel echt goede vrienden zijn.
1: Ik moet wel mooi even weten hoe ze elkaar kennen.
2: Nou, ja, daar wilde ik naartoe, want Esther, jij was verliefd op Christian en toen bleek Christian op mannen te vallen.
4: Ja, man.
2: Oh, wat balen voor jou.
5: Ja, ja, dat was wel balen voor de, ja.
1: En, maar, en jullie zijn nog steeds vrienden, de verliefdheid is wel over.
4: Die zit al heel snel over. Nu zijn we al 15 jaar vrienden. Ja.
1: Oh, maar, leuk. Maar kan dat zomaar? Want als je toch verliefd bent, dan blijft het toch altijd een beetje borrelen?
4: Nou nee, kijk, op een gegeven moment kwam zijn ware aard wel naar boven. Toen dacht ik, oh nee, dit is niet...
1: Zijn ware aard.
6: Zijn ware aard.
5: Ja, nou, bedankt. Ja.
6: Wat een leuke vriendschap dit.
1: Ja, het gaat overigens wel om 4 tickets. Hebben jullie nog meer vrienden?
4: Jazeker.
2: Oh, oké, dan komt het goed. Esther, jij gaat de quiz spelen over Christian. Heel veel succes.
4: Dank je.
1: Christian is bijna ieder weekend in de kroeg te vinden. Maar wat is zijn stamkroeg?
4: Café Thuis.
2: Café Thuis. In welke plaats?
4: Veenendaal.
2: Café Thuis in Veenendaal.
1: Ja, dan kunnen we het even aan hem zelf vragen. Is dat wat jij ons net geantwoord hebt, Christian?
5: Nou ja, ik heb eigenlijk 2 antwoorden gegeven natuurlijk.
2: Nee.
5: Maar nee, uiteindelijk, ja. heb ik gekozen voor Café de Gouden Panter.
2: Ja, dat is inderdaad fout. Oh, ja.
1: Nee!
2: Oh,
1: nee, dat is
2: ja.
6: Zo vroeg in het spel al.
1: Dat is nog nooit gebeurd.
2: Het is de allereerste keer dat het bij vraag 1 strandt in de Ken Je Vrienden quiz. Heel lullig. Esther, Christian, ik moet jullie helaas gaan teleurstellen. De 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live gaan aan jullie neus voorbij. Bas, dan rest mij alleen maar de vraag of jij even de kooi open kan maken.
1: Ja, dat wil ik wel. Dat
2: van
1: wil ik wel.
2: Hier, ja.
1: 0909-30538. Pak nu je telefoon en kaap het weg voor Esther en Christian. 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live hebben we voor je. Als je nu belt, 0909-30538. En je bent de allereerste. Dat zijn die tickets voor jou.

0: 538 hoorde Calvin Harris en Blessings.
1: 538, Vrienden Vrijdag.
0: En daar speelden wij zojuist de Ken Je Vrienden quiz voor. Een doodsimpel spelletje. Vrienden worden geïnterviewd. Buiten de uitzending, afzonderlijk van elkaar. En dan is de vraag, kennen ze elkaar goed genoeg? Als het één keer misgaat, dan gaan de kaarten voor de Vrienden van Amstel helaas aan ze voorbij. En dan openen we de aasgierenlijn. En dat is gebeurd.
2: De grote vraag is, wie belde zo snel mogelijk met 0909-3000-538? Hallo, met wie?
3: Hallo.
2: Hallo. Hallo, wie is deze vrolijkheid?
3: Ik ben Alina. Ik ging toevallig even stoppen en toen luisterde ik weer en toen dacht ik van ja, fantastisch, kaarten.
2: Oh. Nou, fantastisch kaarten.
0: Ja.
2: Hier gaat ze! Yeah!
4: Fantastisch kaarten!
2: Gefeliciteerd! Je wint 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. En deze prijs wordt verzorgd door, hoe kan het ook anders, onze vrienden, beste vrienden zouden we kunnen zeggen, van Amstel Bier.
3: Van Amstel Live.
2: Jazeker, ja, dat ook nog.
0: Ja, gefeliciteerd en we zien je daar, hè?
3: Ja, helemaal top, dankjewel.
2: Hoi.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: 538, Jordan Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Hij is al binnen, Gordon. We hebben hem zo meteen een uurtje te gast. Ik vond het wel mooi. Ik zeg, wat leuk dat je er bent. Hij zegt, ja, jullie hebben me al zo vaak uitgenodigd. Ik moest wel een keertje komen.
1: Nou, zo is het.
0: Het werd eindelijk tijd. Ja, nee, een graag geziene gast hier in het programma. Zometeen Gordon te gast.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
17: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
21: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
22: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
24: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
25: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
26: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
25: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
24: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen, zegt premier Jette. Een actiegroep eiste dat van koning Willem-Alexander. Vandaag werd namelijk bekend dat de Oranjes, omgerekend naar nu, ruim 1,5 miljard euro hebben verdiend aan de koloniën. De Indiase piloot die deze week werd aangevallen door zijn co-piloot op een vlucht naar Tel Aviv heeft voor het eerst een verhaal gedaan bij de Indiase premier Modi. Hij vertelt dat hij gewond op de grond lag, maar toch de deur van de cockpit open wist te krijgen. Passagiers en andere bemanningsleden wisten de co-piloot uiteindelijk te overmeesteren. Vapes worden vanaf 2029 nog een stuk duurder. Er zit nu al 21% btw op en daar komt dan ook nog accijns bij. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën hoopt dat jongeren ze daardoor vaker links laten liggen. En Ajax heeft een twijfelachtige prijs gewonnen. De Meester Cacadoresprijs van de Vereniging voor de Kwakzalverij. Het is vanwege een sponsorovereenkomst die ze hebben met supplementenbedrijf Vita Kruid. Die doen volgens de vereniging gezondheidsclaims die helemaal niet wetenschappelijk bewezen zijn. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond wat sluierbewolking, maar het blijft droog. Morgen kan het eerst mistig zijn, maar later breekt de zon door. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het 538-nieuws.
4: Dan het verkeer. Er zijn 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A4, dat is in de richting van Rotterdam bij Den Hoorn, 11 minuten. En op de A58 tussen Tilburg en Breda bij Bavel, 46 minuten. A58 tussen Tilburg en Breda bij Sint-Annabos nog 14. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
30: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
32: 538. De 538 stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 6.
33: Zeker.

0: 538 Jordan Teddy Swim, Stones and I and Gone Gone Gone.
1: 538 Bas en Dylan.
2: Ja, dames en heren, in de 538 genoeg. Mag ik een heel groot applaus voor Gordon?
0: Wat goed om je te zien. Wat zie je er goed uit ook.
3: Dankjewel.
0: Dat vind ik echt. Ja, maar echt.
4: Hij heeft natuurlijk net een Men's Health gehad. Dus.
3: Ja, nou dat is alweer 2 maandjes geleden, de shoot.
0: Ja. Ja.
3: Maar ja, het moeilijkste is om het vol te houden. En dat gaat me goed af.
4: Nou, heerlijk. Dus,
3: ja.
5: Is het gewoon omdat het nu zeg maar, in je dagelijkse ritme zit dat het zo goed vol te houden is? Of?
3: Ja, ik denk dat als je eenmaal... ik heb het een paar keer gehad in mijn leven dat ik flink ben afgevallen. Maar het is nu wel, met deze stok achter de deur, was het wel een stuk makkelijker.
0: Ja, ja.
3: Want je wilde gewoon het doel halen.
0: Ja. Lijkt me ook zo vervelend dat, of tenminste, dat is ergens positief, maar dat het hele land het heeft kunnen volgen. Ja. Dus alles wat er dan nu weer bij komt, gaat iedereen ook zien.
3: Ja. Oké, maar ik had ook mijn mond kunnen houden natuurlijk.
0: Ja, dat is waar.
3: Ik dacht, als ik het niet vertel, dan val ik misschien terug en dan red ik het niet. Ik dacht, als ik het nou aan iedereen ga zeggen, dan kan ik niet maken om het niet te redden. Dus.
5: En dat is elke keer als je bij de snackbar staat dat mensen op je schouder zitten, dan kan je niet maken.
4: Ja. Maar jouw gouden tip was wandelen, hè? Heel veel wandelen.
3: Ja, dat is echt de tip. Want heel veel mensen, wat heel veel mensen verkeerd doen, is gewoon dat ze ontzettend in de cardio gaan. En daar is niks mis mee of zo. Maar het is niet de manier om gewicht te verliezen. Het geheim zit hem in die 2000 stappen na elke maaltijd die je eet. En dan ga je, dat moet je gewoon inplannen.
5: Oh. Nou, zijn in mijn geval 14.000 stappen op een dag, alleen dan naar de maaltijden.
3: Ja, maar heel veel mensen. Ja. En als ik 10.000 stappen doe in één keer, dan ben ik er ook. Nee, nee, zo werkt het niet. Want je lichaam moet verbranden. Dus je eet en dan moet je verbranden. En dat is ja eigenlijk een soort formule. Ja, het is heel simpel. Want ik bedoel, ik zeg echt niet iets nieuws. Maar het is wel het geheim.
5: Nou ja, je bent nu in de 5 jaar kroeg. Ben jij nog een kroegganger eigenlijk?
3: Nee, ik heb mijn echte wilde haren binnen kwijt.
5: Nou ja, maar dat weten we. Maar het is ook niet zo dat je nog steeds zeg maar op zaterdag of zondagmiddag nog af en toe een keertje nog...
3: Een dealerbel, nee.
5: Maar een lekker flesje wijn. Of,
3: nee, nou, ik doe zeker nog een wijntje. Ik bedoel, van de week vloog ik terug uit Korea en dan zit je lekker aan een wijntje. Natuurlijk. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Hè. Maar het is ook een kwestie van...
5: Doseren.
3: Ja, maar van loslaten ook, weet je wel. Ja. Dat gevoel van missing out heb ik niet meer. Ik heb alles gedaan, joh. Elke feest, elke nachtclub, elke... Weet ik van wat heb ik allemaal gedaan, joh.
5: Ja. Ik hoor je zeggen, je bent teruggevlogen uit Korea, zei je toch?
3: Ja.
5: Ja, zeg maar, reizen is wel echt jouw ding. Ja. Zeg maar, toch? Het is wel... Maar het is, zeg maar, inclusief vlogs. En doe jij die vliegtuigrecensies, toch?
3: Ja, zeker. Ik heb er alweer een klaar.
5: Oh, echt? Ja.
4: En was het positief?
3: Ja, Korean Air. Dat is helemaal te gek. Ja.
5: Maar ben je ooit een keer echt negatief? Zeg maar echt dat je een maatschappij doet slijken. Ja, zeg maar, wat is het ergste wat je hebt meegemaakt?
3: Ik bedoel...
5: Want je vliegt dan ook nog business of first?
3: Ja, maar het is bij sommige maatschappijen echt om te janken. Ja.
5: Zoals?
3: Nou ja, ik bedoel, er zijn genoeg maatschappijen die gewoon echt schandalige prijzen berekenen. En gewoon een kutkwaliteit geven. Dus.
0: Ja, maar we hebben laatst toch ergens een keer een TikTokje voorbij zien komen. Was iemand die ging even berekenen wat jij dan ongeveer uit zou geven aan vlucht, hotel. En toen dat kwam op tienduizenden euro's neer voor een tripje. Dat klopt ook. Dat is wel wat je...
3: Oh, dat ik... Ja? Nee, joh, ben je gek. Nee, dat moet je heel slim spelen. Ik moet ook... ik wil iedereen adviseren. Je moet gewoon sowieso altijd zorgen dat je overal lid van wordt. Dus je moet lid worden van KLM, Flying Blue, American Express, weet ik veel wat, Mastercard, punten verzamelen. Punten, punten, punten.
5: Ja. En punten. Als Gordon punten tegen je weet, dan moet je goed op gaan passen, hoor.
3: Het was het ook weer, Likkie uit mijn blikje.
5: Ja, zo hier.
0: Gordon, het is vandaag de verjaardag van de televisie. 75 jaar, daar willen we het zo even uitgebreid over hebben. Mag dat? Vind je dat?
3: Ik vind het hartstikke leuk. Ik doe er zelf al 40 jaar aan mee.
0: 40?
3: Ja, 1960.
0: Nou, denk even goed na. Zeg maar, we willen eigenlijk wel even horen, wat vind je het beste uit 75 jaar tv? En wat hadden ze echt naar een ritueel mogen verbranden? Denk even na.

0: 538 live vanuit de 538 kroeg. Het is Vriendenvrijdag, eerste vrijdag van de maand. En bij ons in het huis is Gordon. Ja. Ik zei het net al, vandaag bestaat de televisie 75 jaar. Ja. Maar 40 jaar heb jij daarvan?
1: Ja, ik was in 1986. Dat was mijn allereerste tv-optreden bij de NCRV. En het programma heette, ja, what's in a name? Dik uur dik.
2: En wat moest je dan doen?
1: Ik zou er nu een moord voor doen. Maar, ik moest zingen. Ik trad op met een liedje van Johnny Logan.
0: Maar was dat in die tijd? We zitten in Hilversum op een plek waar, zeg maar, een stukje verderop hier. Eigenlijk in dit gebouw. Ja. Daar zie je nog zo'n soort van vergeeld oud NCRV-logo. Ja, was dat niet hier?
1: Ja, nou, hier heb ik ook echt heel veel voetstappen liggen. Ja, en, televisie, ja. Ja.
3: Wat vind je het leukste dat je hebt gedaan in die 40 jaar?
1: Ja, ik heb zoveel leuke dingen gedaan. Toevallig zag ik vanmiddag een fragment. Want heel TikTok komt continu van die oude fragmenten van mij. Ja. Maar één van mijn favorieten, die 100-jarige. Tante Leni. Dat ze aan de liqueur zat op de hond. En dat het wel de Gal en Gal leek bij de thuis. Ja, dat zijn bijzondere dingen. En de dingen met Gerard natuurlijk. Ja. Die zijn legendarisch zo.
2: Ja. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, oh, als ik daar nou naar terugkijk, dat zou ik echt niet nog een keer doen.
1: Nou, ik heb zoveel programma's mogen maken en daar hebben absoluut enorme flops bij gezeten. Maar het is je werk. Dus soms moet je ook gewoon dingen doen. En dat je denkt van, waarom doe ik dit?
3: Maar zou je weer gaan jureren? Want ik zie nu de hele tijd nog al die oude idols dingen voorbij.
1: Dat jeuken wel hoor. Ik vind die jury zo fucking slecht op dit moment.
2: Van welk programma dan? Of ze allemaal?
1: Bijna allemaal. Ze durven niks te zeggen. Ze zijn allemaal bang.
0: Ja, maar het is toch ook moeilijk?
1: Maar kom op.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat de Voice of Holland kwam dan terug. En toen zat ik zo die eerste afleveringen te kijken. Toen had ik ook wel het idee. Die hebben natuurlijk gewoon zo'n flinke tik gehad. Ik zou ook bang zijn. Het is gewoon, elk ding. Dan zag je, weet ik veel, Willy Wartaal aflopen op een kandidaat. Ja, dan moet je even vragen. Maar mag ik je een knuffel geven? Maar het is natuurlijk heel braaf geworden.
1: Tijden zijn ook veranderd. En dat is ook. Kijk, de dingen die ik vroeger zei, die zouden misschien echt nu niet meer kunnen. Ik bedoel, ik heb de meest vreselijke dingen natuurlijk gezegd bij idols.
3: Maar zou je dat nog steeds doen? Of ben je intussen ook al een beetje veranderd?
1: Die dingen kunnen echt niet meer.
2: Nee. Ja, jij ging ook wel.
1: Ik zou ze nog wel steeds kunnen zeggen. maar daar ben ik het eigenlijk ook niet mee eens. Want ik vind, angst is een slechte raadgever. Ik bedoel, je moet gewoon eerlijk zijn.
3: Ja.
1: En kijk, zonder mensen te kwetsen. Hè, want het is ook, de tijd van idols, dat was echt kwetsende televisie. Dat werd uiteindelijk ook van je verwacht, hè?
0: Ja. Sommigen vroegen er ook wel om.
1: Ja, daarom. En producenten zeiden ook zo van, nou, doe nog even een tandje erbij.
2: Ja, dat scoorde.
1: Dat scoorde gewoon. Maar moet je heel eerlijk zeggen, als Hollands Got Talent, dan doet mijn hart echt pijn. Onder de 700.000 kijkers.
3: Ja.
1: En als je weet dat in de periode met Dan Carity en met Patricia Pine nog, met Angela Groothuizen, 2,5 miljoen kijkers.
2: Ja.
1: Ja. Dat is gewoon weg.
3: Maar ligt dat aan de jury? Nee, of is dat gewoon door de manier hoe we tv zijn gaan kijken?
1: Nee, die combinatie met België niet meer doen.
0: Maar dat is toch
1: België, ontzettend leuke mensen, maar lekker in België. Echt, het is niet te pruimen.
3: Maar heb jij nou ook in de slimste van België gezeten?
1: Ja, één keer, mag nooit meer terugkomen.
3: Is dat echt zo, ja?
1: Nee, op weer. Nee, ze bellen heel vaak, maar ik vind het te ver.
0: Ja, dat is. Maar ik hoor altijd dat de Vlamingen, die zijn echt super goed in tv maken.
1: Ja,
0: die...
1: maar het past niet. Het wringt. Mm. Weet je, het is een heerlijk taaltje. Ik ben dol op België en er is ook niks verkeerds met die mensen. Maar de combinatie met Nederland, het werkt gewoon niet. Ah, ja. Je kijkt naar de kijkers. Mensen zitten ze kapot erger thuis. Ja, tenminste, ik. Ja. Zijn we het eens, mensen, of niet?
2: Ja.
1: Zeg eens ja.
2: Jongens.
0: Hey, maar als we dan kijken naar 75 jaar televisie, wat willen we even met het goede of het slechte nieuws beginnen? Zeg maar, wat is
3: leuk? Nee, doe maar met het goede beginnen.
0: Ja, wat vind je nou, echt even ook buiten jezelf, wat vind je nou het allerbeste wat er gemaakt is?
1: Oh jezus, ja, maar dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar ik bedoel, er zijn zoveel programma's gemaakt. Wat ik nog steeds heel knap vind, en daar ben ik ook heel erg dichtbij gestaan, bij John de Mol, Big Brother.
2: Wow.
1: Dat was wel één van de meest legendarische programma's die ja, die wereldwijd nog steeds scoort. Hè?
0: Ja, en als je dan kijkt naar zo'n bondgenoot, ja, hè, dat is enigszins, er valt een lijn te trekken. Ja. Het is gewoon reality. Vind je dat vet?
1: Nou, ik kijk het zelf niet, maar ik kan me wel voorstellen dat daar, dat er een doelgroep voor is. Ja, ik heb er geen kracht voor om aan te
0: Het is waanzinnige televisie, want het is gewoon, het is echt een soap met echte mensen. Ja, er gebeurt van alles.
1: Ja, ik vind het heel knap. En weet je wie ik het allerleukste en het ook echt gun, is Jan Versteeg.
0: Oh ja,
1: dat
0: ja,
1: vind ik echt zo'n heerlijke vent, zo lief. Hij heeft ook altijd drek over zich heen gehad. Dat hij niet voldoende was, of dat hij niet goed genoeg was. Ja. Of het manetje van alles van de televisie. En ik hoop zo dat hij wint.
3: Ja, de televisie erin gaat het natuurlijk over. Is hij zowel genomineerd als presentator, als het programma, de Bondgenoten.
0: Ja, en komende donderdag, dat is volgende week donderdag, dan moet je echt even stemmen op de Bondgenoten. Want wij vinden ook dat ze het verdienen. Het slechtste tv ooit gemaakt. Wat verdient
1: ik heb vorig jaar de prijs gekregen voor het slechtste programma. Voor mijn reality serie.
3: Nou ja, heb je daar een prijs voor gekregen?
1: Echt serieus waar. Ja,
2: nee. Maar vond je die zelf ook slecht bij nader inzien?
3: Maar
1: een hartstikke leuk programma.
3: Maar dat is, maar zeg maar, kijk, als je het is wel denk ik vervelender om te krijgen dan als je hem bijvoorbeeld voor God and My Daughter had gekregen. Omdat dit echt gaat over je. Dit is echt. Ja. Dit gaat. Jij, het is hoofdpersoon jij. Ja. En het gaat over jouw leven. En dan krijg je het slechtste programma in je schoenen geschoven.
2: Schrijf het er even lekker in, joh.
1: Het
2: is vrijdagavond.
1: Het doet mij helemaal niks.
3: Nee, maar dat is toch extra kut dan dat je gewoon een onderdeel bent van een programma. Of het enkel alleen maar presenteert en dat je het krijgt.
1: Nou ja, maar weet je, het werd ook uitgereikt. Hoe heet die gozer in de jury? Die Victor Vlam.
3: Oh!
2: Dan telt het niet.
1: Nee.
0: Maar dan ga jij nu zelf de award even uitreiken.
1: Het slechtste op televisie.
2: Victor Vlam heeft geen eigen programma, helaas, waar je het aan kan uitreiken.
1: Ja, maar weet je, dat is zo. Kijk, vanavond is een heel groot feest in Amsterdam voor de makers van alle televisieprogramma's van de afgelopen jaren. En kijk, je hebt in principe. Natuurlijk zijn er slechte programma's, maar er zitten wel mensen achter die dag en nacht ervoor werken en een heel team en zo. Dus weet je, nu nagezitten trappen dat Gordon is veranderd.
0: Zo! Ik zie het hoor.
2: En wij dachten allemaal spicy quotes te krijgen, maar dat is mild.
1: Ja joh.
3: Je gaat zo meteen zingen ook.
1: Ja, leuk.
3: Echt heel leuk. Met Lisa Rose. Ja. Eigenlijk een oud nummer weer in een nieuw jasje.
1: Ja. 30 jaar geleden, jongen. Ja, goed. Jongen, mijn carrière is voorbij gevlogen.
3: Ja.
1: Serieus. Ik geloof het af en toe zelf niet.
3: Blijf nog eventjes hangen hier. Dan doen we zo nog even een heel kort nieuwtje van Eva. Ja, en dan kan je richting de live.
1: Dan krijg ik nog wat te suipen hier.
0: Ja, nee, dat gaan we regelen.
3: Een bakertje voor
0: Gordon. Gastenlijst.

0: 538, you're the bromance. Het is de kroegshow live vanuit de 538 kroeg. Bas en Dylan en zometeen ga je Gordon live horen samen met Lisa Rose. En zometeen ook het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou ja, gaat zangeres Zoe Levi namens Nederland naar het Songfestival, want ze dropt behoorlijke hints.
2: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
3: maar ook het geld in de koffers.
2: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
3: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
13: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
14: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
13: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
14: Ja toch?
13: Kijk op wakkerdier.nl.
12: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: De vrijdagavond van 538.
4: Bas en Dylan.
5: Zijn we live vanuit de 538 kroeg en Eva heeft het nieuws.
6: Ja, gaat Zoe Levi namens ons naar het ziekenhuis?
5: Namens ons naar het ziekenhuis?
6: Sorry, ja. Ik ben zo ontzettend zwanger. De woorden gaan gewoon allemaal door. Naar het Songfestival natuurlijk. Het Eurovisie Songfestival. Ze blazen namelijk vandaag best wel een opvallende TikTok met de tekst POV Eurovisie Songfestival auditie. En dan hoor je daarbij een versie van het nummer Never Alone van Two Brothers on the Fourth Floor, dat zij bij Beste Zangers zong. Nou, hebben we uiteraard even met haar management en met haarzelf geprobeerd contact te krijgen, maar daar wil ze nu niet op reageren. Is dat dan een teken dat ze gaat of dat ze niet gaat?
7: Ik zou het wel een leuke, verrassende keus vinden.
8: Ja, jij bent natuurlijk een groot songfestival.
7: Ja, ik ben geweest in 2009.
6: Ja, en hoe?
7: Echt zo leuk. Het leukste ooit.
6: Ja, maar jij hebt eerder dit jaar volgens mij gezegd van nou, met Replay zie ik het nog wel zitten.
7: Nee, schat, ik ben echt te oud.
6: Nee, dat vind ik niet.
7: Je houdt toch op, ik moet er niet meer aan denken.
8: Maar zo, Bonnie Tyler heeft ook nog meegedaan een paar jaar geleden.
7: Ja, maar die ligt nu in tussen 6 planken.
6: Dat was de final straw.
7: Nee. Maar ja. Ik ben wel blij dat we weer meedoen. Want het is wel, is wel echt te gek gewoon. Ja. Moet er gewoon weer iemand sturen. En ik begrijp ook het standpunt van de Afrotros, prima. Maar we moeten wel gewoon gaan.
8: Ja. Ja. En dan is Zoe Levi een goede keuze, denk
7: je? Ja, nou, of het de juiste keuze is, dat weet ik niet. Maar ik vind haar wel heel goed.
8: Wie zou je wel graag willen zien?
7: Nou, ik zou Davina Michel sturen.
8: Ja, ja. Dat is eigenlijk wat iedereen zegt.
7: Eigenlijk de enige ace die we op dit moment hebben.
6: Ja, die houdt dus de lippen stijf nog op elkaar.
7: Ja.
6: Maar dat kan ook een teken zijn dat ze er druk mee is, hè?
7: Ja.
8: Ik vind het ergens wel heel flauw. Dat je dus wel allemaal TikToks plaatst en weet ik wat allemaal van POV.
7: Een beetje teasen toch?
8: Ja, maar dat je dan niet even zegt van nou, ik heb inderdaad een auditie gedaan. Je hoeft niet te zeggen ik ga. Nee. Maar je kan
6: het
8: wel zeggen.
6: Of het lijkt me leuk.
9: Ja, maar het is ook onderen saai is natuurlijk ook goed, denk ik. Ik bedoel, als jij het land een beetje kan.
8: Ja, maar is het ook niet lullig als je dan uiteindelijk niet gaat? Dat mensen dan een beetje denken van, het is het niet gelukt.
9: Kan haar het schelen, ja.
7: Ja, joh. Ja, enige wat voor tijd wil leven nu.
6: Ja.
9: Ik zou het ook leuk vinden als Marcel gaat van Direct.
6: Gewoon, in zijn eentje.
9: Ja, alleen. Ja. Maakt me niet uit hoe, maar als hij daar staat te zingen.
7: Ook te gek.
9: Ja, dat is toch een wereldster.
7: Wat een leuke vent.
8: Ja. Direct gaat sowieso niet, zeggen ze altijd. Die beginnen er niet.
7: Misschien niet direct, maar ja.
8: Later misschien wel eventjes kijken.
9: Maar je stond daar met, was dat 2009?
7: Ja, 2009.
9: Met Shine.
7: Ja, jongen.
6: Shine.
9: Ja, fantastisch.
6: En de glitterpakken.
9: Ja. Zeg maar, daar zit natuurlijk ook wat verschuiving in de toppers.
7: Ja.
9: Met het nieuws van René.
7: Triest. Ja, triest.
6: Oh, moet jij niet terug?
7: Ja. Nee.
6: Nee?
7: Minder dan dat. Nee. Nou, voor het geld zou het wel lekker wezen.
6: Ja, verdient dat zo goed?
9: Ja, is de toppers, is dat er een dag op klusje?
7: Oh ja, dat was wel. Nee, we hebben wel pijn in mijn portemonnee gedaan. Dat ik afscheid nam.
9: Ja.
7: Oh, joh. Maar dat had allemaal redenen. Maar ik vind het. Misschien is het ook wel goed ook om te vernieuwen.
8: Wie zou jij, want er zijn wel namen voorbij gekomen als Tino Martin en Mart Hoogkamer.
7: Ja, ik vind dat Tino de uitgelezen man is om René op te volgen.
8: Is het omdat hij het dichtst bij René ligt?
7: Ja, dat is hij is een kopie.
8: Ja, ja, eigenlijk wel, ja.
7: Ja, ja.
9: Wij dachten zelf ook nog aan Rutger van Barneveld. Of dat misschien een...
7: En dan de Specsavers.
8: heb jij René gesproken in de afgelopen periode toen je...
7: Wij hebben geen contact meer.
8: Maar ook niet zelfs niet als er zoiets naar buiten komt dat je denkt, ik speel nog een appje.
7: Dat zou heel raar zijn.
8: Ja. Nou ja, je hebt toch wel lang samengewerkt.
7: Dus ja, maar ik bedoel, de relatie is er op dit moment niet naar.
8: Nee.
7: Misschien verandert het ooit nog eens.
8: Nou. Je gaat zo meteen zingen.
4: Ja, leuk.
8: Met Lisa Rose, omdat ik zo van jou hou.
4: Oh, kunt u me hebben encore?
8: Ja, ja, echt heel leuk. Want zeg maar, Lisa Rose kent de 538 luisteraar misschien helemaal niet. Maar hoe zijn jullie zo samengekomen?
7: Nou, zij kwam voorbij op Instagram. En ik kreeg, ik had een hartje gevraagd. Wat staat, omdat ik zo van jou hou in het Frans dan in Nederland. Ook gezongen. En ik vond het hartstikke goed. En toen stuurde ze een berichtje van, goh, mijn droom is dat om een keer met jou te zingen. Ik denk, nou, waarom niet?
8: Ja. Nou, wat goed.
7: Ome Gordon is er.
8: Ja, dus, maar de stoute schoenen aangetrokken.
9: Ja, goed hoor. Ja,
8: dat is... Zij zit in de chansons, zeg maar.
7: Ja, ze is een hele prachtige meid ook. En een onwijs mooie stem.
8: Ja.
9: Ja.
7: En ik ben natuurlijk bij Celine geweest, hè, een paar weken geleden. De eerste show.
8: Oh, in Parijs, ja.
7: Jongen. Och,
8: Ja, ja, was dat top?
7: Fantastisch.
8: Ja, geweldig.
7: Fantastisch.
8: Ik vind wel, je zegt het net, ja, mijn carrière duurt al zo lang en weet ik wat allemaal. Maar omdat ik zo van jou is 30 jaar oud. Ik zat net te kijken, 96. Dat was een jaar voordat ik geboren werd.
9: Ja, bizar. Ja.
8: Dat is op een gegeven moment.
6: Ja, maar het is nog steeds een banger, dus ja.
7: Hey, toen was ik mijn zak al aan het vullen. Ja.
9: En dan moesten de toppers nog komen.
8: Ja, mijn vader is een zak aan het legen, kan je zeggen.
7: Ik heb het allemaal opgemaakt, hoor.
9: Hey, Gordon, ga lekker naar de live stage, zometeen.
7: Dank jullie wel.

0: was in Dylan.
1: Live vanuit de 538-kroeg.
2: Ik vind dat irritant, jongens. Ze hebben geen humor. Giebelen. Het is geen moment leuk. Het is bedacht, maar niet leuk bedacht. Er is geen chemie tussen die twee. En ze denken allebei dat ze

538 hoorde Somjeu en Feels Part 2. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik probeer altijd wel een beetje alle trends op social media te volgen. Nou had ik zelf die foto moet aesthetic zijn voor de slideshow even gemist. Wat dan een trend is waar je hele lelijke foto's achter elkaar zet. En we hebben een hartstikke leuke stagiair, Maxime. En die dacht, weet je wat, ik pak die jongens even. En de dame. En ze heeft allemaal lelijke foto's van ons op de socials gezet. Check hem maar. Zeker die van Dylan is leuk. 538 avondshow, check het out.

0: 538 hoorde Martin Garrix nieuwe Dance Mash. Die is vandaag benoemd, hè? Ja, vandaag. This Dream of You hoorde je. Hey,
1: de 538 Live Stage.
2: Intussen komt Fons Veurink binnen, die gaat zo meteen nog optreden. Maar we richten ons even richting de 538 Live Stage. Want daar staan Gordon en Lisa Rose. Ja. Zijn jullie ready?
3: Ja, we zijn helemaal ready.
2: Nou, geweldig. En voordat ik naartoe ga, voordat we naar het live optreden gaan. Ja. Lisa, wat een ongelooflijk veel respect dat jij gewoon Gordon een DM gestuurd hebt. Met zullen we samen een plaat gaan maken?
4: Ja, hè? Nou ja, af en toe moet je een beetje durven, toch?
2: Nou ja, echt geweldig. Hoe is het om met Gordon te werken?
4: Ja, superleuk. Vanaf moment 1 is het echt lachen, gieren, brullen samen, hoor.
2: Wat is het mooiste moment dat jullie samen hebben meegemaakt?
4: Ik denk toch wel de dag dat we alles gingen opnemen in de studio. Dat was zo gezellig met iedereen.
3: En zo snel ook.
4: Heel snel. Binnen 3 uur stond het erop.
0: Ja. Wat goed. Ja. Waar komt dan, zeg maar, no offense? Want ik heb
2: de fascinatie voor Gordon. Ja.
0: Nee, ik probeer te rijmen in mijn hoofd hoe je zeg maar van de chansons.
3: Dankjewel,
0: schat. Dankjewel. Nee, de zure vrijdagavond.
3: Ja, nee.
0: Maar hoe kom je van de chansons bij Gordon terecht?
4: Nou, hij heeft een prachtige vertaling gemaakt van Pocket Tu Mais Mon Coeur.
3: Ja.
4: En die vind ik echt heel erg mooi.
0: Ja.
4: Ja, wij zijn allebei mega Celine fan. Dus ja, ik dacht, ik stuur me gewoon een berichtje. Want het leek me zo leuk om hem samen te zingen.
0: Heb jij dat ook gezien in Parijs?
3: Nee, nog niet, hè, Lisa?
4: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
3: En wat zo leuk is, hij is 25 is ze. En ik zei net al, ik zit al 40 jaar in het vak. Dus toen dat nummer uitkwam van mij, toen was hij nog niet eens geboren.
2: Nee. Ongelooflijk.
3: Dat is toch bizar.
2: Nu gaan jullie hem samen doen, Gordon en Lisa Rose. Dit is Omdat ik zo van je hou.

0: waanzinnig. Oh.
1: Dankjewel.
0: Wat fantastisch. Schatten. Ja, en het klikt toch wel in mijn hoofd hoor. Die chansons en ik hoorde. Ja, fantastisch. Lisa Rose, klein verzoekje. Want jullie staan nu in de 538 live stage. Er staan fans hier die met je op de foto willen. Kom je ook nog even een borrel doen in de kroeg?
2: Ja,
0: ik meen het.
2: Wat leuk.
0: Even op de foto.
3: Ja. Komt goed.
0: Super.
1: Oké.
0: Wij gaan zo meteen 538 euro weggeven.
4: 538. Raad hoe die weg gaat.
0: Ja. Een ongemakkelijke boodschap vertellen, dat is altijd moeilijk. Maar wij hebben de oplossing. Je kan het doen met een beetje melodie. Want daarmee komt zelfs de allervervelendste boodschap ooit nog minder hard aan.
3: Ik ga zo meteen om 8 uur naar huis.
0: Nou,
3: dat is vervelend.
0: Ja, dat zou vervelend zijn. Dat zou ik heel erg jammer vinden. Ja,
3: maar of
0: halen Amstel is op. Dat zou ook heel erg jammer zijn. Dit hele weekend hoor je van die boodschap op 538. Raad jij hoe die verder gaat? Ja, dan win je 538 euro en een Twix prijzenpakket. En nou ja, een opgave, die klinkt dan als volgt.
5: Pap, weet je nog dat je zei dat er echt niks met dat pak mocht gebeuren? Je moet beloven niet boos te worden, maar ik heb gisteravond...
0: Ja, Tom die mocht voor het feest een trouwpak van zijn vader lenen. Zijn vader had hem nog gewaarschuwd er voorzichtig mee te zijn. Maar ja goed, wat is er nou mee gebeurd? Hij moest er zo voorzichtig mee zijn. A, hij heeft per ongeluk de broekspijpen laten inkorten. B, hij heeft er een bijpassende stropdas bij gekocht. Dat zou echt balen zijn. C, hij heeft rode wijn over het pak gemorst.
3: Ja, het kan alles zijn, hè? Het is echt, het is gok, hoor.
0: Het is moeilijk. Maar het levert je wel 538 euro op. Dus kom maar door via de Apple 538. A, de broekspijpen laten inkorten. B, een bijpassende stropdas bijgekocht. Of C, rode wijn over het pak gemorst. Kom maar door via de Apple 538. En dan ben je zometeen misschien wel 538 euro rijker.
3: En een Twix-pakket.
0: Oh, ja.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Nu, later en altijd.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf 40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
15: Hallo,
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
20: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
21: In de keuken alles ready.
22: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
24: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
23: Zullen we dat eens wat vaker aan dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
24: Ja toch?
23: Kijk op wakkerdier.nl.
25: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
26: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
25: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
27: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
28: Goedenavond, ik ben Eva Vloom. De mannen die verdacht worden van de moordaanslag in Overasselt vorige maand zijn geronseld via Snapchat en Signal. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het gaat in totaal om meer dan 30 mannen uit Nederland, België en Frankrijk. Israël trekt de diplomatieke papieren in van 8 Nederlandse medewerkers op de westelijke Jordaan-oever. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Het is een reactie op het verbod van Nederland op goederen uit illegale nederzettingen. Christa Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, heeft hersenschade opgelopen. Dat zeggen Amerikaanse media. Mocht ze levend uit het ziekenhuis komen, dan gaat ze terug de bak in. En 325.000 euro. Zoveel hebben handgeschreven songteksten van Freddie Mercury opgeleverd. Het gaat om teksten van zijn soloalbum Mr. Bad Guy uit 1985. Ze kwamen uit de collectie van een producer met wie Freddie lang samenwerkte. Sorry, ik doe iets verkeerd met de muziek, maar ik ga het weer vertellen.
3: Ja, helemaal goed hoor.
28: Het weer dan natuurlijk nog. Vanavond wat sluierbewolking, maar het blijft droog. Morgen kan het eerst mistig zijn, maar later breekt de zon door. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het 538 nieuws.
3: Dan een verkeer, 2 vertragingen. Eentje op de A1 in de richting van Osnabrück voor de Nederlandse grens. 11 minuten. En op de A58 tussen Tilburg en Breda bij Bavel, 14 minuten. Flitsers, die check je in de Flitsmeister-app.
29: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
30: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
31: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
32: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
33: 538. De 538 stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 6.
34: Zeker.
6: Weet jij al wie het is?
33: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.
35: Bas en Dylan.
33: In
0: het Art Rooijakkers is.
1: Oké, okay.
0: In de stemmenjacht.
1: Ja, ik heb geen idee, maar
0: ik weet het niet.
1: Ik ook niet.

0: When I spent the summer on you.
1: 538 hoorde Sam Veld, Lucas en Steve en Summer on You.
2: 538.
0: Raad hoe die verder gaat.
1: Dit hele weekend hoor je boodschappen op de radio. En dan niet zeg maar hagelslag en kaas en zo, maar gewoon van die dingen die je aan iemand moet mee
3: te trainen. Geheugen trainen, ja, ja. Voor een avondje.
1: Boterkaas en eieren. Nee, het gaat om dingen die je aan iemand moet vertellen. Maar ja, dit is gewoon geen leuke boodschappen. En we willen je eigenlijk eventjes op het hart drukken dat als je het in harmonie doet, hè, als je zorgt dat er een beetje melodie bij komt, dat het dan allemaal net even wat vriendelijker klinkt.
3: Ja.
1: Daarmee maak je kans op een Twix prijzenpakket en €538 toch lekker meegenomen. Even naar de telefoon, daar is niemand minder dan Silke!
4: Hey, goedenavond!
3: Hallo Silke! Hey, hallo, ja.
4: Hallo.
3: Tom die mocht voor een feest het trouwpak van zijn vader lenen. En zijn vader had hem nog zo gewaarschuwd om er voorzichtig mee te zijn. Laten we nog heel even een keertje luisteren.
5: Pap, weet je nog dat je zei dat er echt niks met dat pak mocht gebeuren? Je moet beloven niet boos te worden, maar ik heb gisteravond...
3: Ja, ik heb gisteravond A, de broekspijpen laten inkorten. B, een bijpassende stropdas gekocht. Of C, rode wijn over je pak gemorst. Zeg het maar, voor die €538 en een Twix prijzenpakket.
4: Ja, ik twijfelde nog even over antwoord A, maar ik denk toch antwoord C.
3: Je denkt toch antwoord C, rode wijn over je pak gemorst. Laten we heel even luisteren.
5: Je moet beloven niet boos te worden... Maar ik heb gisteravond rode wijn over je pak gemorst.
6: Ja.
1: En dan gaan we je feliciteren, Silke.
4: Nou, fantastisch, dankjewel.
1: Je wint €538 en een Twix prijzenpakket.
4: Nou, wie wil dat nou niet?
1: Maar nee, ja, precies.
3: Als ik het nu zo hoor, dan kan je wel stellen dat alles beter klinkt in harmonie, hè?
4: Nou, zeker weten. Ja.
1: Dus de volgende keer hè, dat je iets helemaal hebt verpest en dat je iemand een boodschap moet sturen. En dan niet hagelslag of kaas of zo, nee, maar zeg maar echt een boodschap.
3: Bak geheugen trainen.
1: Nee. Boterkaas en eieren. Nee, dan. Dan doe je dan even de Twix Harmonizer. Precies. Gefeliciteerd, we gaan het naar je overmaken en naar je opsturen. We kijken nog even in welke volgorde.

0: Jonas Blue en Edge of Desire bij 538.
1: Met binnen nu en 30 seconden Bente met 3, 2, 1 na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Davina Michel barstte in tranen uit tijdens een bezoek aan een Spaanse supermarkt. Wat is het toppunt van verdriet in de supermarkt? Dat je een pak houdbare melk pakt en hij uit je handen valt? Dan bleek hij niet houdbaar.
2: Het antwoord is

0: 538 Jorden Bente en 321. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Een ziekenhuis in Rotterdam die komt met de tips voor nieuwe studenten. Maar of het nou leuke tips zijn, dat weet ik nog niet.
0: Nou ja, zeg maar, dat hebben we zo. Maar we hebben ook we hebben een klapper van een hit live. Ja.
2: Zeker weten, het is de studentenhit van het moment. Fons Beurling, zometeen.
3: Na 3 weken 538 Stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
4: Maar ook het geld in de koffers.
3: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
4: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
16: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
17: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: Goedemorgen, het is 8:30 en we komen live vanuit de 58 kroeg.
1: Zeker, dat is, ja, kijken of ze nog eventjes scherp zijn hoor. Hallo, zijn we er nog allemaal? Een kroeg vol met publiek! Ja, heel goed. We gaan richting het nieuws van Eva, maar mag ik alvast een heel groot applaus voor Fons Verde!
0: Het mooie is ook, we hebben, we hebben de inschrijvingen geopend voor de kroeg. En er zijn allemaal, het is een soort van gigantische schare fans van jou gekomen. Ja. Je hebt echt, we kunnen stellen de studentenhit van dit moment. Het is fantastisch, je gaat hem zo meteen live doen ook.
2: Maar, ja, zeker.
0: Maar deze gasten die volgen jou overal, begreep ik.
2: Ja, klopt. Ik ben ze heel vaak tegengekomen bij optredens, dus ik vind het ook leuk dat ze vanavond weer bij zijn. Voelt toch vertrouwd.
0: Maar ik kreeg net ingefluisterd dat zij jou ook, zeg maar, voor de fame, hebben ze jou al geboekt.
2: Ja, klopt.
3: Vanaf
0: het eerste uur. Ja, dat is fantastisch. Ja,
4: nou, mooi.
0: Eva, je hebt het nieuws.
3: Ja, dat gaat ook over studenten eigenlijk, want het nieuwe studiejaar is natuurlijk in volle gang. En nou heeft het Radboud UMC, dat is een ziekenhuis, de tips voor nieuwe studenten.
0: Ach.
3: En ben echt even heel benieuwd hoe iemand als Fons Veuring daarnaar kijkt, want heel gezellig zijn ze niet. Ik heb er even 3 uitgekozen. Oeh. Tip 1, drink geen alcohol. Ja, het is natuurlijk
1: Zeggen op doordeweekse dagen of zo, maar gewoon überhaupt
3: nee,
1: niet.
3: Nee, ja.
0: Hoorde ook een soort comma, maar er kwam geen comma.
3: Nee, dat was
0: een hele dikke alcohol. Punt. Was het.
2: Ik drink geen alcohol, oké.
3: Tip 2, besef dat je hersenen nog niet goed volgroeid zijn. Nee. En dat je dus ook geen risico's kan inschatten.
0: God, jij bent vast gezellig op feestjes, Eva.
3: Nee, ik niet. Ik kom niet met deze tip.
0: Niet, nee.
3: En tip 3, dat vind ik wel echt een goeie. Let goed op met jeuk. Want in veel studentenhuizen slaat vroeg of laat de schurft toe.
1: Ja, dat is wel... We hebben een collega gehad, een oud collega. Die zit nu bij Q Music. Die hebben we weggestuurd omdat hij dus schurft had. die had op een gegeven moment schurft. En die kwam wel naar de zaak. Ja. En die zat gewoon in de stoel waar wij ook zaten.
0: Niet tegelijk, maar wel daarna.
1: Niet tegelijk op dezelfde stoel. Maar daarna, dus op een gegeven moment zeiden we, hey, maar... Thomas. Zeg maar, Thomas had schurft, ja. Is het niet, zeg maar, tijd dat je, naar huis gaat en terugkomt als de schurft voorbij is, voordat eigenlijk het hele DJ-team schurft heeft. En toen heeft hij dat gedaan, maar dat is echt
0: helemaal niet gedaan. Het was op een gegeven moment na heel lang smeren, was het weg.
1: Nou, hij is toch al een tijdje ziek geweest.
3: Maar jullie hebben de schurft niet gekregen toen.
1: Nee,
3: ik was er toen nog niet, denk ik. Want
2: ze kunnen ook springen, toch, die beestjes?
1: Ja,
3: maar ben jij al eens met de schurft in aanraking gekomen?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nou, we hebben hier de stoel van Thomas. Even lekker zitten.

0: Everjack, Alu Black en In My World. Het is 538 de vrijdagavondshow. En elke vrijdagavond stelt Eva, onze lieve vriendin van het nieuwsje, even voor aan een dier dat zich momenteel huisvest tussen de muren van Doha. Het asiel in Amsterdam. En ja, wij vinden dat elk dier een huisje verdient. Dus we zijn op zoek naar een huisje voor dit beestje.
1: Ja, en het is Poes Dory dit keer.
2: Dory.
1: Een poes met een pittig karakter. En ik heb begrepen dat ze soms zelfs spuugt als je te dichtbij komt. Nou ja, ik weet niet of je verstand hebt van katten. Maar spugen, dat doen ze over het algemeen niet zo vaak. Dan zijn ze echt kwaad. Je zou dan zeggen, die hoef ik dan bijvoorbeeld heel erg niet. Maar nou ga ik je overtuigen. Ze heeft een heel leuk koppie.
0: Ja.
1: Ze wil graag samenleven met andere poezen. Er zijn niet veel poezen die daarvoor openstaan.
0: Ja.
1: De meeste poezen die wij aanprijzen vanuit het Doha-asiel in Amsterdam, die zeggen, ik wil dat baasje wel voor me alleen. Dat geldt niet voor Dory. Die zegt, ik wil best met anderen samen. En als je geduldig bent, niet te hoge verwachtingen hebt van het knuffelen, dan is het eigenlijk gewoon helemaal je vrouw. Jij hebt poezen, hè, Fons?
2: Ja, ik heb 3 poezen.
1: Sorry. 3? Oh, kan er een 4 erbij?
2: Eigenlijk is 3 al te veel.
1: Oh.
0: Het is wel een hoop.
1: Niet veel poezen die daarvoor openstaan.
0: Ja.
1: De meeste poezen die wij aanprijzen vanuit het Doha-asiel in Amsterdam, die zeggen, ik wil dat baasje wel voor me alleen. Dat geldt niet voor Dory. Die zegt, ik wil best met anderen samen. En als je geduldig bent, niet te hoge verwachtingen.

0: Die willen we toch ook wegdoen. Ja. Eigenlijk zo van, willen jullie die ook hebben?
1: Ja.
0: Toen dacht ik van, ja, twee is ook wel beter dan één, want er zijn best wel veel weg.
1: Ja.
0: Anders is die één ook zo alleen, dus we hebben er eentje bij gedaan. En toen ging ik op een gegeven moment op TikTok scrollen en toen zag ik alleen maar kattenfilmpjes. En toen dacht ik, nou,
1: kom wel een derde
0: die vind ik ook wel schattig. En toen ik op Marktplaats kijken, toen, ja, toen was ik meteen verkocht. Dat moet je eigenlijk nooit doen, hè?
2: Nee, dat moet je eigenlijk nooit doen. Sowieso moet je eigenlijk altijd natuurlijk bij het asiel even kijken, want er zitten zoveel leuke dieren die gewoon nog een huisje zoeken. Het is natuurlijk zondag dierendag. Dus hoe mooi zou het zijn als Dory en de andere dieren van het DOA, ja, dit weekend een nieuw baasje
1: vindt. Nou ja, inderdaad. Hè. Kijk, als je nu denkt bij Dory van, nou ja, goed, hè.
3: Potverdorie.
1: Potverdorie. Potverdorie.
2: Ja. Wat ik mij niet kan voorstellen.
1: Nee, zeg maar, ja, ik heb liever de kat die niet naar me spuugt. Dan is er ook nog wel, zijn er een hele hoop, helaas, katten en honden die nog steeds bij Doha in Amsterdam zitten. Als je nou even naar de website gaat, of gaat naar beter, ga even naar onze story op Instagram.
3: Ja.
1: Daar heten we 538 Avondshow, dus dan kijk je even in het verhaal. En dan staat daar een linkje naar Doha. Kan je Dory beter leren kennen, maar ook alle andere katten en honden. En dan kan je misschien een date inplannen met een andere kat of een hond. En dan heb je toch alsnog misschien een ander vriendje.
3: Ja, zeker weten. 538 Avondshow, check het eventjes. Daar kun je een foto vinden van Dory en meteen alles lezen. En sowieso goed om ons even te volgen, want ja, het is zondag, dus dierendag. We zijn even langs geweest bij Doha. Daar komt een filmpje van op zondag. We hebben nog een leuk dier aan te prijzen.

0: Dames en heren in de 538 kroeg. Geachte reizigers moet ik trouwens zeggen tegenwoordig.
1: Nee, mannen en vrouwen.
0: Ik wil heel even... Ja, allemaal goed. Ik wil eventjes de aandacht

0: Maar is dit wat jij doet bij radiooptredens?
1: Dit is de eerste keer. Ik dacht, ik kom bij 538, dan moeten we wel iets...
2: Maar dan kom je iedere week, lijkt me echt uitstekend. Ja.
3: Kunnen we erin houden.
2: Fons, jij bent het afgelopen half jaar echt een soort... niet een soort, je bent gewoon een icoon geworden. Hoe voelt dat?
1: Ja, onwerkelijk nog steeds. Eigenlijk leef ik mijn droom nu. Heb ik altijd al gedaan natuurlijk, maar het laatste half jaar is natuurlijk wel echt... wat je zegt, door het dak gegaan.
2: Ja.
1: Meer dan gehoopt, meer dan gedacht, maar...
2: Waar komt Facey vandaan?
1: Facey komt uit mijn vaste team. Eigenlijk Jeffrey en Nathan, die vanaf mijn allereerste single erbij zijn. Toen zei ik, jongens, ik moet mijn tweede single hebben. Wat gaan we doen? Ik wil feest. Ik wil gewoon... Toen zijn ze gaan zitten en toen kwam ze op ja, la, la, la, la. En toen is het eigenlijk ontstaan. Facey, Zeeziek en... Is het geboren.
2: Echt gigantisch, ja. Heert. Je hebt een hoop optredens staan ook. Dat is, het moet hectiek zijn.
4: Je zegt tweede liedje, hoe oud ben je?
1: Ik ben 24.
4: 24. En hoe lang doe je dit al?
1: Nu, in december, 4 jaar.
4: Ah, fantastisch. Ja, vier jaar. Echt een beuker van een hit.
1: Sinds eigen singles nu 2 jaar. Ja, dus mijn eerste single kwam 2 jaar geleden uit.
4: Maar wat bizar. We hebben, wat is het, een paar weken geleden Rutger van Barneveld gehad. En die zei, ja, ik heb echt 15 jaar gedaan om mijn eerste echte grote... Helena was natuurlijk al een hit. Maar mijn eerste echte grote hit heeft echt 15 jaar geduurd of zo. En nu zo, jij zegt gewoon, na 2 jaar heb ik een beuker van een hit te pakken. Toch vet, man.
2: Ja, waar gaat het allemaal terechtkomen? Echt super. En een hele hoop fans. Wat zijn de dingen die je nu meemaakt? Zeg maar, zie je van die rare... Dan krijg je rare berichten. Staan er mensen voor je neus die rare dingen doen?
1: Ik krijg heel veel berichten, sowieso dat, sowieso. Ik probeer op alles te antwoorden, dat is nog wel eens lastig.
2: Ja.
1: En mijn DM is echt gewoon geen overzicht, zeg maar.
4: Ja. En van die gasten die hier achter me staan, zeker.
1: Ja. Ja. Maar ook gewoon mensen die me gewoon volgen naar de optredens toe. Die dan echt speciaal gewoon een uur in de auto zitten om bij mij te komen kijken. Ja, dat is wel echt heel bijzonder als ik dat hoor.
2: Ja. Ja. Klopt het dat jij normaal altijd helemaal in pak bent?
1: Klopt.
2: En is het nou omdat je bij 538 bent dat je dacht, ik ga even full casual? Of is het...
1: Ik heb het pak wel meegenomen. Ik was nog aan het twijfelen.
2: Oh, dus zeg maar...
3: En waar zat het twijfelen dan in?
1: Ja, ik dacht, gaan we...
2: Gaan we casual of gaan we...
1: Ja, casual of gaan we chic?
2: Ja. Maar je hebt nog even. We gaan zo meteen direct...
4: Drie minuutjes. Ik weet niet of een heel pak... Heel pak aantrekken in 3 minuten. Wat denk je nou zelf?
2: Dit wordt misschien het eerste casual optreden van Fons Furry.
4: Dat ook nog.
1: Dat denk ik wel.
4: Nou ja, we gaan iedereen hier richting de bar verzamelen. 3 minuutjes, dan Fons Furry live met Facey.
2: En dit is de avondshow.

0: Bas en Dylan.
1: Mag ik een groot applaus, 538 genoeg, voor Von Vuurde!
2: Hey! Dat kan wel iets harder, toch?
1: Von Vuurde! Hey! Je bent denk ik de eerste gast ooit, Fons, die die koekjes heeft gebakken.
3: Nee, je vriendin heeft
2: die gebakken.
4: Maar wat is dit? Is dit wat...
1: Helemaal met een handgemaakte koektrommel erbij, helemaal met foto's
4: met
1: erop.
4: Met een foto erop. Maar kijk nou wat leuk, het is echt een hele leuke. En die koek is niet normaal lekker.

0: 538 Direct en 90s Kid.
1: Ja, we stuurden Fons nog even richting de bar, want die is, was gekidnapt door onze stagiair Maxime.
0: Ja, die is fan, hè?
1: Ja, die is fan. Ja, dat is wel waar, ja.
0: Ja.
2: Fons,
1: ga lekker richting de bar. Lekker voor de mensies.
0: We proberen hier altijd een beetje dat... Dat videoclip-effect van heb je even voor mij te creëren. Dus er gaan iedereen in een hoek proppen en dan lijken het heel veel mensen.
1: Ik weet niet of er heel veel 538-luisteraars zijn die bekend zijn met TV Oranje. Maar ja. Die eigenlijk een stuk videoclip voorbij komen van mensen die zich zo hebben verzameld rondom de zanger. Ja. Dat is altijd het effect dat wij ook proberen na te streven als er hier iemand is. Wil je meekijken? Dat kan via de app van 538 of via 538 op je TV-decoder.
0: Ja, hoe ook nog. Ja. Dan moet je naar kanaal 538.
1: Socials 538 avondshow. 538 genoeg, zijn we er klaar voor!

0: En ik kan echt niet wachten tot je hier de volgende keer bent. Hij heeft cookies meegenomen. Ja, fantastisch. Heerlijke cookies.
1: Hou nou zo over die cookies.
0: Ja, dat zijn fantastische cookies. Hey, we komen live vanuit de 538 kroeg. Mocht je daar de volgende keer bij willen zijn. Het is iedere eerste vrijdag van de maand. Meld je even aan via 538.nl/acties. Dan ben je erbij.
1: Zeker weten, dames en heren. Mag ik nog één keer een heel groot applaus voor Fons Verling. Dat was hem weer, dames en heren. Tot volgende week.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
6: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij AH.nl of in de AH-app.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
11: In de keuken alles ready.
12: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
13: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden.
16: 538.
15: Met morgenavond nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Kerver en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Morgenavond, 9 uur, Dance Department op Radio 538.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
19: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
21: Let's go for more, for Max, from Max.
20: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
16: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
22: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Plusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
26: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
27: 538 Nieuws.
28: 9 uur.
29: Goedenavond, ik ben Neyvi Ramirez. Reis je de komende dagen af naar Frankrijk, blijf dan uit de buurt van de scholierenprotesten. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga niet kijken, maak geen foto's en volg altijd de instructies van de Franse autoriteiten. Zo luidt het advies. Vandaag waren er voor de vierde dag op rij honderden scholierenstakingen en protesten die soms gewelddadig kunnen zijn. Meerdere mannen die verdacht worden van de aan Bolle Jos gelinkte moordaanslag in Overasselt vorige maand zijn geronseld via Snapchat en Signal. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het gaat in totaal om meer dan 30 mannen uit Frankrijk, België en Nederland die voor de klus 10.000 euro geboden kregen. Het ronselen op de apps gebeurde onder meer door twee broers. Een van hen heeft een TikTok-account met zo'n 30.000 volgers. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten sluit een van de grootste nachtclubs van de stad vanwege een concrete dreiging. Die zou gericht zijn op de omstreden rapper Joey AK, die in de nachtclub zou komen optreden. In 2002 werd de Amsterdamse rapper nog veroordeeld voor ontvoering en mishandeling. Schouten legde de rapper eerder een gebiedsverbod op, maar deze werd verworpen door de rechter. En een Amerikaanse verzamelaar heeft de fonds van zijn leven gedaan. Hij ging naar een inboedelverkoop voor LP's. Toen hij aankwam was bijna alles al weg. Maar in de gang zag hij een klein schilderij staan met schelpen erop. Dat kocht hij dan maar voor 30 euro. En nu blijkt het werk van een bekende schilder uit Chicago te zijn. Dat zomaar 250.000 euro zou kunnen opleveren. Dan het weer. Vanavond en komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en het koelt dan af tot een graad of 7. Het belooft warm en zonnig weekend te worden met 's middags zo'n rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
30: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
31: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
30: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
32: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
33: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
32: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
34: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu, later en altijd.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
12: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
35: 538 Stemmenjacht.
36: Dit is de stem uit koffer 6.
37: Zeker.
36: Weet jij?

Tijdens Weekend Mix, you're the Mau P and Just a Little Bit. En dit is een hele lekkere opwarmer alvast. Voor morgenavond 50 Dance Apartment, weer gepresenteerd door Armin van Buuren. 3 uur lang de allerbeste dance. Zaterdagavond 9 uur. Dit is Weekend Mix, hier is Martin Garrix.

50 Weekend Mix door de Mr. Sexo Beat van Alexandra Stan. En dit hele weekend maak je weer kans op €538. En het Twix prijzenpakket in Raad hoe die verder gaat. Alle info check je op 50.nl. Hier zijn Bebe Rexha en Faithless.

Het weekend mix door de Calvin Harris, Jazzy en Satisfy. Een uur lang de beste 538 hits voor je op een rij in de mix. Dat is eigenlijk alles wat het is. Het perfecte weekendgevoel. Met zometeen Jugal, Salto en Jamaican naar Robin.

een tijdje dat je er eigenlijk bijna niet meer omheen kon, hè? Surreal met Stumbling In. En ja, eigenlijk nu al een tijdje niet meer gehoord. Perfecte moment om hem in de 50 weekend niks voorbij te laten komen. Felle Legrand, Put Your Hands Up for Detroit, hoor je zo meteen na de pauze. Dit is Magnetic op 538 van Weekend.

0: gaan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
9: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
19: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
22: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
23: De hits van 538, overal in Nederland.
24: Het vernieuwde 538 DJ's on Tour.
23: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
24: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
25: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
26: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
27: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
28: In de keuken alles ready.
23: 538.
29: Goedenavond, ik ben Neevi Ramirez. Reis je de komende dagen af naar Frankrijk, blijf dan uit de buurt van de scholierenprotesten. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga niet kijken, maak geen foto's en volg altijd de instructies van de Franse autoriteiten. Zo luidt het advies. Vandaag waren er voor de vierde dag op rij honderden scholierenstakingen en protesten, die soms gewelddadig zijn. Een 23-jarige Nederlander is op Ibiza opgepakt met een flinke hoeveelheid drugs en duizenden euro's cash in een huurauto. De man viel op tijdens een routinecontrole omdat hij erg zenuwachtig was. Dat meldt het AD. Agenten vonden vervolgens geheime ruimtes achter het dashboard met onder meer ecstasy, cocaïne en ruim €6.000 aan contant geld. De man wordt verdacht van drugshandel. Wereldwijd moeten 1,7 miljoen Skoda's terug naar de garage. Een schroef in de besturing kan afbreken met mogelijke stuurproblemen tot gevolg. Vorige week riepen Volkswagen en dochterbedrijf Audi en Seat ook al miljoenen auto's terug vanwege hetzelfde probleem. Skoda is onderdeel van Volkswagen. Het is nog niet duidelijk hoeveel auto's in Nederland getroffen zijn. En Jong Oranje heeft zojuist Jong Slovenië verslagen met 2-4... en is daarmee nog in de race voor het EK van 2027 in Albanië. Maar de buit is nog niet binnen. Ze moeten zelf nog winnen van Bosnië-Herzegovina en Israël moet verliezen tegen Noorwegen. Lukt dat niet, dan mist de ploeg voor het eerst in 8 jaar het EK. Vanavond en komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en het koelt af tot een graad of 7. Van het weekend wordt het warm en zonnig en rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
30: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
31: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
32: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
31: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
33: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra. Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: 538. De 538 stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 6.
12: Zeker.
11: Weet jij al wie het is?
10: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Druk op de knop in de 538 app. Martin Garrix.
13: Martin Garrix hier en het is weer tijd voor een uur vol met mijn favoriete muziek van dit moment op Radio 538.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja,
5: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Nu, later en altijd.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn. De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
15: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
18: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
21: Oh.
22: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
23: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
24: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
25: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
24: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
25: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
26: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
27: Oh,
0: ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kopers opgelet! Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
30: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
31: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
29: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
32: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
33: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
34: Nee.
33: Proteïneshakes.
35: Gadver.
33: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
36: Lekker bezig.
33: Milner.
37: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
33: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
36: Lekker bezig.
38: Goedenavond, ik ben Neyefi Ramirez. Krista Pike, de Amerikaanse vrouw die woensdag na 2 mislukte pogingen een executie overleefde, is buiten bewustzijn en ligt aan de beademing. Dat zeggen haar advocaten nu. Het dodelijke middel dat Pike toegediend kreeg is niet alleen in haar aderen terechtgekomen, maar ook in de rest van haar lichaam. Artsen proberen in het ziekenhuis nog altijd haar leven te redden. Wereldwijd moeten 1,7 miljoen Skoda's terug naar de garage. Een schroef in de besturing kan afbreken met mogelijke stuurproblemen tot gevolg. Vorige week riepen Volkswagen en dochterbedrijven Audi en Seat al miljoenen auto's terug vanwege hetzelfde probleem. Skoda is ook onderdeel van Volkswagen. Het is nog niet duidelijk hoeveel auto's in Nederland getroffen zijn. Een horrorverhaal uit de Rotterdamse rechtbank vandaag. Een kapper dacht eerder dit jaar naar een knipafspraak te gaan, maar werd 2 dagen lang gegijzeld en mishandeld. Zo bleek vandaag op de voorbereidende zitting tegen een van de verdachten. De man werd vastgebonden met tie wraps, geblinddoekt en gedwongen geld te betalen. Of hij ook heeft betaald, is niet duidelijk. En Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren die vanavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. De boekverfilming Joe's Speedboat was de grote kanshebber van de avond, maar won slechts 1 kalf. Die ging naar acteur Daan Buringa voor beste hoofdrol. En dan het weer. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en het koelt af tot een graad of 7. Van het weekend wordt het warm en zonnig, zo rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
29: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR. Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
7: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: 538 Stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
10: Zeker.
9: Weet jij al wie het is?
8: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op €100.000.
9: Druk op de knop in de 538-app. Sunnery en Brian.

0: Candlelight. Zometeen hoor je een hele stiekem bij DJ.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
3: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
2: Ja.
3: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
12: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
13: In de keuken alles ready.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Balen zeg. Koffie?
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
22: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
23: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
22: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
23: Ja toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
24: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Nu, later en altijd.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Here we go! Radio 538. Sunny
2: and Ryan. Welke DJ vroeger expres eerder zijn bed uitkwam zodat zijn vader hem niet betrapte, hoor je naar muziek van Roelé. Legacy.

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
10: In harmonie.
9: Zoals,
10: ik heb je kat opgesloten.
11: In de wasmachine.
9: Of,
10: ik heb water gemorst.
11: Over je laptop.
9: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
11: een duet.
9: Oh ja.
11: Ik ben ook zwanger.
9: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
4: 538 nieuws.
5: 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Charlotte Butler. Bij een steekpartij bij een opvangcentrum voor asielzoekers in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is aangehouden. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Rij je dit weekend via de Ring van Rotterdam, hou dan rekening met flink wat extra reistijd. De A16 is grotendeels afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de Benelux-tunnel. En ook op de A15 en de A27 zijn werkzaamheden. Daardoor extra druk dus op de Ring. Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die woensdag na twee mislukte pogingen een executie overleefde, is buiten bewustzijn en ligt aan de beademing. Dat zeggen haar advocaten. Het dodelijke middel dat Pike kreeg is niet alleen in haar aderen terechtgekomen, maar ook in de rest van haar lichaam. Artsen proberen in het ziekenhuis nog altijd haar leven te redden. En Truly Naked is dé grote winnaar van de Gouden Kalveren, die vanavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. En de serie Basta, over het leven en de carrière van Marco van Basten, viel 3 keer in de prijzen. Voor beste dramaserie, beste regie en beste hoofdrol. En dan het weer, vannacht bewolkt en mistig. Het koelt af tot een graad of 7. Dit weekend wordt opnieuw warm en zonnig, met een graad of 20. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeker.
7: Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
7: Druk op de knop in de 538-app. Lucas en Steve.
9: Yo, yo, welkom bij het nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
10: Ja, ja, soms heb je het, hè. Dan zit je in de studio met z'n tweeën en dan kijk je elkaar aan, want je hoort een plaat voorbij komen. Je bent bezig met de radioshow, alles voor te bereiden. Dan kijk je elkaar aan, denk je, boah, dit is dik. Nou, met dat soort platen, daar zit deze show vol mee. Zo hoor je straks een nieuwe Matroda, een nieuwe DOD, een nieuwe 22 Bullets, om maar even een paar op te noemen. We gaan beginnen met nog

Amsterdam Dance Event. Ja, het duurt nog maar 3 weken en dan is het alweer zover. Woensdag 21 oktober staan wij in Eiland met ons eigen feestje. Hele mooie line-up met onder andere Frank Walker, Sick Individuals, Julian Jordan,

0: Zorg dat je tickets hebt op lucasandsteve.com. Terug naar de show. We hebben ook weer 3 tracks en onze social request geslingerd deze week. Ja, en dan heb ik het over D.O.D. samen met Amal van Helden, Twice as Nice, Solardo and More, Free, Dungevaag en Tandy Rare. Ja, dat zijn wel 3 beugeltjes bij elkaar. Er is gestemd, er is veel gestemd. Dankjewel daarvoor. En de meeste stemmen die waren voor D.O.D. en Amal van Helden, gezongen door Sam Harper, Twice as Nice. Is de social request van deze show. Geniet ervan.
1: You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio.

dit keer gaat het om Halo. Ja, dat klinkt als één artiest. Het is een combinatie van, hou je vast, Matisse en Zatko, Dubvision en Third Party. Drie legendarische progressive house acts. Gecombineerd om samen Halo te vormen. Ja, dit is volgens mij hun eerste release samen, Live Again. Ze hebben al behoorlijk wat shows gedaan, maar dit is hun eerste muzikale samenwerking. Dus Live Again maakt hun een welverdiende artist of the week. Onder Halo, hoor hier op 538. Lucas en Steve Radio.

0: gebeuren in Eiland, onze ADE-event.
1: Thanks voor het luisteren naar deze week's show van Lux & Steve Radio. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Geniet van je weekend en tot volgende week.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler.
1: In Den Bosch is een vrouw aangehouden na een steekpartij, vlakbij een opvang voor asielzoekers. Een man raakte gewond, de vrouw zelf ook. Allebei zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies aan vooraf ging, onderzoekt de politie nog. En de politie in Amsterdam heeft in augustus 3 jongens van 13, 14 en 15 jaar aangehouden omdat ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag. Dat brengt de politie nu naar buiten. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze een man ernstig mishandelden bij Centraal Station. De jongens horen bij een groep jongeren die al langer in beeld is bij politie. Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die woensdag na 2 mislukte pogingen een executie overleefde, is buiten bewustzijn en ligt aan de beademing. Dat zeggen haar advocaten. Het dodelijke middel dat Pike kreeg is niet alleen in haar aderen terechtgekomen, maar ook in de rest van haar lichaam. Artsen proberen in het ziekenhuis nog altijd haar leven te redden. En ben je van plan om dit weekend via de Ring van Rotterdam te rijden? Houd dan rekening met flink wat extra reistijd. De A16 is grotendeels afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de Benelux-tunnel. En ook op de A15 en de A27 zijn werkzaamheden. En daardoor is het dus extra druk op de Ring. Dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het nog plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. En later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.
4: Zeker.
3: Weet jij al?

Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een steekpartij bij een opvang voor asielzoekers in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is aangehouden. De twee zouden ruzie hebben gehad voordat het misging, zegt Omroep Brabant. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En de politie in Amsterdam heeft in augustus 3 jongens van 13, 14 en 15 jaar aangehouden omdat ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze een man ernstig mishandelden bij Centraal Station. De jongens horen bij een groep jongeren die al langer in beeld is bij de politie. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico. Dat meldt ABC News. De man komt ook uit Oman. Er zou extremistisch materiaal bij hem gevonden zijn. Wat dat precies is, is niet bekend. Hoe hij dan toch op die vlucht terechtkwam, wordt nog onderzocht. En Truly Naked is dé grote winnaar van de Gouden Kalveren die vrijdagavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. En de serie Basta over het leven en de carrière van Marco van Basten viel 3 keer in de prijzen. Voor beste dramaserie, beste regie en beste hoofdrol. Dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het nog plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. En later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.

0: of Tomorrowland.
1: En dan is het ineens oktober, een warm welkom. De herfstvibes, blaadjes vallen van de bomen en Radio 58 presenteert Tomorrowland One World Radio. Met Fanny Vordera, Becky Hill. Dit is Say Something, nu op 58.